0: Ik wilde eigenlijk beginnen in het boek, naar het boek toe. Want je begint in het boek, een van de eerste stukken die jij schrijft, niet helemaal het begin, gaat over Nadia Kroon. Dat is een Dominicanes uit mijn hoofd, die je voor gekozen heeft, maar die is gewenst kinderloos. Daar begin je mee. Waarom begin je ermee?
1: Ik las over haar en het fascineerde me dat een jonge vrouw kiest voor zo'n leven. En toen heb ik haar benaderd en gevraagd of ik haar kon interviewen voor dit boek. En toen zei ze, eigenlijk heb ik er niets mee. Maar als jij denkt dat het interessant is, dan wil ik het wel doen. Toen zei ik, nou, dat wil ik graag. En zo zijn we het gesprek in gegaan. En zij liet me zien dat wat ik van dat gesprek heb geleerd. Je leert van ieder interview wel wat, vind ik. Van wat ik van dit gesprek heb geleerd is dat ik zit er diep in dat ik ongewenst kinderloos ben. Maar toen ik haar hoorde, dacht ik, ja, er is meer. Het is niet alleen dit verhaal. Er is echt meer in het leven. En dat vond ik mooi. En wat ik zelf geweldig vond, dat zij, wat ik er onder andere over schrijf, over ongewenst kinderloos zijn, kan Nadia niet veel zeggen, behalve dat ze het er wel eens over gehad heeft met haar moeder. Je zou kunnen zeggen, zegt ze lachend, dat zij vooralsnog ongewenst kleinkinderloos is. Ja, die vond ik echt geweldig. Ja. Maar een tevreden mens met haar keuzes en wat ons is overkomen is geen keuze geweest, maar het betekent niet dat je leven voorbij is. Dat vind ik trouwens de boodschap aan het hele boek.
0: Want jij hebt ook iemand uit een klooster geïnterviewd en denk ik, ja, die kiezen voor het, of kiezen voor het celibaat, vraag ik me soms af, maar goed.
2: Mm-hmm. Ja, dat was, ik denk wel een van de mooiste gesprekken die ik heb gehad met broeder Michael Weideman. Ik kom zelf uit de protestants-christelijk nest, dus ik vond het ook wel leuk om hem te interviewen en vanuit het perspectief van het geloof te kijken naar het begrip kinderloosheid. En we hadden een prachtig gesprek over zaken als erfzonde, vrije wil. Wat denkt de katholieke kerk over kinderloosheid? Dus ik heb denk ik 2,5 uur met hem zitten praten. En dat was, er komt natuurlijk maar een heel klein stukje van in het boek zelf terecht. En wat ik ook wel mooi vond is dat hij heel open was over het verlangen naar een gezin, wat hij eerst heeft gehad voordat hij intrad in het klooster. Het ook relaties heeft gehad. Maar ook zegt dat het hogere doel voor hem is iets anders. Hè? Dus het is het intreden in het klooster en het kloosterlijk leven, wat hem veel meer voldoening geeft in het leven dan zijn oude idee om een geitenboerderij en een gezin te stichten. Dus uiteindelijk is hij dus ook wel in zijn leven erachter te komen dat het lot van hem iets anders is dan het stichten van een gezin. En zo is hij ook in het klooster terechtgekomen. Daar is hij helemaal oké mee. En is ook wel eerlijk dat hij zegt, soms mis ik ook wel het gezinsleven. Maar de keuze die hij maakt is voor hem beter. Dus ja, ik vond het een heel bijzonder gesprek. En dat is natuurlijk niet iemand die, zoals wij, graag een gezin hadden willen hebben en dat niet hebben gekregen. Voor hem is dat net iets anders. Maar ik vond ook wel mooi hoe hij daarmee mee omging vanuit het perspectief van het katholiek geloof.
1: Het is wel bijzonder dat we die twee verhalen in het boek hebben gezet. Mijzelf heeft, ik ben Joods. Toen ik begon aan de leegte omarmen, toen was ik nog met een enorm schuldgevoel naar mijn volk. Dat ik, en zeker naar mijn ouders en grootouders, die de oorlog gedeeltelijk hebben overleefd, maar dat ik het niet heb kunnen voortzetten. Tot ik sprak met rabbijn Evers, een orthodoxe rabbijn. En hij heeft 11 of 12 kinderen. En hij vertelde me in dat gesprek dat er een rabbijn is, was al in 1500 zoveel, die gezegd heeft dat mannen en vrouwen die geen kinderen kunnen krijgen, dat die een andere taak op de wereld hebben. En dat die kunnen leren aan anderen, of nou ja, zoals hij zei, boeken schrijven om anderen te helpen. En dat heeft voor mij echt een ommezwaai gegeven in mijn gevoel erin.
0: Maar goed, het maakt het verdriet niet minder.
1: Klopt. Dat klopt. Maar je kan er anders in staan. Het is er altijd, want je ziet altijd kinderen om je heen in je leven. Maar het schuldgevoel is er niet meer. Want ik heb niet iets fout gedaan. Het was niet mijn schuld.
0: Want dan ga je met het verdriet om. Want een van die stukjes in het boek, dan gaat het over, ja, mannen huilen niet, hè?
2: Ja, dat is denk ik ook zo. Nou, dat is natuurlijk niet waar. Mannen huilen wel, maar doen dat misschien stiekem achteraf. En ik denk ook dat mannen en vrouwen anders met het verdriet omgaan. Maar er is altijd sprake van rouw. En het gekke is van dit proces, je hebt niks naar een graf gedragen. Hè, dus je hebt niet echt iets verloren. Zoals mensen die een kind wel hebben gekregen, maar is overleden. Die hebben een fysieke plek waar ze naartoe kunnen. Wij, dus mensen die geen kinderen hebben kunnen krijgen, rouwen om iets abstracts. En dat is best ingewikkeld. Maar het is een rouwproces net als nou, een gewoon rouwproces. En dat besef heeft mij ook wel iets duidelijk gemaakt. Dat ik achteraf keek van waarom ben ik zo druk geweest met zo'n onderwerp als kinderloosheid. Wilde ik daar een boek over schrijven? Dat is mijn manier geweest om dat verdriet, om dat hanteerbaar te maken en er wat mee te doen. En dat helpt mij, maar helpt ook anderen om dat verdriet een plek te geven. Ik vind het een vreselijke uitdrukking, maar het is wel, je moet er mee aan de slag. Je kan het niet wegduwen, je kan het niet negeren. Je moet er mee aan de slag en je moet er doorheen. En dat is denk ik ook wel wat wij hebben gehoord in de gesprekken die we hebben gevoerd. Als je daar eenmaal doorheen bent, dan ligt daar dus ook weer iets anders op je te wachten na die periode van rouw.
1: Het gaat niet weg, maar het wordt gewoon onderdeel van je leven zonder dat het de pijn doet die het daarvoor deed.
2: Ja, het beheerst je leven niet meer. En ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. Het is iets wat je, het is een live event, zeg ik wel eens. Het is ons overkomen. Daar kan je niks aan doen. Maar wel hoe je erin staat en hoe je ermee omgaat. Daar zit wel een keuze in. Dus je hebt wel, daarmee hou je ook grip op zo'n live event. En hou je ook grip op dat verdriet. En dat is denk ik wel heel belangrijk.
1: En er staan in het eerste boek van mij, maar ook in ons gezamenlijk boek, vertellen mensen, mannen en vrouwen, over rituelen die belangrijk zijn. Zoals, ik weet even niet meer zijn naam, maar die hebben een graf gekocht.
2: Zeger Meeuwissen staat in het boek. Die hebben een graf gekocht op een begraafplaats voor hun ongeboren kind. Echt, ja, vind ik ook heel ontroerend. Dus dan heb je ook een fysieke plek waar je naartoe kan gaan. En waar hij af en toe, zoals hij zelf ook schrijft, keihard zit te janken op zo'n plek. Dat is natuurlijk heel mooi om op die manier letterlijk grip te krijgen en ook een fysieke plek in te richten om iets te doen met je verdriet.
0: Ik vind het gek als ik nu zeg dat ik hier, dat het niet onbegrip is, maar dat ik dit moeilijk te begrijpen vind als iemand die wel kinderen heeft.
1: Ja, dat begrijp ik. Ik denk dat, en dat bedoel ik ook niet verkeerd, dat als je kinderen hebt, dat je ook al zeg je, en natuurlijk heb ik vrienden en familie die het zeggen van, ja, we begrijpen het wel. Het is niet te begrijpen als je kinderen hebt wat het is om geen kinderen te hebben. Dat is niet, het is appels met peren. Het is, Je ontwikkelt je ook als man en vrouw in het proces als je een kind krijgt. Dus eerste stapjes, verantwoordelijkheidsgevoel, meedenken, school. Het is een heel proces waarin je doorgaat, wat wij niet hebben. Dus, maar het zijn twee werelden.
2: Ja. Nou, het gaat ook deels over identiteit. En jij hebt een identiteit als vader, omdat je kinderen hebt. En dat is een identiteit die wij niet hebben, of een deel van onze identiteit die we niet hebben. En dat vormt je toch ook wel. Hè? De gesprekken die ik heb met collega's, met mijn zus en mijn broers. Zeker toen die kinderen jong waren. Dat beheerst je leven natuurlijk ook. Dus dat betekent ook dat heel belangrijk is en dat je daar ook over wil praten. En dat is inderdaad een stukje van een identiteit die wij niet hebben. We hebben denk ik heel veel andere identiteiten, maar wij hebben geen identiteit als ouder van biologische kinderen.
1: Dat zo'n grafje, daar kan ik me iets bij voorstellen. Want dan heb je een plek om naartoe te gaan. Er staat ook een interview in met een echtpaar. Die hebben één keer per jaar is hun rouwdag. De dag dat ze hoorden definitief dat ze geen kinderen zouden kunnen krijgen. En dat is een dag, dan nemen ze vrij van hun werk. Nou ja, dan gaan ze iets doen wat daarmee te maken heeft.
2: Volgens mij heb je ook een foto van je kleinkinderen, denk ik, op je telefoon.
3: Twee kleinkinderen.
2: Ja. Nou, dat is ook typisch. Ja. Nou, ik vind dat ook natuurlijk, dat is ook logisch. Want dat is ook, denk ik, een deel van jouw identiteit. Naast vader ben je grootvader. En over het algemeen zijn mensen trotse ouders of trotse grootvaders. Ik kan me nog één voorstelrondje herinneren, alweer een tijdje geleden. Dat iemand begon met, nou, ik ben die en die en ik ben de trotse oma van Pietje en Pukje. Toen dacht ik, oh ja, dus dat is blijkbaar wat je belangrijk vindt om te vertellen in een introductierondje bij een volstrekte vreemde. Dus dat valt ons natuurlijk dan, of valt mij dan ook wel weer op in zo'n iets onschuldigs als een voorstelrondje. Blijkbaar vind je dat heel belangrijk en is het ook groot onderdeel van je identiteit. En wij zeggen dan niet, of ik zeg dan niet, ik ben Joost en ik ben ongewenst kinderloos. Dat is een beetje gek natuurlijk, maar ja, je merkt dat het hebben van kinderen of het willen van kinderen of het hebben van een gezin een heel belangrijk onderdeel van je leven is. En als dat er niet is, ja, we zijn ook nog steeds op zoek naar, zeg maar, het positieve ervaring. Je kan wel zeggen, ik heb het niet, maar we hebben ook een hoop dingen wel die het leven belangrijk en zinvol maakt. Ik denk dat het hebben van kinderen zorgt ervoor dat je, zeg maar, 20 jaar lang weet wat je te doen hebt. Namelijk zorgen dat je kinderen goed terechtkomen. En wij hebben 20 jaar de tijd om iets anders te doen wat zinvol is en wat kan bijdragen aan een betere wereld, denk ik.
0: Goed, ik moet denken aan, ik zeg het een beetje plat, feesten en partijen. Waar het gesprek, nou niet altijd over kinderen gaat, maar goed, ook over andere dingen trouwens. Maar goed, het kan erover gaan. Hoe sta je daarin? Voel je je dan buitengesloten?
1: Ja, ja. Ik ga niet meer naar vriendinnen waar kinderpartijtjes zijn. Ook niet meer van mijn zussen. Ik vind, als hun kinderen partijtjes hebben. Of ik ga eerder ervoor. Omdat je in een wereld komt waar je niets over te vertellen. Je hebt niets te zeggen erover. En ik ga me er alleen maar ongelukkig bij voelen. Maar ik ben een gelukkig mens. Alleen ik zorg ervoor dat het me niet, omstandigheden waar ik me niet prettig bij voel, ga ik niet opzoeken.
0: Ja, jij zei, het beheerst me niet meer. Maar je had het over rouwen. Mm-hmm. En in het boek komt een stuk voor dat rouwen niet hetzelfde is als depressief zijn. Want je kunt natuurlijk ook zo gepakt worden door dit hele gebeuren, dat je het hele leven gaat bepalen.
2: Ja, dat klopt. En die verhalen ken ik ook. Ik ben vrijwilliger bij de patiëntenvereniging. Ik spreek daar dus ook geregeld mannen die soms voor het eerst in een soort van lotgenotenmeeting zich uitspreken over het verdriet. En soms zie je dat mensen daar echt getraumatiseerd doorraken tot en met een burn-out en PTSS-achtige, het posttraumatische stressstoornisklachten, omdat ze het onwijs moeilijk vinden om dat verdriet wat ze hebben en dat permanente verdriet, want als je weet, ik krijg geen kinderen, dan is dat heel permanent. Het gaat dus nooit gebeuren in je leven. Dat is super ingewikkeld om daar goed mee om te gaan en daar, ja, wat ik zeg, grip op te krijgen. En nou, als je niet goed door zo'n rouwperiode heen komt, kan ik me voorstellen dat dat kan omslaan in een depressie.
0: Ja. Hoe herken je die twee? Dat rouwen en het depressief zijn?
2: Poeh.
0: Het staat in het boek.
2: Ja. Nou ja, gelukkig hebben we daar iemand over geïnterviewd die daar deskundig over is en daar hele wijze.
4: Ja, was ik ook bang voor dat dit antwoord zou komen.
2: Ja, nee, ik ben natuurlijk zelf geen deskundige op het gebied van depressie en rouw.
1: Nee, er zijn manieren waarop je het herkent, maar dat staat uitgebreid in het boek en dat is natuurlijk meer de medische kant. Ja.
0: Moeten mensen het boek zelf maar lezen, zeg je?
1: Ja, ik denk dat het.
2: Op dit stuk denk ik wel, ja. Ja. En wij zijn natuurlijk ervaringsdeskundigen. Dus dat betekent dat we op een andere manier hiermee met dit live event zijn omgegaan. Maar je ziet ook dat er, nou, mensen zoeken soms hulp bij psychologen, bij coaches. Of op een andere manier zoeken ze hulp en troost om met dat verdriet om te gaan. En dat is denk ik ook belangrijk. Iedereen, je moet er wat mee doen. Hè. Je moet aan de slag met dat verdriet.
1: Maar wij hadden bijvoorbeeld eergisteren vrienden op bezoek. En die weten van mijn verhaal. Maar de hele avond ging het over kinderen en kleinkinderen. En toen voelde me enorm eenzaam. Dan kan je dus enorm depressief van raken. Maar Door je dat te realiseren en te weten hoe je er een beetje mee om moet gaan, zet je er dan overheen. Maar je kan natuurlijk ook in een diep dal raken. Dat heb ik wel gehad, maar dat heb ik niet meer.
0: Ja, wat zijn nou dingen die je tegenkomt? Hè? Dat is vooral een gezelschap wat mensen je goed bedoeld adviseren. Of hoe mensen met jou... Ja. Want ja, je begint met alle twee te lachen. Dat is natuurlijk wat ik het hele boek doorlees.
2: Ja. Nou, ik denk... Johan en ik, wij zijn vrij open in ons verhalen. Dus ik ben ook open in als mensen er naar vragen... heb je kinderen, dan zeg ik nee. En soms zeg ik dan ook, nou, ik had het graag gewild, maar het is niet gelukt. En dat kan ook voor ongemak zorgen. Mensen vinden dat soms ingewikkeld en denken... ja, misschien moet ik dan toch iets van troost bieden... of moet ik zeggen, nou, het komt misschien nog wel. Ik zeg, nou, ik ben 55 en mijn vrouw is 56... dus het gaat echt niet meer gebeuren. En je merkt dan dat soms mensen vanuit het ongemak ook goed bedoelde adviezen willen geven. Wat hartstikke lief bedoeld is, maar wat niet altijd helpt in het gesprek. Dus daarom hebben we ook in ons boek een aantal dingen opgenomen die nou, advies als neem een hond of het komt nog wel of
1: adopteer
2: een kind of... Nou ja, het zal je lot zijn, dus je zal het wel kunnen dragen of nou ja, noem maar op.
1: Ja. Ga weg bij je vrouw, misschien lukt het.
0: Nou, dat gebeurt in bepaalde culturen.
1: Ja, maar we leven hier in Nederland.
2: Ja, maar dan kom je ook iets op het schaamte. Hè? Dus je bent getrouwd met je partner en er komen geen kinderen. In sommige culturen wordt er dan heel snel naar de vrouw gekeken, want dat zal daar weer aan liggen. We weten inmiddels, tenminste in het Westen, is dat het ongeveer 50-50 is. Het ligt voor de helft aan de man en de helft aan de vrouw, als je kijkt naar de biologische oorzaken. En het is toch ook gewoon treurig en triest dat je dan zegt, nou, ga dan maar naar een andere partner. Kijk, als je kinderwens heel erg groot is, dan kan ik me dat ergens ook nog wel iets bij voorstellen. Maar als de liefde voor je partner groter is dan een kinderwens... ja, dan is het een hele gek advies om te zeggen... zoek maar een andere partner.
1: En dan moet je, zo'n advies moet je zeker niet van een ander krijgen. Maar wat een van de dingen... want we hebben het nu steeds over mannen en vrouwen die dan samen... waar of de een of de ander... waar het niet mogelijk is om kinderen te krijgen. Maar... ik kreeg een aantal mails naar aanleiding van mijn eerste boek van vrouwen die zeiden... er is ook nog een andere groep. Mm-hmm. En dat zijn vrouwen en ook mannen die nooit een partner hebben ontmoet. Ja. Die niet alleen een kind willen opvoeden omdat ze nou ja, niet zomaar met een vreemde dat willen. En die zijn ook ongewenst kinderloos. Dus er zijn vele groepen. We hebben er ook een aantal geïnterviewd voor het boek.
0: Ik ga naar iets anders toe. Ja, je kunt hier eindeloos over doorpraten hoe mensen reageren op. Hè. Ik heb ooit met een, misschien moet ik het toch wel zeggen. Ooit met iemand die had een boek geschreven over single zijn. En wat daar de pro's en de contra's waren, weet ik. Of de do's en don'ts, weet ik wat je het allemaal moet noemen. Maar die zei op een gegeven moment een boek geschreven. Ik heb geïnterviewd en nog een keer geïnterviewd. En inmiddels wel een paar te getrouwd kinderen. Maar goed. Die kwam bij een collega op een gegeven moment. En die collega, zijn eerste vraag was... is het niet moeilijk om single te zijn? En toen begon zij het uit te leggen. En ik heb al later gezegd, misschien had je gewoon moeten vragen van... is het niet moeilijk om getrouwd te zijn? Snap je een beetje die gekke kant die eraan zit?
1: Ik zal nooit, ook toen ik nog niet wist dat ik geen kinderen zou krijgen... aan iemand vragen in een eerste ontmoeting... hoeveel kinderen heb je? Of heb je kinderen? Het is een rare vraag eigenlijk. Maar.
2: Nou ja.
1: Niet als eerste.
2: Nee, maar het is ook een vraag die erbij hoort. Als je gewoon een praatje pot maakt met mensen, dan vraag je gewoon wie ben je, hoe heet je.
1: Ja, maar dan is het in de volgende fase al. Maar ik heb veel mensen. Ik was journaliste. En ik heb veel mensen geïnterviewd. En het maakt niet uit of het gaat over groene bomen of dode mieren. Maar het eerste wat mij gevraagd werd, was omgekeerd. Dus was altijd, heb je kinderen?
0: Die vraag wordt mij niet zoveel gesteld. Ja, misschien omdat ik te oud ben.
1: Of omdat je een man bent, ik weet het niet.
2: Dat zou ook nog kunnen, ja.
0: Nee, dit zijn aparte dingen. Van hoe benader je elkaar? Hè? En ben je geïnteresseerd in de ander? En waarin ben je geïnteresseerd dan?
2: Volgens mij is dat het ook. En als je... geïnteresseerd bent in de ander, in het leven van een ander... en dit is onderdeel van je leven. kinderen is een groot onderdeel van je leven. En het niet hebben van kinderen kan ook een groot onderdeel van je leven zijn. Dan kan je daar een heel mooi gesprek over hebben. Ik had gisteren, zat ik in een, met een collega en die weet dat, dat wij dit boek hebben geschreven. En die zei, ja, ik ben ook ongewenst kinderloos. Ik kende dat deel van het verhaal helemaal niet. Maar wat ik heel mooi vond is dat zij, ondanks dat zij gewoon een collega van mij is, doordat wij er vrij open over zijn, ze had het berichtje gezien, dat ze ook tegen mij zei, nou, ze begon haar eigen verhaal te vertellen daarover. Dus het opent dus in die zin ook wel het gesprek over iets waar mensen normaal gesproken stil over zijn. En dat vind ik het mooie van het werk wat wij doen, of het mooie van het mooie effect van open daarover zijn. Dat andere mensen dan ook hun verhaal willen vertellen. En dat zijn allerlei soorten verhalen. Dat kunnen verhalen zijn over een miskraam, of over single zijn, of over het gemis. Of dat het opent dus een gesprek en dus ook de interesse in een ander op een ander niveau dan, in dit geval mijn collega, die. Ja, waar ik heb in één keer krijg je een ander inkijkje in iemands leven, wat ik heel waardevol vind. En ook heel. Ik vond het heel mooi dat zij daar zo open in was. Daarna gingen we door aan de koffie en gingen we door met ons werk. Maar dat geeft wel een soort diepere laag in de relatie die ik dan met zo'n collega heb.
0: Is het een beetje het geheim van empathie? Dat het begint bij luisteren of openstaan voor de anderen?
1: Ja, daar kan ik alleen maar ja op antwoorden. Ja. Nee, ik neem het ook niemand kwalijk als ze het. Als de benadering niet is zoals ik het zou willen. Maar er ligt wel een taak van de maatschappij, denk ik. Dat het net zo goed als kinderen een groot onderdeel is van de maatschappij, is het ongewenst kinderloos zijn ook een groot deel van de maatschappij. Maar dat is nog niet zichtbaar.
0: In hoeverre is het ook bepalend?
1: En wat Joost altijd zegt, we zijn zo niet ontdekt, terwijl we eigenlijk qua commercie waanzinnige groep zijn. Want dat zeg jij toch altijd? Ja. Ik kan zoveel aan ons kwijt, want wij raken geen geld kwijt aan de opvoeding van de kinderen. Dus we hebben geld.
0: Oh, vertel.
2: Ja, dat schrijf ik ook in mijn eerste boek over een praktische gids voor kinderloze vaders. Kijk, naast het feit dat het heel verdrietig kan zijn en je door een rouwproces heen moet, daarna geeft het ook ruimte. Tenminste, bij mij, in mijn leven, geeft het ruimte om andere dingen te doen. Dus ik zeg ook wel eens, half voor de grap, ik ben gezond en gelukkig en ik heb tijd en soms ook geld over om dingen te doen die ik belangrijk vind in het leven. En die tijd die wij over hebben als kinderloze ouders, of als kinderloze stellen, of kinderloze mensen, kunnen we gebruiken. Bijvoorbeeld, Johan en ik hebben ervoor gekozen om daar dan een boek over te schrijven. Dus het geeft ons ook ruimte om iets anders te doen met ons leven, waar we plezier en zin uit halen. Want dat is ook, denk ik, iets. De gesprekken die we hebben gevoerd voor ons boek. Je merkt dat iedereen na zo'n periode van rouw daarna zichzelf herpakt en denkt, oké, maar wat ga ik nu doen met mijn leven? En dat vind ik het mooie en het krachtige ook. Dus die veerkracht die erin zit, dat mensen dan zeggen, ik ga emigreren naar Zweden. Ik ga een voedselbos beginnen. Ja. Ik stap uit de rat race omdat ik geen. Ik hoef geen studie van mijn kinderen te betalen. Ik hoef niet een groot huis. Dus ik ga iets doen waar mijn hart naar uitgaat. Dus je ziet ook dat er iets nieuws ontstaat, waar mensen ook, dat pakken dat ook en gaan daarmee vol overgave aan de slag. En dat vind ik dus ook wel mooi, dat kinderloosheid ruimte biedt voor iets nieuws en voor iets moois.
0: In hoeverre is het belangrijk, je hebt het over singles gehad, maar ik ga even naar de partner toe. Ik citeer nog een stukje uit het Oude Testament, dat kan wel, met jou. Dat Elkana op een gegeven moment en Hanna kon geen kinderen krijgen, en Elkana zei van, je hebt toch genoeg aan mij? Snap je dat aspect van waar maak je druk om? Ben ik niet meer waard dan zoiets?
1: Ik kan natuurlijk de Bijbel niet gaan tegenspreken.
0: Nee, het gaat gewoon, ik haal gewoon een voorbeeldje aan.
1: Ja. maar ik begrijp wat je bedoelt. Maar zo zit het natuurlijk niet. Denk ik. Ik heb voldoende aan mijn partner, maar er is ook een kinder. Een verlangen was er of is er om moeder te zijn en verzorgend te zijn en mee te doen aan het voortbrengen van een gezin. Ja, ik vind dat appels met peren. Het een heeft niets met het ander te maken.
0: Ik vond dat een rare opmerking van die meneer Alcara, maar goed.
1: Ja, ja. Er wordt natuurlijk ook heel vaak gezegd, neem een hond. Nou, ik ben gek op honden, maar dat kan natuurlijk nooit de plek innemen van kinderen.
2: Nee, maar ik snap, ik vind het ook wel mooi, een mooie uitspraak. Ik weet niet of je in het leven bent om kinderen te krijgen. Hè? Dus zelf zit ik er niet zo in. Als je kijkt naar verschillende religies, nou ook de Bijbel, het geloof waar ik ben in opgegroeid, daar is het hebben van kinderen, het zichten van een gezin is een belangrijk onderdeel van het leven. Ik denk ook dat je op een andere manier zin kan geven aan het leven en kan bijdragen aan de maatschappij. En dat het hebben van kinderen of het krijgen van kinderen, biologische kinderen, daar dat niet per se

0: dat niet per se een randvoorwaarde is voor een fulfilling life, voor een zinvol bestaan. Ik geloof daar helemaal niet in. En ik denk ook echt dat het op een andere manier kan en misschien ook wel moet.
1: Ik ben het helemaal met je eens. Behalve dat we in een maatschappij wonen of leven, waarin wij zijn nu wat meer op leeftijd, maar als je jonger bent en het overkomt je, dan is de maatschappij zorgt toch voor een enorme druk op je. Je trouwt en de vraag is al gelijk, wanneer komen ze? Mm-hmm. En als ze uitblijven, dan wordt dat gevraagd. Dus het is een heel belangrijk onderdeel in de maatschappij. En het wordt je bijna opgelegd, zelfs als je het niet zou willen. Zelfs als je het niet belangrijk zou vinden. Je wordt een beetje gevormd door hoe het leven in elkaar zit.
2: Een stukje lezen, misschien moet jij dat doen hoor. Dit stukje van Kaas komt uit jouw boek van Willem Elschot. Dat vind ik een fantastisch citaat. En dan hang ik daar al een vraag aan zo.
1: In kunst mag niet geprobeerd worden. Probeer niet te schelden als gij niet toornig zijt. Niet te schreien als uw ziel droog staat. Niet te juichen zolang gij niet vol zijt van vreugde. Men kan proberen een brood te bakken, maar men probeert geen schepping. Men probeert ook niet te baren. Waar zwangerschap bestaat, volgt het baren vanzelf ten gepaste tijden.
2: Ik hang daar de volgende gedachte aan vast. We trouwen, we hebben een carrière. En als we eenmaal in de 30 zijn, kiezen we voor kinderen. Dan willen we een gezin stichten. Ik krijg er de kriebels van.
1: Ik denk dat jij er de kriebels van krijgt, omdat je zelf kinderen hebt.
2: Ja, maar ik bedoel ook, er zit het maakbaar element zo in van wij kiezen. En ik vraag me of dat zo is.
1: Wat bedoel je met wij kiezen?
2: Nou, dat kinderen, wat hier in het citaat ook staat, het komt op gepaste tijd. Het is iets wat in de regel tussen man en vrouw gebeurt. Maar het is niet het is niet iets wat je kiest niet voor kinderen, je krijgt ze, denk ik. Tenminste, in die opvatting leef ik.
1: Oké, ja, dat begrijp ik. Ja. Maar wat als het je niet overkomt, ja.
0: Nou, maar er zit ook iets, er zit een maakbaarheidsgedachte achter.
2: Ja, dat bedoel ik ermee, ja. die kant wil ik op, ja.
0: En dat is denk ik zeker in deze tijd, alles lijkt te kunnen. Anders lijkt je te kunnen regelen. En ik denk ook dat mensen krijgen later kinderen, dus halverwege de 30, beginnen ze met een gezin stichten. En dan denken ze, nou, als het dan niet spontaan lukt op een natuurlijke wijze, dan gaan we naar het ziekenhuis en dan regelen we dat wel. Terwijl dat niet zo is, is die maakbaarheidsgedachte, want het komt altijd wel goed, dus er is altijd wel een oplossing voor, die is er niet. Dus wat ik het medisch positivisme noem, dat lukt niet altijd. Hè. Je vruchtbaarheid neemt enorm af na je 30ste. En dat geldt niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen. En het is niet allemaal even te regelen met een bezoekje in de kliniek of met een eicel of een zaadceldonatie. Het is natuurlijk steeds meer mogelijk. Maar het is niet zo makkelijk en het is ook niet zo vanzelfsprekend. Ik denk dat die gedachte, dus dat we alles kunnen regelen, dat besef, denk ik, moet wat beter doordringen. Dat is een besef wat wij, denk ik, heel bewust hebben meegemaakt, dat het niet zo maakbaar is als we dachten toen we aan die kinderwens begonnen.
1: En dan is er nog een aspect. Doordat er zoveel mogelijk is als je naar een ziekenhuis stapt, wordt het je bijna kwalijk genomen als je daar niet voor kiest. Ik heb er niet voor gekozen. Mijn beslissing was, ik ga niet dat traject in toen ik jong was. En dat heb ik ook gehoord van mensen die ik geïnterviewd heb in het andere boek. Dan legt de maatschappij weer een soort schuldgevoel op je, omdat je niet alles gedaan hebt. Maar je blijft, het is je eigen beslissing en dat moeten mensen accepteren. Maar er is zoveel mogelijk tegenwoordig. Waardoor het allemaal nog naarder wordt, vind ik.
2: Want ik noem dat een onbewuste maatschappelijke druk bijna. Een soort mores die er is, die niet onder woorden gebracht wordt, maar ondertussen.
0: Ja, nou misschien is die wel bewust als je kijkt naar heel veel reclameuitingen. En het beeld over het algemeen, het dominant beeld is gelukkige gezinnen. Dus dat zie je ook een beetje in de samenleving om je heen. En dat is ook, denk ik, nou, ik kom zelf uit een gezin. Ik heb twee broers en een zusje. En toen ik jonger was, dacht ik, nou, ik ga ook. Het voorbeeld van mijn ouders

0: volgen. Ik vind het een leuke partner. Ik ga een gezin stichten. Dus dat is ook denk ik iets wat nou, misschien onbewust of bewust in je patroon zit. En wat je meekrijgt uit je opvoeding. En als je daar uit dat patroon wordt geduwd op de een of andere manier. Of het overkomt je of er gebeurt iets anders. Ja, dan moet je daar ook op reageren. En dan word je denk ik ook bewuster van het feit wat je allemaal om je heen ziet. En dat je afwijkt van nou, een norm, of die nou bewust of onbewust is, van een soort maatschappelijke norm waar je in één keer niet meer in hoort. En dat kan ook heel vervelend zijn, want je wijkt af van iets waar je niet van af wil wijken. En dat creëert ook ja, ongemak of verdriet.
1: Ik weet nog dat we met een jong iemand spraken over de commerciële positieve kant van als je geen kinderen hebt. En dat we zeiden van, ja, maar er zouden reclames moeten komen over gewoon mensen die geen kinderen hebben. En dat hij helemaal niet wist hoe hij daarin mee om moest gaan. Van ja, hoe moeten we dat dan neerzetten? Moeten we dan een plaatje erop zetten dat je geen kinderen hebt? Want het plaatje is een man met een vrouw met kinderen bij de meeste reclames.
2: Ja, dan moet het nog een beetje goed verzorgd uitzien. Ook nog gemixt allemaal. Ik noem het maar op. Het is reclame technisch. Ja, hoe zou je dat doen dan? Hoe zou jij dat doen?
1: Ja, nou, ik denk dat de maatschappij daaraan moet wennen. Dat er ook reclames zijn, gewoon met een man en een vrouw. Die ook gezellig om een tafel zitten met kerst.
3: Ja, bijvoorbeeld. Ja.
1: Of Sinterklaas. Ja, je kan natuurlijk ook. Je kan het allemaal vieren zonder kinderen.
2: Nee, dat gaat heel goed.
1: Het is maar net, de commercie is er zo op ingezoomd dat het altijd bestaat uit een gezin.
2: Ja, het lijkt mij bijna, zoals je dit nu zegt, als ik dit hoor, zeker met de reclames, een soort, hoe noem je dat, indoctrinatieproces wat ons voortdurend maar overkomt.
0: Dat is reclame natuurlijk ook. Ze willen je wat verkopen en een bepaald ideaalbeeld of een soort droombeeld opdringen. Ja. En door die auto of dat snoepje of dat kindermenu te kopen, word je gelukkiger. Dat is natuurlijk niet zo. Maar dat is wel het hele principe van commercie en reclame. Er wordt je een ideaalbeeld voorgeschoteld. En wat ook alleen maar erger is geworden met verschillende social media. Dus de beelden die je krijgt voorgeschoteld over hoe je leven zou moeten zijn of zou kunnen zijn. En je bent een domme sukkel als je dat niet doet. Hè. Dus het is je eigen schuld. Ja, ik denk dat dat alleen maar ingewikkelder wordt om daar weerstand tegen te bieden. En dan ja, zijn Johan en ik op een leeftijd, denk ik, waarop we dat beter kunnen inschatten en kunnen waarderen. Maar denk, als je jonger bent, dan lijkt me daar heel moeilijk om tegen die druk bestand te zijn en ook je eigen positie daarin te blijven kiezen. En ook te bedenken, oh ja, het is niet mijn schuld of het ligt niet aan mij. En ik kan hier een zelfstandige keuze in maken en een positie in kiezen.
2: Wat je ook toucheert, en dat merk ik ook bij Nadia Kroon, heb ik dat gemerkt, maar ook bij anderen. En die komt in het boek steeds veelvuldiger tegen, is gewoon de zingeving. Dat het uiteindelijk leidt ook tot zingeving voor je leven kan het leiden. Ja. Dus het hoef je niet stil te zetten. Het zal met sommige mensen gebeuren. Dus dat ze tot een eind van hun leven hiermee moeten dealen. En dat bedoel ik niet in de zin dat je het verdriet hebt, maar meer in dat het hun nog steeds beheerst dan. Dat kan. Maar gewoon, hoe kom je tot die zingeving? Want dat vind ik ook wel een wezenlijke vraag in het boek.
1: De mensen die we geïnterviewd hebben in het boek, zijn niet mensen die we dachten van, nou, we moeten die. Die zijn op ons pad gekomen. Mm-hmm. En ik denk dat ik kan zeggen, iedereen heeft dus die afschuwelijkheid meegemaakt. Dat je tot de ontdekking komt dat je niet op een natuurlijke wijze kinderen krijgt. Maar ze hebben allemaal stuk voor stuk zingeving gevonden in hun leven. En daar hebben we niet naar gezocht. Maar dat blijkt, en dit is gewoon een willekeur uit de maatschappij. Dus ik denk dat dat heel goed mogelijk is. En velen zijn therapeut geworden.
2: Ja, ik vond het aparte van dit boek lezen, is dat je leest eigenlijk een heleboel boeken.
1: Ja,
2: het gaat niet over één thema. Maar je komt steeds andere facetten tegen. En op een gegeven moment denk ik, ja, je kunt het boek ook willekeurig openslaan. En begin gewoon te lezen en dan zie je het ook wel.
0: Ja, dat klopt. Dat is ook precies de opzet van het boek. Dat je kan overal beginnen. Elk verhaal staat op zichzelf, maar heeft een gemene deler. Het zijn mensen die kinderloos zijn gebleven in hun leven en hebben daar een vorm aan gegeven. Ik denk ook, als je kinderen krijgt, dan dan is zingeving daar bijna automatisch bij. Of dan heb je een doel in je leven.
2: Je gaat voor ze zorgen, je hebt verantwoordelijkheid.
0: Ja, normaal gesproken. Helaas zijn er ook genoeg voorbeelden van mensen die niet voor hun kinderen zorgen op de een of andere manier. Dus het is ook geen garantie voor zingeving. En het is ook geen garantie voor een gelukkig of voor een ongelukkig leven. Ik denk ook dat we die mythe misschien wel moeten doorbreken. Of het idee dat als je kinderen hebt, dat je dan een zinvol en gelukkig leven leidt. Dat is niet zo. Er zijn ook veel gezinnen, veel ouders die echt worstelen met hun opvoeding. Die geen contact meer hebben met hun kinderen of die... Die problemen hebben met de opvoeding. Dus ik denk ook niet dat wij beter af zijn of slechter af zijn dan mensen met kinderen. Ik denk dat je dat echt naast elkaar moet zien. En zoals Jan ook zei, dat zijn appels met peren. En elk leven heeft daarin evenveel zin. Ik denk dat wij hebben ergens een soort knop om moeten zetten. En denken, oké, als wij geen kinderen hebben om op te voeden en onze tijd, liefde en aandacht aan te geven, wat gaan we dan doen? En dat is denk ik wat iedereen in ons boek ook aan het zoeken is. Het zijn over het algemeen geen hedonisten die denken, nou, dan ga ik maar feesten tot het einde der tijden en lang leven de lol. Over het algemeen wil je iets zinnigs doen met je tijd en je leven hier. En dat maakt het leven denk ik ook leuker en mooier. Dus wij moeten iets meer ons best doen om zin aan ons leven te geven. En wat ik ook nog wil zeggen is dat een van de dingen die ik heb geleerd is dat vriendschappen voor ons misschien nog wel veel belangrijker zijn, ook in een later leven.
2: Dat was mijn volgende vraag.
0: Ja. Nou ja, ik kom net bij mijn moeder vandaan. Zij heeft Alzheimer, zit in een goed verzorgingshuis. Ze weet niet echt meer wie ik ben. En ik vind het belangrijk om daar naartoe te gaan. Maar tegelijkertijd zijn vriendschappen ook, denk ik, zeker in een later moment in het leven, zijn denk ik minstens zo belangrijk als je eigen kinderen. Wij zijn niet geboren om. Wij zijn niet in het leven om alleen te zijn. En we hebben dus sociale contacten, we hebben vrienden nodig om een gelukkig leven te leiden. En dus kinderen zijn ook in die zin geen garantie voor een gelukkig en zorgeloos leven nu en in de toekomst.
2: Ik ga toch die vraag stellen. Ik wilde vragen stellen. Je pakt hem weg bij me eigenlijk. Van, wat doe je met vriendschap? Want hoe belangrijk is vriendschap? Je kunt er vrienden door verliezen, maar ook, hoe hou je die vriendschappen toch vast? Want ook daar zal...
1: Ik denk dat wat wij natuurlijk missen is vriendschappen via de kleuterschool, peuterschool, crash, lagere school. Want daar staan we niet te wachten op kinderen. Dus je moet er misschien iets meer je best voor doen. Ik heb altijd, misschien niet voordat ik mijn eerste boek schreef, maar zeker daarna zijn de gesprekken altijd heel open geweest met de vrienden. Ze weten het. Ze hebben kunnen lezen hoe ik erin sta. En wat ik altijd heel belangrijk heb gevonden is, en dat zeg ik ook tegen vriendinnen, stuur me alsjeblieft de foto's van de kleinkinderen. Want ik vind het fijn om het te delen met je. En ga je er niet schuldig over voelen, want het is niet jouw verhaal. En dat gebeurt. Ja, dus je moet er open in zijn. En ik denk dat we dat ook doen door boeken erover te schrijven.
2: Ja. Er zijn er altijd van die één op één. Tenminste, als ik merk het aantal vrienden wat ik heb, die zijn er. Maar het vraagt heel veel tijd, vriendschap.
1: Ja, en wij hebben er meer tijd voor, omdat we...
2: Ja, ik wat ouder ben, ik ben ook wat ouder. Hè?
1: Ja, maar ja, het is wel zo.
0: Maar iedereen heeft vrienden nodig, naast familie. En het heeft mijn of onze vriendschappen nooit in de weg gestaan dat de meeste van mijn en onze vrienden hebben kinderen. En het heeft die vriendschap eigenlijk nooit in de weg gestaan. Ik was wel blij dat toen ik mijn boek uitbracht 5 jaar geleden... heb ik al mijn vrienden en mijn familie uitgenodigd, ook omdat ik dat wilde vieren. En dat was eigenlijk heel mooi. Een aantal mensen die dat lazen, die zeiden, oh, ik leer een kant van jou kennen die ik nog niet kende. Dus het heeft ook de vriendschappen die ik al jaren heb, heeft het ook verdiept. En andersom, dat mensen op basis van mijn boek en hun verhaal begonnen te vertellen. Dus het heeft onze vriendschappen nooit in de weg staan dat zij kinderen hebben. Soms, in het begin is dat wel lastig. Zeker als kinderen jonger zijn, dan gaat het nergens anders over. En dan, nou, wat Johan ook zei, dat je op een verjaardag of een familiefeestje, dat ik dacht, nou, nu is het wel weer klaar, nu weten we dat wel. Maar dat is ook waar je doorheen moet. En nou, ik ben heel blij met de vriendschappen die wij hebben en die nou, soms al 30, 40 jaar teruggaan. En die, nou ja, wel of geen kinderen, heeft niet voor een breuk gezorgd over het algemeen. Tenminste, niet in mijn vriendschappen.
1: Wat onder andere toen mijn eerste boek uitkwam, wat mij overkwam, was dat doordat vrienden het lazen en gingen begrijpen waar je doorheen gaat als je zoiets meemaakt, dat ik plotseling op Moederdag allerlei cadeautjes kreeg.
2: Dat is ook een beetje raar.
1: Nee, helemaal niet. Dat is prachtig. Want Moederdag is de meest vreselijke dag. Of één van de meest vreselijke dagen van het jaar. Los van Vaderdag.
2: Ja, even afgezien wat de betekenis ervan is. Het commerciële aspect of gewoon het feit dat je geen kinderen hebt?
1: Nee, het commerciële aspect. Dat begint al weken van tevoren. Er zijn natuurlijk nog een aantal dagen in het jaar waar dat commerciële enorm speelt. En je heel bewust bent dat je geen kinderen hebt. Maar dat ik voor Moederdag... Ik ben moeder, alleen op een andere manier.
2: Ik hoorde iemand zeggen van, ik heb een leeg huis, maar een vol hart.
1: Ja. Ja. Ja, klopt.
0: Mooi.
1: Ja, prachtig.
2: Ja, ik vond hem ook al mooi, maar ik denk van een andere zie.
0: Ja. Ja, we hebben ook een, nou ja, een leeg huis. Nou ja, nou ja. Nou, nee, dit vol met, ja, we hebben geen, kinderkamer of zo. Nee, dat klopt. En dat, nou, dat is ook wel... Dat klinkt heel banaal, maar ook de mannen die ik heb gesproken die dan een kinderkamer aan het verbouwen waren in de hoop en de verwachting en dat dan niet komt. Dat zo'n kamer dan symbool staat voor de hoop die ze hadden en het verdriet daarna. En dat het soms heel lang duurt voordat ze dat dan ombouwen tot nou ja, een werkkamer of iets anders. Ja, dat vind ik ook, dat is ook wel heftig om... te horen en om die verhalen ook te horen, ja. Ja.
2: Er staat in, we hebben het er eerder over gehad over rituelen, maar er staat een monument in Apeldoorn, dacht ik, hè?
1: Ja, in het bos. En het staat tegenover een kinderspeelplaats. En dat is bewust gedaan. Want dat zeg ik altijd, het zijn wel twee werelden, maar je moet het toch samen doen. Dus het is belangrijk dat de ene kant wordt belicht en ook de andere kant, ja. Ik zelf vond wat ingewikkeld. Ik dacht, monument, maar het helpt heel veel mensen om daar naartoe te gaan. En we zijn ook uitgenodigd om te spreken volgend jaar. Ja. Ja. En daar gaat het om.
2: Is het, dit is gewoon uit mijn ervaring, is het ook niet fijn om gewoon je verhaal te kunnen delen met mensen? Onbevangen, zonder dat je bang hoeft te zijn voor schaamte of schuld of wat dan ook.
1: Ik heb zeker. Ik hou niet zo van praatgroepen en heel veel mensen. En ik heb er eigenlijk nooit zo over gepraat. Dus het is wel bijzonder dat het inmiddels al het tweede boek er ligt. Maar ik was gevraagd door Freya, de patiëntenvereniging, om het is alweer een half jaar geleden een Zoom-meeting te houden over het boek. En daaruit is een groepje ontstaan van 7 of 8 vrouwen. En eerst dacht ik, wat een gedoe. Maar het is zo prettig om 1 keer in de maand te kunnen praten... en erover te kunnen praten en er niet over hoeven na te denken... en me niet erover hoeven te schamen. Ik schaam me er niet voor, maar dat je gewoon alles kan delen met elkaar.
2: Ik begon in het begin met dat citaat van Manu Keersen, dacht ik. Ergens komt er de gedachte bij me op van... als je verlangen naar een kind, dan ben je eigenlijk al ouder. Kan dat?
0: Ja, dat kan in overdrachtelijke zin. Mm-hmm. Ja. Maar je bent het niet. En je wordt het ook niet. Tenminste, als je ongewenst kinderloos bent, dan wordt het niet. Dat vind ik ook wel moeilijk. Want het kan... ook in de categorie goed bedoelde troostrijke adviezen zijn... waar je even helemaal niks aan kan hebben.
1: Maar misschien helpt het heel veel mensen wel, om het zo te zeggen.
2: Wat wil je met het boek bereiken?
0: We willen bereiken dat als er al een taboe en schaamte op kinderloosheid ligt... dat we dat helpen te doorbreken. We willen ook bereiken dat... het leven niet voorbij is. Hè. Dus we willen graag het accent leggen op de veerkracht en ja, de schoonheid van het leven en het feit dat mensen zich weten te herpakken. Ik denk dat dat voor mij een belangrijke boodschap is. En ook, nou, het heet niet voor niets verborgen verhalen. Wij willen die verhalen die tot nu toe verborgen zijn gebleven ook laten zien en laten lezen. En als je daarmee mooie gesprekken kan hebben met wie dan ook, ja, dan is denk ik ons doel bereikt.
1: En ook, ik ben het helemaal uiteraard helemaal met je over eens, maar ook wat heel belangrijk is, het boek is belangrijk voor mannen en vrouwen die ongewenst kinderloos zijn, maar ook voor iedereen die kinderen heeft. Want je leert erdoor dat dat ook in de maatschappij speelt. En ik denk, ik hoop dat we dat ook ermee bereiken. Het is een beetje groot allemaal. Maar als we dat ermee kunnen bereiken, al is het maar bij een aantal mensen, dan is het boek al een succes.
2: Het boek staat ook vol met praktische suggesties. Je kunt gedichten lezen, je kunt op websites terechtkomen, noem maar op. Dus het reikt wat verder dan alleen die 370 pagina's, dacht ik, die het dik is. Mm-hmm. Het is heerlijk om te lezen, moet ik zeggen. Maar het zijn heel veel boeken in één.
1: Mm-hmm. Ja, klopt. Mag ik dit voorlezen? Dat vind ik altijd zo'n leuk stukje.
2: Ja, dit zijn al die woorden. Ik dacht van, als ik naar het boek in mijn hand had gehad, had ik deze voor me, had ik gewoon al die namen was ik afgegaan. En nu heb ik dat niet. Ik heb een PDF gekregen. En dat vind ik een crime eigenlijk. Maar goed.
1: Ja. Oké. Zal ik een paar oplezen? Want dat laat zien hoe kinderen deel uitmaken van de maatschappij. Gezinsverpakking friet. Familiepizza. Kinderijsjes. Dus zelfs, zeg maar, zelfs als je er niet mee bezig bent, je loopt door de supermarkt en dan kindertandpasta, kindvriendelijk, kinderchampagne, gezinspak wc-papier, familieprogramma, gezinspak vla, kindvriendelijke vloerreiniger, ouderschapsverlof, gezinsauto, kindervoordeelkaart, papa en mama fiets, ouderkindkorting, babyproof, familieondersteun. Het zijn allemaal familieplanner, familiefilm, kinderboerderij. Het zijn allemaal gezinswoning. Het is zo onderdeel van de taal.
2: Ja. Mag ik het één ding voorlezen? Het bladzijde 170. En dan komt mijn bijbelse achtergrond of mijn christelijke achtergrond naar voren toe. Daar staat een prachtig citaat uit Jesaja.
3: 170,
2: ja. En dat vond ik ook wel een ontroerend verhaal, hoe dat ging. Hoe je dan inderdaad door die verwerking heen gaat, uiteindelijk met een positieve kijk naar de dingen. Dus het beheers je niet meer, wat jij zei. Dat.
1: Klopt. Ja. Ga jij het voorlezen? Of?
2: Oh, je mag het voorlezen. Het is een Joods boek en jij bent Joods.
1: Nee, het is helemaal geen Joods boek.
2: Nee, maar Jesaja wel.
1: Ja. Zing vrolijk, onvruchtbare, u die niet gebaard hebt. Breek uit in gejuich en jubel het uit, u die geen weeën gekend hebt. Want de kinderen van de eenzame zijn talrijker dan de kinderen van de getrouwde, zegt de Heer.
2: Ja. En dit staat meer in een verhaal van iemand die ook iets doorgegaan is.
1: Ja, klopt. Ja.
2: Met veel plezier in dit boek. Ja, wel. Ja, en met veel plezier gewerkt in dit boek?
0: Ja, zeker. Ja, ik vond het leuk om te doen en mooi om te doen. En zeker omdat het afwijkt van het eerste boek. Dus ik vond het ook mooi dat we het meer als journalist aan de slag zijn gegaan. Dus andere mensen hun verhaal hebben laten doen. En de diversiteit van kinderloosheid laten zien in al hun facetten. En ook alle dingen. Er staan inderdaad mooie gedichten in, praktische tips in. Dus het is denk ik een heel rijk boek geworden. En dat is denk ik ook wel, daar kunnen we wel heel trots op zijn, Janne.
1: Ja, Joost.
2: Ja, is het ook, ja. Je zegt, er zijn mooie gedichten in. Lees er eentje voor. Dat viel mij ook op, op de site van Freya. Maar ook hierop. Er staan gedichten. En die zeggen eigenlijk in een paar woorden meer dan in een uur interview we nu hebben gedaan, denk ik soms.
1: Nou, toch is het leuk om geïnterviewd te worden, hoor.
2: Ja, toch wel? Maar jij interviewt zelf toch ook?
1: Ja.
0: Over die madeliefjes. Weet je waar die staat, Janne?
1: Nee, maar laat maar even zoeken.
0: Oké. Het komt niet. Iedereen weet natuurlijk, is dat een madeliefje dat je zo, ze houdt van me, ze houdt niet van me, die en die is dan omgezet naar een gedichtje. Oh, er staan ook ansichtkaarten in trouwens. Of, en tips voor brieven als je een kaartje wil sturen naar iemand om het uit te
2: doen. En van die QR-codes ook, waardoor je gewoon op een andere site terechtkomt waar je dingen kunt bekijken.
1: Ja,
0: klopt, want er zijn coaches en therapeuten die we geïnterviewd hebben. Dus een QR-code naar hun eigen website. Oh ja, deze, dat madeliefje, ja.
1: Zomaar alleen een madeliefje in het groene gras. Je komt wel, je komt niet. Je komt wel, je komt niet.
2: Ik wou het hier maar laten, dankjewel.
1: Dankjewel voor het gesprek.
0: Dankjewel.
2: Dit zeiden Johanna Nieholm en Joska Dijk. En ik sprak met hun op basis van het bij uitgeverij Zilt uitgegeven boek Je ziet het niet. Verborgen verhalen over ongewenst kinderloos zijn. En het gesprek met hen had ik in deze uitzending van Emma Schangers.
4: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

0: Het is 3:00 en we bidden de rozenkrans van de goddelijke bemachtigheid, zoals Jezus die aan zuster Faustina heeft geopenbaard. En ik wens u thuis een heel gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik hem oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de zielende Godheid, van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de zielende Godheid, van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de zielende Godheid, van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die paden neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de bemachtigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw bemachtigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en bemachtigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmachtigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke bemachtigheid. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

0: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
1: Op de 22e zondag door het jaar A is het evangelie ontleend aan Matteüs, hoofdstuk 16, vers 21 tot 27. Ik lees het u voor. In die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan. Dat hij daar veel zou moeten lijden van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden, maar dat hij, na ter dood gebracht te zijn, op de derde dag zou verrijzen. Toen nam Petrus Jezus terzijde en begon hem ernstig daarover te onderhouden. Dat verhoede God, Heer, zoiets mag u nooit overkomen. Maar hij keerde zich om en zei tot Petrus, ga weg, Satan, terug. Ge zijt me een aanstoot, want ge laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil. En daarna tot zijn leerlingen, wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest, om mijnentwil, zal het vinden. Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen als hij ten

Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen als dit ten koste gaat van eigen leven? Of wat zal een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven? Want de mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn vader, vergezeld van zijn engelen, en dan zal die ieder vergelden naar zijn daden. U weet, we zitten in het evangelie van Matteüs, die zijn evangelie indeelt in 3 delen. Het grootste gedeelte, het middelste, gaat over het openbaar leven van Jezus. Voorafgegaan door 2 hoofdstukken kindheidsverhalen en besloten met 3 hoofdstukken lijden, dood en opstanding, verrijzenis van Jezus. En dwars door zijn evangelie heen, door de openbaar leven van Jezus heen, weeft hij zijn 5 toespraken. Daar ga ik nu een beetje vlug overheen, omdat ik denk dat we vandaag zoveel te bespreken hebben. We gaan eerst even kijken hoe het stukje dat we vandaag hoorden, hoe dat past in de omgeving van wat Matteüs zojuist heeft verteld en straks gaat vertellen. In het voorafgaande hebben we gehoord hoe Jezus was uitgeweken naar de gebieden van Tyrus en Sidon. En daarmee had hij de uiterste grens van het land van Gods volk, verlaten. Hij was in het gebied van de heidenen. Terwijl toch Jeruzalem, het centrum van het land van God, het uiteindelijke doel van zijn leven was. Hij was nu op het verst verwijderde punt van zijn levensbestemming. Het elastiek stond, om zo te zeggen, op zijn strakst gespannen. En op dat moment had hij zijn leerlingen gevraagd wat ze in hem zagen. En Petrus had geantwoord dat hij de Messias was, degene op wie ze al jarenlang zaten te wachten. En daarop had Jezus meteen gezegd, dat horen we dus vandaag, dat hij naar Jeruzalem moest gaan. Waarom? Op de eerste plaats omdat dat beantwoordde aan het beeld van de Messias, zoals hij dat bij de profeet Jesaja had aangetroffen en zoals dat waarschijnlijk leefde in de tijd van dat hij optrad in het volk, zoals dat leefde in de verwachting van het volk. Wat zegt Jesaja dan? Jesaja zegt dat er komt ooit een tijd dat God zelf zijn koningschap zal vestigen in Jeruzalem en dat hij dat zal doen, dat is 1. En dat hij dat zal doen, 2, in de persoon van zijn Messias, en 3, en dat die Messias herkenbaar zal zijn aan, u kent die teksten wel, blinden zullen zien, doven horen, lammen lopen, en aan gevangenen wordt verlossing en vrijlating gemeld, en aan iedereen die vertrapt en vertreden is, die zal worden opgericht. Daaraan zul je de Messias herkennen. Wel nu. Eerst heeft Matteüs verteld in de eerste hoofdstukken van zijn evangelie over al de genezingen van Jezus. En stilaan is het tot de leerlingen doorgedrongen dat hij dan wel eens die Messias kon zijn, want van die Messias werd verteld door Jesaja dat hij al die genezingen zou verrichten. Nou, Jezus, dat zag je ze doen. Maar als dan Jezus de Messias was, ja, dan moet er verteld worden dat hij naar Jeruzalem moet gaan om daar Gods koningschap te vestigen. Zo had Jesaja dat aangekondigd. Nou, en dat is precies wat Jezus in de tekst van vandaag aankondigt. Hij zal naar Jeruzalem gaan om daar, ja, dat koningschap, dat zal er dan heel anders uit blijken te zien en heel anders ingevuld blijken te worden dan zijn leerlingen dachten. We gaan over naar de tekst zelf. En u weet, ik probeer altijd mijn eigen vertaling te maken van het Grieks. Niet omdat dat beter is, maar omdat ik zo graag dicht bij de Griekse woorden wil blijven. Omdat ik dan met Marcus, of met Matteüs als het ware kan meedenken. Daar gaan we, vers 21. Vanaf toen begon Jezus zijn leerlingen erop te wijzen dat hij moest weggaan naar Jeruzalem en veel lijden van de oudsten en hoge priesters en schriftgeleerden en gedood worden en op de derde dag opgerezen worden. Dat lees ik nog eens. Vanaf toen begon Jezus zijn leerlingen erop te wijzen dat hij moest weggaan naar Jeruzalem en veel lijden van de oudsten en hoge priesters en schriftgeleerden en gedood worden en op de derde dag opgerezen worden. Eerst dat weggaan. Jezus kondigt het vervolg als het ware nu al aan. Nu Petrus heeft gezien dat Jezus de Messias is. Nu ligt als het ware de weg naar Jeruzalem voor hem open. En nu komt dan eindelijk het moment dat Jezus vanaf het verst verwijderde punt van Jeruzalem de tocht zal gaan beginnen. Maar daar neemt hij de tijd voor. Als u het leuk vindt, zou u moeten kijken wanneer Matteüs dan eindelijk vertelt dat Jezus dat ook doet. Vandaag horen we alleen maar dat hij het gaat doen.

En wat me dan opvalt in de Griekse tekst van Matteüs, dat zijn, als het gaat over de werkwoorden, de leidende vormen. Want er staat, zijn leerlingen erop gewezen hebben dat hij moest weggaan naar Jeruzalem, dat doet hij zelf, en veel te lijden zou hebben, in het Grieks is dat al een leidende vorm, van de oudsten en hoge priesters en schriftgeleerden, en gedood worden, door diezelfde oudsters en hoge priesters en schriftgeleerden, en op de derde dag opgerezen worden, staat er in het Grieks. En de pijnlijke dingen die hem zullen overkomen, die zullen hem geworden, om dat zomaar uit te drukken, door de oudste hoge priesters en schriftgeleerden, maar op de derde dag opgerezen worden, twee keer raden wie daar de hand in zal hebben. In het Grieks van de Bijbel, en Matteüs met name, wordt heel vaak, als het gaat over de werking van God in zijn handelen, wordt heel vaak de leidende vorm gebruikt, de vorm met worden, de passieve vorm, zodat je hoort dat God daar als het ware op de achtergrond zijn rol vervult. En op de derde dag opgerezen worden. Ja, op zich is dat al een meditatie waard. Wat, je zult toch Jezus zijn? Nou, dan hebben we het nog maar niet over wat hij allemaal in het vooruitzicht stelt of ziet dat er gaat gebeuren. Maar opgerezen worden. En dan is die overleden. En dan gaat hij ervan uit dat God dat zal doen. Dat moet hij dan toch maar helemaal op vertrouwen. Want ja, je kunt natuurlijk wel zeggen, ja, maar hij was God en hij wist het allemaal wel. Maar dat is niet juist, want hij is mens geworden en een compleet mens geworden. En dezelfde menselijke gedragingen en dezelfde menselijke emoties en dezelfde alles wat u en mij als menselijk en in die situatie wij zouden kunnen voelen en denken, dat heeft hij ook gevoeld en gedacht. En je moet toch maar het lef hebben om ervan uit te gaan dat God dan op de derde dag mij op zal reizen. Dat ik opgerezen zal worden door Gods toedoen. Dat moet je dan toch nog maar afwachten. Dat is een daad van geloof, van hoop. Daar kun je al een hele tijd bij blijven stilstaan. Wat laat Jezus hier van zijn innerlijk zien? We krijgen dus echt een inkijkje in de spiritualiteit van Jezus. Want waar is hij nou toch mee bezig? Met het vooruitzicht dat hem te wachten staat. Hij weet het. Hij voorziet het. Daar kunnen we natuurlijk wel hele mooie goddelijke inspiratie of voorspellingen aan. Maar u hoeft maar gewoon te weten. Er zijn mensen op dit moment in onze maatschappij. Als u voor hen partij kiest, dan weet u dat u de hele bevolking tegen u krijgt. En of dat nou ex-gevangenen zijn die bij u in de wijk komen wonen. Zeker als die ex-gevangenen vervelende of erge dingen hebben gedaan met kinderen. Zodra de mensen het weten. Nou, en dan hoeft u maar voor die mensen partij te kiezen om te weten dat u net zo behandeld gaat worden als die. Of het gaat over vluchtelingen, of het gaat over mensen die er eventjes niet bij horen, die door de media negatief worden afgeschilderd. Als u partij voor ze zou kiezen, dan weet u dat u het niet gemakkelijk gaat krijgen. Nou, dat wist Jezus dus ook. Vers 22, en hem bij zich genomen hebbend, begon Petrus hem te dreigen, zeggend, toe heer, dat zal het niet zijn voor u. En hem bij zich genomen hebbend, begon Petrus hem, ik heb maar vertaald, te dreigen. Onze gewone vertaling geeft hem daar ernstig over te onderhouden, maar dat is te zwak uitgedrukt. Want datzelfde woord dreigen, dat hoorden we net voor dit verhaal, vorige week, daar heb je nou, Als je het evangelie opknipt, dan zie je die onderlinge verbanden niet. Maar twee versen terug deed Jezus dat zogenaamde dreigen, door zijn leerlingen op het hart te drukken en tegen niemand te zeggen dat hij de Messias was. Te dreigen. Of dwingend toe te spreken. Of iets van soortgelijke strekking. Straks gaat het ook nog betekenen, snauwen, als de mensen tegen die blinden roepen bij de poort van Jericho dat hij zijn mond moet houden, dan snauwen ze hem toe. Dat gevoel zit hier. Of als Jezus straks, of in het achtste hoofdstuk, heeft Jezus de wind stilgelegd door hem dreigend, dwingend toe te spreken. Datzelfde woord gebruikt.
Daarnet deed Jezus dat om zijn leerlingen op het hart te drukken, dat ze nooit zouden zeggen dat hij de Messias was. En nu neemt Petrus datzelfde woord over en die toon om zo tegen Jezus te spreken. Maar dat zal u toch nooit gebeuren. Wat staat er nou in het Grieks? Hè? Er staat in het Grieks iets, ja, een uitdrukking. Zometeen gaat Jezus zeggen dat Petrus zich juist niet door de gedachten van God laat leiden. Daar staat een Grieks woord waarvan, denk ik, ons woord, helaas, Helios, staat er, is afgeleid. Een soort uitroep. Helios, zou daar nou niet helaas staan? Een nette krachtterm. Helaas, Heer, dat zal voor u niet zijn. Of misschien heeft Petrus wel gezegd van, mooi niet, Heer, dat gaat met u zo niet gebeuren. Zoiets staat er. En het mooie van Matteüs is dat de toon die Petrus hier aanslaat tegen Jezus, dat is de toon die Jezus juist aansloeg tegen zijn leerlingen. Die Jezus aansloeg toen hij de storm neerstilde. Dat is een uitermate strengende, dwingende toon, maar Petrus spreekt voor zijn beurt, dat zullen we horen.

0: Vers 23. Hij, zich omgedraaid hebbend, sprak tot Petrus: ga heen, achter mij, Satan, ergernis ben je mij, want je verstand is niet bij de dingen van God, maar bij de dingen van de mensen. Zo. Hij keerde om. Dat is een ommekeer in alle betekenissen van het woord. Enerzijds, ik denk dat Jezus zich zal omgedraaid hebben om Petrus toe te spreken. Dus dan liep Jezus dus voor Petrus uit. En dat is opmerkelijk, want meteen hierna zegt Jezus: achter mij. Alsof Petrus te ver voor hem uit was gaan lopen. Misschien niet letterlijk, maar wel met die opmerking. Dus Jezus draait zich om en zegt dan: achter mij. Nou, dat liep hij eigenlijk al. Dan heeft dat achter mij dus een overdrachtelijke betekenis. En dan slaat het op het feit dat Petrus Jezus niet alleen moet volgen met zijn voeten, maar ook met zijn gedachten en zijn hart en zijn redeneringen. En hooggoed bedoeld ook, die zijn op dit moment niet, zoals Jezus dat noemt, bij de dingen van God. Maar ja, ook in die overdrachtelijke betekenis is hier sprake van een enorme ommekeer. Zo net, weet u wel, vorige week was het nog tegen Petrus: zalig ben jij, want Vader heeft het je geopenbaard. En nu, Satan ben jij, want je verstand houdt zich bezig met wat menselijk is. Wat een ommekeer. En hij, zich omkerend, hij keert zich ook van binnen om. En te oordelen naar de heftigheid van Jezus' reactie, is Petrus blijkbaar aan de ziel van Jezus gekomen. En wat is dan die ziel? Kunnen wij daar nu al iets over vermoeden uit die woorden en die heftige reactie van Jezus? Wat houdt die ziel in? Ja, we weten er al iets van. Hij gaat naar Jeruzalem. Dat had hij bij Jesaja gelezen. Dat was zijn zending. Dat althans heeft hij geleerd dat dat zijn zending was. Om daar Gods koningschap te vestigen, voorgoed. Maar dat koningschap, dat zal er heel anders blijken uit te zien dan men waarschijnlijk heeft gedacht. Weet u nog hoe aan het begin van het evangelie staat: metanoia, ga anders denken? Hoe ver gaat dat andere denken dan? Hoezo anders? Gods koningschap zal niet een heerschappij zijn die het van de Romeinen of van Herodes of van wie dan ook gaat overnemen. Gods koningschap laat de politieke situatie onverlet. Nee, zijn koningschap zal een heerschappij zijn over het kwaad. Want hoe zal het kwaad uiteindelijk worden overwonnen? Door het consequent te beantwoorden met genade, met barmhartigheid, met liefde, niet met wraak. Niet met terugslaan, met genade, met de zon te laten blijven schijnen, al gebeuren er onder die zon net zo vreselijkste dingen die je maar denken kunt. De zon blijft schijnen. Ooit zal het tot de mensen doordringen. We staan verdorie nog altijd in de zonneschijn. Die is het sterkste. Dat moet Jezus laten zien. En dan gaat het niet over de zonneschijn, maar over de liefde, de barmhartigheid. Zelfs als dat ten koste gaat van Jezus. Ja, om zo te zeggen, als het ten koste gaat van God zelf. Zelfs als men de liefde wil vernietigen, zal die liefde reageren met liefde. En zij zal het laatste woord hebben. Dat gaat Jezus in Jeruzalem laten zien. Er gaat geen zee te hoog voor de liefde van God. Die zal als een paal boven water staan, boven alle onrecht en kwaad en haat in deze wereld. Daar is hij mee bezig. Zijn levensplan, zijn grote uiteindelijke doel. En daar meende Petrus een stokje voor te moeten steken. En dat leverde dus die heftige reactie op van Jezus aan zijn adres. En er staat er in onze gewone vertaling: jij laat je leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil. Maar dat staat er in het Grieks, ik zou bijna zeggen, dat staat er in het Grieks gelukkig niet. Er staat niet wat God wil, er staat: je verstand is bij de dingen van God. En die dingen zijn dus onbepaald gelaten. Wat God wil. Want Jezus kiest die woorden toch waarschijnlijk met zorgvuldigheid. De gewone vertaling zegt dus: ga laat je leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil. Maar dat staat er niet in het Grieks, wat God wil. In het Grieks staat er: je verstand is niet bij de dingen van God, maar bij de dingen van de mensen. Dus om alle misverstand te voorkomen: God wil niet dat Jezus een geweldige dood tegemoet gaat. God wil dat Jezus elke vorm van kwaad, onrecht, haat en dood beantwoordt met liefde. En dat zal ten koste van hemzelf gaan. Hij beseft het. Het zal, menselijkerwijs gesproken, zijn dood worden. Maar dat wil God niet. Juist in tegendeel. Maar als het toch gebeurt, dan zal Jezus consequent moeten reageren zoals God dat doet. Met genade, met barmhartigheid, met langmoedigheid, met de wereld te laten bestaan en voortduren. Zodat uiteindelijk die wereld een bol van liefde zal zijn. Het lijden uit de weg gaan, als de liefde haat oproept, dat zijn menselijke overwegingen. Dat zouden u en ik zeker, ik ben blij dat ik dat in mijn leven eigenlijk nog nooit heb meegemaakt. Hoe moet je nou bij haat en bij onrecht? En dan zou je dat met liefde moeten beantwoorden. Jezus zegt dat dat de enige weg is. Consequent doorgaan met liefde doen en liefde zijn. Ook als het kwaad terugslaat. Dat zijn de dingen van God. En tot die opdracht weet Jezus zich geroepen. En vandaar dat Jezus tegen Petrus kan zeggen dat hij een ergernis is, een aanstoot, een hinderpaal. Petrus staat met zijn goed bedoelde opmerking, dat nooit, Heer. Hij staat daarmee Jezus letterlijk en figuurlijk in de weg. Aanstoot, ergernis, hinderpaal, in de weg staan. Vers 24, en toen sprak Jezus tot zijn leerlingen, indien iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen en zijn kruis torsen en mij volgen. Dus nu praat Jezus over het hoofd van Petrus heen tot al zijn leerlingen. Maar ik word alsmaar door dat woord kruis, zou Jezus dat nou echt gebruikt hebben? Zou hij op dat moment van zijn leven inderdaad het woord kruis in de mond hebben genomen? Die vraag houdt mij bezig. Op dat moment immers stond een kruis, voordat Jezus die straf moest ondergaan, stond een kruis voor de Romeinse doodstraf, de doodstraf van de heidense overheersers en nog wel de doodstraf voor de laagst geplaatste in de maatschappij, de slaven en de rechtelozen. En dan zou Jezus zeggen dat ik mijn kruis in die omstandigheid zou een van zijn volgelingen dat dan hebben kunnen verstaan, een kruis opnemen? Of is dit een voorbeeld, dat Jezus dat zo zegt, is dit het voorbeeld van het feit dat de evangeliën pas achteraf geschreven zijn. Dat kruis, dat is pas betekenisvol geworden nadat Jezus eraan gestorven was. Daarvoor zou toch niemand op het idee gekomen zijn? En zou Matthäus dus, vanuit de achteraf situatie, Jezus deze woorden in de mond gegeven hebben? Want op het moment dat hij het schrijft, 40 jaar naar Jezus heen gaan, begrijpt ieder precies waar hij het over heeft. Dat denk ik. En dat hij dus met terugwerkende kracht Jezus dat woord kruis in de mond geeft. Omdat met terugwerkende kracht weet ieder van ons waar het op slaat. Maar op het moment dat Jezus het uitspreekt, voor zijn kruisdood uit, zou iemand hebben kunnen verstaan? Gek, hè, dat is nou een vraag die mij steeds bezighoudt. Of zou Jezus dat woord inderdaad hebben gebruikt? Dan is het waarschijnlijk aan zijn toehoorders voorbij gegaan en herinnerde Matthäus zich achteraf pas dat Jezus dat kruis al tevoren had voorspeld en voorzien. Het kan ook. En dan, en waar slaat dat nou op? Je kruis opnemen, torsen en jezelf verloochenen. Wat wordt daar nou mee gezegd? Ja, volgens mij zegt Jezus dit. Wie mij wil navolgen, zal de naaste liefde en de barmhartigheid bovenaan zijn leven moeten plaatsen. En dat is lang niet altijd gemakkelijk. Hoe vaak spelen gevoelens van eigenbelang, van aan jezelf toekomen, van wraak en woede en wat al niet, hoe vaak komen ze niet in je op en ook terecht. Wel nu, als je de liefde bovenaan plaatst, moet je al die gevoelens laten voor wat ze zijn en wel bewust tegen al die zeer menselijke gevoelens in kiezen voor de liefde, voor de genade, voor de vergeving. Dat is pijnlijk. En daarom zegt Jezus dan ook dat het te vergelijken is met een kruis. Want het brengt twee vormen van pijn met zich mee. De pijn dat je niet aan jezelf toekomt, die gevoelens niet honoreert. En hoe belangrijk is dat niet in onze tijd? Dat je aan jezelf toekomt en dat je eigen gevoelens realiteit zijn. Maar die honoreer je niet. En ten tweede, het zal je ook lang niet een dank worden afgenomen. Kijk maar hoe het met Jezus is afgelopen. Die heeft geprobeerd alsmaar met genade op te treden, met barmhartigheid. Nou, dat hebben de mensen niet gepikt. Dus er zit een pijn die komt van binnenuit en er komt een pijn van buitenaf. Jezus is martelaar geworden van de genade en de vergevingsgezindheid. Martelaar van de barmhartigheid. Paulus later zal hierover zeggen dat je al de gevoelens die wel degelijk in je opkomen en reëel zijn, maar die niet passen bij de navolging van Christus, dat je die gevoelens moet kruisigen, zo noemt hij dat, machteloos maken, om de geest van God, die ook in je is, en die wacht om naar buiten zichtbaar te mogen worden, om die geest de ruimte te geven, in de vorm van daden van barmhartigheid, vergeving, genade en liefde. En in dat inzicht ligt volgens mij ook de kern van wat de woestijnvaders deden in de monniken in de woestijn. Die vochten tegen al die gevoelens die bij ons mensen en die overlevingsdriften. Honger, dorst, slaap, seks, weelde, op je gemak zijn, je veiligheid. Dat gaven ze allemaal op om te kijken of ze strijdend tegen die gevoelens, of ze daarmee vrijheid, ruim baan aan de liefde konden geven. Dat is wat er eigenlijk nu staat. Er staat gelukkig nergens dat het makkelijk is. We gaan naar vers 25. Want, zo vervolgt Jezus, want indien iemand zijn zielenleven redt, doet hij het teniet. Wie zijn zielenleven teniet doet, omwille van mij, zal het vinden. Die overbekende paradox, die schijnbare inwendige tegenstelling. Wie zijn leven verliest zal het vinden en wie zijn leven redt, die zal het verliezen. Nou staat er, zo heb ik het ook maar vertaald, er staat niet bios in het Grieks, materiële levensonderhoud, de levensvoorziening, die ook al heel ver gaat, want het is ook waar wij ons tegen verzekeren, en de maatschappelijke zekerheid, heel die bios, dus waardoor wij een menselijk leven op deze wereld kunnen leiden en kunnen voortbestaan, daar gaat het niet eens over. Het gaat niet over bios, het gaat over psyche. Jezus gebruikt het woord dat wij voor kennen uit de psychologie, de ziel. Dus ik heb maar vertaald, want indien iemand zijn zielenleven redt, het meest persoonlijke, je roeping, wat we daarnet hoorden over Jezus toen hij zo kwaad was op Petrus, daar komt Petrus aan Jezus' ziel. Hij staat op zijn ziel. Daar gaat het nu om. Want indien iemand dat wil redden, veiligstellen, het gaat verloren. En wie zijn leven verliest om mijnentwil, en dat staat erbij, en wat betekent dat dan? Dat betekent dus, als je je leven verliest aan de barmhartigheid, aan de liefde, het gaat ten koste van jezelf, dan zou je dus inderdaad heel veel schade gaan oplopen, omdat je aan een aantal elementaire dingen van jezelf niet toe wenst te komen, aan wraak, aan haat, aan wrok, aan uiting geven aan je pijn en je ergernis. Nee, je kiest ervoor, dwars door die gevoelens heen, die moet je dus wel eerst serieus nemen, want ze zijn er, en dan aan God vragen of je voor de barmhartigheid mag kiezen. Dat is omwille van mij. Als je omwille van de barmhartigheid de dingen die je dierbaar zijn opzij zet, dan heb je de ladder van het hoogste goed als het ware beklommen. Dan zou je de uiteindelijke bedoeling van je leven zul je vinden en je zult het redden. Overigens, dat is al de tweede keer dat Jezus deze paradox uitspreekt. We hoorden haar ook al in hoofdstuk 10, vers 39. En ook daar ging die opmerking vergezeld met de opmerking over het kruis. Dat staat één vers eerder, hoofdstuk 10, vers 38. Maar daar was het nog, grappig hè, dat daar toch in de keuze van de woorden, daar stond nog het kruis nemen, opnemen. Datzelfde woord zal Jezus bijvoorbeeld gebruiken bij het laatste avondmaal. Als hij het brood uitdeelt, neemt, eet. Dat woord nemen stond in hoofdstuk 10 ook bij wie zijn kruis opneemt. Maar vandaag staat er torsen. Het is een stuk zwaarder geworden in de loop van de tijd. Eerst nemen, hoofdstuk 10, en hier in hoofdstuk 16 het kruis torsen. En in vers 26, want wat baat het de mens indien hij de hele wereld wint en zijn zielenleven schade leidt? Of wat zal een mens geven als prijs voor zijn zielenleven? Het staat er steeds, hè? Zielenleven. En nu horen we Jezus zelf zeggen dat het gaat om het hart, om de kern van zijn leven, om te kiezen voor de liefde, voor bemind worden en beminnen. Zich te laten beminnen en dat laten beminnen ook weer omzetten in anderen te voelen dat ze bemind worden. Dat is wat Jezus kwam doen en wat hij van zijn leerlingen dus vraagt. Alleen, makkelijk zal het niet zijn. En dat betekent dus, zoals hij dat dan zei, je kruis torsen. Het is wel het hart van zijn spiritualiteit. En daarmee ook het hart van ieder van ons. Niets weegt er op tegen het staan in de liefde. En daar kwam Petrus aan toen hij zei: dat nooit, Heer, want de consequenties kunnen wel eens heel ernstig zijn en dan vasthouden, dwars door die consequenties heen. Dat is waar het Jezus om te doen is. En hij besluit dan ook in vers 27, zal immers de mensenzoon komen in de heerlijkheid van zijn vader met zijn engelen en dan zal hij weggeven aan ieder volgens zijn handelen. Die opmerking is alleen maar te begrijpen als we die vorige zin er toch weer even bij nemen. Wat kan een mens geven als prijs voor zijn zielenleven? Want, en nu vertaal ik het maar even op een eigen manier, want ooit zal ik als mensenzoon, stralend van Gods heerlijkheid, dan zal ik tevoorschijn komen en ieder zal voor mij passeren en ik mag bij iedereen nagaan in hoeverre hij of zij zich door de liefde heeft laten leiden. En in hoeverre hij of zij de liefde in diens leven tot werkelijkheid heeft gemaakt. Dat zal aan mij worden gegeven. Nou, en dan heb je misschien je leven veiliggesteld op een andere manier. Maar wat kun je dan geven? Wat heb je dan te geven als er geen liefde is? Wat kun je dan geven? Wat zal een mens geven als prijs voor zijn zielenleven? En in het zielenleven wordt alleen maar gekeken naar barmhartigheid, genade, liefde, vriendelijkheid, goedheid. Dat is wat Jezus ons vandaag zegt. Dat hij in de heerlijkheid, niet dat hij daar binnen gaat, nee, daar is hij al. En dat die heerlijkheid als het ware als een stralenkrans om hem heen tevoorschijn zal komen en dat we hem zo tegen zullen komen. Ja, je moet maar durven. De man die gaat straks de nederlaag van zijn leven tegemoet. Die wordt straks vernederd, gepest, getreiterd, vertrapt. Als een mens vreselijk aan zijn einde gebracht. En dan begin jij over dat je straalt van de heerlijkheid van Gods aanwezigheid. Ja, ja, ja. Dat visioen over het lijden en de dood heen. Ja, dat is nou precies wat in het leven zo belangrijk is. Dat is wat geloven heet, of hopen. Nu is het zover nog niet. Ooit zal het zover zijn. En door dat ooit laat ik me lijden. En niet door wat ik nu, uit angst voor alle consequenties, misschien beter zou kunnen kiezen om het vege lijf te redden. De drijfkracht om te doen wat Jezus moet doen, zit hem dus in het feit dat hij het oog houdt op wat er ooit, zo te zeggen aan het einde van de tijden, als het ideaal daar is, hoe het er dan ooit zal uitzien. En daarop loopt Jezus vooruit door in de omstandigheden dat het zover nog niet is, alvast wel daarvoor te kiezen. Dat is wat geloven en hopen is. Ik blijf nog even stilstaan bij dat visioen van Jezus, waarvan we zeiden, dat is nou de kern van wat geloven en hopen doet. Jezus trekt het toekomstperspectief over de grenzen van de menselijke dood heen. Alleen door dat voor ogen te houden wat er na de dood zal geschieden, alleen daardoor zal hij het aandurven en aankunnen de menselijke dood te ondergaan. Ja, je moet ook maar durven. Want menselijkerwijs gesproken moet je toch nog maar afwachten of dat allemaal klopt. En als het niet zou kloppen, dan ben je wel een van de meest beklagenswaardige mensen op aarde. Heb je je alsmaar laten pesten en treiteren omdat je dacht dat de liefde zo belangrijk was. Maar uiteindelijk gaat het nergens over, want na de dood is nou eenmaal niks. Dat idee. En Jezus laat zich juist voeden door, nee, maar na de dood zul je zien, dan zal de liefde aan de regering zijn. Dat is dan die heerschappij van Gods koningschap. Na de dood zal de heerschappij van Gods koningschap de liefde aan de orde zijn. En vanuit dat perspectief durf ik nu alvast naar die liefde toe te werken. Midden in de dreiging en het gevaar. In de pijn, in het kwaad. In het geloof dat er na de dood een definitieve afrekening zal volgen. En doordat Jezus hier op aarde consequent heeft vastgehouden aan de liefde, zal hij ook in staat zijn straks de mensen te ontvangen in een leven na de dood en eens te meer, of alsnog, uit te nodigen zich bij hem en zijn consequente liefde te voegen. Het is toch nogal wat. Als ik er nog één dingetje over mag toevoegen voordat ik besluit. We hebben soms van het Humanistisch Verbond op de radio zo'n spotje, zo'n reclamespotje. Gelooft u ook meer in een leven voor de dood? En dan wordt er dus als het ware stilzwijgend afgezet tegen mensen die iets geloven over na de dood. En nu hoort u wat voor een rare opmerking dat eigenlijk is van dat reclamespotje. Want Jezus durft alleen maar de dingen te doen die hij gedaan heeft. De pijn te verdragen, het kruis te torsen, het kruis serieus te nemen en de pijn alsmaar met liefde te beantwoorden. Voor de dood, hè? Voor de dood. Maar dat heeft hij alleen maar gedurfd omdat hij ervan uitging dat er na de dood een definitieve situatie zou zijn waarin die liefde het eens en voorgoed voor het zeggen kreeg. Wat nou gelooft hij ook meer in een leven voor de dood? Liever niet. Ja, als je denkt met de dood, hè, houden mensen maar zoet, want na de dood komt het wel goed. Dat is zo'n ontzettende vertekening van waar het over gaat. Je durft nu gevaarlijke dingen te doen omwille van mij, omwille van de liefde en de barmhartigheid. Je durft nu voor de barmhartigheid en de rechtvaardigheid te kiezen, omdat je ervan uitgaat dat dat na de dood de definitieve situatie zal zijn. Vaak noemt Jezus dat een beloning, maar de definitieve... Dan zal de barmhartigheid het laatste woord hebben. En dan zit je dus nu al aan de goede kant, ook al levert dat nu pijn op. Gelooft u ook meer in een leven voor de dood? Nou, ik met Jezus mee bid ik dat ik ook mag leven in een leven na de dood, zodat ik nu de moed zou hebben alvast te kiezen voor wat hem dierbaar is, omdat dat nou eenmaal de goede manier is, juist te midden van alles wat er op onze wereld gebeurt. En ik hoor dat Jezus vandaag zeggen: je kruis opnemen omwille van mij. De liefde moet en zal het laatste woord hebben. Ik ga in Jeruzalem laten zien hoe dat eruit ziet. Het zal geen prettig vooruitzicht zijn, maar het uiteindelijke vooruitzicht wel. Daartoe nodig ik jullie, mijn leerlingen, allemaal uit. Tot slot de tekst van volgende week. Als het gaat over de 23e zondag door het jaar Ja'a, is het evangelie ontleend aan Matteüs hoofdstuk 18, vers 15 tot en met 20. Ineens twee hoofdstukken verder. 18, 15 tot en met 20.
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

0: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: Welkom luisteraars van Radio Maria. Dit is een tweede uitzending in de serie over de traditionele Latijnse mis, die we samen opnemen met pastoor Van der Vecht.
3: Hallo.

0: samen opnemen met pastoor Van der Vecht.
1: Hallo allemaal.
0: En mijn naam is Joost Verstegen. Even kort terug naar de vorige uitzending waarin wij onszelf hebben voorgesteld en waarin we ook in zijn gegaan op het specifieke term liturgie en daarbij ook het woord mysterie. En kort uitgelegd dat als je over traditionele of tridentijnse Latijnse mis spreekt, dat we uiteindelijk wel spreken over de Romeinse rites, zoals die eeuwenlang gevierd is en nog steeds gevierd wordt. Uiteindelijk zijn we dan ook gaan spreken over het gebruik van het Latijn in de liturgie en het bijzondere daarvan dat het eigenlijk nog steeds toch de basis is waarop wij liturgie zouden moeten vieren, omdat het en de eenheid geeft en de diepgang van de teksten en het ook ons verbindt met wat alle eeuwen gedaan is. In deze uitzending willen we een paar punten oppakken.
1: Nou, niet zomaar een paar punten. Dat zijn belangrijke punten.
0: En zo belangrijk,
1: jazeker,
0: dat er verschillende meningen over zullen zijn.
1: Oh ja.
0: Dat er, om er meteen maar eentje af te trappen, van de zogenaamde ad dominum celebratie. Oftewel, ja, ad orientem.
1: Ja.
0: In de volksmond geroepen, de pastoor keert zijn rug naar ons toe.
1: Ja, hoe krijgt hij het voor elkaar?
0: En daar willen we nu een kleine opening aan geven van,
1: goed,
0: wat is nou wel de betekenis van, oké, dat de mensen zien de rug van de priester, maar er vindt iets anders plaats.
1: Dat klopt. Ik wil het even in een wat groter perspectief zetten. Als mensen voor de eerste keer in het totaal van toeten nog blazen, zo'n kerk binnenkomen en de oude liturgie wordt gevierd, dan komt men als een kat in een vreemd pakhuis. Dan denk je, wat gebeurt hier? Ja, men hoort een taal. Ja, men ziet dingen. Ja, en men voelt in feite al van, hier gebeurt iets bijzonders. Omdat iedereen met de neus naar dezelfde kant staat.
0: Er is geen voorzitter op het podium
1: die de mensen aanspreekt. Geen president of wat dan ook die zegt van, goedemorgen allemaal, fijn dat jullie er zijn. Nee, men begint met het kruisteken en men richt zich naar het kruisbeeld.
0: Met z'n allen.
1: Met z'n allen. En natuurlijk zijn er mensen die gillen van, ja, u keert de rug naartoe, dit, vreselijk, vreselijk, vreselijk. Alsof wij er niet meer toe doen. Ik zeg, nou, ik ga met die mensen niet meer in discussie, maar ik geef ze een voorbeeld. Er zijn twee lijnbussen. De eerste lijnbus, zit de buschauffeur zit netjes op zijn stoel, kijkt door de voorruit naar voren toe, het motortje draaide, de mensen zitten in de bussen, kijken op de rug van de buschauffeur, ja, en verwachten dat het busje vertrekt. In busje 2 zitten ook mensen, maar de buschauffeur die zit nu met de rug naar de voorruit, kijkt al de buspassagiers kijkt die aan, ja, en wil ook vertrekken. Als u nou buiten zou staan, in welke bus zou u nu stappen?
0: Ik ben bang dat ik toch hoop dat de buschauffeur weet waar hij naartoe rijdt en dus.
1: Je stapt in de bus waar de buschauffeur door de vooruit kijkt. Dus wil zeggen, je kijkt met de rug, ja, op de rug van de buschauffeur. We kijken allemaal één en dezelfde kant uit. En dat is dus de clue. We richten ons naar het kruis, omdat het kruis centraal staat. Niet dat wij bij elkaar zitten, dat we elkaar kennen of wat dan ook. Ook als je de kerk binnenkomt, je houdt op met praten. Het is het gebouw van God, het is de stilte. Je bereidt je voor, want die voorbereiding is al begonnen gedurende de week dat je de lezing eens doorneemt in je missaaltje. Of de teksten raadpleegt die op de website staan. Of op de, ja, te vinden zijn allerlei talen. Enzovoort, enzovoort. Het moment dat je de sleutel omdraait van je voordeur, begint in feite de voorbereiding al. De kerkklok luidt, het nodigt je uit. Je komt de kerk binnen, je pakt wijwater, je slaat een kruis, herinnert je aan je doopsel. Je komt naast de kerkbank te staan, je gaat door de knieën, je maakt een kniebuiging, je stapt binnen, je knielt, je bent stil en je bereidt je voor. Je zit niet met elkaar te leuteren en te mekkeren, want de doodevoudige reden. Door de week kun je elkaar al zo vaak zien, maar dit is het moment voor God. En je kijkt naar hetzelfde. Dus ad orientem wil zeggen dat we onze blik richten op Christus. En dat is een heel oud gegeven. Dat je zo een eenheid vormt. We hebben onze mond vol over gemeenschap en zo. En de gemeenschap moeten we maken. Daarom moet de koffie gedronken worden naar de kerk enzovoort enzovoort.

0: Maar onze gemeenschap wordt niet gemaakt door onszelf. De gemeenschap ontstaat in Christus. Christus brengt ons samen. Ja, en zijn kruis, zijn dood en verrijzenis, dat is ons referentiepunt. En dat is voor de priester het referentiepunt, maar ook voor alle gelovigen in de kerk is dat een referentiepunt. Vandaar dat je in oude kerken hoog in het gewelf een joekel, een enorm kruisbeeld vinden, wat ons dus brengt bij de eenheid in Christus.
1: Ja, want daar speelt natuurlijk een van de fameuze opmerkingen die er nog geplaatst worden. De priester functioneert als de alter Christus.
0: Hij is de middelaar, ja.
1: Maar die alter Christus, is hij dan toch niet ook een beetje Christus dat hij ons toch eens een keer mag aankijken?
0: In de oproep van het gebed, ja, in de oproep van onze gedachten te verzamelen, offert hij datgene op wat wij hem in handen geven. De priester is de middelaar tussen God en de mensen, tussen mensen en God. En dat is tweesporig. En dat kun je ook zien wanneer de consecratie is. Dan knielt hij, hij staat op, pakt de geconsecreerde hostie, heft die omhoog. En op dat moment zie je het kruisbeeld wat boven hangt. De geconsecreerde hostie, de handen van de priester, door de priester heen, de missionaar die het kazuifel vasthoudt, stroomt de genade naar alle mensen toe die achter hem zitten. En zo neemt hij in feite de gemeenschap die daar zit mee voor het aangezicht van God. Ten tweede, de oostrichting is ook de richting van de opgaande zon. Christus is de opgaande zon, Christus is de verrijzenis, Christus is het leven.
1: En waarbij, voor de duidelijkheid, wanneer het om enige reden niet mogelijk is geweest een kerk te oosten, oftewel te zeggen dat het tabernakel aan de oostkant, ja, of naar het oosten toegericht is, dat als de kerk bij wijze van spreken met de tabernakel en dus de absis in het richting van het noorden is, dan toch spreken we ad orientem, omdat, ja, het uiteindelijk niet het fysieke oosten is, maar wel het
0: geestelijke oosten.
1: Waar Christus zelf terugkomt.
0: De oude liturgie centreert zich rond Christus. En de piketpalen worden geslagen, doordat we ons richten op het kruis. We richten ons niet op dit of op dat of zus of zo. Ja, we zitten niet allerlei dingen te doen, maar we richten ons in stilte met ons hart op de Heer. En daar gaat het om. En dat vormt ook de gemeenschap. Op het moment dat wij mensen gemeenschap willen vormen, op het moment dat wij alle mensen bij elkaar willen hebben, ja, als kikkers in één kruiwagen, dat weet je ook, Joost, op het moment dat we denken dat we alle kikkers in de kruiwagen hebben, stuipt er toch één uit. En onze menselijke eenheid is broos breekbaar en dat los je niet op met koffieleuten naar de kerk. Sorry dat ik het zeg, maar je ziet dan dezelfde mensen altijd koffie drinken. Mensen die af en toe eens een keer komen, proberen aansluiting te vinden, vinden dat niet. Om de dood eenvoudige reden, ze worden niet gezien. Ja. Terwijl, wanneer we de eenheid in Christus hebben, dan is die eenheid onverbreekbaar. En daar gaat het om.
1: Dan kunnen we natuurlijk ook nog de fenomeen meemaken dat inderdaad de priester of wij allen tijdens het gebed keren ons naar het oosten. Alleen is altijd een bijzonder moment in de liturgie dat na het evangelie de priester zijn manipel, een van de kledingstukken, we komen later in de uitzending, komen we daar nog een keer op terug.
0: Maar legt hij af en legt hij op het missaal?
1: Legt hij op het missaal. En vervolgens loopt hij naar voren toe, naar de ambo of naar de preekstoel. En op dat moment keert hij zich eigenlijk een iets andere richting op.
0: Ja, omdat de woordliturgie is juist voor dialoog. Is juist dat je elkaar aankijkt. Alhoewel, ook in de oude liturgie kijk je niet zo 1, 2, 3 naar mensen. Je hebt altijd, in zekere zin heb je, hoe noem je dat in het Nederlands, dat je je blik naar beneden houdt. Je hoeft elkaar niet aan te kijken.
1: Deemoedig.
0: Deemoedig, eenvoud, ja. De priester staat ook niet boven het volk, maar hij staat midden ertussenin. Maar hij doet het werk wat Christus van hem vraagt en hij doet het werk wat de kerk van hem vraagt. Niet zijn eigen hobby's, niet zijn eigen voorkeuren. Ja, maar de priester heeft gewoon die piketpalen die geslagen zijn en die hem de ruimte geven om daarin die ruimte ook te nemen. En met name in de preken kan hij zijn creativiteit kwijt enzovoorts. Kort, hevig, bondig, opbouwend, soms vermanend, soms uitnodigend. Ja, je hebt vele manieren om te preken. Maar altijd, ja, sub luce Christi, ja, onder het licht van Christus, sub luce Evangelie. Ja, onder het licht van het Evangelie. Niet zijn eigen hobby's. Ja, dat ik postzegelen verzamelen leuk vind, ja, dat hoeft de goede gemeente. Ja, voeg niks toe aan de mensen. Ja. En er hoeft ook geen entertainment te zijn, er hoeft ook geen handen geklapt te zijn. Hè, zoals je dat soms ook ziet als je bepaalde, hoe heet het, opnames ziet op YouTube enzovoort. Dan, dat je ook denkt van jongens, ja, het entertainmentgehalte is weer erg hoog. Nee, het gaat om Christus, niet om jouzelf. Ja, je, als priester ga je achter de persoon van Christus, ja, ga je schuil. Daar gaat het om. Je wordt als het ware doorzichtig, zodat de mensen in de kerk zien, het gaat om Christus.
1: En daarom ook, en dat horen we vaak terug van mensen die bij ons in Osp in de mis komen, ja. Van het mooie eigenlijk van de preek is ook dat het eigenlijk ook niet eens de eigen hobby van de priester is, maar dat hij probeert inderdaad een klankbord, een klankbuis te zijn van wat Christus eigenlijk bedoelt in de liturgie, maar waarom dat de liturgie wat in die zin gefixeerd is van datgene wat in het missaal staat en wat hij daar geacht wordt te doen, dat hij iets wat de vrije loop kan laten gaan, ja, op het moment dat hij de preek houdt. En waarbij de preek en een uitleg van de Heilige Schrift kan zijn.
0: En een actualisering.
1: Hoe je het in het dagelijkse leven gestalt moet
0: kunnen geven. Het Concilie van Trent in 1545 heeft al gezegd tegen elke priester behoort zeker op de zondagen een homilie te houden. Maar ook door de weken moet er in feite een homilie zijn.
2: Ja.
0: Kort en krachtig, even actualisering, even een klein puntje. Zoals vandaag toevallig ook ging het over Mozes die water uit de rots slaat. En die in plaats van één keer twee keer slaat. Ja, en het verhaal wat we in de nieuwe liturgie de afgelopen zondag gehoord hebben van de vrouw aan de bron, de Samaritaans aan de bron van Jacob. En Jezus zegt, als je mijn water drinkt, zul je nooit meer dorst krijgen. Ja, het water staat centraal. Water is de bron van leven. Ook voor ons mensen voor nu. Maar ook het water van het doopsel geeft ons nieuw leven en breekt ons leven open. Nou, dat kun je heel kort even aangeven. En daarvoor zijn we hier om God eer, dank, lof te brengen.
1: Het ging uit van de beweging dat de priester tijdelijk het priesterkoor, althans het centrale gedeelte van het priesterkoor, verlaat.
0: Ja.
1: Om de preek te houden. Hij keert daarna weer terug om dus verder te gaan met het adonum. En daar krijg je dus dan de specifieke, en daarom benoem ik het ook op die manier. Als de mis begint, komt de priester binnen met de bonnet op.
0: Ja.
1: Op het moment dat hij het priesterkoor betreedt,
0: gaat de bonnet
1: af. Met andere woorden, waarom is de priester op die wijze, tussen aanstekens, afgezonderd van het volk op het priesterkoor?
0: Het priesterkoor is een heilige plek. Zoals ook in het Oude Testament, het tabernakel kent een voorhof en een heilige plek en een allerheiligste plek, wat afgescheiden is door in feite een grote doek. Ja, we weten dat op het moment dat Jezus sterft, dondert het voorhangsel wat het heilige van het allerheiligste scheidt, dondert naar beneden toe. In een kerk heeft iedereen zijn plek. En het priesterkoor is de plek, ja, waarin het heilige zich afspeelt. En het priesterkoor is dus niet een schaatsbaan, of een plek, waar iedereen maar kan rondstappen of wat dan ook. Maar het is een plek, waar alleen diegene die daar uit zijn functie wat te doen heeft, ook moet zijn. Dus een kosten moet er zijn om de kaarsjes aan te steken, maar daarna moet hij verdwijnen. Een priester is ervoor om het misoffer op te dragen. De misdienaars zijn ervoor om de priester te assisteren. En zo zie je dus dat de plek is in feite waar het heilig spel, het samenspel, zich afspeelt. En waarin in feite ook de gelovigen betrokken worden doordat men het ziet en meemaakt. En doordat men antwoordt en doordat men met zijn hart erbij is. Men draagt een geestelijk offer op. En men voegt in feite in brood en wijn, voegt men zijn eigen leven ook in. En dat wordt opgedragen, succipe domine, ja? Aanvaard, o Heer.
1: En daarmee wordt ook het priesterkoor
0: afgezonderd.
1: Een afgezondering. Ja. Eigenlijk nog misschien wat in sommige teksten wel eens tevoorschijn komt, dat er sprake is van, eigenlijk is er een koninklijk paleis wat zich daar afspeelt.
0: Ja. Maar eigenlijk is het hele kerkgebouw dus een aula dei. Hè? Dat wil zeggen dus de bruiloftszaal van de Heer. Maar ook in een bruiloftszaal heb je een podium, hè, waar ook niet iedereen rondflaneert. Ja, in het concertgebouw, hè, moet je als toeschouwer, hè, niet in de concertbak gaan zitten, want je wordt eruit gehaald, hè, en je wordt buiten gezet. Ja, maar in een kerk, hè, en zeker in onze tijden, hè, waarin het besef van het mysterie gewoon voetzie is, hè, iedereen shout maar overal, hè, en dat is dodelijk. Ja, iedereen heeft zijn eigen plek, iedereen heeft zijn eigen taak. En je moet datgene doen, hè, wat bij je taak hoort en niks anders.
1: En wat natuurlijk ook meespeelt, dat merk ik soms, doet me zelfs pijn aan het hart. We hebben het eerder ook een keertje over gehad, van als je de kerk binnenkomt, besef dat je in de kerk komt waar Christus aanwezig is. Het is niet het eerstvolgende café dat je eerst al je mensen die in de bank zitten, hand geeft, groet, over koetjes en kalven spreekt.
0: Daar heb je de hele week voor.
1: Los van of je de hele week ervoor hebt. Het is niet de plek die van jou vraagt om medemenselijkheid te tonen. Ik denk dat je de medemenselijkheid echt toont door het wijwater te gebruiken en daarmee te zeggen, duivel, blijf buiten.
0: Ja.
1: Herinnering aan je doopbelofte. Kniel neer voor ons lieve Heer.
0: In aanbidding.
1: In aanbidding en ga op je plek zitten. Nogmaals, daarmee zeg ik niet dat je dus niet medemenselijk bent, maar juist omdat je samen met de anderen die ook in de kerk zijn, je centreert en concentreert op Christus.
0: Ja.
1: We gaan nu even een kort moment luisteren naar een stukje muziek. Yeah.

0: Welkom luisteraars van Radio Maria. Wij zijn op gang om diverse zaken rond de traditionele Latijnse mis te bespreken. We hebben net een paar aspecten besproken over het naar het oosten gericht zijn van de priester en de bijzondere positie van de priester. Een van de dingen die daar ook natuurlijk bij opvalt in de mis is dat we een aantal oude gebruiken hebben,
1: ja,
0: die heel oud zijn. En ook rituelen die ook redelijk strikt vastliggen. Ja. Van wanneer wordt er gebogen, wanneer wordt er geknield, wanneer wordt er een buiging gemaakt, wanneer wordt er een kruisteken gemaakt. Kortom, er zijn heel veel zaken die gebeuren. En de mensen die in de kerkbanken zitten zien een aantal zaken wel gebeuren op het altaar. Een aantal zaken zien ze niet. Maar bijvoorbeeld bij het Russisch gebed, bij de kanon, vinden een aantal kruistekens plaats die de priester over de gaven of over zichzelf maakt, maar die dus voorgeschreven zijn door de liturgie. Waarom houden wij ons zo strikt vast aan de rubrica, de rubrieken, om op die manier tussen aanstekers een geldige mis te vieren?
1: Om niet uit de bocht te vliegen. Alles kun je naar je hand zetten. Maar de liturgie is er niet voor om naar je hand te zetten. Het is geen privéhobby. Het is geen eigendom meer van een liturgische commissie of wat dan ook. Het is ook geen eigendom van mensen die in de kerk zitten. Het is geen eigendom van mensen die zeggen van wij zijn de kerk. Het is geen eigendom van een priester die zegt van ja, maar ik ben gewijde. Dus ik heb het voor het zeggen. Nee. Om in te gaan op jouw vragen, wil ik dat wat breder trekken. Het begint al bij het orate frates. Bid broeders en zusters dat mijn, de van de priester, en uw offer aanvaard kan worden. Ja, op dat moment hebben we dus alles bij elkaar getrokken. Ja, de vragen, het verdriet, de vreugde van alles en nog wat weer van mensen in de kerken. Het wordt bij elkaar getrokken, wordt opgedragen samen met de intentie waar de priester ook de mis voor lezen. En wordt opgedragen aan God. Dan heb je het verheft de harten, de privatie, als een soort opstapje. Dan klinkt de bel bij het Sanctus. Ja, heilig, heilig, heilig. 3 keer hoor je de bel klinken. En dan zie je de priester buigt dan ook over het altaar. Raakt het altaar niet aan, want hij gaat nog verder. Op het moment dat hij het altaar aanraakt, wil dat zeggen dat je dus het moment bereikt hebt. Maar de priester raakt bij het Sanctus het altaar niet aan. Als teken van het gaat door. En bij het Benedictus richt hij zich op. Maakt een eerste kruisteken. Gezegend, is hij. Die komt in de naam des Heren. Dus het kruisteken drukt al uit van dat het om Christus gaat. Het gaat om de heilige die komt en ons mensen en materie heiligt. Dan zie je dat de priester dus met een groot gebaar omhoog met de handen gaat en als het ware van de hemel afsmeekt de genade en de kracht. En dan buigt hij diep voor de handen komen op het altaar te liggen. En dan bidt hij te irido, clementissime pater, bij Jezus Christus Dominum Nostrum. En dan keert hij zich op en dan maakt hij al 3 kruistekens over de gave. Hek dona, hek mundera, hek dona. En daarmee duidt hij al aan, wat hier op het altaar ligt, is geheiligd. Dat is onze offergave. Dat is datgene wat wij Christus aanbieden. Dat is ons leven. Ja, en dat moet geheiligd worden. Dat is al apart gezet in de offeranden van tevoren. Maar nu wordt het met name voor het gezicht van God gebracht.
0: Maar een van de kritiekpunten is altijd van, maar die handelingen staat nergens in de Heilige Schrift. Zijn ook door mensen bedacht. Ja. Wat moeten we ermee?
1: Ja, zoals er zoveel niet in de Heilige Schrift staat. Ja. Maar dat is niet de vraag. De vraag is of wij dat wat Christus zegt en wat we in het Oude Testament al vinden, als een soort opstapje, ja, elke keer weer het verwijt van Yahweh, je hebt mijn naam niet hoog gehouden. Mozes, ja, wat ik net zei, voordat hij, als hij de mensen dus water wil geven, slaat hij niet 1 keer, maar 2 keer op de rots. En op dat moment zegt Yahweh, je hebt mijn naam niet hoog gehouden. Het kruisteken wat wij nu maken over de gaven is de naam van God hoog houden. En Jezus vertaalt dat in het Nieuwe Testament met wees heilig, want ik de Heer ben heilig. Het kruisteken wat geslagen wordt over de dingen, over brood en wijn, maar ook als een huis gezegend wordt of wijwater gezegend wordt, en dat de wierook gezegend wordt, is altijd een teken van we houden de naam van Christus hoog. We pakken dingen uit het normale dagelijkse leven en we brengen ze voor het aangezicht van God. En dat staat niet altijd in de Bijbel. Nee.
0: Kijk, een van de voordelen.
1: Sola scriptura staat ook niet in de Bijbel, alleen het woord. Nee.
0: Nee. Maar een van de voordelen die ik er altijd aan ontleen van dat deze riten zo nadrukkelijk altijd gebezigd worden.
1: Ja.
0: Omdat ze nu eenmaal vastleggen.
1: Ja.
0: Wat je zegt, niet dat de priester uit de bocht kan vliegen. Ja. Hij weet wat hij moet doen.
1: Ja.
0: Maar ook voor ons.
1: Het drukt ook de intentie uit wat de kerk dus vraagt. Hè.
0: Maar wat voor ons dan, die in de kerkbanken zit, dan juist als steun en toeverlaat is.
1: Juist, de zekerheid zelfs.
0: Door iedere beweging die je weer ziet gebeuren op het priesterkoor, kun je, althans als je het een aantal keer meegemaakt hebt, kun je op een gegeven moment vaststellen, ah, daar is die.
1: Ja.
0: Dus ook al zijn er teksten die niet uitsproken.
1: En dat in Hongkong, of in Kaapstad, of op Spitsberg, of in Amsterdam, ja, of in Steenwijk en Volt, altijd hetzelfde.
0: Altijd hetzelfde is. En voor ons, ik ben dan ook misdienaar, maar voor ons misdienaar is ook dat ook een groot voordeel. Waar ik ook in een kerk zou mogen aanschuiven om mee te helpen bij het misdienen.
1: Ja.
0: Ik hoef me nooit af te vragen van wat moet ik nou doen. Als ik weet van wat er nou die riten zijn, voegt zich dat automatisch in bij de misdienaars die in die ene kerk daar altijd de misdienen.
1: Zeg ik altijd tegen misdienaars in opleiding, als je de stille mis helemaal goed weet, kent de achtergronden, dat je gewoon rustig kunt dienen, dat er een samenspel is tussen priester, jou en de priester. Kun je naar de Sint-Pieter toe gaan in Rome, je kunt aan een pontificale hoogmis kun je deelnemen, hè, met paus en toeters en bellen nog wat, hè, en je zult je op je gemak voelen.
0: En daarmee ook dat je, wat we eerlijk ook wel geroepen hebben, de piketpalen zijn geslagen.
1: Ja.
0: En binnen die piketpalen, daar vindt zich de volledige vrijheid om je aan te sluiten bij datgene wat er in de mis gebeurt.
1: Ja. En ik vind het o zo belangrijk dat er een bepaalde symmetrie is. En daarmee vindt men mij wel eens een vervelend manneke, maar daar let ik op. Ja, dat je geen bochten maakt, maar dat je bewegingen maakt die controleerbaar zijn. Dat je wacht op de antwoorden. Ik heb ooit het mooiste compliment gehad van een 88-jarige Oostenrijker in Linz. Ik was daar voor een priesterwijding van de Petersbroederschap in de Minoritenkirche in het centrum van Linz. En 's ochtends om 6:00 las ik de mis. Ik kreeg een missie naartoe gewezen, een 88-jarige oude man. En die zei, hoogwürden, dat is het eerste maal dat ze mij uitreden lassen. Ja? Dominus vobiscum. Dat je rustig wacht op het antwoord van de missienaar. Et cum spiritu tuo. Want het is een samenspel. En niet dat je ondertussen alweer 10 kilometer verder bent. Hè? Want dat werkt niet.
0: Elkaar de tijd gunnen.
1: Elkaar de tijd geven. En mensen daarin en ook de gemeenschap achter je serieus nemen. Want ook de oude liturgie kun je de nek omdraaien.
0: Mijn ervaring in Lourdes is geweest bij een aantal van de priesters daar, dat die dusdanig snel de heilige mis celebreerden, dat het voor mij ook af en toe was van, waar zijn we nu al?
1: Ja.
0: Maar inderdaad.
1: En dan slaat men dus echt de plank mis.
0: Ja.
1: Want één ding hebben we dus bij het Latijn nog niet gezegd. Om de oude mis te lezen, moet je Latijn kennen. Doe je dat niet, ga je de bietenbult op.
0: En dat is dan met name voor de priesters die het dus moeten bidden.
1: Ja.
0: En voor ons misdienaars is het ook handig om in ieder geval de vaste gebeden goed te kennen.
1: Ja.
0: Toegegeven, af en toe is de startmotor wat aan het pruttelen.
1: Prima.
0: En lukt het niet.
1: Prima.
0: Maar ook dan kunnen we elkaar helpen en assisteren om er dan toch goed doorheen te komen.
1: Ja.
0: Want met die gebeden.
1: Maar we waren dus we waren bij de kruistekens. Hè? Dus voor de consecratie een aantal kruistekens. Tijdens de, met voor de, ja, vlak voor de consecratie nog een keer. Ja, over brood en wijn. elk afzonderlijk, ja, gezamenlijk en nog afzonderlijk, ook daarna, altijd als teken weer, het gaat om het heilige. Het gaat niet om het profane. We hebben dat afgezonderd. Ja, en dat verwijst ook naar dat het heilige wordt aan ons toevertrouwd als de meest kostbare gave. Ja, als een diamant die je voor geen goud uit je handen zou willen laten vallen. Dat.
0: Ik herinner me, en ik ben even de precieze passage ben ik kwijt, maar dat zoeken we op en dat proberen we op een andere manier wel te communiceren, is dat Thomas van Aquino heeft in zijn Summae Theologiae, in de Tertia Pars, ja, spreekt hij over de sacramenten in het algemeen, ja, over de heilige mis in het bijzonder. En daar heeft hij zelfs een klein traktaatje waarin hij dus alle kruistekens die plaatsvinden tijdens de kanon, ja, ook een spirituele,
1: klopt,
0: lading meegegeven van dat vindt er dus in de liturgie plaats.
1: Het zijn dus geen tekenen die je als het ware als een etiket op een fles plakt, maar het zijn tekenen die te maken hebben met de inhoud van de fles. Ja, ik vind een bierflesje vind ik ontzettend leuk. Hij kan naar het etiketje kijken. Maar het gaat me erom wat in dat flesje zit. Dat ik dat kan nuttigen. En zo ook de kruistekens hebben te maken met de inhoud. En het kruisteken duidt al aan in haar van: jongen, let op. Je bent met heilige zaken bezig. Ja, vandaar ook dat na de consecratie houdt de priester de duim en de wijsvinger, ja, aan elkaar vast. Hij gaat zorgvuldig om met de partikels die op het Jezus lichaam opvangdoekje vallen, wat, ja, corporale heet. Ja. Ja, en wat na de purificatie ook netjes schoongemaakt wordt.
0: En wat met een klein uitstapje in dit geheel ook. Eigenlijk vanaf het moment van dat de offergaven aangebracht worden,
1: ja,
0: de hostie die dus gepresenteerd wordt, om het even vrij vertaald te zeggen,
1: ja,
0: en de kelk met water en wijn op dat moment. Maar op het moment dat zij op die manier aangedragen zijn op het altaar, mogen ze nergens anders meer voor gebruikt worden. Ze zijn dus ontdaan van hun profane betekenis.
1: Ja.
0: En ze hebben dus al hun religieuze betekenis in de liturgie.
1: Ja.
0: En dat vanaf dat moment dient dus het geheel van de mis doorlopend te worden tot aan het communiceren.
1: Klopt. Voor de vernietiging van de offergaven.
0: Ja.
1: Alleen de priester moet de communie gaan. Ter vernietiging van de offergaven. De gelovigen en ook de missionaris mogen de communie gaan.
0: Dat en wij waren een keer in Londen voor een conferentie, waarbij wij in het seminarium in Londen 's morgens vroeg de stille mis hadden.
1: Oh ja, klopt, ja.
0: En het brandalarm ging af.
1: Ja.
0: Wij gingen ijzerenheinig verder.
1: Ja.
0: Want ja, het was eenmaal begonnen de mis.
1: Ja.
0: De riten eisen dat dan
1: je doorgaat.
0: En nou, achteraf bleek dat het een vals alarm was. Dus,
1: het is het bolletje wol wat je afrolt. Ja, en dat blijft doorrollen. Daar zet je niet zomaar de schaar in. Hè, zodat je, ja, de draad doorknipt.
0: Ja. Maar waarmee ik ook wil zeggen, van naar de mensen toe, van inderdaad, riten lijken een keurslijf te zijn, maar riten zijn het niet. Ze zijn juist de drager van het hele liturgische gebeuren.
1: En
0: de
1: bescherming voor een priester om niet in de bocht te vliegen.
0: Ja.
1: Het is geen one-man's show. Dat wordt ook altijd gezegd tegen een one-man. Nee, de priester doet het in naam van Christus, namens de mensen, met de mensen. En verenigt in zich alle offers die wij opdragen, ja, voor de Heer.
0: Voor het moment gaan we even luisteren naar een muziekje.

0: Welkom, luisteraars van Radio Maria. In het gesprek met pastoor Van der Vecht praten we over de traditionele Latijnse mis. We hebben net besproken hoe het Orientem celebreren is, de taak van de priester op het priesterkoor en het gedrag van de mensen in de kerk. En we hebben over de fixatie, het vastleggen van hoe de liturgie gaat in de diverse riten, dat een drager is en ook een houvast en ook aangeeft van wat er uiteindelijk dan gevierd wordt. Maar in die liturgie zullen mensen merken van hey, er is een confiteor, de schuldbelijdenis, die bidt de priester eerst. Daarna zijn de misdienaars en soms ook de mensen in de kerk die de confiteor ook lezen.
1: Mm-hmm.
0: En bij sommigen is de traditie dat vlak voor de communie gaan er opnieuw het confiteor wordt gebeden.
1: Ja.
0: We kennen in het Kyrie, het Heer ontferm u, dat het
2: niet
0: drie
2: zes keer, maar negen keer. Ja, drie
0: kortom,
2: keer drie.
0: Er is het fameuze van de herhalingen.
2: Ja, ja.
0: Nou,
2: altijd hetzelfde.
0: Nou weten we, van herhalingen is de leermeester om iets echt ingevoerd te krijgen.
2: Repetitio mater studiorum.
0: Oftewel, de herhaling is de moeder. Van het leren.
2: Ja. Degene die dat altijd meeste zeggen, zijn degene die zelf van herhalingen aan elkaar hangen. En daar bedoel ik mee, dat zijn meestal de mensen die ook elke zondagmiddag naar het voetbalstadion gaan. Die elke zondag en elke dag naar voetbalwedstrijden kijken, het is altijd hetzelfde. Je hebt een voetbalveld, je hebt twee doelen. Hè. Je hebt 11 man aan de ene kant, 11 man aan de andere kant. Hè. Zo gauw men de bal heeft, schop men die weg. En dat is gewoon van A tot Z altijd hetzelfde.
0: Nou ja, iedere mes is ook altijd hetzelfde.
2: Ook altijd hetzelfde, ja. Dus, en ook het werk wat je doet, heeft vaak hetzelfde. Ja, er zijn mensen aan de lopende banden die één schroefje aandraaien, enzovoort, enzovoort. Ons leven bestaat uit heel veel herhalingen. Maar daar kun je op blind staan en zeggen van vreselijk, vreselijk, vreselijk. Maar die herhalingen hebben ook iets bijzonders. Het geeft ons de mogelijkheid om de diepte in te gaan. Om te kijken achter de dingen. Ja, als je woordjes moet leren, kom je ook bij woordjes uit die er heel moeilijk ingaan. En dan probeer je het maar te visualiseren enzovoort, enzovoort. En je herhaalt ze en je herhaalt ze. En nog merk je dat de dingen tussen je doorgaan. En door het lezen en herlezen en hernemen ga je de diepte in.
0: Maar er zit natuurlijk ook een ander facet in. Bijvoorbeeld bij het Heer ontferm u. Het is drie keer drie. Het zijn de aanroepingen.
2: Ja, de drie eenheid.
0: En nou, daar voel je al aankomen. Het heeft iets met de drie eenheid te maken. Met Christus.
2: Terwijl het Heer ontferm u, het Kyrie eleison, eigenlijk komt uit de statieliturgie. Die in de vroege kerken dus gevierd werden. Dan heb ik het over de kerken na de Constantijnse vrede in het jaar 311. Waarin van de ene kerk naar de andere kerk gelopen werd. En, ja, en in de ene kerk verzamelde men zich om naar de andere kerk te gaan om daar de Eucharistie te vieren. En tijdens die tochten werd dus de liturgie van alle heiligen gebeden. En werd dus ook het Heer ontferm u, het Kyrie eleison, steeds gebeden. Ja, het is dus niet zozeer een boeteact als wel een geact om het gebedsleven op te wekken. Wat dan ook uitmondt in de collecta, het openingsgebed. Ja. En met name ook de grote lofzangen met normale bij feesten en met Pasen en dergelijke. Niet in de vaste tijd, niet in de adventstijd. Ja, het Gloria in Excelsis Deo. Ja.
0: Met andere woorden, wij moeten dus ons niet laten afleiden van och, wordt toch vaak hetzelfde gedaan. Ja. Nee, hetzelfde heeft zijn betekenis.
2: Hoe vaak heb je al die ontbeten?
0: Ik hoop iedere morgen.
2: Kijk, ja, ook hetzelfde. Hoe vaak heb je avondeten? Ook elke avond. Ja? Hoe vaak rij je van je werk naar A naar B en van B naar A? Enzovoort. Maar het vraagt in die herhaling vraagt het erom dat je dus alert blijft. Kijk, er zijn mensen die elke dag de trein nemen van Steenwijk naar Meppel. En die elke dag uit het raam kijken, maar niet de bomen meer zien. Ja? die als het ware verstand op nul, blik op oneindige. Nou, dat is dus niet de bedoeling. Maar de herhaling geeft ons in feite aan van, hé, je staat nu wel voor hetzelfde, maar elke keer kun je er iets anders bij inbrengen. Dat.
0: Tot zover even dit stukje. We gaan even luisteren nog naar een muziekstuk.

0: Welkom luisteraars van Radio Maria. Pastoor van de Vecht en Joost Verstegen, ondergetekende, zijn in gesprek over de TLM. We hebben net gesproken over het fenomeen van dat de liturgie toch best wel heel wat herhalingen kent op allerlei vormen.
1: Zoals het leven in herhalingen allemaal.
0: Zeker. Nee. En wij zouden willen hier niet in die herhaling vallen dat we die herhalingen gaan.
1: Klopt.
0: Maar er is een ander aspect wat toch best ook wel in de vorm van herhalingen zich voordoet. Dat is namelijk het grote verschil tussen de lezingencyclus zoals we die kennen in de traditionele mis. Namelijk, er is in één jaar worden lezingen gedaan. En het volgende jaar zijn dezelfde lezingen op dezelfde dagen weer aan de beurt.
1: Ja.
0: Terwijl in de nieuwe liturgie, de liturgie van Paulus VI vanaf 1970, er een driejarige cyclus is.
1: A, voor B de, en C en door de week voor de, twee.
0: Wou ik net zeggen, voor de zondagen dus de driejarige en door de week is het een tweejarige. Met alleen in bepaalde extra sterke tijden dat er nog wel eens een lezing wel ieder jaar gelezen wordt. Maar daar zit dus een heel groot fenomeen die erachter schuilt van, ja, het concilie heeft gevraagd tot een meer ruime gebruik van de Heilige Schrift. En daar is dus dan de vinding gekomen om dat in die driejarige cyclus te doen, daar waarin Matthäus, Lucas en Marcus ieder een jaar aan de beurt komt.
1: Marcus wordt aangevuld met Johannes.
0: En Johannes komt ook verder, zeker in de echt sterke tijden, een aantal keren gewoon in ieder jaar dan voor.
1: Klopt.
0: Waarbij dan ook gezegd kan worden dat, omdat de Matthäus, Marcus en Lucas ook de zogenaamde synoptici zijn, dat ze evangelisten zijn die voor een deel gelijke onderwerpen hebben opgenomen in hun evangelies. Alleen in andere bewoordingen, misschien ook net in een andere setting, maar uiteindelijk natuurlijk wel dezelfde boodschap probeert door te geven. Waarvan dan in de oude liturgie met de eenjarige cyclus één van de evangelisten dat onderwerp bespreekt en dat de anderen dus niet aan de beurt komen.
1: Ja. Geweldig.
0: Ik ken ook, en als regelmatig dienaar door de weeks, dat er dan wel eens wat heilige feesten zijn.
1: Ja.
0: En zowaar komen er onder de heiligen bijvoorbeeld een aantal maagden tevoorschijn. En dus, en dat is dan altijd een van de kritiekpunten op de oude liturgie, dat er altijd weer die wijze maagden weer tevoorschijn komen en nooit een variant.
1: Ja.
0: Kortom, even de hele subtiele vraag.
1: Ja, hoe zit dat?
0: Nou, niet alleen hoe het zit. Maar daar is dus de grote kritiek van. Wanneer praat je nou eigenlijk over een ruimer gebruik van de Heilige Schrift? En waarom? En wat is dus de achtergrond van dat eigenlijk de TLM die eenjarige cyclus heeft?
1: Ik begin te zeggen met dat het goed is voor iedere christen om eigenlijk één keer per jaar de hele Bijbel te lezen. En dan hoef je niet alles te snappen, enzovoort, enzovoort. Het aanliegen, zoals de Duitsers dat zeggen, dus de reden om de schrift breder te benaderen van het Tweede Vaticaans Concilie, snap ik helemaal. Dat is ook hartstikke leuk in de liturgie. Op de zondagen werkt het vrij aardig, alhoewel ik wel een aantal problemen ermee heb, dat men nogal willekeurig dus een aantal versen heeft weggelaten. Het meest prangende voorbeeld is dus,
0: 2 Korintiërs 11.
1: Je voelt hem al aankomen, het sacramentsdag, de tweede lezing. Ja, het tweede gedeelte van Paulus wordt ruksiesloos weggelaten. Dan denk ik, jongens, het lichaam en bloed van de Heer niet onderkende, eet en drink gij uzelf een veroordeling.
0: Even voor de luisteraars, als ze dus de Heilige Schrift bij de hand hebben. 2 Korintiërs 11e hoofdstuk, versen 27 tot 29, wordt juist in de nieuwe liturgie niet gelezen.
1: En in de oude liturgie
0: juist
1: wel. Ja. Dus ja, om maar een zijspoor te noemen. Door de week, dus in de zondagen kan ik het nog volgen, alhoewel ik er ook problemen mee heb, dat Doordat je dat grote aanbod hebt van alle lezingen, vraag ik me dus werkelijk af, en vraag elke willekeurige parochiaan maar, die na die tijd uit de bank stapt en naar huis toe gaat, wat was het evangelie van vandaag? En dan krijg je als antwoord, ja, moet ik even opzoeken. Snap je? Dus het probleem op het ogenblik is niet dat het aangeboden wordt, maar ook het opnameperceptie van mensen. Ja, dus de spanningsboog om iets op te nemen en je eigen te maken is heel klein. Door de week, die hele tweejarige cyclus is hartstikke mooi voor kloosters. Maar als ik door de week een mis heb op maandag en op vrijdag, moet ik op vrijdag, en in die week wordt er één boek gelezen, boek Esther bijvoorbeeld. Ja, dan heb ik een groot probleem, want maandags hoort dan degene die de maandag is, hoort deel A. Vrijdag komt degene weer en hoort dan een heel ander verhaal. En ik moet dus in mijn preekje al dus de vertaalslag gaan maken, hè, van de maandag deel A naar nu vrijdag deel B. Ja, dat er dus een heleboel dingen daartussenin gebeurd zijn. Dus in een klooster is het allemaal hartstikke leuk en aardig. Waar gaat het om in de liturgie? Gaat het er niet om in de hoeveelheid die je leest? Dat kun je thuis doen. Ja, ik zou echt iedereen willen aanraden, lees in één jaar de hele schrift. Maar de accenten die gezet worden in de liturgie. En dan biedt de oude lezingencyclus veel meer handvaten. Alle grote heilsgeschiedkundige feiten komen het hele jaar aan bod. En niet zomaar. Ook het Oude Testament wordt gelezen. Er wordt ook vaak gezegd dat dat niet het geval is. Is niet waar. Met name in de vastentijden gaan hele lappen teksten zelfs. Ja, toevallig nu in de derde week, ja, vandaag hadden we dus...
0: Van de 40 dagen tijd.
1: Van de 40 dagen tijd hadden we dus, ja, teksten uit Jeremia. En morgen hebben we teksten uit Daniel. Ja, de keuze Susanna. Nou, dat zijn dus vier bladzijden teksten, hoor, wat je dus aan het lezen bent. Dus dat is niet gering, hè. Dat is dus het punt, hè, dat de heilseconomische feiten van Christus zijn leven, lijden, sterven en verrijzen en wat dat voor ons betekende, hè, ten volle in het voetlicht komen te staan. Waar het zwakke punt zit in de oude liturgie is dat in de heilige feesten, hè, er dus te weinig afwisseling is. En daar kan een vertaalslag gemaakt worden. En als men in de toekomst gaat nadenken over de hermeneutiek van de hervorming, zou daar een aanzet gegeven kunnen worden dat daar wat meer andere lezingen worden binnengebracht. Want ik inderdaad, drie keren de wijze en de domme maagden in een week gelezen te hebben, dan heb je het ook wel even gehad. Alhoewel je nu dus bijna elk woord van dat evangelie wel kunt
0: dromen.
1: Snap je?
0: En dat heeft ook weer zijn voordelen.
1: Ja, repetitio, mater studiorum.
0: Daar hadden we het net over.
1: Dus aan de ene kant snap ik wel het verlangen van het concilie, hè, om de Bijbel aan de mensen te geven. Maar aan de andere kant, hè, mis ik ook het accent op de heilsgeschiedkundige dingen. Ja, het leven, lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus. Soms heb ik de grootst mogelijke moeite zondag, zeg, om ook de tweede lezing bij het geheel te moeten betrekken. En ik soms ervaar dat het er soms bijgesleept is. Nou ja, omdat men een aantal weken dan uit een en dezelfde brief van Paulus wil lezen. Dat is allemaal hartstikke leuk en aardig. Maar het heeft wat kunstmatigs.
0: Nou, daar speelt waarschijnlijk ook in mee dat het organisch ontwikkelen zich natuurlijk in de TLM wel heeft voorgedaan. Ja. En dat natuurlijk ook de keuze van de teksten in de liturgie.
1: Ja, daar kun je vraagtekens bij zetten.
0: Ook op die manier in de oude liturgie uiteindelijk allemaal zo zijn plekje hebben gekregen. Ja. Terwijl natuurlijk in de nieuwe liturgie er misschien wat studiosi wel wat bij elkaar te
1: het
0: brengen is.
1: Het is achter een bureau bedacht, hoor. Sorry dat ik het zeg.
0: Dat en wat, maar niet dat we helemaal dus in een wel eens niet eens terecht moeten komen, maar de zondagsviering en ook de doordeweekse viering, het is geen bijbelleesclubje.
1: Nee.
0: Het is het
1: vieren van de liturgie.
0: Waar het
1: woord een belangrijk deel van uitmaakt.
0: En nog, en dat is iets wat we waarschijnlijk ook te weinig soms accentueren, is: we hebben de lezingen, maar de introites, de graduaren, tractors, wat we ook allemaal aan andere...
1: Ja, maar dan komen we dus aan een heel ander gebied, Joost. Hè? Dat wil zeggen, ja, de zang, de oude liturgie kenmerkt zich in het gebruik van psalmteksten. Onze nieuwe liturgie is een optelsom van liedjes.
0: Nee,
1: sorry dat ik het zeg. Menigeen wordt nu heel erg boos. Maar de oude liturgie heeft in haar introïtus, graduale, alleluia, offertorium, communio. De rijkdom van de psalmen komen daar naar voren. En die slaan terug ook op de lezingen en op het feit wat er gevierd wordt. En zomaar een dak boven wat hoofd, een deur die op... Ja, enzovoort, enzovoort. Dat, ja, sorry, maar daar kan ik niks meer mee.
0: Maar goed, dan praten we ook over dus de wat ik dan noem de ingevulde liturgie. Ja. Als je dus feitelijk naar het missaal kijkt, zul je daar bij het introitus, ook in de nieuwe mis, wel een psalmtekst zien. Alleen die wordt dus inderdaad in bepaalde gevallen overroeld door een ander lied.
1: Nog veel erger dat soms zelfs de vaste teksten als Gloria... Ja, ook overroeld worden door een lied. Hè. Wij zoeken u als wij samenkomen, hopen dat gij aanwezig zijt. Ik noem op al de hand, ja, dan staan bij mij de nekharen al recht overeind. Hè.
0: Laten we ook bij de TLM ook een kritiekpuntje dan ook maar eventjes op loslaten. We kennen voor zover de mensen in Duitsland wel eens een keer naar de mis zijn geweest, de zogenaamde Deutsche Messe.
1: Ja, zingmessen.
0: Hoewel dan het eigenlijk een TLM-mis is, ja. Dat ook daar een introitus door een lokale Duits gezang is vervangen.
1: Ja,
0: oneigenlijk.
1: Of nog veel anders, ja, ook dat je dus in een TLM-mis, hè, omdat je die wilt aankleden, zeg maar, hè, en die nodigt dan een koor uit. En het koor merkt dan, hè, dat ze de ruimte krijgen en dus ja, gaan ze 5-6-stemmig zingen. Ja, dan krijg je dus een Kyrie en een Gloria en een Sanctus en een Benedictus en een Agnus Dei. Hè, wat dus, nou ja, kun je breiwerkje bij meenemen. Hè, van jongens, waar gaan we naartoe? De TLM die ik voor ogen heb, is de TLM hè, waar dus ook gewoon het ordinarium, zoals introitus, graduale en zo, gewoon netjes gezongen wordt. Waarin het Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei en Lam Gods, het, ja, Agnus Dei, ook gezongen wordt volgens de Gregoriaanse methode. Dus paasmis, mis 8, mis 11, mis 18 enzovoort enzovoort. Dat de mensen ook daarin mee kunnen participeren. Wil het koor iets bijzonders doen tijdens de offeranden, hè, kan men iets meer stemmig zingen. Bij de communie gaan kan men ook losgaan. Hè. En na de zegen kan men ook losgaan. Maar niet dat het koor als het ware een soort eigen clubje wordt binnen het gehele. Hè, en denkt van na onze zondvloeden. Hè, wij willen zingen. Wij zullen zingen. Wij moeten zingen. En nu moet het gebeuren.
0: Tot zover dan even nu het geparkeerd hebben de zaken rond de gebruik van de Heilige Schrift in de liturgie. Een andere bijzonderheid is, maar daar hebben we beperkte tijd voor om dat nog te bespreken, is de liturgiekalender. Een van de bijzondere aspecten van de liturgiekalender tussen, zoals wij die vanuit de TLM kennen, is dat die echt gebouwd is op de belangrijkste mysteries en ook daar een verwijzing naar kent.
1: Ja.
0: Ik bedoel, we praten over de zoveelste zondag na Drie Koningen.
1: Ja.
0: De zoveelste zondag na Pasen. De zoveelste na Pinksteren.
1: Pinksteren, ja.
0: Het bewust beroemde fenomeen van door het jaar, zondagen, kennen we niet. Waarmee ik wil zeggen, die kalender geeft wel een afwijking van wat je anders in menig meditatieboek en zo op dit moment voorhanden hebt.
1: En sommige feestdagen die dus in de nieuwe kalender dus ruksisloos zijn vertrokken en waar men nu schorvoetend weer van terugkomt, bijvoorbeeld de naam van Jezus, maar dat wordt dan een gedachtenis. Terwijl het in de oude liturgie is dat gewoon een feestdag, het kostbaar bloed van Christus. Dat is een hoogfeest, zelfs in de oude liturgie, terwijl het nu, het kan gevierd worden, maar geen man overboord als het niet gevierd zou worden.
0: Ja. De liturgie kent door het jaar heen belangrijkere en minder belangrijke feesten.
1: Ja.
0: Nou, de oude liturgie heeft daar vanaf 1962 vier categorieën in.
1: Ja.
0: Eerste klas, tweede klas, derde klas en vierde klas.
1: Ja. Vierde klas is commemoratie in feite.
0: En commemoratie, voor mensen die het niet kennen, is dat er op een dag wordt een heilige gevierd. Ja. Maar vanwege dat er commemoratie mag zijn, mag dus ook nog van de periode waarin gevierd wordt, of van de voorliggende zondag, het gebed ook nog een keer genomen worden.
1: Dat je dus bij de openingsgebed, dus het eerste openingsgebed krijgt, dan de commemoratie van de heilige, en dan kun je eventueel nog een andere bijzondere, dus in feite kun je dan drie gebeden doen. Dat is bij de secreta, bij de offerande precies hetzelfde, en bij de postcommunio, dus nadat je de communie bent geweest, ook precies hetzelfde.
0: En dat is dan even een klein aanknopingspuntje naar waar we eerder spraken over, van al die herhalingen.
1: Ja.
0: In dit aspect vind ik persoonlijk juist de rijkdom van de TLM komen, van de feestdag is niet alleen van het poppetje alleen, maar wordt dus ingebed door die commemoraties, voor die extra gebeden, in een groter geheel van wat zich op dat moment in de kerk afspeelt, of wat de liturgie ons aanbiedt.
1: Zelfs in de octaven vind je dat, dus de 8 dagen na een feestdag, vind je dat zeker terug.
0: En zo op een andere manier hebben we natuurlijk ook nog de vigilies.
1: Ja.
0: De vigilies zijn dus eigenlijk de dag voor een hoogfeest, als een voorbereidingsdag.
1: Ja.
0: En die worden dan
1: paars meestal, behalve die van de vigilie van Pinksteren is dan rood, maar de rest is paars.
0: Omdat vigilies voorbereidingsdagen dat als boetedagen gezien wordt.
1: Ja.
0: Dus het hele karakter van het liturgische jaar wordt op eigenlijk een hele andere manier ingevuld en gedragen.
1: Ja.
0: Nogmaals wat ik eerder al aangaf, de zondagen worden gerefereerd naar het voorliggende hoogfeest.
1: Ja.
0: En daarmee wordt dat hoogfeest, en zeker na Pinksteren, want ja, we kunnen wel praten over door het jaar, maar ja, waar zijn we in het door het jaar? Nee, met Pinksteren blijf je dus herkennen van er heeft Pinksteren plaatsgevonden. De stichting.
1: Je kunt het vergelijken met een boom. Ja, de nieuwe liturgie kijkt alleen naar de blaadjes. Ja, het is allemaal groen, groen, groen, groen door het jaar. Geweldig, mooi, hè? De oude liturgie kijkt door de blaadjes heen naar de takjes. En de takjes zitten vast aan de stam. En de stam heeft zijn worteltjes in de grond. Snap je? Dat.
0: Zeker. Ik denk dat voor dit moment we deze uitzending redelijk weer gevuld hebben met nogal wat onderwerpen. En er liggen nog wat meer onderwerpen die interessant zijn. En daarom nodig ik graag de luisteraars uit om ook de volgende uitzending te gaan beluisteren die we in deze serie gaan opnemen.

Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

Twee weken geleden mocht ik de pastoor van Rotselaar vervangen voor een uitvaartmis in de Sint-Pieterskerk van Rotselaar. We namen er afscheid van Charlotte, die de uitzonderlijke leeftijd van ruim 104 jaar mocht bereiken. Tot anderhalve week voor haar overlijden was ze nog opmerkelijk kranig, maar uiteindelijk waren de krachten opgebruikt. Ook aan een lang en rijk leven komt eens een einde. Charlotte werd geboren op 8 februari 1922, in een wel heel bijzondere week voor de katholieke kerk. Slechts 2 dagen eerder, op 6 februari 1922, was kardinaal Achille

1922 was kardinaal Achille Ratti gekozen tot paus als opvolger van de overleden paus Benedictus de XV. Hij nam de naam Pius de XI aan. En alsof de voorzienigheid er nog een mooi historisch detail aan wilde toevoegen, Charlotte werd gedoopt op 12 februari 1922, precies op de dag waarop paus Pius de XI plechtig werd gekroond in de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Het levensverhaal van Charlotte begon dus letterlijk onder een nieuwe paus. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, was Charlotte 18 jaar. Ze maakte die donkere jaren bewust mee en kon er boeiend over vertellen. Als je even stilstaat bij wat iemand van 104 allemaal heeft meegemaakt, dan begint je het inderdaad te duizelen. Charlotte werd geboren in een tijd zonder televisie, zonder computer, zonder internet en in heel wat gezinnen zelfs zonder koelkast. Ze zag de wereld veranderen van paard en kar naar elektrische auto's, van handgeschreven brieven naar videobellen. Ze zag mensen voor het eerst op de maan wandelen en maakte vervolgens ook nog de tijd mee waarin we in een klein toestel in onze hand zowat de hele wereld kunnen bereiken. Wie meer dan een eeuw leeft, heeft eigenlijk geen geschiedenisboek meer nodig. Hij of zij is geschiedenis. Hoewel dankzij de betere gezondheidszorg steeds meer mensen 100 jaar of ouder worden, blijft zo'n leeftijd toch iets bijzonders. De voorbije tijd vroegen enkele parochianen mij of er in de Bijbel eigenlijk ook 100-jarigen voorkomen. Dat liet ik mij natuurlijk geen twee keer zeggen. Ik ben het eens gaan opzoeken. Wie het vijfde hoofdstuk van het boek Genesis openslaat, die merkt al snel dat Charlotte daar nog als een jonge dame zou hebben gegolden. Adam werd volgens Genesis 930 jaar, zijn zoon Seth 912 en Enos 905. Kenan haalde 910 jaar, Mahalalel 895 en Jared zelfs 962 jaar. Henoch was dan weer de pechvogel van de familie. Hij werd slechts 365 jaar. Zijn zoon Methuselah haalde aanzienlijk meer jaren, 969 jaar. En daarmee is Methuselah volgens de Bijbelse geslachtlijsten de oudste mens in de Bijbel. Vandaar onze bekende uitdrukking, zo oud als Methuselah. Lamech moest het met een bescheiden 777 jaar stellen. Hij werd volgens Genesis pas op zijn 182ste de vader van Noach. En Noach zelf, die kreeg zijn zonen Sem, Cham en Jafet toen hij 500 jaar oud was. Tegenwoordig vinden we een vader van 50 al opmerkelijk. De tijden zijn duidelijk veranderd. Maar er komt in het verhaal van Genesis ook een keerpunt. In Genesis, hoofdstuk 6, vers 3, zegt de Heer: mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven. Hij is immers slechts vlees. Zijn levensduur zal 120 jaar bedragen. Of de Bijbelse leeftijden uit Genesis letterlijk als onze moderne leeftijden moeten worden gelezen, is overigens een heel andere vraag. De Bijbelse teksten willen hier in de eerste plaats iets vertellen over God, de mens en diens sterfelijkheid. We hoeven dus geen woonzorgcentrum te zoeken dat plaats biedt aan Adam, Seth en Methuselah. Al zou het Hageland er wellicht een interessant pensioenbeleid aan overhouden. Iemand zei mij ooit met een glimlach

0: Stel je toch eens voor dat die leeftijden uit Genesis vandaag nog zouden gelden. Dan stond heel het Hageland vol woonzorgcentra. En waarschijnlijk zou er dan nog niemand minister van pensioenen willen worden. Er zit ongetwijfeld een flinke dosis humor in. Maar achter die glimlach schuilt ook een ernstige vraag. Waarom wordt de ene mens 100 jaar of ouder, terwijl een ander al veel vroeger afscheid van het leven moet nemen? Dat is een vraag waarmee mensen soms diep kunnen worstelen. Ook gelovigen ontsnappen daar niet aan. Waarom mocht mijn vader, mijn moeder, mijn echtgenoot, mijn kind, mijn vriend of mijn dierbare niet langer leven? Waarom moet iemand zo jong sterven? Op zulke vragen hebben wij geen eenvoudig antwoord. Het geloof geeft ons geen pasklare verklaring voor ieder lijden en ook geen rekensom waarmee we kunnen uitrekenen waarom de een 104 jaar krijgt en de ander slechts 40, 20 of slechts enkele jaren. Maar als christenen hebben we wel een vaste hoop. Niet het aantal levensjaren is uiteindelijk het belangrijkste, maar de bestemming van ons leven. Of ons aardse leven nu kort duurt, of meer dan een eeuw omspant, wij zijn geschapen voor het eeuwige leven met God. Jezus Christus heeft ons de hoop gegeven. Hij zegt, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. En dat is de hoop die de kerk al 2000 jaar verkondigt. Niet dat de dood niet bestaat, maar dat de dood niet het laatste woord heeft. Niet dat wij hier op aarde voor altijd blijven, maar dat ons leven zijn voltooiing vindt bij God. En dat is misschien wel de mooiste gedachte wanneer wij afscheid nemen van iemand als Charlotte. 104 jaar is een indrukwekkende leeftijd. Het is een leven waarin ontzettend veel kan gebeuren. Vreugde en verdriet, oorlog en vrede, afscheid en nieuwe ontmoetingen, ziekte en gezondheid, geboorte en sterven. Maar hoe lang een mensenleven ook duurt, uiteindelijk past dit niet in de eeuwigheid. Voor God is een mensenleven nooit zomaar een getal. Charlotte was geen 104-jarige in de eerste plaats. Ze was een mens, door God gewild en geliefd. Iemand met een eigen verhaal, een eigen gezicht, eigen herinneringen, eigen vreugden en eigen zorgen. En nu hebben we haar toevertrouwd aan diezelfde God die haar 104 jaar lang heeft gedragen. Misschien mogen we daarom bij een lang leven als dat van Charlotte niet alleen zeggen, wat heeft ze lang geleefd? Maar we mogen vooral zeggen, wat heeft ze veel ontvangen? Wat heeft ze veel meegemaakt? Wat heeft ze veel mogen geven? En wat wacht er nu? Niet nog eens 100 jaar, maar de eeuwigheid. En dat is vanuit ons christelijk geloof bekeken geen einde aan het leven, maar de voltooiing ervan. 104 jaar is indrukwekkend, maar gemeten aan de eeuwigheid is het, hoe dankbaar we er ook voor mogen zijn, slechts het begin.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Pennen, die in kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De engel des Heer heeft haar Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Ik betwijfel of Servius Galenus had aangesproken voordat het te laat was. Hij had te kampen met een treurende echtgenote, terwijl Galenus het hoofd moest bieden aan een huishouding met twee pasgeboren kinderen en een geïrriteerde vrouw. Je moeder had zelfmoord gepleegd voordat Servius begreep dat je gezond en wel bij de buren woonde. Theo knikte. Arme Servius. Ik kan me niet indenken hoe afschuwelijk het voor hem moet zijn geweest toen hij begreep dat ik al die tijd daar was. Weet je waarom hij nooit iets heeft gezegd? Zodra hij besefte wie je was? Die vraag heb ik Justus ook gesteld. Hij denkt dat zijn vader na de dood van onze moeder zo gebroken was dat hij lange tijd amper helder kon denken. Tegen die tijd zal hij ervan uit zijn gegaan dat ik gehecht was geraakt aan de families van Galenus. Dat ik een deel van hen was geworden. Waarom zou hij mij dan ontwortelen? Ik denk dat hij er ook niet veel zin in had me te moeten vertellen dat hij mij als een zak afval bij de Bema had achtergelaten. Waarschijnlijk voelde hij zich te schuldig om me onder ogen te komen. Carilinee trok Theo in een stevige omhelzing. Had je moeder het maar volgehouden? Theo's armen sloten stevig om haar heen. Wat de Heer me leert, is dat het verdriet van de ene generatie niet hoeft te worden doorgegeven aan de volgende. Het ongeluk van onze ouders hoeft ons leven niet te vormen. Niet met Yeshua aan onze zijde. Hij maakte zich van haar los en wees naar de kaart. Nu over vrolijkere dingen. We moeten je aan het werk zetten, schat. Kom kijken naar de boomgaard die van ons is en begint te dromen van een comfortabele villa met een schaduwrijke tuin. Meende je het echt toen je zei dat je wilt dat mijn vader met ons mee verhuist naar Korinthe? Absoluut. Ik denk dat hij je te veel gaat missen als hij je weer moet afstaan nu hij je eindelijk heeft gevonden. Ik vraag me af of hij wil overwegen zijn positie in het paleis te verlaten. Hij heeft lange tijd een belangrijke functie en invloed gehad. Dat is allemaal niet te vergelijken met jou. Dat heeft hij jezelf verteld. Jij bent zijn grootste schat, zijn meest kostbare juweel. En jij? Ik ben ook een enorme schat, geen twijfel aan. Ze deed alsof ze hem een klap verkocht. Ik bedoel, vind jij het niet erg als hij vlak bij ons woont? Carilinee, ik ben opgegroeid zonder echte familie. Ik zou niets liever willen dan een hele club familieleden die vlak naast me woont. Je vader is me nu al dierbaar. Ik geef hem met alle liefde een stuk van mijn land en nog een groter stuk van mijn hart. Carilinee kuste Theo en proefde in zijn aanraking een stukje van het grote hart dat bereid was ruimte te maken voor velen. Ze genoot ervan, zoals hij tegen haar aanleunde, zijn hele lijf sprak van verlangen. Uiteindelijk lieten ze elkaar los en richtten hun aandacht op de kaart om te dromen van het huis dat ze samen zouden bouwen. Ze bespraken net de ligging van Theo's tablinum toen de deur open werd gegooid. Carilinee's vader stond met een stralende glimlach op zijn gezicht op de drempel. Kom mee, jullie twee. Ik heb jullie hulp nodig. Waarmee? Vroeg Theo. Natemahar reikte achter zich en trok ergens aan. Het bleek de schouder te zijn die aan Sophocles vastzat. Deze oude zeeman wil gedoopt worden, kondigde Natemahar aan. Hoofdstuk 33. U zei: ik zal voor eeuwig gebiedster zijn. Tot nog toe hebt u deze dingen niet ter harte genomen. U hebt aan het einde ervan niet gedacht. Dat lezen we in Jesaja hoofdstuk 47, vers 7. De reis naar Alexandrië bleek in alle opzichten idyllisch. De wind en het weer werkten goed samen om de Parmis zo vlot en snel te laten gaan als het schip kon opbrengen. Theo vond het een reis vol onvergetelijke ogenblikken. Karilines liefdesverklaring, zijn huwelijksaanzoek, haar aanvaarding, hun eerste kus, hun tweede kus, de uren dat ze samen plannen hadden gemaakt voor een toekomst die hij zich vroeger niet had kunnen voorstellen. Natemahars hartelijke aanvaarding en welkom. En Sophocles' doop in de wateren van de Middellandse Zee. Maar ondanks de gloeiende vreugde bouwde zich een verhitte onrust in hem op. Een angst die kolossale vormen begon aan te nemen naarmate ze dichter bij de kust van Egypte kwamen. Ten eerste moesten ze Kariline veilig van de haven van Alexandrië naar Meroë zien te vervoeren. Zijn schip was gebouwd voor de zee en die kon de Nijl niet bevaren. Ze zouden een ander vervoermiddel moeten zoeken. Met een moordenaar op de hielen zou elke stap van die reis gevaar met zich meebrengen. En eenmaal veilig in Meroë moesten ze alleen maar een nog groter gevaar trotseren. De gevreesde audiëntie bij de koningin. Theo werd al misselijk als hij daaraan dacht. Nadat hij erover had gebeden, wist hij dat Karilines keuze de juiste was. Juiste keuzes konden even goed je dood worden als verkeerde. De listige Kandake joeg hem angst aan. Hij kon Karilene veilig bewaren voor krijgers en moordenaars. Maar hoe moest hij haar beschermen tegen de macht van een koningin? Op de ochtend dat ze in de haven van Alexandrië aankwamen, regelde Taharka een ligplaats voor de Parmis, terwijl Theo op zoek ging naar een riviersloep die geschikt voor hen was. Toen alles was voorbereid, kwam Theo terug naar het schip. "Ben je klaar?" vroeg hij. Ze knikte. Theo trok aan de mouw van haar tunica. Ze hadden hem in Rome gekocht als voorbereiding op deze dag. "Is de kleur te fel, denk je?" vroeg hij fronsend. Natemahar bekeek de rode tint. "Ik vind dat hij perfect is." Ze haalde haar schouders op. "Ik had liever purper gehad, zoals deze tunica's." En ze wees naar Natemahars kledingstuk. Theo rolde met zijn ogen. "Pas nou maar op dat je niet vermoord wordt." Ze grinnikte en deed hem een moment lang denken aan een sluwe vos. Hun overdekte draagstoel wachtte op de kade. Tijd om te gaan. Hij trok haar stola helemaal over haar gezicht en nam voorzichtig haar zedig bedekte arm. Snel leidde hij haar naar het schip en in de wachtende draagstoel waarvan hij de gordijnen dichttrok, zo gauw ze zaten. Ze wachtten in de draagstoel tot hun vaartuig bijna klaar was om te vertrekken. Theo stapte uit en nadat hij de omgeving had afgespeurd, hielp hij haar naar buiten. Ze haastte zich om samen aan boord te gaan en snelde naar de hut op het achterschip. Vlak voordat ze instapte en de deur sloten, zag Theo een man aan boord stappen die een mantel met een kap droeg. "Gedraag je en hou je aan het plan." "Ja, meester," zei Sophocles, terwijl hij de stola op zijn schouders liet zakken, zodat de weinige passagiers die hun toevlucht gezocht hadden in de hut verbijsterd opkeken. Snel trok Sophocles de rode tunica uit en overhandigde de bundel aan Theo. Binnen enkele ogenblikken was er geen spoor meer van de vrouw die de hut was binnengekomen. Slechts een oude man met wit haar en bakkenbaarden die rustte in een stoel bij de muur.
1: Theo rolde het rode kledingstuk op en stopte het onder zijn leren riem. Het raam achter in de hut was een beetje al te smal en hij schaafde zijn armen en benen toen hij zich erdoor wrong. Hij negeerde de pijn en sprong juist op tijd in het ondiepe water van de Nijl om te zien dat de sloep zijn reis over de rivier aanving. Tegen de tijd dat hij in Lopas aankwam bij de haven waar zijn schip lag, wachtte hem een gehuurd rijtuig. Hij klom erin en trok de gordijnen achter zich dicht. Met een blik op de drie passagiers die erin zaten, vroeg hij: "Is alles klaar?" Ze knikten. Dus gaf hij de bestuurders een teken en ze begonnen de rit naar de rivierkade. Carilinee had hem de naam verteld van het schip waar zij en haar tante vaak gebruik van maakten. En hij had de kapitein betaald om de hut exclusief voor hen te reserveren. Ze glipten naar binnen zodra ze aan boord waren en sloten de deur. De boot rammelde en schommelde en begon vervolgens kermend aan zijn reis. Theo haalde net voor het eerst die dag verlicht adem toen de deur van de hut langzaam openzwaaide. Hij sprong op en klemde zijn hand om zijn nieuwe dolk. Een magere, halfnaakte jongen sloop naar binnen. Zijn donkere ogen straalden ondeugend. "Arkamani!" schreeuwde Carilinee en Atemahar op hetzelfde moment. De schatbewaarder kreunde. Maar Carilinee stoof op de jongen af en knelde hem in haar armen. De jongen zei iets in het Meroïtisch. Theo keek naar Taharka en vroeg stilzwijgend om een vertaling. Taharka verklaarde. Hij zei: "Pas op, honingdame, je kreukelt mijn lendendoek nog." En daarna vertaalde hij de rest van hun gesprek voor Theo. "Ben je weer aan het werk voor je oom?" zei Carilinee met een lach. Hij haalde zijn schouders op. "Het is soms lekker op de boot, koeler op het water in de zomer." "Arkamani, wij kunnen je hulp gebruiken." De jongen stak zijn borst naar voren. "Zeg het maar, Arkamani is je man." "We zijn op zoek naar een man in een donkere keep. Hij heeft sneden in zijn wangen en voorhoofd als een krijger. Als zo iemand aan boord stapt, wil je het ons dan komen vertellen?" "Laat dat maar aan mij over. Ik zal je snel roepen als hij op de boot stapt." Theo knikte Carilinee goedkeurend toe. Ze kende de jongen dus en het was een goed idee om een spion buiten te hebben voor het geval de moordenaar er ondanks alle voorzorgsmaatregelen ingeslaagd was hen te vinden. Gelukkig verliep de reis zonder incidenten. De krijger moest nog vastzitten op de boot die een paar uur eerder was vertrokken. Sophocles zou bij de eerste halte uitstappen om terug te gaan naar Alexandrië, waar hij op hen zou wachten. Theo had nog nooit zo ver over de Nijl gereisd. Carilinee, Natemahar en Taharka wezen hem om beurten op de oude plaatsen. De komende audiëntie bij de koningin wierp een lange schaduw over alle wonderen die hij langs de mysterieuze, bochtige rivier zag. Ze namen de cataracten met het gebruikelijke gedoe en arriveerden tenslotte vermoeid en vergit in Meroë. Maar ze waren op tijd om het leven van de koningin te redden, als ze redding nodig had. Ze hadden de moordenaar afgeschud. Nu moesten ze alleen nog de monarch van Kush tegemoet treden. Theo overweeg een logement te zoeken bij de haven. Hij wilde liever goed uitgerust en gewassen voor de koningin verschijnen, zonder de stank van het reizen aan zijn kleding. Voordat hij daarnaar op zoek kon gaan, werden ze op de kade ontvangen door een koninklijke garde van 6 soldaten, met luipaardhuiden over hun schouders gedrapeerd en beschermd door ijzeren pansering. "Op het bevel van de Kandake moeten wij u begeleiden naar het paleis," zei hun kapitein met een uitdrukkingsloos gezicht. Het klonk niet als een suggestie.
2: Hoe kan ze maar zelfs weten dat we hier zijn, zuster Theo?
1: Terwijl hij met de soldaten meeliep, 3 voor hen en 3 in de achterhoede. Ik heb je verteld dat ze uitzonderlijke spionnen heeft. Nathemahar streek met een hand over zijn vermoeide gezicht.
2: Wat betekent het? Zijn we gearresteerd?
1: Gezien de hoffelijke manier waarop ze ons behandelen, denk ik dat ze gestuurd zijn voor onze veiligheid. Theo keek naar de harde gezichten van de krijgers die hen in volmaakte eenheid marcherend insloten.
2: Noem je dat hoffelijk?
1: Er is je toch geen speer tegen de keel gedrukt? Kariline drukte zich tegen Theo's zijde en klemde Nathemahar's hand vast. Ze waren door een lange verlaten gang naar de troonzaal van de koningin gebracht. De privégang van de koningin, had Nathemahar uitgelegd. Tot Kariline's verrassing was zelfs de troonzaal leeg. Kennelijk was dit een privé-audiëntie. Ondanks Theo en Nathemahars geruststellende aanwezigheid rilde ze van angst. Ze probeerde dapper te zijn en toen dat niet lukte, haar hoofd op te heffen in de hoop te tonen wat ze niet voelde. Achter de lege gouden troon bewoog een gordijn. Een lange vrouw, gekleed in een enkel lang wit gewaad, versierd met een geplooide sjerp die om haar rechterschouder en borst was gedrapeerd, schreed naar binnen. De soldaten gingen onmiddellijk in de houding staan toen ze haar zagen. De Kandake. Terwijl de koningin de tijd nam om zich op haar troon te installeren, had Kariline de gelegenheid om haar te bestuderen. Ze zag er leeftijdsloos uit. Haar huid vertoonde geen rimpels, hoewel ze minstens 12 jaar ouder moest zijn dan Nathemahar. Henna kleurde haar lange vingernagels en korte haar zacht rood en op haar hoofd droeg ze een metalen kap die een koninklijke diadeem ophield. Kariline's mond werd droog toen de donkere ogen op haar bleven rusten. Ze had het gevoel dat ze klem zat tussen de klauwen van een leeuw. Nu was het te laat om op de vlucht te slaan.
2: Jezus, help ons!
1: Je lijkt meer op je vader dan op je moeder, merkte de koningin op. Kariline boog. Dank u, Kandake. Dat vind ik een eer.
0: Ik bedoelde het niet als een compliment. Je moeder was een stuk knapper.
1: En Nathemahar, wat brengt je zo gaastig terug naar Kush en nog wel met haar in je kielzog? Ze wees met haar kin naar Kariline. Ik heb je opgedragen haar leven te gaan redden. Niet om haar onder je arm mee terug te brengen als een prijskip die je niet kon opgeven. Nathemahar boog met veel meer gratie dan Kariline had opgebracht. Kandake, mijn dochter heeft belangrijke informatie die alleen voor uw oren bestemd is. De koningin snoof.
0: Schei uit met galmen over je dochter. In mijn paleis, alsjeblieft. Die muren hebben oren voor het geval dat je dat vergeten bent. En een zekere persoon is nog steeds op Kushitische grond. Let nog een paar dagen op je woorden.
1: U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
3: Dit was Wij Lezen Voor. Het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

We luisteren naar het gebed van Theresia van Avila, gecomponeerd door Margaret Ritsa. Heer, Ignatius van Loyola ervoer dat God en mens elkaar rechtstreeks kunnen ontmoeten. Ik verlang naar u. Ik wil graag bij u zijn. Iets van u ervaren en voelen. Geef mij die genade. Kom bij mij. Laat mij bij u zijn.

0: De lezing van vandaag is genomen uit de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 12, vanaf vers 1.
1: Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.

Paulus nodigt ons uit om onszelf te veranderen door onze gezindheid te vernieuwen. Hoe doe je dat? Je gezindheid vernieuwen?

0: Terwijl je de tekst een tweede keer beluistert, stel je dan voor dat je rechtstreeks tot Jezus spreekt.
1: Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Dat is de ware eredienst die van u wordt gevraagd. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.

Wat is Jezus' antwoord terwijl je hem aanspreekt? Kijk niet alleen naar de woorden die hij spreekt. Kijk hem ook aan. Wat merk je? Wat zegt jou zijn blik?

Hoe kijkt hij naar je? Wat zou je hem willen antwoorden terwijl hij je zo aankijkt? Spreek je diepste verlangens bij hem uit.

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. De weduwen en de presbyters. Veelgeliefde, houd de weduwen in ere die werkelijk weduwen zijn. Heeft een weduwe kinderen of kleinkinderen, dan moeten die allereerst leren hun eigen familiepiëteit te betonen en hun ouders het goede te vergelden dat ze van hen ontvingen. Want dit is welgevallig aan God. De echte weduwe die geheel alleen staat, heeft haar hoop op God gevestigd en volhardt in smekingen en gebeden dag en nacht. Maar die in weelde en overdaad leeft, is leven dood. Ook dit moet gij haar met nadruk voorhouden, opdat ze zich onberispelijk gedragen. Wie niet zorgt voor eigen familie en zelfs niet voor het eigen gezin, heeft het geloof verloochend en is erger dan een ongelovige. Een vrouw kan als weduwe worden ingeschreven als ze niet jonger is dan 60 jaar en slechts eenmaal gehuwd is geweest. Zij moet in de roep staan van goede werken, kinderen hebben grootgebracht, gastvrijheid bewezen, heiligende voeten gewassen, verdrukten ondersteund, in één woord, zich aan allerlei goed werk hebben toegewijd. Jonge weduwen moet je niet op de lijst plaatsen, want haar zinnen trekken haar gemakkelijk af van de dienst van Christus. Dan willen ze opnieuw trouwen en halen zich de blaam op de hals dat zij haar eerste trouw gebroken hebben. Bovendien maken ze er een gewoonte van overal binnen te lopen, doordat ze niets om handen hebben. En dat niet alleen. Ze praten zonder einde, bemoeien zich met alles en zeggen dingen die geen pas geven. Ik wil daarom dat jonge weduwen hertrouwen, kinderen krijgen, hun huishouden verzorgen en de tegenpartij geen enkele aanleiding geven kwaad van ons te spreken. Want sommigen zijn al van de goede weg afgeweken en de Satan achterna gegaan. Als een gelovige vrouw weduwen onder haar verwanten heeft, moet zij die bijstaan, opdat zij niet ten laste komen van de gemeente. Dan kan deze de weduwe ondersteunen die helemaal alleen staan. De presbyters die zich goede bestuurders tonen, verdienen dubbele eer. Vooral zij die zich belasten met prediking en onderricht. De schrift zegt immers: Ge zult een dorsende os niet muilbanden, en ook: De arbeider is zijn loon waard. Aanvaard geen beschuldiging tegen een presbyter, tenzij op het woord van 2 of 3 getuigen. Berisp openlijk die zich misdragen, opdat de overigen worden afgeschrikt. Ik bezweer u voor God en voor Christus Jezus en zijn uitverkoren engelen. Onderhoud deze regels zonder vooroordeel en zonder enige partijdigheid. Leg niemand overijl de handen op en maak u niet medeplichtig aan andermans zonden. Houd u rein. Drink niet langer uitsluitend water. Gebruik wat wijn voor uw maag en met het oog op uw veelvuldige kwalen. Van sommige mensen zijn de zonden zo duidelijk dat ze hen voorgaan naar het gerecht. Bij anderen komen ze achteraan. Zo ook de goede daden. Sommige zijn algemeen bekend, andere niet, maar deze kunnen evenmin verborgen blijven. Tweede lezing. Uit de brief van de heilige martelaar Ignatius, bisschop van Antiochië, aan de christenen van Philadelphia. één bisschop met zijn presbyters en diakens. Ignatius, ook Theophorus genoemd, aan de Kerk van God de Vader en van de Heer Jezus Christus te Philadelphia in Azië, die barmhartigheid heeft verkregen en door God bevestigd is in Eendracht. Onafscheidelijk van de Heer verheugt zij zich over zijn lijden en dood. Door zijn verrijzenis weet zij zich in alle opzichten rijk aan Gods barmhartige gave. Haar groet ik in het bloed van Jezus Christus. Zij is mij een blijvende en onwankelbare vreugde, vooral als haar gelovigen één zijn met de bisschop, met zijn presbyters of oudsten en met de diakens, volgens de bedoeling van Christus aangewezen en overeenkomstig zijn wil gesterkt en bevestigd door de Heilige Geest. Ik weet dat deze bisschop niet uit zichzelf, noch door toedoen van mensen, noch uit ijdele glorie, maar door de liefde van de Vader en van de Heer Jezus Christus de bediening ontvangen heeft van het leiderschap over de gemeente. Ik heb grote bewondering voor zijn rustig optreden. Door zijn zwijgen vermag hij meer dan anderen door hun loos gepraat. Hij is afgestemd op de geboden van God. Hij is als een citer waarvan de snaren gestemd zijn. Daarom prijs ik hem gelukkig om deze gerichtheid op God. Ik weet dat deze houding een teken is van deugdzaamheid en volmaaktheid. Ik ken zijn standvastigheid en zachtmoedigheid naar het voorbeeld van de levende God die goed en genadig is. Vlucht dan, als kinderen van het licht der waarheid, onderlinge verdeeldheid en valse leerstellingen. Volgt als schapen de herder om daar te zijn waar hij is. Allen immers die God en Jezus Christus toebehoren, zijn met de bisschop. En allen die tot inkeer komen en terugkeren tot eenheid van de kerk, behoren eveneens aan God toe om voortaan een leven te leiden volgens Jezus Christus. Maakt u zelf, geliefden, niets wijs. Als men iemand volgt die verdeeldheid zaait, zal men het koninkrijk van God niet erven. Als iemand een afwijkende leer volgt, stemt hij niet in met Christus, lijden en dood. Doet daarom uw best om slechts aan één eucharistie deel te nemen, want er is slechts één lichaam van onze Heer Jezus Christus en één beker, die ons verenigt met zijn bloed, één altaar, zoals er slechts één bisschop is met zijn college van presbyters of oudsten en zijn diakens, dienaars, evenals ik. Zo zult u alles wat u doet volgens Gods bedoeling doen. Broeders en zusters, ik ben overvol van liefde tot u. Vol vreugde ook wil ik u sterken, of beter, niet ik, maar Jezus Christus. Omwille van hem ben ik geboeid, en des te meer ben ik beducht, omdat ik nog niet volmaakt ben. Maar uw gebed tot God zal mij helpen volmaakt te worden. Zo zal ik door Gods barmhartigheid mijn bestemming bereiken. Intussen neem ik mijn toevlucht tot het evangelie, als was het Christus in levende lijven, en tot de apostelen, als waren zij het college van presbyters van mijn kerk.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst, verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Een hele goede morgen op deze zondag, beste luisteraars. En dan mogen we deze zondag weer openen. Het is de 22e zondag door het jaar. En dan mogen we openen met de laude, het kerkelijk morgengebed. Dat wordt in de hele kerk, wordt hetzelfde gebed gebeden. Dan begin ik in het kleingetijdenboek. Beginnen we op bladzijde 155... We zitten in de tweede week. En als u daar bent, dan loopt het eigenlijk gewoon helemaal door. Behalve de antifoon voor de lofzang van Zacharias. En het slotgebed, dat staat dus alleen maar in het groot getijdenboek. Dat is in de weekenden altijd. Dus beginnen op 155. In het groot getijdenboek beginnen we op bladzijde 882. Daar vindt u de antifoon voor de openingspsalm. 882. Dan gaan we naar de hymne en die staat op een andere bladzijde. Dat is 697. Dat hoort dus ook bij de zondag. 697. En dan gaan we terug waar we eigenlijk waren. We beginnen dus op bladzijde 882. En dan gaan we verder op bladzijde 886. Nou, daar kunt u even een tijd blijven. Behalve dus de antifoon voor de lofzang van Zacharias is bladzijde 623. En het slotgebed, dat is slotgebed A, dat staat één bladzijde verder. We gaan dus in het kleingetijdenboek beginnen op bladzijde 155 en in het grootgetijdenboek op bladzijde 882. En mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Komt uit verkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
1: Kom uit verkoren volk van God. Aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: Kom, uitverkoren volk van God. Aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land, door zijn handen gevormd.
1: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: Komt, werp wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen we neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: In het grote getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 697. Reeds verdwijnt het duister van de nacht en verrijst het licht in volle pracht. O, dat thans ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen.
1: Opdat God erbarmen met ons heeft, onze vrees verdrijft, ons vrede geeft, als een vader ons zijn zegen zal rijk zal geven, waar wij eeuwig met hem leven.
0: Geven dat ons de drievuldigheid, Vader, Zoon en Geest, wie zij gewijd, lof en eer voor alle mensen samen, overal op aarde. Amen. Het groot getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 886. Gezegend die komt met de naam van de Heer. Alleluia. Breng dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloze zijn erbarmen.
1: Herhaalt het stammen van Israël. Eindeloos is zijn erbarmen.
0: Herhaalt het zonen van Aaron. Eindeloos is zijn erbarmen.
1: Herhaalt het dienaren van de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen.
0: Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende. Hij heeft mij gehoord en bevrijd.
1: De Heer is met mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij nog kwaad doen?
0: De Heer is met mij, mijn bondgenoot. Ik zie mijn bestrijders beschaamd staan.
1: Want beter is het te gaan tot de Heer dan op een mens te vertrouwen.
0: En beter is het te gaan tot de Heer dan te vertrouwen op vorsten.
1: Ik werd omsingeld door vreemde volken. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
0: Zij sloten mij in van alle kanten. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
1: Als bijen zwermden zij om mij heen. Zij vlamden op als vuur in de doornen. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
0: Zij stoten mij weg en sloegen mij neer. Maar Hij heeft mij ondersteund.
1: Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang. Hij heeft mij redding gebracht.
0: Nu klinkt daar gejuich van feest en geluk. In alle tenten der vromen.
1: De Heer greep in met krachtige hand. De hand van de Heer heeft mij opgericht. De hand van de Heer was machtig.
0: Ik zal niet sterven, maar blijven leven. Alom verhalen het werk van de Heer.
1: Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer. Maar niet ten dode gedoemd.
0: Maakt open de poort der gerechtigheid. Daarbinnen wil ik de Heer gaan danken.
1: Dit is de poort van de Heer. De vromen treden er binnen.
0: Ik dank u dat gij mij verhoord hebt. En dat gij mij hebt gered.
1: De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden.
0: Het is de Heer die dit heeft gedaan. Een wonder voor onze ogen.
1: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. We zullen hem vieren in blijdschap.
0: Ach Heer, geef gij ons uw heil. Ach Heer, geef gij ons voorspoed.
1: Gezegend die komt met de naam van de Heer. Wij zegenen u uit het huis des Heren. De Heer is God, Hij verlicht ons.
0: Begeeft u in optocht met lovertakken. Tot bij de hoorns van het altaar.
1: Mijn God zijt gij, en ik dank u. Mijn God, ik verkondig uw roem.
0: Breng dank aan de Heer, want Hij is genadig. eindeloze zijn erbarmen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gezegend die komt met de naam van de Heer. Alleluia. Laten wij een loflied zingen voor onze God. Alleluia. Geprezen zijt gij, Heere God, onze vaderen. U komt de lof toe in alle eeuwen.
1: Geprezen uw heilige, roemrijke naam. U komt de lof toe in alle eeuwen.
0: Geprezen zijt gij in het huis van uw glorie. U komt de lof toe in alle eeuwen.
1: Geprezen zijt gij op de troon van uw rijk. U komt de lof toe in alle eeuwen.
0: Geprezen zijt gij die de diepte doorschouwt. Tronend op kerubs in alle eeuwen.
1: Geprezen zijt gij in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen.
0: Loof de Heer, alle schepselen Gods. Prijst en verheft hem eeuwig.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laten wij een loflied zingen voor onze God.
0: Alleluia. Loof de Heer om zijn majesteit. Alleluia. Loof de Heer in zijn paleis. Loof hem in zijn hoge hemel.
1: Loof hem om zijn grote daden. Loof hem om zijn majesteit.
0: Loof hem met bazuingeschal. Loof de Heer met harp en citer.
1: Loof hem met timpaan en rijdans. Loof hem met gitaar en fluit.
0: Loof hem met geklep van bekkens. Loof hem met cymbaal gerinkel. Al wat ademt, looft de Heer.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loof de Heer om zijn majesteit. Alleluia.
1: Ik zal u met zuiver water besprenkelen en gij zult rein worden van al uw ongerechtigheden. En van al uw afgoderij zal ik u reinigen. Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten. Ik zal het stenen hart uit uw lichaam verwijderen en u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in u uitstorten en ik zal ervoor zorgen dat ge mijn wetten nakomt en mijn voorschriften nauwkeurig onderhoudt.

0: Wij loven u, Heer, en wij prijzen uw naam.
1: Wij loven u, Heer, en wij prijzen uw naam.
0: Uw wondere daden verhalen wij.
1: En wij prijzen uw naam.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Wij loven u, Heer, en wij prijzen uw naam.
0: Het groot getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 623. Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt in het geslacht van David, zijn getrouwe.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en elke dag opnieuw zijn kruis op te nemen. Dan gaan we terug naar bladzijde 891. Dank wij onze Verlosser die in deze wereld gekomen is om God met ons te zijn. En roepen wij hem aan.
1: Christus, Koning van de Heerlijkheid, wees ons licht en onze vreugde.
0: Heer Jezus Christus, gij gaat voor ons op als de nieuwe dag. En gij zijt de eerste der verrezenen. Laat ons u volgen, zodat wij niet zitten in de schaduw van de dood, maar wandelen in het licht van het leven.
1: Christus, Koning van de Heerlijkheid, wees ons licht en onze vreugde.
0: Geef dat wij in alle schepselen uw goedheid zien en dat wij overal uw heerlijkheid kunnen aanschouwen.
1: Christus, Koning van de Heerlijkheid, wees ons licht en onze vreugde.
0: Sta niet toe dat het kwade ons ooit overwint, maar help ons het kwade te overwinnen door het goede.
1: Christus, Koning van de Heerlijkheid, wees ons licht en onze vreugde.
0: Gij zijt in Jordaan gedoopt door de Heilige Geest, gezalfd. Geef dat wij ons vandaag laten leiden door de genade van de Heilige Geest.
1: Christus, Koning van de Heerlijkheid, wees ons licht en onze vreugde.
0: In stilte kunt u nu als u wilt bidden voor uw eigen intenties.

0: Christus, koning van de heerlijkheid, wees onze licht en onze vreugde.
1: Bladzijde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Voor het slotgebed gaan we naar in het grootgetijde ook naar bladzijde 624. En nemen we gebed A, omdat we in het A-jaar zitten. Laat ons bidden. In het lijden en de kruisdood van uw Zoon hebt ge ons geopenbaard dat er een leven is de moeite waard om voor te sterven. Spreek tot ons uw woorden en laat het opladen, laaien als een vuur, dat wij ons niet laten leiden door eigen belang, maar in staat zijn uit te maken wat gij wilt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op de 22e zondag door het jaar voert de kerk ons de viering van de heilige geheimen binnen aan de hand van woorden uit Psalm 85. Wees mij genadig, Heer, want zonder ophouden roep ik tot u. Want gij, Heer, zijt goed en vergevingsgezind en rijk aan barmhartigheid voor allen die u aanroepen. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan. Dat hij daar veel zou moeten lijden van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden. Maar dat hij na ter dood gebracht te zijn op de derde dag zou verrijzen. Toen nam Petrus Jezus terzijde en begon hem ernstig daarover te onderhouden. Dat verhoede God, Heer, zoiets mag u nooit overkomen. Maar Jezus keerde zich om en zei tot Petrus: ga weg, Satan, terug. Gij zijt mij een aanstoot, want gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil. En daarna tot zijn leerlingen: wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen,

zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen, als dit ten koste gaat van eigen leven? Of wat zal een mens kunnen geven in ruil voor zijn eigen leven? Want de mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn vader, vergezeld van zijn engelen, en dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Dit is het woord van God. En mee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Ja, hoe doe je dat? Dat doe je door aandacht te schenken aan de bewegingen van je hart. Erop letten wat daar gebeurt. En aannemen wat daar gebeurt. Is er onrust, dan het uithouden bij die onrust en niet van weglopen. En zo wordt men dieper dan de eigen onrust. Dus het niet zoeken in de gedachten van een ander, ook al zijn die nog zo mooi. Maar ook niet opgaan of ondergaan in de eigen gevoelens, ook al zijn die nog zo mooi of lelijk. Eenvoudig bij hem zijn op die diepte van je wezen waar je nog ongedeeld bent, niet verdeeld in denken en voelen. En dan enkele passen voor de plaats waar ik ga bidden, blijf ik stilstaan om de beweging naar het gebed af te remmen en zo op grotere diepte te komen. Staande kijk ik dan omhoog en zie ik hoe hij mij ziet. Ik maak mij dan klein in een gebaar van eerbied, van aanbidding, zoals Jezus zich klein maakt voor de wil van zijn Vader. In dit besef dat ik door hem word gekend en bemind, ga ik het gebed in en neem ik de houding aan waarin ik vermoed hem het beste te kunnen vinden. Door de houding van het lichaam bepaal en ondersteun ik de houding van de geest. Dat zoeken en vinden van hem is de inzet toch van het gebed. Het zou ook de inzet moeten zijn van heel mijn leven en daarom vraag ik dat nu als een genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Zodat ik me niet laat leiden door menselijke overwegingen, maar door wat God wil. Ik haal me de geschiedenis voor de geest. Deze verloopt in drieën. Jezus tekent zijn eigen weg als een kruisweg. Een passiviteit ten dode toe. Daarom volgt de reactie van Petrus. Hij vertolkt het gewone menselijke denken. Maar Jezus gaat er tegenin als tegen een boosaardige macht, Satan. En daarop laat Jezus een nieuwe bevestiging volgen van zijn kruiswijsheid. Het is en blijft kruis, voor zichzelf, maar ook voor zijn leerlingen. Ik word gered door me te laten redden. Ik hoef dus niet mijzelf te redden. En dan de plaats zien, zijn plaats in de wereldgeschiedenis, de laatste plaats. En tegelijk de meest centrale plaats. Alles wordt immers gerekend voor en na Christus. En binnen de kerk staat het kruisbeeld in het middelpunt. De plaats zien, zijn plaats in de wereldgeschiedenis, de laatste plaats. En tegelijk de meest centrale plaats. Alles wordt immers gerekend voor en na Christus. En binnen de kerk staat het kruisbeeld in het middelpunt. Voor ik dit geheim probeer binnen te dringen, vraag ik eerst nog de bijzondere genade om een innerlijke, dat is een smakende, liefdevolle kennis te mogen krijgen van Christus onze Heer, om hem meer lief te hebben en van meer nabij te volgen. De overweging. Gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil. Maar staan die twee dan werkelijk zo tegenover elkaar? Dat wat God wil, de kleine weg van het lijden en het kruis, en wat er in de aard van de menselijke natuur zit? Zijn lijden en sterven eigenlijk niet een heel natuurlijke zaak, de gewoonste zaak van de wereld? Wie zijn leven

wil redden, zal het verliezen. Is dat ook geen mensenwijsheid? Zo zingen we het toch in het lied, wie als een God wil leven hier op aarde, hij gaat de weg van alle zaad, van alle stervelingen, aan regen en zon prijsgegeven. De natuur doet het ons voor, sterven om te leven. Het is een natuurproces, zo lijkt het, de gewoonste zaak van de wereld. En met zo'n natuurproces vergelijkt Jezus zijn eigen doodse en ten dode gedoemde leven. Voorwaar, ik zeg u, als de graankorrel niet in de aarde valt, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Johannes 12. Toch dienen deze vergelijkingen er niet voor om het onaannemelijke aannemelijk te maken. Want het kan nooit de bedoeling zijn dat het de mens moet vergaan als de natuur beneden hem, notabene waarover hij door God als koning is aangesteld. Dat het de mens moet vergaan als een plantje, nog minder dan een dier, dat is vernederend voor de mens. Door deze vergelijkingen komt het schandaal eigenlijk alleen maar des te scherper naar voren. Deze vergelijkingen dienen er dan ook niet voor om het lijden aannemelijk te maken, om het als iets natuurlijks voor te stellen, maar om er de vruchtbaarheid van te verkondigen. Wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Het lijden is niet natuurlijk. Dat is niet naar de natuur. En dat merk je op het ogenblik dat je persoonlijk erdoor getroffen wordt, of dat je geraakt wordt door het lijden van mensen die je dierbaar zijn. Dan word je niet getroost door vergelijkingen met de natuur, dat het in de wereld van de planten ook zo gaat. En die vergelijkingen met verschijnselen beneden de menselijke natuur, die zich herstelt door de ondergang van voorgaande generaties heen, ja, dat de natuur een steeds rijker en gecompliceerder leven opbouwt door de natuurlijke selectie van de minder vitale organismen, survival of the fittest, dat zei Darwin, dat brengt allemaal niet het minste inzicht of verlichting op het moment dat we zelf door het lijden worden geraakt. Dat het de mens moet vergaan als een plantje, als een dier. Dat is ook in tegenspraak tot Jezus' eigen verkondiging. Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen als dit ten koste gaat van eigen leven? De ziel van de mens is volgens Jezus van onvergelijkelijke waarde. Anders dan bij de mussen is bij ons ieder haar van ons hoofd geteld. Daarom zijn wij meer waard dan een hele zwerm mussen, dan alle mussen bij elkaar. Het lijden van de mens is op zich genomen niet te verklaren en niet te begrijpen. Maar wat op zich genomen binnen de geslotenheid van de menselijke natuur absoluut niet te begrijpen en te aanvaarden is, dat is het wel binnen de navolging van Jezus. En daar gaat het niet om het lijden op zich, maar om het lijden in de navolging van Jezus. Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. En nog eens, wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Dus wat Jezus aan Petrus verwijt, dat is nu juist dat hij zich uit de navolging van Jezus losmaakte. Ga weg, Satan, terug op je plaats achter mij. Blijkbaar was Petrus uit zijn positie van volgeling achter Jezus aan naar voren gekomen en hij had zich losgemaakt van zijn plaats achter Jezus aan. Hij was bezwerend terzijde van Jezus gaan lopen en deze verbreking van de plaatselijke positie achter Jezus aan illustreert het losbreken uit zijn geestelijke positie van het leerling zijn. Petrus werd door Jezus geroepen met het woordje achter mij aan, doorgaans vertaald met volg mij. En zo werden ook de anderen geroepen achter mij aan, en dan steeds vertaald met volg mij. En dat letterlijk achter Jezus aangaan werd bewaard in de kruisnavolging. Wie zijn kruis niet opneemt en mij volgt, letterlijk achter mij aangaat, is mij niet waardig.
Jezus' reactie mag misschien op het eerste gehoor wat autoritair schijnen, maar dan is het toch goed om te zien waarvoor Jezus zijn hele gezag in de weegschaal legt, namelijk om zijn eigen kleine weg te beschermen tegen de grootheidsaspiraties van Petrus. Het verschil tussen Jezus en ons is: wij willen een goddelijke mens, een mens die boven de gewone voorwaarden van het menselijk bestaan verheven is, en Jezus wil, als u het goed wilt verstaan, een menselijke God zijn. Een God die onderworpen is aan de voorwaarden van het gewone mensenleven. Petrus krijgt van Jezus te horen: als je je losmaakt uit je positie waartoe ik je geroepen heb, namelijk in de positie van een leerling, letterlijk achter zijn meester aan, dan maak je het jezelf onmogelijk om als leerling te volharden. De leerling, de volgeling, stapt in de voetstappen van zijn meester. Hij baant niet zijn eigen weg, waarbij hij hoogstens de manier van doen afkijkt van de meester die hem voorgaat. Nee, het is de bedoeling van dit letterlijk volgen in zijn voetstappen te treden, zodat er een geestelijke gemeenschap ontstaat tussen de meester en de leerling, die tenslotte moet uitmonden in een geestelijke eenheid. Door Paulus uitgedrukt met de woorden: ge weet toch dat de doop, waardoor we één zijn geworden met Christus Jezus, ons heeft doen delen in zijn dood. Door de doop in zijn dood zijn wij met hem begraven, opdat ook wij, zoals Christus door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt, een nieuw leven zouden leiden. Romeinen 6:3. In het lijden worden wij van onszelf vervreemd. Wij ervaren het als zinloos, als absurd. Maar als Jezus erbij is, wordt alles anders. Je leven wordt anders, maar vooral je lijden wordt anders en je sterven wordt anders. In het sterven met hem aan het oude leven krijg je deel aan het nieuwe leven. Maar zonder persoonlijke band met Jezus gaat dat niet. Hij van zijn kant heeft die persoonlijke band met ieder van ons al aangegaan, door zichzelf in zijn lijden en sterven geheel vrijwillig aan ieder van ons weg te schenken. In de navolging van Jezus laat u ons dan persoonlijk beminnen met zijn liefde tot het uiterste. Hij wordt de schat in de akker van ons hart, die ons vol blijdschap al onze aardse schatten doet verkopen. Hij is de parel van grote waarde, die de koopman alles eraan deed geven om die ene parel in bezit te krijgen. Met die overgrote liefde van hem in ons hart zijn we in staat alles te doorstaan. Wat vader en moeder zijn voor het opgroeiende kind, een veilige geleide naar de onveilige, vijandige, gevaarlijke buitenwereld, dat is Jezus voor alle mensenkinderen, klein en groot, een liefdevolle geleide naar de onveilige, vijandige zone van lijden en dood. Wat vieren wij in de Eucharistie anders dan dat Jezus zich vrijwillig overlevert aan lijden en dood, om nu de leerlingen die wij zijn achter zich aan te krijgen en zo deel te geven aan het nieuwe leven van de Vader? Gegroeid in het nieuwe leven van de Heer zullen wij de kruisen van onze dagelijkse beslommeringen met een grotere moed en overgave tegemoet gaan. Ja, we zullen erdoor nog meer groeien in onze verbondenheid met hem. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Buiten Jezus om is lijden ondraaglijk, zinloos, onvruchtbaar. Maar in vereniging met hem wordt alles anders. Het leven wordt anders, maar vooral het sterven wordt anders. We sterven in Jezus weg. Christen zijn is de kunst van het verliezen. Je eer verliezen, je gezicht verliezen, je leven verliezen.
aan het einde niet zomaar opstaan en weglopen, maar juist, zoals na een gewoon gesprek, iets hartelijk zeggen bij het afscheid. Tot Maria, tot Jezus die ons voorgaat, ook nu. Vragen dan of hij voor me wil bemiddelen bij zijn vader. Een goed woordje doen bij zijn vader. En dan me uitspreken bij de vader. En een onze vader bidden.

0: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
1: In de serie De paus aan het woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 3 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium, getiteld De kerk is het volk van God, geroepen uit alle volken. Paus Leo gaf deze catechese op 11 maart 2026. Dierbare broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Bij onze voortgaande bezinning over de dogmatische constitutie Lumen Gentium staan we vandaag stil bij het tweede hoofdstuk, dat handelt over het volk van God. God, die de wereld en de mensheid heeft geschapen en die iedere mens wil redden, voltrekt zijn heilswerk in de geschiedenis werkelijk een volk te kiezen en onder hen te wonen. Daarom roept hij Abraham en belooft hem nakomelingen, talrijk als de sterren aan de hemel en als het zand aan de zee. Met de kinderen van Abraham sluit God, nadat hij hen uit de slavernij heeft bevrijd, een verbond. Hij gaat met hen mee, draagt zorg voor hen en brengt hen telkens opnieuw bijeen wanneer zij afdwalen. De identiteit van dit volk wordt daarom bepaald door Gods handelen en door het geloof in hem. Zij worden geroepen een licht te zijn voor andere volken, als een baken dat alle volkeren, ja de hele mensheid, naar zich toe zal trekken. Het concilie zegt hierover: dit alles is echter gebeurd als voorbereiding en voorafbeelding van het nieuwe en volmaakte verbond dat in Christus zou worden bekrachtigd en van de vollere openbaring die gegeven zou worden door het vlees geworden woord van God zelf. Het is immers Christus die, door zijn lichaam en bloed te geven, dit volk in zich verenigt en dat op definitieve wijze doet. Het gaat om een volk dat bestaat uit leden van alle naties. Het wordt verenigd door het geloof in hem, door de verbondenheid met hem, door hetzelfde leven te delen als hij, bezield door de geest van de verrezene. Dit is de kerk, het volk van God dat zijn bestaan ontvangt uit het lichaam van Christus en dat zelf het lichaam van Christus is. Zij is geen volk zoals anderen, maar het volk van God, door hem samengebracht en gevormd uit vrouwen en mannen van alle volkeren op aarde. Het beginsel dat hen verenigt is geen taal, cultuur of etnische afkomst, maar het geloof in Christus. Daarom is de kerk, volgens een prachtige uitdrukking van het concilie, de vergadering van allen die in het geloof hun blik richten op Jezus. Het is een messiaans volk, juist omdat het Christus, de Messias, als hoofd heeft. Wie tot dit volk behoren, beroemen zich niet op verdiensten of titels, maar enkel op de gave dat zij in Christus en door hem dochters en zonen van God zijn. Boven iedere taak of functie gaat het er in de kerk om dat men in Christus is ingeplant en door genade kind van God is. Dat is ook de enige eretitel die wij als christenen mogen zoeken. Wij zijn in de kerk om onophoudelijk het leven van de Vader te ontvangen en te leven als zijn kinderen, als broeders en zusters onder elkaar. Daarom is de wet die de relaties in de kerk bezielt de liefde, zoals wij die in Jezus ontvangen en ervaren. Haar doel is het rijk van God, waarheen zij samen met de hele mensheid op weg is. Verenigd in Christus, Heer en Redder van iedere man en vrouw, kan de kerk zich nooit in zichzelf opsluiten. Zij staat open voor iedereen en is er voor iedereen. Als gelovigen in Christus tot haar behoren, herinnert het concilie ons eraan dat alle mensen geroepen zijn tot het nieuwe volk van God te behoren. Daarom moet dit volk, terwijl zij één en enig blijft, zich uitstrekken over de hele wereld en alle tijden, opdat het voornemen van Gods wil vervuld wordt. Hij heeft immers in het begin de menselijke natuur als één geschapen en wil zijn vertrooide kinderen bijeenbrengen. Ook zij die het evangelie nog niet hebben ontvangen, zijn dus op een of andere wijze gericht op het volk van God. De kerk, die meewerkt aan de zending van Christus, is geroepen het evangelie overal en aan iedereen te verkondigen, zodat iedere mens in contact kan komen met Christus. Dit betekent dat er in de kerk plaats is en moet zijn voor iedereen. Iedere christen wordt geroepen het evangelie te verkondigen en getuigenis te geven in elke omgeving waarin hij of zij leeft en werkt. Zo toont dit volk zijn katholiciteit. Het ontvangt de rijkdom en de gaven van verschillende culturen en biedt hun tegelijk de nieuwheid van het evangelie aan, die zuivert en verheft. In dit verband is de kerk één, maar omvat zij allen. Een groot theoloog beschreef haar zo: de ene ark van het heil moet alle menselijke verscheidenheid in haar wijde ruimte opnemen. De ene feestzaal, het voedsel dat zij uitdeelt, is geput uit heel de schepping. Het naadloze kleed van Christus is tegelijk, en dat is hetzelfde, het veelkleurige kleed van Jozef. Genesis 37, vers 3. Het is een groot teken van hoop, vooral in onze tijd, die door zoveel conflicten en oorlogen wordt getekend, te weten dat de kerk een volk is waarin vrouwen en mannen van verschillende nationaliteiten, talen en culturen samenleven in het geloof. Dit teken staat midden in de mensheid, een herinnering en tegelijk een profetie van de eenheid en vrede waartoe God de Vader al zijn kinderen roept. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 11 maart 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 3 van Lumen Gentium met de titel De Kerk is het volk van God, geroepen uit alle volken. Volgende keer gaan we verder met deel 4.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Om noveengebed te bidden, heel speciaal om te bidden voor een zegenrijke Rosary Ready op 5 september. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Mijn God, ik geloof, ik aanbid, ik hoop en bemin u. Ik vraag vergiffenis voor hen die niet geloven, niet aanbidden, niet hopen en u niet beminnen.
2: Allerheiligste drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik aanbid u met de grootste eerbied en ik offer u op het allerkostbaarste lichaam en bloed, de ziel en de godheid van Jezus Christus, tegenwoordig in alle tabernakels op aarde, tot eerstel voor de beledigingen, heiligschennis en onverschilligheid waardoor hij wordt beledigd. En door de oneindige verdiensten van zijn allerheiligste hart en van het onbevlekt hart van Maria bid ik u om de bekering van de arme zondaars.
1: Oneindig goede en barmhartige Jezus, in Fatima openbaarde u aan de wereld uw innige verlangen om de devotie tot het onbevlekte hart van uw moeder Maria tot stand te brengen.
2: Door u werd het zuivere hart van de heilige maagd Maria aangewezen als toevluchtsoord voor de zondaars en als zekere weg naar de hemel.
1: Wanneer wij uw hemelse moeder met vurigheid beminnen en vereren, trekken wij de doorns van heiligschennis, ondankbaarheid en onverschilligheid uit haar gewonde hart, zodat het wordt getroost en in liefde genezen. Wanneer het tedere hart van Maria door de mensheid wordt omhelst, stoppen de oorlogen in de wereld en zal er ware vrede heersen.
2: Door het trouw vervullen van de eerste zaterdagdevotie geven wij gehoor aan uw wens dat alle mensen in de wereld de zoete naam van Maria met een diepe liefde op hun lichaam en lippen mogen dragen.
1: Laat de devotie tot uw hemelse moeder groeien, die de versteende harten verzacht, die zondaars leidt tot bekering en die de zielen thuisbrengt bij uw heilig hart, bron van redding en ons uiteindelijke paradijs.
2: Maak dat door de dag van hulde en eerherstel aan het onbevlekt hart van Maria op 5 september in Amsterdam ons geloof wordt verdiept en vele zielen tot bekering komen en worden gered. Amen.
1: Lezen we de woorden zoals door Maria gesproken. Mijn onbevlekt hart zal je toevlucht zijn en de weg die je naar God zal leiden. Overwegen we enkele ogenblikken deze woorden van Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Dank u wel voor het meebidden bij deze eerste dag van de noveen, waarin we toebidden en toeleven naar de Rosary Ready op 5 september.
3: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
3: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wij groeten u Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: We overwegen de glorievolle geheimen. Het eerste geheim, Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u.

0: gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van ons

0: de dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen en Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

Wees mij genadig, Heer, want ik roep tot u de gehele dag. Dat hoorden we in de intredezang van de 22e week door het jaar. Goedendag, welkom bij Musica Sacra. Ik ben broeder Joachim Oude Vrielink en in deze aflevering zullen we de gezangen verkennen van de 22e week door het jaar. In het evangelie van die zondag horen we dat ieder die Jezus wil volgen zichzelf zal moeten verloochenen en zijn kruis op zich zal moeten nemen. En vele heiligen hebben ons dat voorgedaan. En die tekst wordt dan ook wel voor die heiligen gebruikt. En de communio van deze zondag, qui vult venire post me, bezingt dat gegeven.

Bij 31 augustus vermeldt het Martyrologium, dat is het boek met alle heiligen op de kalender, de heilige Nicodemus en Jozef van Arimathea. Deze leerlingen van Jezus vieren we eigenlijk nooit in de mis of in de getijden, maar ze staan wel degelijk op de kalender en ze zijn wel degelijk heilig. Nicodemus was een Farizeeër. En Farizeeërs staan theologisch zeer dicht bij de theologie van Jezus. De opstanding der rechtvaardigen uit de doden zou voor Farizeeërs niet vreemd zijn geweest. En Farizeeërs maakten geen deel uit van de elite, maar waren vrij gewone mensen die zich in hun vrije tijd bezighielden met de schrift en denken over de theologie. Dat lijkt ook wel sterk op de afkomst en omgeving van Jezus Christus. En Nicodemus heeft een nachtelijk gesprek met Jezus, en dat gaat over de wedergeboorte. En dat is wel nieuw voor Nicodemus. De wind blaast waarheen hij wil, gij hoort wel zijn gezuis, maar weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Dat horen we Jezus dan zeggen. En we horen dat ook in de communio Spiritus ubi vult spirat.

Op de 31ste augustus vinden we ook nog Jozef van Arimathea. Hij was heimelijk een leerling van Jezus. En dat is bijzonder, omdat we uit de drie evangelies weten dat hij lid was van het Sanhedrin. Het is dan ook een grote geste geweest dat hij het graf, waar hij met zijn vrouw zou komen te rusten, dat hij dat graf weggaf aan iemand die volgens het Sanhedrin godslasterlijk was en iemand die als een slaaf gestraft is. Omdat Goede Vrijdag zo passend is bij Jozef van Arimathea, luisteren we naar het grote responsorium Tenebrae Facti Sunt. Hierin horen we dat het donker wordt als Jezus gaat sterven en dat onze Heer de geest geeft.

Op 1 september staat Jozua, de zoon van Noen, op de kalender. En in tegenstelling tot Mozes mocht deze helper van Mozes wel het beloofde land in. Ik heb geen gezangen over Jozua kunnen vinden. Wel kennen we natuurlijk Psalm 95, waarin opgeroepen wordt om God te aanbidden. En in die psalm worden we herinnerd aan de 40 jaren in de woestijn, voordat het volk Gods het beloofde land mocht ingaan. We luisteren naar Psalm 95, uitgevoerd door Hartkiriana. En deze psalm wordt niet dubbelkorig gezongen, maar als een antwoordpsalm, op een responsoriale wijze. De kantor zingt de versen, waarna iedereen het keervers antwoordt.

Op de 4e september mogen we Mozes gedenken. Mozes was zeer bescheiden. Niemand was zo bescheiden als hij. Bewonderenswaardig is hoe Mozes bemiddelt tussen God en het volk Gods. Voor hem moet de uittocht uit Egypte wel het zwaarste zijn geweest. We luisteren naar het offertorium Sanctificavit Moïses. Daar horen we hoe Mozes een altaar wijdt en een avondoffer brengt.

En we gaan even een dag terug naar 3 september. Op 3 september vieren we de heilige Gregorius de Grote. Deze bisschop van Rome leefde van circa 540 tot 604. Hij was van goede huizen en maakte carrière als prefect in Rome. Hij was dus een kundige bestuurder en hoog opgeleid. Voor de kerk heeft hij veel betekend. En voor de feestdag van Gregorius kan het graduale Juravit Dominus gezongen worden. Muzikaal wijkt dit gezang af van de meeste gradualia, omdat dit gezang in de wat ongebruikelijke derde kerktoon staat, in plaats van de meer gebruikelijke vijfde kerktoon. De tekst komt uit Psalm 110, en daarin wordt bezongen dat God deze man als priester heeft gewild en dat hij eeuwig priester zal zijn in de orde van Melchizedek.

Toen Karel de Grote eenheid wilde in zijn grote rijk, begon hij in Gallië de liturgie te hervormen. Van de toenmalige paus kreeg hij liturgische boeken uit Rome. En één ervan stond bekend als het Sacramentarium Gregorianum. En men schreef de inhoud toe aan paus Gregorius de Grote. Tegenwoordig weten we dat die codex niet van Gregorius is, maar zo

Zo'n naam geeft natuurlijk wel status aan de inhoud van dat boek. Later is de naam van Gregorius weer verbonden met de gezangen die bij die liturgische traditie horen. Gregoriaanse gezangen. Een mooi verhaal is dat paus Gregorius de Grote van een duif kerkelijke gezangen ingegeven kreeg. En daarmee zou hij de grondlegger zijn van de Gregoriaanse gezangen. We luisteren naar Spiritus Sanctus Docebit uit de mis voor Gregorius. De Heilige Geest zal u onderrichten, alles wat ik u gezegd heb.

Paus Gregorius heeft relatief veel geschreven. Zo heeft hij de Vita van Benedictus geschreven. En in de lezingdienst lezen we ook een stuk van Paus Gregorius. En hij beschrijft in die lezing welke zaken hem bezighouden. Heel menselijk. En hij beklaagt zich misschien ook wel een beetje. Als monnik kon hij zich op één ding richten, namelijk God. Als paus moet hij besturen en uitspraken doen over kloosters, kerken en verschillende mensen. Maar hij neemt die verantwoordelijkheid ook. In een oud responsorium voor Gregorius worden zijn kwaliteiten bezongen. En wel dat hij geëerd wordt om twee soorten kwaliteiten. Enerzijds dat hij als prefect in de wereld een degelijke bestuurder was. En anderzijds dat hij vrijwillig afstand deed van zijn eigendommen en voor God koos. We horen het responsorium Fulgebat in Venerando.

Op 5 september vieren we moeder Teresa. Deze bijzondere vrouw kwam uit Albanië. Toen zij 18 was, vertrok zij naar Ierland om daar in te treden bij de zusters van Loreto. Daarna vertrok zij naar India. En tussen de allerarmste mensen moet zij daar Christus ontmoet hebben. Zij stichtte de Missionaries of Charity, de missionarissen van barmhartigheid. Behalve de gebruikelijke geloften van armoede, gehoorzaamheid en kuisheid, leggen deze zusters ook een vierde gelofte af, die van volkomen dienstbaarheid aan de armsten van de armen. Barmhartigheid, of in het Latijn caritas, is een sleutelwoord voor deze zusters. Daarom luisteren we naar een introitus waarin bezongen wordt hoe Gods barmhartigheid in onze harten wordt uitgegoten. Caritas Dei.

De zusters van Moeder Teresa zijn overal ter wereld te vinden. Overal waar arme mensen zijn. En die zijn er helaas volop. Ook in Aleppo heb ik deze zusters mogen ontmoeten. En ze hebben daar een verpleeghuis voor gehandicapten en ouden van dagen. En het aardige was dat daar in Aleppo een zuster was die ook in Rotterdam had gewoond. En zij vroeg of ik een pakketje wilde meenemen voor zusters die zij in Amsterdam kent. Dat kon ik natuurlijk niet weigeren. Zusters die zelf heel weinig hebben, hebben zelfs nog iets over om weg te geven. Omwille van de barmhartigheid luisteren we naar het bekende Ubi Caritas, uitgevoerd door Voices Aid.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. U allen welkom. Nu we zijn samengekomen voor de viering van de Eucharistie op de 22e zondag door het jaar. Iedere Eucharistie vieren we het sterven en het verrijzen van onze Heer. Zo klinkt het ook in het Eucharistisch gebed en doorheen heel de Eucharistie. Beide horen bij elkaar, kruis en verrijzenis. Daarover spreekt ook het evangelie ons vandaag. Alleen doorheen het kruis bereiken we het nieuwe leven bij God. Broeders en zusters, belijden wij nu allereerst onze zonden. Bekeren wij ons tot God om de heilige Eucharistie op een goede en een waardige wijze te vieren. Heer, ontferm u over ons. Toon ons, Heer, uw barmhartigheid. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, ons geleiden tot in het eeuwig leven. Amen.

0: Laat ons bidden. Almachtige God, al het goede komt van U. Vervul ons hart van liefde voor Uw naam. Laat in ons het goede toenemen door een grotere ijver voor U. En houd het in stand door Uw voortdurende zorg. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Lezing uit het boek Jeremia. Heer, Gij hebt mij verleid, ik ben bezweken. Gij waart mij te sterk en hebt mij overwonnen. De hele dag lacht men mij uit. Iedereen drijft de spot met mij. Telkens als ik het woord neem, moet ik schreeuwen en geweld en onderdrukking roepen. Het woord van de Heer brengt mij iedere dag schande en smaad. En ik zei, ik wil niet meer aan hem denken, niet meer spreken in zijn naam. Maar dan laait er iets als een vuur op in mijn hart. Het brandt in mijn gebeente. Ik doe alle moeite om het in bedwang te houden, maar het lukt me niet. Woord van de Heer. Amen.

0: Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen. Ik smeek u, broeders en zusters, bij Gods erbarming, om uw lichamen aan te bieden, een levende, heilige offergave, welgevallig aan God, als de geestelijke eredienst die bij u past. Word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar laat u omvormen door de vernieuwing van gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de wil van God is, wat goed is, welgevallig en volmaakt. Woord van de Heer.
1: Hey, dank u.

In die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou lijden van de oudsten, hoge priesters en schriftgeleerden en ter dood gebracht zou worden en op de derde dag zou verrijzen. Petrus nam hem terzijde en begon hem te berispen: "Dat verhoede God, Heer, dat mag u nooit gebeuren." Maar hij keerde zich om en zei tot Petrus: "Ga achter mij aan, Satan, gij zijt mij een aanstoot. Want gij denkt niet aan de dingen van God, maar aan die van de mensen." Toen zei Jezus tot zijn leerlingen: "Als iemand achter mij aan wil gaan, moet hij zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen omwille van mij, zal het vinden. Wat baat het een mens wanneer hij heel de wereld wint, maar schade leidt aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn ziel? Want de mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen. En dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden."

Onlangs stelde iemand mij de vraag: heeft u steun en kracht gevonden in uw geloof toen u de diagnose darmkanker kreeg? En dat hele traject van bestralingen en operaties moest doorlopen. Het is een vraag die niet alleen over mij gaat. Het is eigenlijk een vraag die velen van ons zichzelf stellen wanneer ziekte, verdriet of tegenslag het leven binnenkomt. Dan vragen we ons af: wat betekent geloven eigenlijk als het moeilijk wordt in het leven? Waar is God wanneer het leven pijn doet? De lezingen van vandaag raken precies aan die vraag. Jeremia. Het is geen held zonder twijfel. Zijn roeping als profeet over Israël valt hem zwaar. Zijn spreken in Gods naam roept zoveel weerstand op dat hij in zijn nood uitroept: ik ben bezweken. Ik wil niet meer spreken in de naam van God. Dat maakt hem herkenbaar voor ons. Geloven betekent niet altijd en in alle omstandigheden sterk zijn. Geloven betekent soms ook volhouden terwijl je kwetsbaar bent. Dat is voor ons een troost die kunnen bezwijken onder de lasten van het leven. In het evangelie, broeders en zusters, horen wij hoe Jezus spreekt over zijn komende lijden, sterven, maar ook over zijn verrijzen. En Petrus wil van dat alles niets weten. Hij protesteert. Hij wil een Messias zonder kruis. Een Messias die problemen oplost, maar ze niet ondergaat. Petrus duwt het lijden van zich af en wil Jezus behoeden voor zijn kruis. De weg van het lijden kan immers toch niet de weg van God zijn. Dat is ook onze reactie wanneer ziekte, verlies of teleurstelling, op wat voor gebied ook, ons leven treft. En het kan ons van God vervreemden. We vragen: waarom gebeurt dit in mijn leven? Of in het leven van mijn kinderen of kleinkinderen? Had God dit niet kunnen voorkomen? Waarom moet een zo jong iemand sterven? En waar is God terwijl de aarde schreeuwt en lijdt? In Nepal, in gebieden van oorlog, in gebieden van droogte en honger. Jezus ontkent het lijden niet, maar laat aan Petrus zien dat God juist midden in die werkelijkheid van lijden en verdriet aanwezig wil zijn. Maar zijn wij zoveel anders dan Petrus? Wanneer ziekte ons treft, een relatie stuk loopt, wanneer we afscheid moeten nemen van de geliefde, dan zeggen ook wij spontaan: Heer, dit kan toch niet uw bedoeling zijn? Zoals Petrus hopen ook wij op een levensweg zonder kruis. Met Petrus moeten we echter leren ons eigen kruis
onder ogen te zien, het aanvaarden en op te nemen. Het volgen van Jezus in alle omstandigheden van het leven, in hem geloven en op hem vertrouwen. Het is niet altijd eenvoudig, maar het kan. Ze hebben het ook zelf de afgelopen 2,5 jaar mogen ervaren. Met alle ongemakken van dien, die ook nu nog bijna dagelijks moet ervaren. Maar het kan, wanneer je diep met hem verbonden blijft. Je leven, zoals de apostel Paulus het in de tweede lezing aan ons vraagt, toevertrouwd aan God. Zo kan lijden ons ook dichter bij God brengen, in plaats van het van hem te vervreemden. En dat brengt ons bij de vraag van het begin. Heb ik steun en kracht gevonden in mijn geloof? Ja, was mijn antwoord. Niet omdat het geloof in God alle vragen, angst en twijfel heeft weggenomen, alle problemen oploste, omdat het mij hielp om dit alles niet alleen te hoeven dragen. In het je toevertrouwen aan God, zegt Paulus, leren we ook onderscheiden wat de wil van God is. In het aanvaarden van wat uit Gods hand komt, vreugde en verdriet, groeien we in het geloof en in de hoop. Zo maakt Jezus zijn leerlingen duidelijk in het evangelie. Volg mij en je zult doorheen het kruis dat je tegenkomt het leven vinden en er dankbaar voor zijn. Er is het kruis, maar geen kruis zonder verrijzenis. En misschien is dat wel het grootste wonder van ons geloof. Dat Christus ons niet van het kruis bevrijdt, maar ons wel vergezelt op de weg erdoorheen. Zo hebben we het vandaag gezongen in de woorden van Psalm 63. Uw hand, o God, zal mij vast blijven houden. Die vaste hand van God, zij ons allen toegewenst in momenten van lijden en verdriet. Doorheen het kruis, dat staat op de weg van ons leven, en ieder huisje heeft zijn kruisje, zullen we het ware leven vinden. Uw hand, o God, zal mij vast blijven houden.

0: Laten wij nu bidden tot God, onze Vader.
1: Bidden we voor mensen die gezag en macht hebben in de samenleving en in de kerk, dat zij mogen leiden als dienaren en het voorbeeld navolgen van Jezus zelf, die kwam om het lijden van de mensen op zich te nemen.

bidden we voor mensen die Christus volgen omdat ze zijn roepstem horen en daaraan lijden omdat ze vervolgd worden of niet erkend worden in hun omgeving. Dat we als kerk geïnspireerd worden door hun voorbeeld en zelf mogen uitkomen voor ons christen zijn.

bidden we voor mensen overal die lijden onder ziekte of eenzaamheid, onder geweld of onderdrukking. Voor God zijn alle mensen evenwaardig. Mogen de geest in alle mensen groeien, opdat zij dienstbaar zijn aan elkaar, naar het voorbeeld van Jezus, die onze herder is.

bijzonder bidden wij vandaag voor familie Peters Kampfens, voor José Goes van Hoften, Henk Bekkers, Loek Stieger senior en junior, Maria Anna. En bidden wij voor Lorena Reinders, die deze zondag door het sacrament van de doop in onze kerk wordt opgenomen. En bidden wij voor hen die zich voorbereiden op het sacrament van het huwelijk, Amalia Fernandinus en Wander Artsbach.

0: Laaien als een vuur, dat wij uw wegen gaan in naam van Jezus, uw Zoon en onze Heer.
1: Tijdens de offeranden worden de gaven van brood en wijn naar het altaar gebracht voor de viering van de Eucharistie. U kunt zich bij deze offeranden aansluiten in uw gaven voor de collecte. U kunt de collecte ook voldoen via de QR-code die u vindt op het inlegvel of bij uw zitplaats. U die via de livestream met ons verbonden bent, kunt uw bijdrage overmaken op het banknummer dat nu in beeld verschijnt. Hartelijk dank voor uw gave voor onze parochie.

God, in het lijden en de kruisdood van uw Zoon hebt ge ons geopenbaard dat er leven is. Spreek tot ons uw woord en laat het op.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer lof uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot wel zijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, laat dit heilig offer ons voortdurend tot zegen en heil zijn. Mogen uw kracht voltooien, wat wij in dit mysterie vieren, door Christus onze Heer.
1: Amen.

U beleiden wij, Heilige Vader, groot zijt gij en alles hebt gij met wijsheid en liefde geschapen. Gij hebt de mens gemaakt naar uw beeld en hem de zorg over de gehele aarde opgedragen, tot hij in gehoorzaamheid aan zijn schepper over alle schepselen zou bevelen. De ongehoorzaamheid aan u heeft hij uw vriendschap verloren. Gij hebt hem niet aan het geweld van de dood uitgeleverd. Integendeel, gij zijt hem met alle hulp tegemoet gesneld, zodat wie u zoeken wil, u reeds heeft gevonden. Menigmaal hebt gij aan de mensen een verbond aangeboden en hen bij monden van uw profeten gesproken over hun heil in de verte. Heilige Vader, zozeer hebt gij de wereld lief gehad, dat gij toen de tijd van wachten voorbij was, uw enige geboren zoon als verlosser hebt gezonden. Hij is mens geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria. En als mens heeft hij onder ons gewandeld, in alles aan ons gelijk, maar niet in de zonde. Aan geringen heeft hij een boodschap gebracht van liefde en heil. Aan gevangenen de vrijlating gegeven. Aan bedroefden zijn blijdschap. Om je heilsbeschikking ten volle waar te maken, heeft hij zich aan de dood uitgeleverd en door zijn opstanding alle sterven afgebroken en opgebouwd tot een nieuw bestaan. En dat wij niet meer voor onszelf zouden leven, maar voor hem die ons in het wil geslagen werd en tot uw rechterhand verheven, zond hij van u entwege, Vader, de Heilige Geest, om zijn werk in deze wereld te voltooien, ons heiligmaking ten einde toe. Daarom smeken wij u, Heer, dat uw Heilige Geest deze offergave wil bezielen, dat zij het lichaam en bloed worden van onze Heer Jezus Christus, tot viering van het grote heilsmysterie dat hij ons naliet als zijn verbond met ons voor altijd. Toen kwam het uur dat hij door uw Heilige Vader zou worden verheerlijkt. Hij had de zijne de wereld tot het uiterste toe lief gehad. Terwijl hij de maaltijd voorzat, nam hij het brood, brak het en zegende u. Hij gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen. Want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zonder hij ook de beker met wijn gevuld, sprak de dankgebed uit en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden: neemt deze beker en drinkt hier alle uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Daarom hier vieren wij de gedachtenis van onze verlossing. Wij gedenken de dood van Christus en zijn verblijf onder hen die eens waren gestorven. Wij geloven en verkondigen zijn opstanding uit de dood, zijn hemelvaart bij u terug in uw rijk zonder einde. Wij zien vol verwachting uit naar zijn wederkomst in heerlijkheid. Wij brengen u het offer van zijn lichaam en bloed, een gave die gij gaarne aanvaardt, een gave van heil voor de wereld. Heer, ze willen er genegen neer op dit heilige offer dat gij in ons uw kerk hebt toevertrouwd. Verleen genadig dat zij die van dit brood eten en uit deze beker drinken, door uw heilige geest tot één lichaam worden verzameld, in Christus voltooid tot een levende offerande, tot uw lof en heer. Wijd uw gedachten, o Heer, aan alle voor wij dit offer aan u opdragen. Voor eerst voor uw dienaar, onze paus Leo. Voor onze bisschop Gerardus en Robertus en hulpbisschop. Voor de bisschoppen van de gehele kerk. Voor de priesters en diakens. Voor alle ook die u dit offer aanbieden. Voor geheel het gelovige volk. En voor hen die u met een oprecht hart zoeken. Denk ook aan hen die in vrede met Christus uw Zoon zijn gestorven. En aan alle doden waarvan de gelovige gezindheid door u alleen was gekend. Barmhartige Vader, verleen aan ons uw kinderen dat wij de heerlijkheid zien die gij ons beloofd hebt, tezamen met de maagd Maria, de moeder van God, die gij hebt verheerlijkt, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en heiligen in uw koninkrijk, waar wij met de gehele schepping die gij het zonde en dood hebt opgericht, u loszingen door Christus onze Heer, in wie gij de wereld alle goed geeft, gisteren, nu en altijd.

0: Jezus Christus, gij hebt in uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Leid niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk, vervul uw belofte. Geef vrede in uw naam, maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met uw geest. Met elkaar de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt. Maar spreek en ik zal gezond worden.

bidden wij een gebed voor een geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligste sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden. Heer, met het brood van uw altaar zijn wij gesterkt. Wij bidden u, laat ons door dit voedsel groeien in liefde en maak ons bereid om u in onze naaste te dienen door Christus onze Heer.
1: Ten slotte nog twee korte mededelingen. Achter in de kerk ligt weer voor u de nieuwe nieuwsbrief, deze keer voor de maand september. En natuurlijk bent u na de viering weer van harte welkom in de bouwloods hier naast de Sint-Jan voor een ontmoeting met een kopje koffie of thee. Welkom.
0: Wens ik u mede namens diaken Wilgert Kooijmans alle een hele mooie en goede zondag toe. U kunt nog één dag genieten van de kermis. Ik ook, als buurman. Het zal weer stil worden straks. Een goede zondag voor u allen. Mogen we heen gaan van hier onder de zegen van onze goede God. De Heer zij met u. Zegene u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
2: Ga alle heen in vrede.
0: Wij danken God.

Voor de viering van de Eucharistie was u verbonden met de Sint-Janskathedraal, de Sint-Jan in Den Bosch. Ik wens u nog een fijne dag. Dit is Radio Maria.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Vandaag, 30 augustus, denken wij aan Eustachius van Lieshout, de zalige missionaris uit Beek en Donk. Pater Lieshout werd op 3 november 1890 als Huub van Lieshout in Aarle-Riksel geboren. Hij trad op 22 september 1910 in bij de congregatie van de paters van de Heilige Harten. In 1919 werd hij tot priester gewijd en vertrok hij 6 jaar later naar Brazilië, waar hij faam genoot als genezer van zieken. In die jaren 20 van de 20e eeuw werd zijn eerste standplaats Água Suya, een afgelegen plattelandsparochie in Brazilië. Door zijn zegen en gebed genas Eustachius zieken en bood hij mensen op allerlei manieren hulp. In 1935 werd hij pastoor in Poá, vlak bij de grote industriestad São Paulo. Dagelijks wilden duizenden mensen hem ontmoeten. Het liep zozeer uit de hand dat hij in 1941 tijdelijk onderdook in het binnenland. Hij werd later overgeplaatst naar Belo Horizonte, waar hij bouwpastoor werd van een arme arbeidersparochie. In 1943 kwam Eustachius te overlijden op 30 augustus aan vlektyfus. Die was veroorzaakt door een insectenbeet. In 2006 werd hij zalig verklaard. En deze feestelijke gebeurtenis vond plaats in Brazilië in Belo Horizonte en werd bijgewoond door ruim 70.000 mensen. Onder hen 600 priesters, 100 bisschoppen en 2 kardinalen die de plechtigheid verzorgden. Enkele jaartallen van het leven en daarna van pater Eustachius, of eigenlijk vooral van daarna. Want in 1955 begon al het zaligverklaringsproces. Dat is echter een tijd stilgelegd door de congregatie en in 1982 is dat proces weer geopend. In 2003 was het afgerond en 2 jaar later volgde de erkenning van de wonderbare genezing van een Braziliaanse priester, verkregen op de voorspraak van pater Eustachius in 1968. In 2006 volgt dan de zaligverklaring in Belo Horizonte en wordt in Beek en Donk een Eustachiuskapel geopend. In 2007 wordt pater Eustachius herbegraven in Belo Horizonte. Beek en Donk krijgt een standbeeld van pater Eustachius en dat wordt ingezegend. Het staat in de kapel van Beek en Donk. 2010 besluit de familie om enkele relikwieën te schenken aan de katholieke kerk in Brazilië. En ook in de Sint-Jan, hier in Den Bosch, is in 2012 een beeld onthuld van de zalige Eustachius. Familieleden en belangstellenden brachten toen het beeld naar binnen en er waren ook een 15-tal Brazilianen aanwezig. Op het gedachtenisprentje van pater Eustachius staat beschreven om wat voor man het was. En daarvan lees ik u de tekst voor. Het leven van deze Brabantse missionaris is wonderbaar en heldhaftig geweest. Geboren in 1890 te Aarle-Riksel, werd pater Eustachius priester gewijd in 1919. Als lid van de congregatie van de Heilige Harten stelde hij zijn priesterschap en al zijn ijver in dienst van haar werken. Hij werkte eerst als aanmoezenier onder de glasblazers van de Waalse kolonie in Maassluis en later als assistent in de parochie van Roelofs Arensveen. Toen de congregatie in 1924 een nieuw arbeidsveld aannam in het onmetelijke Brazil, werd pater Eustachius als een van de eersten naar dat land gezonden in 1925. Op alle plaatsen werkte hij hard. Een geleerde was hij niet en de taal sprak hij niet perfect. Toch werd zijn biechtstoel bestormd. Als hij preekte, waren de kerken te klein. Het geheim was zijn liefde voor de mensen.
Hij bezat in zeer hoge mate de gave van de zelfverloochening.

0: vloogeling. Zo trok hij de aandacht. In Poa stroomden duizenden naar hem toe. Zijn hart veroverde hen. Hij zegende de zieken, hij bracht de zondaars tot inkeer en hij genas velen naar lichaam en ziel. De toestand werd echter onmogelijk en hij werd verplaatst. Maar overal waar zijn verblijfplaats weer ontdekt werd, kwamen de mensen toegelopen en zij vroegen om zijn zegen. Enige maanden verbleef hij zelfs in een zeer afgelegen streek waar niemand hem kon vinden. Toen mocht hij zijn priesterwerk weer hervatten en stichtte hij in Belo Horizonte een nieuwe parochie. Door een insectenbeet gestoken kreeg hij vlektyfus, die hem in enkele dagen zou slopen. Hij stierf op 30 augustus 1943. Zijn begrafenis werd een triomftocht. Pater Eustachius ligt nu begraven in een speciale kapel in de kerk van de Heilige Harten te Belo Horizonte. Nog steeds komen er ieder moment van de dag mensen op zijn graf knielen en velen worden verhoord. Mogen de kerk, na haar onderzoek wat nu begonnen is, hem eens tot de eer der altaren verheffen. Bid u met ons mee voor deze grote genade. Dat was de tekst op het prentje bij zijn begrafenis en intussen is hij in 2006 inderdaad zalig verklaard. Zalige Eustachius, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Een goedemiddag, luisteraars. Van harte welkom bij Radio Maria. Fijn dat u ingeschakeld heeft op deze zondagmiddag. We gaan het middaggebed bidden. En dat vindt u in het grootgetijdenboek, de hymne, op bladzijde 758. Bladzijde 758. De antifoon, psalmen en verder, dan bladert u naar bladzijde 891 op de zondagmiddag in de tweede week. In het klein getijdenboek, daar kunt u met ons meebidden op vanaf bladzijde 163. Bladzijde 163. Ik wens u een heel mooi gebedsmoment toe. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. De Heer laat mij weiden op groene velden. Alleluia. De Heer is mijn herder. Niets kom ik tekort. Hij laat mij weiden op groene velden.
1: Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten. Hij geeft mij weer frisse moed.
0: Mijn schreden leidt hij langs rechte paden. Omwille van zijn naam.
1: Al voert mijn weg door donkere kloven, ik vrees geen onheil waar gij mij leidt.
0: Uw stok en uw herderstaf geven mij moed en vertrouwen.
1: Gij nodigt mij uit aan uw tafel, tot ergernis van mijn bestrijders.
0: Met olie zalft gij mijn hoofd. Mijn beker is overvol.
1: Voorspoed en zegen verlaten mij nooit. Elke dag van mijn leven.
0: Het huis van de Heer zal mijn woning zijn. Voor alle komende tijden.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer laat mij weiden op groene velden. Alleluia. In Israël eert men de naam van de Heer. Alleluia. Vermaagd is God in Juda. In Israël eert men zijn naam.
1: Zijn tent is geplaatst in Salem. In Sion houdt hij verblijf.
0: Schichten van boogschutters brak hij. Schilden en zwaarden en wapentuig.
1: Stralend in licht zijt gij afgedaald. Machtige God van de eeuwige bergen.
0: Weerloos gemaakt zijn de dappere mannen, machteloos liggen ze neer en versuft. Verlamd zijn de handen van helden.
1: Uw dreigende vuist, God van Jacob, heeft wagens en paarden verstart.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: In Israël eert men de naam van de Heer. Alleluia. De aarde werd stil van ontzag toen God zich verhief om het oordeel te vellen. Alleluia. Vreeswekkend, zijt gij, wie kan u weerstaan? De kracht van uw gramschap trotseren.
1: Uw vonnis weerklonk van hoog uit de hemel. De aarde werd stil van ontzag.
0: Toen God zich verhief om het oordeel te vellen. Tot heil de geringen in heel het land.
1: Het woelen van mensen vermeerdert uw glorie. De overgeblevenen huldigen u.
0: Volbrengt voor de Heer uw geloften. En biedt de geduchten uw offers aan.
1: Die machtige vorsten de moed beneemt. En schrik verwekt bij de heersers der aarde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De aarde werd stil van ontzag, toen God zich verhief om het oordeel te vellen. Alleluia.
1: Korte schriftlezing. De Geest komt onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden. Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
0: Heer, laat mijn geroep u bereiken.
1: En leer mij te doen naar uw woord. Laat ons bidden. God, heel de wereld hoort u toe. En al wat goed is, komt van u. Plant in ons de liefde voor uw naam. Geef voedsel aan het goede dat in ons groeit als wij u met toewijding dienen. Beveilig wat gij in ons doet ontstaan, als wij met uw hulp waakzaam en vol ijver zijn, door Christus onze Heer.
0: Amen.
1: Loven wij de Heer.
0: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ik geloof in God Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Willen we dit rozenhoedje bijzonder bidden voor de volgende gebedsintenties. Voor de kerk, voor onze paus en alle bisschoppen en onze parochies. Voor de nieuwe evangelisatie en voor roepingen. Voor de wereld en de wereldvrede. Voor de bekering van de zondaars. Willen we ook heel bijzonder bidden voor de gebedsintenties die ons via WhatsApp hebben bereikt. En we overwegen het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon
2: en de Heilige Geest.
1: Amen. Dank u wel voor het meebidden. Dank u wel ook u thuis, of misschien met u elders of onderweg. Dank voor het meebidden. En ik bid dat het u tot zegen mag zijn. Om noveengebed te bidden, heel speciaal om te bidden voor een zegenrijke rosary rally op 5 september. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Amen.
1: Mijn God, ik geloof, ik aanbid, ik hoop en bemin u. Ik vraag vergiffenis voor hen die niet geloven, niet aanbidden, niet hopen en u niet beminnen.
3: Allerheiligste drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik aanbid u met de grootste eerbied en ik offer u op het allerkostbaarste.

0: grootste eerbied en ik offer u op het allerkostbaarste lichaam en bloed, de ziel en de godheid van Jezus Christus, tegenwoordig in alle tabernakels op aarde, tot eerstel voor de beledigingen, heiligschennis en onverschilligheid waardoor hij wordt beledigd. En door de oneindige verdiensten van zijn allerheiligste hart en van het onbevlekt hart van Maria bid ik u om de bekering van de arme zondaars.
1: Oneindig goede en barmhartige Jezus, in Fatima openbaarde u aan de wereld uw innige verlangen om de devotie tot het onbevlekte hart van uw moeder Maria tot stand te brengen.
0: Door u werd het zuivere hart van de heilige maagd Maria aangewezen als toevluchtsoord voor de zondaars en als zekere weg naar de hemel.
1: Wanneer wij uw hemelse moeder met vurigheid beminnen en vereren, trekken wij de doorns van heiligschennis, ondankbaarheid en onverschilligheid uit haar gewonde hart, zodat het wordt getroost en in liefde genezen. Wanneer het tedere hart van Maria door de mensheid wordt omhelst, stoppen de oorlogen in de wereld en zal er ware vrede heersen.
0: Door het trouw vervullen van de eerste zaterdagdevotie geven wij gehoor aan uw wens dat alle mensen in de wereld de zoete naam van Maria met een diepe liefde op hun lichaam en lippen mogen dragen.
1: Laat de devotie tot uw hemelse moeder groeien, die de versteende harten verzacht, die zondaars leidt tot bekering en die de zielen thuisbrengt bij uw heilig hart, bron van redding en ons uiteindelijke paradijs.
0: Maak dat door de dag van hulde en eerherstel aan het onbevlekt hart van Maria op 5 september in Amsterdam ons geloof wordt verdiept en vele zielen tot bekering komen en worden gered. Amen.
1: Lezen we de woorden zoals door Maria gesproken. Mijn onbevlekt hart zal je toevlucht zijn en de weg die je naar God zal leiden. Overwegen we enkele ogenblikken deze woorden van Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Dank u wel voor het meebidden bij deze eerste dag van de noveen, waarin we toebidden en toeleven naar de Rosary Rally op 5 september.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: De pauze aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
2: In de serie De Paus aan het Woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 3 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium. Getiteld De Kerk is het volk van God, geroepen uit alle volken. Paus Leo gaf deze catechese op 11 maart 2026. Dierbare broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Bij onze voortgaande bezinning over de dogmatische constitutie Lumen Gentium staan we vandaag stil bij het tweede hoofdstuk, dat handelt over het volk van God. God, die de wereld en de mensheid heeft geschapen en die iedere mens wil redden, voltrekt zijn heilswerk in de geschiedenis om werkelijk een volk te kiezen en onder hen te wonen. Daarom roept hij Abraham en belooft hem nakomelingen, talrijk als de sterren aan de hemel en als het zand aan de zee. Met de kinderen van Abraham sluit God, nadat hij hen uit de slavernij heeft bevrijd, een verbond. Hij gaat met hen mee, draagt zorg voor hen en brengt hen telkens opnieuw bijeen wanneer zij afdwalen. De identiteit van dit volk wordt daarom bepaald door Gods handelen en door het geloof in hem. Zij worden geroepen een licht te zijn voor andere volken, als een baken dat alle volkeren, ja de hele mensheid, naar zich toe zal trekken. Het concilie zegt hierover, dit alles is echter gebeurd als voorbereiding en voorafbeelding van het nieuwe en volmaakte verbond dat in Christus zou worden bekrachtigd, en van de vollere openbaring die gegeven zou worden door het vlees geworden woord van God zelf. Het is immers Christus die, door zijn lichaam en bloed te geven, dit volk in zich verenigt en dat op definitieve wijze doet. Het gaat om een volk dat bestaat uit leden van alle naties. Het wordt verenigd door het geloof in hem, door de verbondenheid met hem, door hetzelfde leven te delen als hij, bezield door de geest van de verrezenen. Dit is de kerk, het volk van God dat zijn bestaan ontvangt uit het lichaam van Christus en dat zelf het lichaam van Christus is. Zij is geen volk zoals anderen, maar het volk van God, door hem samengebracht en gevormd uit vrouwen en mannen van alle volkeren op aarde. Het beginsel dat hen verenigt is geen taal, cultuur of etnische afkomst, maar het geloof in Christus. Daarom is de kerk, volgens een prachtige uitdrukking van het concilie, de vergadering van allen die in het geloof hun blik richten op Jezus. Het is een messiaans volk, juist omdat het Christus, de Messias, als hoofd heeft. Wie tot dit volk behoren, beroemen zich niet op verdiensten of titels, maar enkel op de gave dat zij in Christus en door hem dochters en zonen van God zijn. Boven iedere taak of functie gaat het er in de kerk om dat men in Christus is ingeplant en door genade kind van God is. Dat is ook de enige eretitel die wij als christenen mogen zoeken. Wij zijn in de kerk om onophoudelijk het leven van de Vader te ontvangen en te leven als zijn kinderen, als broeders en zusters onder elkaar. Daarom is de wet die de relaties in de kerk bezielt de liefde, zoals wij die in Jezus ontvangen en ervaren. Haar doel is het Rijk van God, waarheen zij samen met de hele mensheid op weg is. Verenigd in Christus, Heer en Redder van iedere man en vrouw, kan de kerk zich nooit in zichzelf opsluiten. Zij staat open voor iedereen en is er voor iedereen. Als gelovigen in Christus tot haar behoren, herinnert het concilie ons eraan dat alle mensen geroepen zijn tot het nieuwe volk van God te behoren. Daarom moet dit volk, terwijl zij één en enig blijft, zich uitstrekken over de hele wereld en alle tijden, opdat het voornemen van Gods wil vervuld wordt. Hij heeft immers in het begin de menselijke natuur als één geschapen en wil zijn vertrooide kinderen bijeenbrengen. Ook zij die het evangelie nog niet hebben ontvangen, zijn dus op een of andere wijze gericht op het volk van God. De kerk, die meewerkt aan de zending van Christus, is geroepen het evangelie overal en aan iedereen te verkondigen, zodat iedere mens in contact kan komen met Christus. Dit betekent dat er in de kerk plaats is en moet zijn voor iedereen. Iedere christen wordt geroepen het evangelie te verkondigen en getuigenis te geven in elke omgeving waarin hij of zij leeft en werkt. Zo toont dit volk zijn katholiciteit. Het ontvangt de rijkdom en de gaven van verschillende culturen en biedt hun tegelijk de nieuwheid van het evangelie aan, die zuivert en verheft. In dit verband is de kerk één, maar omvat zij allen. Een groot theoloog beschreef haar zo: de ene ark van het heil moet alle menselijke verscheidenheid in haar wijde ruimte opnemen. De ene feestzaal, het voedsel dat zij uitdeelt, is geput uit heel de schepping. Het naadloze kleed van Christus is tegelijk, en dat is hetzelfde, het veelkleurige kleed van Jozef. Genesis 37, vers 3. Het is een groot teken van hoop, vooral in onze tijd, die door zoveel conflicten en oorlogen wordt getekend, te weten dat de kerk een volk is waarin vrouwen en mannen van verschillende nationaliteiten, talen en culturen samenleven in het geloof. Dit teken staat midden in de mensheid, een herinnering en tegelijk een profetie van de eenheid en vrede waartoe God de Vader al zijn kinderen roept. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 11 maart 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 3 van Lumen Gentium met de titel De Kerk is het volk van God, geroepen uit alle volken. Volgende keer gaan we verder met deel 4.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Ik betwijfel of Servius Galenus had aangesproken voordat het te laat was. Hij had te kampen met een treurende echtgenote, terwijl Galenus het hoofd moest bieden aan een huishouding met twee pasgeboren kinderen en een geïrriteerde vrouw. Je moeder had zelfmoord gepleegd voordat Servius begreep dat je gezond en wel bij de buren woonde. Theo knikte. Arme Servius. Ik kan me niet indenken hoe afschuwelijk het voor hem moet zijn geweest toen hij begreep dat ik al die tijd daar was. Weet je waarom hij nooit iets heeft gezegd? Zodra hij besefte wie je was? Die vraag heb ik Justus ook gesteld. Hij denkt dat zijn vader na de dood van onze moeder zo gebroken was dat hij lange tijd amper helder kon denken. Tegen die tijd zal hij ervan uit zijn gegaan dat ik gehecht was geraakt aan de families van Galenus. Dat ik een deel van hen was geworden. Waarom zou hij mij dan ontwortelen? Ik denk dat hij er ook niet veel zin in had me te moeten vertellen dat hij mij als een zak afval bij de Bema had achtergelaten. Waarschijnlijk voelde hij zich te schuldig om me onder ogen te komen. Cariline trok Theo in een stevige omhelzing. Had je moeder het maar volgehouden? Theo's armen sloten stevig om haar heen. Wat de Heer me leert, is dat het verdriet van de ene generatie niet hoeft te worden doorgegeven aan de volgende. Het ongeluk van onze ouders hoeft ons leven niet te vormen. Niet met Yeshua aan onze zijde. Hij maakte zich van haar los en wees naar de kaart. Nu over vrolijkere dingen. Moet je aan het werk zetten, schat. Kom kijken naar de boomgaard die van ons is en begint te dromen van een comfortabele villa met een schaduwrijke tuin. Meende je het echt toen je zei dat je wilt dat mijn vader met ons mee verhuist naar Korinthe? Absoluut. Ik denk dat hij je te veel gaat missen als hij je weer moet afstaan nu hij je eindelijk heeft gevonden. Ik vraag me af of hij wil overwegen zijn positie in het paleis te verlaten. Hij heeft lange tijd een belangrijke functie en invloed gehad. Dat is allemaal niet te vergelijken met jou. Dat heeft hij jezelf verteld. Jij bent zijn grootste schat, zijn meest kostbare juweel. En jij? Ik ben ook een enorme schat, geen twijfel aan. Ze deed alsof ze hem een klap verkocht. Ik bedoel, vind jij het niet erg als hij vlak bij ons woont? Cariline, ik ben opgegroeid zonder echte familie. Ik zou niets liever willen dan een hele club familieleden die vlak naast me woont. Je vader is me nu al dierbaar. Ik geef hem met alle liefde een stuk van mijn land en nog een groter stuk van mijn hart. Cariline kuste Theo en proefde in zijn aanraking een stukje van het grote hart dat bereid was ruimte te maken voor velen. Ze genoot ervan, zoals hij tegen haar aanleunde, zijn hele lijf sprak van verlangen. Uiteindelijk lieten ze elkaar los en richtten hun aandacht op de kaart om te dromen van het huis dat ze samen zouden bouwen. Ze bespraken net de ligging van Theo's tablinum toen de deur open werd gegooid. Cariline's vader stond met een stralende glimlach op zijn gezicht op de drempel. Kom mee, jullie twee. Ik heb jullie hulp nodig. Waarmee? Vroeg Theo. Natemahar reikte achter zich en trok ergens aan. Het bleek de schouder te zijn die aan Sophocles vastzat. Deze oude zeeman wil gedoopt worden, kondigde Natemahar aan. Hoofdstuk 33. U zei, ik zal voor eeuwig gebiedster zijn. Tot nog toe hebt u deze dingen niet ter harte genomen.
U hebt aan het einde ervan niet gedacht. Dat lezen we in Jesaja hoofdstuk 47, vers 7. De reis naar Alexandrië bleek in alle opzichten idyllisch. De wind en het weer werkten goed samen om de Parmis zo vlot en snel te laten gaan als het schip kon opbrengen. Theo vond het een reis vol onvergetelijke ogenblikken. Karilines liefdesverklaring, zijn huwelijksaanzoek, haar aanvaarding, hun eerste kus, hun tweede kus, de uren dat ze samen plannen hadden gemaakt voor een toekomst die hij zich vroeger niet had kunnen voorstellen. Natemahars hartelijke aanvaarding en welkom. En Sophocles doop in de wateren van de Middellandse Zee. Maar ondanks de gloeiende vreugde bouwde zich een verhitte onrust in hem op. Een angst die kolossale vormen begon aan te nemen naarmate ze dichter bij de kust van Egypte kwamen. Ten eerste moesten ze Kariline veilig van de haven van Alexandrië naar Meroë zien te vervoeren. Zijn schip was gebouwd voor de zee en die kon de Nijl niet bevaren. Ze zouden een ander vervoermiddel moeten zoeken. Met een moordenaar op de hielen zou elke stap van die reis gevaar met zich meebrengen. En eenmaal veilig in Meroë moesten ze alleen maar een nog groter gevaar trotseren. De gevreesde audiëntie bij de koningin. Theo werd al misselijk als hij daaraan dacht. Nadat hij erover had gebeden, wist hij dat Karilines keuze de juiste was. Juiste

Juiste keuzes konden even goed je dood worden als verkeerde. De listige Kandakei joeg hem angst aan. Hij kon Kariline veilig bewaren voor krijgers en moordenaars. Maar hoe moest hij haar beschermen tegen de macht van een koningin? Op de ochtend dat ze in de haven van Alexandrië aankwamen, regelde Taharka een ligplaats voor de Parmis, terwijl Theo op zoek ging naar een riviersloep die geschikt voor hen was. Toen alles was voorbereid, kwam Theo terug naar het schip. "Ben je klaar?" vroeg hij. Ze knikte. Theo trok aan de mouw van haar tunica. Ze hadden hem in Rome gekocht als voorbereiding op deze dag. "Is de kleur te fel, denk je?" vroeg hij fronsend. Nathema haar bekeek de rode tint. "Ik vind dat hij perfect is." Ze haalde haar schouders op. "Ik had liever purper gehad, zoals deze tunica's." En ze wees naar Nathema haars kledingstuk. Theo rolde met zijn ogen. "Pas nou maar op dat je niet vermoord wordt." Ze grinnikte en deed hem een moment lang denken aan een sluwe vos. Hun overdekte draagstoel wachtte op de kade. Tijd om te gaan. Hij trok haar stola helemaal over haar gezicht en nam voorzichtig haar zedig bedekte arm. Snel leidde hij haar naar het schip en in de wachtende draagstoel waarvan hij de gordijnen dichttrok, zo gauw ze zaten. Ze wachtten in de draagstoel tot hun vaartuig bijna klaar was om te vertrekken. Theo stapte uit en nadat hij de omgeving had afgespeurd, hielp hij haar naar buiten. Ze haastte zich om samen aan boord te gaan en snelde naar de hut op het achterschip. Vlak voordat ze instapten en de deur sloten, zag Theo een man aan boord stappen die een mantel met een kap droeg. "Gedraag je en hou je aan het plan." "Ja, meester," zei Sophocles, terwijl hij de stola op zijn schouders liet zakken, zodat de weinige passagiers die hun toevlucht gezocht hadden in de hut verbijsterd opkeken. Snel trok Sophocles de rode tunica uit en overhandigde de bundel aan Theo. Binnen enkele ogenblikken was er geen spoor meer van de vrouw die de hut was binnengekomen. Slechts een oude man met wit haar en bakkenbaarden die rustte in een stoel bij de muur. Theo rolde het rode kledingstuk op en stopte het onder zijn leren riem. Het raam achter in de hut was een beetje al te smal en hij schaafde zijn armen en benen toen hij zich erdoor wrong. Hij negeerde de pijn en sprong juist op tijd in het ondiepe water van de Nijl om te zien dat de sloep zijn reis over de rivier aanving. Tegen de tijd dat hij in Lopas aankwam bij de haven waar zijn schip lag, wachtte hem een gehuurd rijtuig. Hij klom erin en trok de gordijnen achter zich dicht. Met een blik op de drie passagiers die erin zaten, vroeg hij: "Is alles klaar?" Ze knikte. Dus gaf hij de bestuurders een teken en ze begonnen de rit naar de rivierkade. Kariline had hem de naam verteld van het schip waar zij en haar tante vaak gebruik van maakten. En hij had de kapitein betaald om de hut exclusief voor hen te reserveren. Ze glipten naar binnen zodra ze aan boord waren en sloten de deur. De boot rammelde en schommelde en begon vervolgens kermend aan zijn reis. Theo haalde net voor het eerst die dag verlicht adem toen de deur van de hut langzaam openzwaaide. Hij sprong op en klemde zijn hand om zijn nieuwe dolk. Een magere, halfnaakte jongen sloop naar binnen. Zijn donkere ogen straalden ondeugend. "Arkamani!" schreeuwde Kariline en Athema haar op hetzelfde moment. De schatbewaarder kreunde, maar Kariline stoof op de jongen af en knelde hem in haar armen. De jongen zei iets in het Meroïtisch. Theo keek naar Taharka en vroeg stilzwijgend om een vertaling. Taharka verklaarde:

0: Hij zei, pas op, honingdame, je kreukelt mijn lendendoek nog. En daarna vertaalde hij de rest van hun gesprek voor Theo. Ben je weer aan het werk voor je oom? Zei Caroline met een lach. Hij haalde zijn schouders op. Het is soms lekker op de boot, koeler op het water in de zomer. Arkamani, wij kunnen je hulp gebruiken. De jongen stak zijn borst naar voren. Zeg het maar, Arkamani is je man. We zijn op zoek naar een man in een donkere cape. Hij heeft sneden in zijn wangen en voorhoofd als een krijger. Als zo iemand aan boord stapt, wil je het ons dan komen vertellen? Laat dat maar aan mij over. Ik zal je snel roepen als hij op de boot stapt. Theo knikte Caroline goedkeurend toe. Ze kende de jongen dus en het was een goed idee om een spion buiten te hebben voor het geval de moordenaar er ondanks alle voorzorgsmaatregelen ingeslaagd was hen te vinden. Gelukkig verliep de reis zonder incidenten. De krijger moest nog vastzitten op de boot die een paar uur eerder was vertrokken. Sophocles zou bij de eerste halte uitstappen om terug te gaan naar Alexandrië, waar hij op hen zou wachten. Theo had nog nooit zo ver over de Nijl gereisd. Caroline, Natemahar en Taharka wezen hem om beurten op de oude plaatsen. De komende audiëntie bij de koningin wierp een lange schaduw over alle wonderen die hij langs de mysterieuze, bochtige rivier zag. Ze namen de cataracten met het gebruikelijke gedoe en arriveerden tenslotte vermoeid en vergit in Meroë. Maar ze waren op tijd om het leven van de koningin te redden, als ze redding nodig had. Ze hadden de moordenaar afgeschud. Nu moesten ze alleen nog de monarch van Kush tegemoet treden. Theo overweeg een logement te zoeken bij de haven. Hij wilde liever goed uitgerust en gewassen voor de koningin verschijnen, zonder de stank van het reizen aan zijn kleding. Voordat hij daarnaar op zoek kon gaan, werden ze op de kade ontvangen door een koninklijke garde van 6 soldaten, met luipaardhuiden over hun schouders gedrapeerd en beschermd door ijzeren pansering. Op het bevel van de Kandake moeten wij u begeleiden naar het paleis, zei hun kapitein met een uitdrukkingsloos gezicht. Het klonk niet als een suggestie.
1: Hoe kan ze maar zelfs weten dat we hier zijn, zuster Theo?
0: Terwijl hij met de soldaten meeliep, 3 voor hen en 3 in de achterhoede. Ik heb je verteld dat ze uitzonderlijke spionnen heeft. Natemahar streek met een hand over zijn vermoeide gezicht.
1: Wat betekent het? Zijn we gearresteerd?
0: Gezien de hoffelijke manier waarop ze ons behandelen, denk ik dat ze gestuurd zijn voor onze veiligheid. Theo keek naar de harde gezichten van de krijgers die hen in volmaakte eenheid marcherend insloten.
1: Noem je dat hoffelijk?
0: Er is je toch geen speer tegen de keel gedrukt? Caroline drukte zich tegen Theo's zijde en klemde Natemahar's hand vast. Ze waren door een lange verlaten gang naar de troonzaal van de koningin gebracht. De privégang van de koningin, had Natemahar uitgelegd. Tot Caroline's verrassing was zelfs de troonzaal leeg. Kennelijk was dit een privé-audiëntie. Ondanks Theo en Natemahars geruststellende aanwezigheid rilde ze van angst. Ze probeerde dapper te zijn en toen dat niet lukte, haar hoofd op te heffen in de hoop te tonen wat ze niet voelde. Achter de lege gouden troon bewoog een gordijn. Een lange vrouw, gekleed in een enkel lang wit gewaad, versierd met een geplooide sjerp die om haar rechterschouder en borst was gedrapeerd, schreed naar binnen. De soldaten gingen onmiddellijk in de houding staan toen ze haar zagen. De Kandake. Terwijl de koningin de tijd nam om zich op haar troon te installeren, had Karilene de gelegenheid om haar te bestuderen. Ze zag er leeftijdsloos uit. Haar huid vertoonde geen rimpels, hoewel ze minstens 12 jaar ouder moest zijn dan Atemahar. Henna kleurde haar lange vingernagels en korte haar zacht rood en op haar hoofd droeg ze een metalen kap die een koninklijke diadeem ophield. Karilene's mond werd droog toen de donkere ogen op haar bleven rusten. Ze had het gevoel dat ze klem zat tussen de klauwen van een leeuw. Nu was het te laat om op de vlucht te slaan.
1: Jezus, help ons!
0: Je lijkt meer op je vader dan op je moeder, merkte de koningin op. Karilene boog. Dank u, Kandake. Dat vind ik een eer. Ik bedoelde het niet als een compliment. Je moeder was een stuk knapper. En, Atemahar, wat brengt je zo gaastig terug naar Kush? En nog wel met haar in je kielzog? Ze wees met haar kin naar Karilene. Ik heb je opgedragen haar leven te gaan redden. Niet om haar onder je arm mee terug te brengen als een prijskip die je niet kon opgeven. Atemahar boog met veel meer gratie dan Karilene had opgebracht. Kandake, mijn dochter heeft belangrijke informatie die alleen voor uw oren bestemd is. De koningin snoof. Schei uit met galmen over je dochter in mijn paleis, alsjeblieft. Die muren hebben oren voor het geval dat je dat vergeten bent. En een zekere persoon is nog steeds op Kushitische grond. Let nog een paar dagen op je woorden. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
2: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Legato, klassieke muziek. Vandaag met Adelle Nieuwboer.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van engelen als van mensen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden wordt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondagen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uittilt boven alle ellende.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop van de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

In Hollandia Docet zoekt basisschooldirectrice en theologiestudente Lissa Brugmans naar een nieuwe horizon voor katholiek onderwijs. Elke uitzending belicht een hoofdstuk uit haar theologische scriptie, waarin de menswording van Jezus het kompas vormt voor de mensvorming in het onderwijs.

0: Ja, beste luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe uitzending van Hollandia Docet. Nederland onderwijst, een uitzending die gaat over het katholieke onderwijs. En we zijn de afgelopen maanden heel specifiek gaan praten over het katholieke onderwijs in Nederland. Nou, ik heb hier een onderwijskenner naast me zitten. Dag Lissa.
1: Dag meneer pastoor.
0: Ja, mooi dat je weer bent aangeschoven voor de uitzending. Lissa, het is bijna zomer. Binnenkort begint de zomervakantie. Een beetje genieten van de rust, denk ik.
1: Zeker. Ja. En van de zon.
0: En van de zon. Heel fijn. Heel goed. Ja, we hebben de vorige uitzending volop gesproken over heel concreet hoe zou zo'n school in Nederland eruit zien. Stel dat je iets heel nieuws begint. En toen heb je ook volop gesproken over de deugden. Dus dat je het heel belangrijk vindt dat de kinderen niet alleen maar kennis opdoen, maar dat ze ook worden gevormd in die liefde van Christus. Dat is ook de titel van de scriptie die je hebt geschreven. Van menswording, Jezus wordt mens, naar mensvorming. De hele mens moet gevormd worden. En ik wil vandaag nog wat meer gaan praten, heel concreet over een eventuele school. Even de vraag of dat ook daadwerkelijk wordt opgericht of niet. Maar hoe zou zo'n school eruit zien? En nou, daar gaan we dadelijk wat langer over praten. Maar ik wil eerst, zoals gebruikelijk, weer beginnen met gebed. Dus we zullen eerst de Heilige Geest aanroepen. En dan gaan we zo in een gesprek met elkaar. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Kom, Heilige Geest. Vervul de harten van uw gelovigen. En ontsteek hen in het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit. En alles zal worden herschapen. En gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. God, gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door diezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten. En ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden. Door Christus onze Heer. Amen.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Amen.
0: Lissa, ik maak even een sprongetje naar het einde van jouw scriptie, de laatste paragrafen. Paragraaf 5.3 heb je genoemd het liturgisch jaar, een pedagogisch ritme voor katholiek onderwijs. En daarin beschrijf je eigenlijk uitgebreid hoe je het liturgisch jaar als uitgangspunt voor het schooljaar wil nemen. Waarom deze keuze?
1: Nou, als je in het onderwijs kijkt en je kijkt naar het onderwijsaanbod wat de kinderen altijd krijgen, dan heb je het altijd over een bepaald curriculum wat ze nodig hebben. Dus voor rekenen heb je een bepaalde leerdoelen en daar zit een opbouw in tot het einde van het leerjaar waar ze op dat moment zitten. En er zit een overkoepelende leerlijn vanaf groep 1 tot en met groep 8. Maar dat betekent ook, als je het hebt over de mensvorming, dan moet daar ook een doorgaande leerlijn in zitten. En daar hoef je niet heel ingewikkeld over na te denken. Als je gewoon het liturgisch jaar gewoon van de kerk pakt en je gebruikt dat om de kinderen de dingen bij te brengen en je wilt de kinderen vormen, zoals ik dat vorige keer had uitgelegd met de deugden, dan kun je daar als hulpmiddel het liturgisch jaar bij pakken.
0: Ja, ja. Dus je hoeft het wiel niet helemaal opnieuw uit te vinden. Je kunt gewoon datgene wat de kerk aanreikt nemen als uitgangspunt.
1: Ja.
0: Hoe wil je daar dan aandacht op geven, aangeven op school?
1: Nou ja, op school, je gaat altijd lesgeven in wat is de leefwereld van het kind. En je zorgt dat de kinderen raakvlakken hebben met hetgeen wat in de klas komt, wat er buiten de klas aanwezig is. Dus als je lesgeeft op een school waarvan je de kinderen weet dat ze naar de kerk gaan, waarvan de ouders gelovig zijn, waarvan de kinderen gelovig zijn, en dit ook in de kerk horen, dan moet je daar op die manier aandacht aan besteden. Dus hoe doe je dat dan? Dus als je je begint voor kerst met de adventsperiode. En vanaf daar kun je alles wat daar op dat moment voorbij komt aan heiligen, aan mooie verhalen, aan bijbelteksten, aan gebeden. Ja. Kun je allemaal terugkoppelen in school.
0: Ja, ook en dan in de vakken dan laten terugkomen.
1: Precies,
0: ja,
1: dat bedoel ik. We hebben het eerder gehad over vakoverstijgend lesgeven. En in plaats van dat je losse random taalteksten pakt, die je op dat moment niet aansluit bij de belevingswereld van het kind, want dat gaat het vaak over, we gaan het nu over natuurramp hebben. We gaan het nu over
0: een kind dat op tv zou hebben gezien.
1: Bijvoorbeeld, ja. We gaan het nu over eenden hebben. Dat zijn echt random verhalen. Ja, of over bijen. Ik heb pas toevallig een verhaal moeten leren aanleren bij een kind over bijen en de imker. Maar dat is totaal niet in het leven. Het kind wist niet eens wat een slinger was om bijen honing daarvan af te halen. Dus dan kan het kind ook niet leren. Dus als je bij het kind vertrekt en bij het leefwereld van het kind, dus in dit geval dus het liturgisch jaar, het kerkelijke jaar, dan kun je daar ook de teksten bij aanpakken en aansluiten en daar de taaldoelen op aanpakken.
0: Ja, dus, maar dan ga je helemaal uit van katholieke gezinnen. Hè? Dus de kinderen die dan op zondag naar de kerk gaan, dat ze daar hetzelfde verhaal horen als wat jij in de klas hebt verteld. En je wil dat vak overstijgend laten zijn. Maar hoe ziet dat er dan uit bijvoorbeeld bij rekenen? Moeten dan de kinderen een sommetje gaan maken van... er was dus een man die had 5 broden en 2 vissen. En er moesten 5000 mensen gevoed worden. Mm-hmm. Hoeveel kreeg iedereen?
1: Nou ja,
0: ik zeg dit een beetje als grap natuurlijk. Ja, precies. Maar, of helemaal als grap. Maar wil je dat in alle vakken terug laten komen?
1: Nou ja, ik denk dat je bij rekenen ook wel gewoon rekenen kunt laten. Je hoeft niet per se daarin... Het liturgisch jaar of het kerkelijk jaar mee te nemen. Maar wat je wel kunt doen is bij alle andere vakken waar dat makkelijk te integreren is. Ja. Je kunt het makkelijk integreren bij taal. Je kunt het makkelijker integreren bij geschiedenis. Heel makkelijk. Ja. Heel makkelijk bij topografie. Dat zijn wel de vakken waar je dat in meeste doet. En natuurlijk kun je ook af en toe een uitstapje maken naar rekenen en naar spelling. Maar ze moeten ook, maar ze moeten ook zoiets als regels leren.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het wel heel mooi is om het te koppelen aan bepaalde Bijbelverhalen. Dus dat je niet wat ik het voorbeeld wat ik net gaf, maar dat je iets leest en dan daarna gaat rekenen om aan te geven het belang van rekenen bijvoorbeeld. Ja. Ja, ik vind het een prachtig uitgangspunt en ik denk inderdaad die belevingswereld van de kinderen is natuurlijk ontzettend belangrijk. En want je hebt in een eerdere uitzending ook gezegd van de school wil ook het gezinsleven ondersteunen. Dus het is niet een soort concurrent van het gezin, zoals je dat in onze tijd wel eens ziet, dat scholen een hele andere moraal proberen te leren. Proberen te leren aan de kinderen dan de ouders thuis. Nee, je wil het aanvullen.

0: Nee, je wil het aanvullend laten zijn, hè?
1: Ja.
0: Nou, je hebt al een beetje laten zien hoe zo'n liturgisch jaar dus een soort, een soort rode draad zou kunnen zijn voor de kinderen. Wil je dan op school ook daadwerkelijk de liturgie naar de school toe halen, zeg maar? Wil je ook gebedsmomenten voor de kinderen in de dagen inlassen? Nou, of is het vooral het terug laten komen in de vakken?
1: Nou, ik denk dat het wel een minimaal... een minimaal start moet zijn qua gebed. Als je een dag begint, dan begin je gewoon met een gebed. Als je gaat eten, dan heb je een gebed. De dag afsluiten is ook een gebed. En het is niet dat we de hele dag aan het bidden zijn, maar het mag wel gewoon door het ritme van de dag aanwezig zijn.
0: Ja, wij doen dat overigens bij Radio Maria bijvoorbeeld ook altijd. Hè? Dus bij elk moment wat we hebben in de dag, begint altijd met een kort gebedje. Al is maar een wees gegroet. Als we een redactievergadering hebben, of als we klaar zijn met een kopje koffie 's ochtends, dan bidden we altijd even. En dat, ja, dan gaat gewoon heel de dag het gebed ademen, als het ware. Hè? Dus dat ben je ook van plan, zoiets. Nou, nog even wat meer over dat liturgische jaar als uitgangspunt. Ik kan me voorstellen van bijvoorbeeld in de adventstijd, in de vaste tijd, in de paastijd, dat je ook wat meer thematisch zou kunnen werken. Hè? Heel simpel voorbeeld, ook de meimaand, de Maria-maand. Ja. Dat je in zo'n maand ook een soort thema Maria heel die maand laat terugkomen. Is dat ook het idee?
1: Ja, ik denk dat dat een heel mooi idee is. En dan kun je het ook wat breder trekken. Want u zei net al, ja, het is natuurlijk de doelgroep katholieke ouders en katholieke gezinnen. Maar stel, als de kinderen op die school zouden zitten die niet katholiek zijn. Nou, ik geloof dat het objectief een mooi verhaal is. Als je over Maria vertelt of over een bepaalde heilige, dat is gewoon objectief mooi. Dat is objectief schoon.
0: Dus dat hoeft niet elk kind meteen te begrijpen of te bevestigen van ik vind dat ook mooi. Je zegt dit is in zichzelf mooi, dus ik kan dit aanreiken.
1: Dus dan kun je dat gewoon aanreiken. Ja. Dus als je dan in een Maria maand, bijvoorbeeld mijn maand, over Maria praat en je praat over de verschillende verschijningen die er zijn geweest, of je praat over het hele thema moeder. Wat betekent om moeder te zijn? Ik heb zelf geen kinderen, maar toch ben ik ook een moeder voor al deze kinderen op die school.
0: Ja, dus het thema moederschap zou in zo'n maand prachtig centraal kunnen staan. Ja. De vorige keer hebben we het ook even gehad over de docenten. Hè? Dus dit is nu vooral de kinderen, de leerlingen. Hè? Hoe je het liturgisch jaar bij de kinderen wil brengen. En dat als een soort uitgangspunt wil nemen. Ja, je had het de vorige keer over van je mag ook iets vragen van de docenten die je op school binnenlaten. Mm-hmm. Dat ze een soort minimum aan katholiciteit mogen hebben. Hè? Dus dat ze ook op het moment dat jij in de meimaand over Maria gaat spreken, dat ze dat ook bevestigen natuurlijk. Hè? Dat je niet allerlei verschillende verhalen presenteert aan de kinderen. Hoe zou je de docenten hierin mee kunnen nemen, denk je? Dat zij ook zelf dat liturgische jaar zich eigen maken en zo ook aan de kinderen kunnen doorgeven.
1: Ja, ik denk dat het ook wel heel belangrijk is dat de docenten, als je kijkt naar een reguliere school, hebben docenten altijd studiedagen. En op die studiedagen worden er dingen aangeboden voor docenten waarin zij zich kunnen scholen. En dan is het vaak om de kwaliteit op school omhoog te krikken. Bijvoorbeeld het rekenonderwijs of de manier hoe we met kinderen praten. En ik denk dat op deze school het heel belangrijk is dat de leerkrachten ook worden gevormd in hun
0: identiteit.
1: In hun identiteit.
0: Ja.
1: En dat ze daarbij bijvoorbeeld dat we een priester uitnodigen of een iemand die kan vertellen over een bepaald thema. Dus voordat je de kinderen in de meimaand onder gaat dompelen over het moederschap, dat je van tevoren een studiedag hebt gegeven aan het team. Of zij worden uitgenodigd op een heidag of zij gaan wandelen of we gaan naar Heilo om daar iets te leren over Maria. En dat dat echt wordt aangeboden door iemand die daar echt in is geschoold.
0: Daar het verstand van heeft, ja.
1: En dan hebben zij ook een duidelijke bagage, een duidelijke rugzak met inhoud die zij ook aan de kinderen kunnen vertellen, zonder te indoctrineren of zo. Nou ja, hoewel indoctrineren niet altijd heel negatief hoeft te zijn.
0: Nee, als het een goede doctrine is, dan mag dat. Hè?
1: Daarom.
0: Ja, nou, dat klinkt prachtig. Dus een soort retraite dagen waarop je ook het team, de docenten, eventueel vrijwilligers misschien ook meeneemt in die rijke bronnen van ons geloof. En jij zegt in jouw scriptie ook nog iets moois, vind ik. We hebben het nu over het liturgisch jaar. In de vorige uitzending hadden we het over de deugden. En je brengt die twee ook met elkaar in verband. Dus vorige keer hadden we het wat

0: meer theoretisch over de deugden. Wat zijn het nou eigenlijk? Maar ook praktisch. Hè? Hoe word je ook daadwerkelijk in die deugden gevormd? En je zegt op een gegeven moment van, nou, dat liturgisch jaar kan ons ook die deugden leren. Hè, bijvoorbeeld in de adventstijd leren we te wachten. En wachten heeft alles te maken met hoop. Hè? We zien hoopvol uit naar een moment in de toekomst, naar de geboorte van Jezus in dit geval. We leren de deugd van liefde door te vieren. Hè? Dus door ook die grote feesten van onze kerken ook op de school binnen te brengen. En dat samen te vieren, dus de liefde van Jezus te vieren. We leren bijvoorbeeld de deugd van rechtvaardigheid door vergeving centraal te stellen. Nou, dat kan bijvoorbeeld op weg naar het feest van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Pasen, hè, waarin Christus ons onze zonde vergeeft, hè, waarin we worden opgenomen in dat kruismysterie. Volhouden in de vaste tijd. Hè, dat kan ons de deugd van moed leren, dat we 40 dagen wat meer ons best gaan doen om standvastig te zijn. Dus ik vind het ook wel heel mooi om die deugden inderdaad, zoals je ook in jouw scriptie aangeeft, te verbinden aan dat liturgisch jaar. Dat niet twee verschillende werelden zijn. Ja. Lissa, we hebben, zoals ik net al zei, de laatste uitzending voor de zomer. Het is even de vraag of we na de zomer nog terugkomen met ons programma. We kijken even hoe de toekomst zich ontwikkelt. Mm-hmm. Hè, wat er voor plannen zullen ontstaan, ook uit deze uitzendingen natuurlijk. Hey, maar we hebben nu wel een beetje helder van hoe jij dat voor ogen zou zien, hè, die vernieuwing van dat katholieke onderwijs in Nederland. Ik wil eigenlijk in deze uitzending ook nog even heel praktisch gaan praten. Stel dat iemand de handschoenen oppakt en inderdaad zo'n school wil gaan beginnen. Ja, dan loop je natuurlijk tegen van alles aan. Hè? Ik bedoel, we hebben het nu over docenten gehad. We hebben het gehad over de inhoud van het curriculum. Maar ja, je hebt natuurlijk in een land als Nederland ook heel wat juridische uitdagingen, neem ik aan. Dus kunnen we even wat gaan praten over hoe zou zo'n school concreet worden opgericht?
1: Ja.
0: Want dat is natuurlijk ook belangrijk. We gaan daar zo even over praten wat mij betreft. Maar we gaan eerst even luisteren naar muziek. En dan zijn we zo weer terug in de uitzending.

0: Ja, we zijn weer terug in de uitzending. Nou, zoals ik net voor de muziek al aankondigde, we willen even heel concreet, heel praktisch gaan praten over het oprichten van een school. Want dit zou natuurlijk prachtig zijn als zoiets van de grond zou komen. Maar dat is nog niet zo makkelijk, lijkt me. Ja, Lissa, ik heb wel eens wat zo her en der opgevangen van jonge ouders die natuurlijk met dat probleem kampen van ja, waar gaan onze kinderen naar school? Als ze naar een katholieke school gaan in Nederland, dan is het heel vaak dat ze daar wel komen, maar dat ze daar totaal niks meer aan het geloof doen. Hè? Dat ze hooguit met kerstmis nog een lunch hebben of iets dergelijks en dat is het dan. Ik kan me voorstellen, en dat heb ik ook wel gehoord trouwens van jonge mensen, dat op het moment dat je zo'n plan oppakt, dat er al heel gauw door de overheid wordt gezegd van ja, maar dit bestaat al, want we hebben al katholieke scholen. En dat je dan dat het dan heel veel moeite kost om uit te leggen dat dit echt iets anders is dan wat tegenwoordig een katholieke school heet te zijn. Hoe beweeg jij je in die moeilijkheden? Ja. Wat is je antwoord, zeg maar?
1: Nou, je hebt op in het onderwijswereld, en als je zegt ik wil graag een katholieke school voor mijn kinderen, dan zal de overheid jou niet echt steunen in het zoeken naar een geschikte school, omdat zij zeggen, die hebben we al. Ja. Er zijn, zeker in het zuiden, zijn superveel katholieke scholen. Maar als je dan toch zegt, ja, maar dat past niet bij mijn overtuiging, want wat daar is, is niet katholiek, zoals je net zegt. Dan kan een overheid zeggen, nou ja, goed, als je een school wil starten, dan moet je een school starten op algemeen bijzondere grondslag. En dan kun je aangeven, bijvoorbeeld traditioneel katholiek of wat dan ook. Maar dat is tegenwoordig, als je kijkt.
0: Is dat bijvoorbeeld een islamitische school? Is dat ook zoiets?
1: Ja, dat is ook een algemeen bijzondere grondslag. Ja, okay. Maar als je kijkt, tegenwoordig wordt dat zelfs niet meer erkend. En daar wil de overheid eigenlijk van af. Dus de overheid zegt, ja luister, alle scholen zijn eigenlijk gewoon prima. We hebben alleen maar goede scholen, dus wij willen gewoon dat er neutraal onderwijs wordt gegeven. Dus zelfs jullie met je religie is helemaal niet zo belangrijk. Jullie kunnen gewoon naar een openbare basisschool en dat is prima. En wat ik niet zo helemaal goed begrijp is dat de overheid dit zegt, terwijl we met z'n allen aanvoelen, als er tegen jou wordt gezegd, jij moet je kind op een islamitische school zetten, want dat is allemaal hetzelfde. Ja, dan denk je voelt zelf aan dat dat niet zo is.
0: Nee.
1: Dus als je dan gaat bewegen van oké, dan ga ik echt een eigen school starten. Welke keuzes heb je dan? Dan heb je een keuze als in rijksbekostigde school, dus door de overheid betaald.
0: En ja, dan krijg je wel subsidie. Ja.
1: Krijg je subsidies op bepaalde vlakken per kind, per leerling. En daar van dat geld kun je alles betalen. En de gemeente en de leerkrachten en de zorg.
0: Gebouwen,
1: kun je inkopen. Dat is rijksbekostigde. Er bestaat ook een stuk dat heet niet rijksbekostigde scholen. En daarin vallen dus de particuliere scholen onder.
0: Mm-hmm.
1: Als je een particuliere school bent, dan ben je nog steeds verbonden aan het ministerie van Onderwijs. Dus zij komen nog steeds op jouw school controle houden om te kijken hoe jouw leerlingen vooruit gaan.
0: Een schoolinspectie.
1: Daarnaast heb je ook bij de niet rijksbekostigde scholen bestaat ook nog een andere variant. Die is hier wat minder bekend, die wordt minder gebruikt. En dat is de internationale school. Dat is de zogenaamde B4 school.
0: Hmm.
1: Als je daarvoor kiest, dan is het ministerie van Onderwijs minder betrokken. Het enige waar zij betrokken bij zijn, is het vak Nederlands aan Nederlandse kinderen.
0: Ja, en dat heeft volgens mij ook te maken met het feit dat een internationale school vaak ook door een ander land wordt gedragen. Hè. Je kunt bijvoorbeeld een internationale school hebben vanuit België hier wordt gesticht. En dan is het in feite een Belgische school in Nederland. Soms kan het ook zijn door een organisatie, een internationale onderwijsorganisatie die een bepaalde plaats heeft in een land. Maar dan ben je dus eigenlijk deel van een groter geheel en die hebben dan een vestiging in een bepaald land.
1: Ja,
0: hè? Dus vandaar dat de overheid er iets minder bij betrokken is. Goed, dus ik denk dat eerst nog goed uitgezocht moet worden dan. Hè? Dus het voordeel natuurlijk van een overheidsschool is ook de subsidiesteun. Hè? Dat je gewoon geld krijgt vanuit de overheid. Maar ja, in hoeverre kun je dan je idee van katholiek onderwijs, zoals je het voor ogen hebt, ook daadwerkelijk overbrengen. Hè? Zonder dat een overheid daar een hele andere mening over zal hebben.
1: Ja, of inmenging in wil hebben.
0: Ja, precies. Dus dat je toch die vrijheid hebt om de kinderen zo te vormen zoals je gelooft dat het goed is. Hè? Dus dat moet nog flink uitgezocht worden. Ja, wat we tegenwoordig ook zien is natuurlijk een ontwikkeling nu gaande. Het thuisonderwijs, hè, dat is natuurlijk in Nederland nog vrij klein. In Amerika is dat bijvoorbeeld stukken groter. Hè, dat ouders die zich zorgen maken over de staat van het katholieke onderwijs in Nederland, dat ze zelf de kinderen gaan onderwijzen. Hè. Dan hebben ze natuurlijk die vrijheid wel. Hè. Of meer in ieder geval. Nu recentelijk was in het nieuws dat die optie van thuisonderwijs ook steeds meer op losse schroeven komt te staan. Hè. Het is nog niet helemaal duidelijk welke kant het op gaat. Maar de vrijheid die ouders nu hebben om zelf de kinderen les te geven, die zou straks ook wat meer aan banden worden gelegd, heb ik begrepen. Hè?
1: Ja, kijk, in verschillende landen is thuisonderwijs best wel gangbaar. En niet per se vanuit religieuze overtuigingen. Maar hier in Nederland zijn steeds meer mensen die thuisonderwijs willen geven vanwege wel hun katholieke identiteit. En de overheid wil daar eigenlijk van af. Dus ik heb al regelmatig verschillende thuisonderwijzers bij mij gehad met de vraag van, goh, hey, en wat moeten we nu? Want wij kunnen onze kinderen toch niet naar een gewone basisschool sturen. Er zijn zelfs mensen die ik heb gesproken, als het thuisonderwijs, als dat doorgaat en we mogen het echt niet meer, want het is nog niet zover, dan zijn wij echt wel bereid om te verhuizen. En ik denk van, ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat mensen die gewoon katholiek zijn, in Nederland niet een plek krijgen. En dat ze daardoor maar moeten vertrekken. En voor die groep denk ik wel, ja, daar moeten wij wel iets mee.
0: Je bedoelt verhuizen naar het buitenland?
1: Verhuizen naar het buitenland, is, ja. Ja,
0: ja, okay. Ja, dus kort samengevat zal het dus nog niet zo heel makkelijk zijn om zo'n school te stichten die jij voor ogen hebt, die jij in jouw scriptie beschrijft. En om dat dan een gesubsidieerde school te laten zijn, hè, want ja, de overheid zal er misschien anders tegenaan kijken. Ja, dat betekent dus als je zo'n school zou willen stichten, dat je wel behoorlijk wat geld nodig hebt ook.
1: Ja, zeker. Dat is het grootste bottleneck eigenlijk.
0: Ja, ja. Ja. Dus nou, mochten er luisteraars zijn die denken van, ik vind dit zo'n mooi initiatief en ik wil dit financieel wel steunen, dan mogen ze aan de bel trekken natuurlijk. Nou, ik heb de laatste tijd ook vaker gehoord over initiatieven uit Amerika die dan ook een beetje overwaaien naar Nederland. Hè. Zo heb je zoiets als het instituut van Regina Celi. Die hebben weer iets heel nieuws ontwikkeld, heb ik begrepen. Die hebben namelijk een soort hybride vorm van onderwijs. Dus dan voor de thuisonderwijzers. Een deel van het onderwijs is dan gewoon thuis in de gezinnen. Maar een deel is ook gemeenschappelijk, gezamenlijk. Hè? Dus een deel is op een school. Zoiets zou ook nog mooi zijn om dat te onderzoeken, toch?
1: Ja, want dit is bijvoorbeeld een 2-3 constructie. Dus 2 dagen zorgt zij voor lesstof aan de ouders. Dat zij aan de kinderen kunnen geven. En 3 dagen zorgen de ouders voor hun eigen onderwijssysteem. En een ander, wat ik ook wel heel vaak van thuisonderwijzers hoor, is het classical education, wat ze vaak op teruggrijpen. En dat is ook een onderdeel wat ouders mee kunnen nemen in hun curriculum thuis.
0: Ja, ja. Dus die hybride vorm van een deel is op een school van het onderwijs en een deel geef je als ouders zelf thuis. Dat is meer de vorm, hè? En het classical education, ik hoor dat ook vaker, dat is meer de inhoud, hè? Dus ja. Klassieke vorming. Waarbij je ook de klassieke talen bijvoorbeeld al op hele jonge leeftijd.
1: Retoriek.
0: Ja, retoriek. Dus een beetje het oude Griekse model, zal ik maar zeggen.
1: Filosofie.
0: Ja, dus ja. Dat ook allemaal aandacht krijgt. Dus dat je dat ook op de een of andere manier mee zou nemen in het hele plan. Nou, het lijkt me ontzettend mooi om dat uit te gaan zoeken. Jij bent er al een eindje mee op scheut, hè? Dus mm-hmm. je hebt hier al veel over gelezen. Je hebt ook al verschillende onderwijsinstellingen gemaild om te vragen van hoe zit dat nou precies. Ook die Regina Celi waar het net over ging, die volgens mij inmiddels ook een dependance hebben in Engeland. Dus die zitten niet meer alleen in Amerika, maar ook al in Engeland. Dus om te onderzoeken of zoiets interessant zou kunnen zijn voor Nederland.
1: Ja.
0: En of dat ook een beetje aansluit bij de hele juridische kant, de wetgeving van Nederland, of dat wel past natuurlijk.
1: Nou, qua inhoud is Regina Celi Academy welwillend om mee te werken. Dat je hun spullen mag gebruiken.
0: Oh, dat hebben ze al aangegeven.
1: Ja, precies. Ja. Dat is wel... Okay. Helder.
0: Oké. Okay. Nou, Lissa, heel mooi dat je met ons dit alles hebt willen delen de afgelopen maanden. Dus nog een hoop werk aan de winkel, denk ik. Ja, je zei helemaal aan het begin al van dit alles, hè, dus spreken over het katholieke onderwijs, de vernieuwing van het katholieke onderwijs kan nooit zonder God. En we hebben het er samen ook over gehad. Het leek ons heel mooi om bijzonder hiervoor een noveen te gaan bidden.
1: Ja.
0: We hebben natuurlijk aan de luisteraars al vaker gevraagd om gebed. Want ja, voor God is niets onmogelijk natuurlijk. Hè? Hoe dit er voor de toekomst uit zal gaan zien. Of er binnen nu en een paar jaar ergens een prachtig schooltje staat. Waar dit allemaal vorm zal krijgen. Nou, we hopen er natuurlijk van harte op. Hè? Dat zou wel heel mooi zijn. Maar we moeten er wel voor bidden. Hè? De voorzienigheid zal ons daarin moeten leiden. Dus we hadden het idee eigenlijk om de luisteraars bij deze uitzending ook op te roepen om mee te bidden een noveen. Dat uit alles wat we nu hebben gedeeld samen ook echt iets moois mag ontstaan. En misschien wel echt een mooi nieuw katholiek schooltje mag ontstaan. Het idee is om die noveen te laten starten op 29 juni. Het hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus. Lissa, waarom op deze dag? Wat lijkt jou daar een goede dag aan?
1: Nou, het lijkt me heel mooi natuurlijk, want hij had de sleutels.
0: Petrus, ja.
1: Petrus. En daarbij hoort natuurlijk de zin, op deze rots zal ik uw kerk bouwen. Nou, Het zal ook wel mooi zijn als je dat kunt aanvullen met en een katholieke school.
0: Ja, op deze rots zal ik mijn kerk en een mooi katholiek schooltje bouwen.
1: Ja.
0: Ja. Nou, geweldig. We zullen de tekst van de novene ook delen in de community van Radio Maria. We zullen hem ook op de website zetten overigens. Dus dan kunt u met ons meebidden. We starten hem op 29 juni. En het zal dus heel specifiek zijn om Gods genade af te smeken. Dat dit ook echt, dat hier iets heel moois uit voort mag komen. Nou, ontzettend bedankt voor het luisteren thuis. En ontzettend bedankt nogmaals, Lissa, voor jouw inbreng. En wie weet hebben we na de zomer weer contact.
1: Ja, graag gedaan.
2: Dit was Hollandia Docet. Een katholieke stem in het onderwijsgesprek van nu.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op de 22e zondag door het jaar voert de kerk ons de viering van de heilige geheimen binnen aan de hand van woorden uit Psalm 85. Wees mij genadig, Heer, want zonder ophouden roep ik tot u. Want gij, Heer, zijt goed en vergevingsgezind en rijk aan barmhartigheid voor allen die u aanroepen. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan. Dat hij daar veel zou moeten lijden van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden. Maar dat hij na ter dood gebracht te zijn op de derde dag zou verrijzen. Toen nam Petrus Jezus terzijde en begon hem ernstig daarover te onderhouden. Dat verhoede God, Heer, zoiets mag u nooit overkomen. Maar Jezus keerde zich om en zei tot Petrus: ga weg, Satan, terug. Gij zijt mij een aanstoot, want gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil. En daarna tot zijn leerlingen: wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen, als dit ten koste gaat van eigen leven? Of wat zal een mens kunnen geven in ruil voor zijn eigen leven? Want de mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn vader, vergezeld van zijn engelen, en dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Dit is het woord van God. En mee beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Ja, hoe doe je dat? Dat doe je door aandacht te schenken aan de bewegingen van je hart. Erop letten wat daar gebeurt en aannemen wat daar gebeurt. Is er onrust, dan het uithouden bij die onrust en niet van weglopen. En zo wordt men dieper dan de eigen onrust. Dus het niet zoeken in de gedachten van een ander, ook al zijn die nog zo mooi. Maar ook niet opgaan of ondergaan in de eigen gevoelens, ook al zijn die nog zo mooi of lelijk. Eenvoudig bij hem zijn op die diepte van je wezen waar je nog ongedeeld bent, niet verdeeld in denken en voeden. En dan enkele passen voor de plaats waar ik ga bidden, blijf ik stilstaan om de beweging naar het gebed af te remmen en zo op grotere diepte te komen. Staande kijk ik dan omhoog en zie ik hoe hij mij ziet. Ik maak mij dan klein in een gebaar van eerbied, van aanbidding, zoals Jezus zich klein maakt voor de wil van zijn Vader. In dit besef dat ik door hem word gekend en bemind, ga ik het gebed in en neem ik de houding aan waarin ik vermoed hem het beste te kunnen vinden. Door de houding van het lichaam bepaal en ondersteun ik de houding van de geest. Dat zoeken en vinden van hem is de inzet toch van het gebed. Het zou ook de inzet moeten zijn van heel mijn leven. En daarom vraag ik dat nu als een genade, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Zodat ik me niet laat leiden door menselijke overwegingen, maar door wat God wil. Ik haal me de geschiedenis voor de geest. Deze verloopt in drieën. Jezus tekent zijn eigen weg als een kruisweg. Een passiviteit ten dode toe. Daarom volgt de reactie van Petrus. Hij vertolkt het gewone menselijke denken. Maar Jezus gaat er tegenin als tegen een boosaardige macht, Satan. En daarop laat Jezus een nieuwe bevestiging volgen van zijn kruiswijsheid. Het is en blijft kruis voor zichzelf
maar ook voor zijn leerlingen. Ik word gered door me te laten redden. Ik hoef dus niet mijzelf te redden. En dan de plaats zien, zijn plaats in de wereldgeschiedenis, de laatste plaats. En tegelijk de meest centrale plaats. Alles wordt immers gerekend voor en na Christus. En binnen de kerk staat het kruisbeeld in het middelpunt. De plaats zien, zijn plaats in de wereldgeschiedenis, de laatste plaats. En tegelijk de meest centrale plaats. Alles wordt immers gerekend voor en na Christus. En binnen de kerk staat het kruisbeeld in het middelpunt. Voor ik dit geheim probeer binnen te dringen, vraag ik eerst nog de bijzondere genade om een innerlijke, dat is een smakende, liefdevolle kennis te mogen krijgen van Christus onze Heer, om Hem meer lief te hebben en van meer naar mij te volgen. De overweging. Gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil. Maar staan die twee dan werkelijk zo tegenover elkaar? Dat wat God wil, de kleine weg van het lijden en het kruis, en wat er in de aard van de menselijke natuur zit? Zijn lijden en sterven eigenlijk niet een heel natuurlijke zaak, de gewoonste zaak van de wereld? Wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Is dat ook geen mensenwijsheid? Zo zingen we het toch in het lied, wie als een God wil leven hier op aarde, hij gaat de weg van alle zaad, van alle stervelingen, aan regen en zon prijsgegeven. De natuur doet het ons voor, sterven om te leven. Het is een natuurproces, zo lijkt het, de gewoonste zaak van de wereld. En met zo'n natuurproces vergelijkt Jezus zijn eigen doodse en ten dode gedoemde leven. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als de graankorrel

Johannes 12. Toch dienen deze vergelijkingen er niet voor om het onaannemelijke aannemelijk te maken. Want het kan nooit de bedoeling zijn dat het de mens moet vergaan als de natuur beneden hem, notabene waarover hij door God als koning is aangesteld. Dat het de mens moet vergaan als een plantje, nog minder dan een dier, dat is vernederend voor de mens. Door deze vergelijkingen komt het schandaal eigenlijk alleen maar des te scherper naar voren. Deze vergelijkingen dienen er dan ook niet voor om het lijden aannemelijk te maken, om het als iets natuurlijks voor te stellen, maar om er de vruchtbaarheid van te verkondigen. Wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Het lijden is niet natuurlijk. Dat is niet naar de natuur. En dat merk je op het ogenblik dat je persoonlijk erdoor getroffen wordt, of dat je geraakt wordt door het lijden van mensen die je dierbaar zijn. Dan word je niet getroost door vergelijkingen met de natuur, dat het in de wereld van de planten ook zo gaat. En die vergelijkingen met verschijnselen beneden de menselijke natuur, die zich herstelt door de ondergang van voorgaande generaties heen, ja, dat de natuur een steeds rijker en gecompliceerder leven opbouwt door de natuurlijke selectie van de minder vitale organismen, survival of the fittest, dat zei Darwin, dat brengt allemaal niet het minste inzicht of verlichting op het moment dat we zelf door het lijden worden geraakt. Dat het de mens moet vergaan als een plantje, als een dier. Dat is ook in tegenspraak tot Jezus' eigen verkondiging. Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen, als dit ten koste gaat van eigen leven? De ziel van de mens is volgens Jezus van onvergelijkelijke waarde. Anders dan bij de mussen is bij ons ieder haar van ons hoofd geteld. Daarom zijn wij meer waard dan een hele zwerm mussen, dan alle mussen bij elkaar. Het lijden van de mens is op zich genomen niet te verklaren en niet te begrijpen. Maar wat op zich genomen binnen de geslotenheid van de menselijke natuur absoluut niet te begrijpen en te aanvaarden is, dat is het wel binnen de navolging van Jezus. En daar gaat het niet om het lijden op zich, maar om het lijden in de navolging van Jezus. Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. En nog eens, wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Dus wat Jezus aan Petrus verwijt, dat is nu juist dat hij zich uit de navolging van Jezus losmaakte. Ga weg, Satan, terug. Terug op je plaats achter mij. Blijkbaar was Petrus uit zijn positie van volgeling achter Jezus aan naar voren gekomen en hij had zich losgemaakt van zijn plaats achter Jezus aan. Hij was bezwerend terzijde van Jezus gaan lopen en deze verbreking van de plaatselijke positie achter Jezus aan illustreert het losbreken uit zijn geestelijke positie van het leerling zijn. Petrus werd door Jezus geroepen met het woordje achter mij aan, doorgaans vertaald met volg mij. En zo werden ook de anderen geroepen achter mij aan, en dan steeds vertaald met volg mij. En dat letterlijk achter Jezus aangaan werd bewaard in de kruisnavolging. Wie zijn kruis niet opneemt en mij volgt, letterlijk achter mij aangaat, is mij niet waardig. Jezus' reactie mag misschien op het eerste gehoor wat autoritair schijnen, maar dan is het toch goed om te zien waarvoor Jezus zijn hele gezag in de weegschaal legt, namelijk om zijn eigen kleine weg te beschermen tegen de grootheidsaspiraties van Petrus. Het verschil tussen Jezus en ons is: wij willen een goddelijke mens, een mens die boven de gewone voorwaarden van het menselijk bestaan verheven is. En Jezus wil, als u het goed wilt verstaan, een menselijke God zijn. Een God die onderworpen is aan de voorwaarden van het gewone mensenleven.

Petrus krijgt van Jezus te horen, als je je losmaakt uit je positie waartoe ik je geroepen heb, namelijk in de positie van een leerling, letterlijk achter zijn meester aan, dan maak je het jezelf onmogelijk om als leerling te volharden. De leerling, de volgeling, stapt in de voetstappen van zijn meester. Hij baant niet zijn eigen weg, waarbij hij hoogstens de manier van doen afkijkt van de meester die hem voorgaat. Nee, het is de bedoeling van dit letterlijk volgen in zijn voetstappen te treden. Zodat er een geestelijke gemeenschap ontstaat tussen de meester en de leerling, die tenslotte moet uitmonden in een geestelijke eenheid. Door Paulus uitgedrukt met de woorden, gij weet toch dat de doop, waardoor wij één zijn geworden met Christus Jezus, ons heeft doen delen in zijn dood. Door de doop in zijn dood zijn wij met hem begraven, opdat ook wij, zoals Christus door de macht van zijn vader uit de doden is opgewekt, een nieuw leven zouden leiden. Romeinen 6:3. In het lijden worden wij van onszelf vervreemd. Wij ervaren het als zinloos, als absurd. Maar als Jezus erbij is, wordt alles anders. Je leven wordt anders, maar vooral je lijden wordt anders en je sterven wordt anders. In het sterven met hem aan het oude leven krijg je deel aan het nieuwe leven. Maar zonder persoonlijke band met Jezus gaat dat niet. Hij van zijn kant heeft die persoonlijke band met ieder van ons al aangegaan, dus zichzelf in zijn lijden en sterven geheel vrijwillig aan ieder van ons weg te schenken. In de navolging van Jezus laat u ons dan persoonlijk beminnen met zijn liefde tot het uiterste. Hij wordt de schat in de akker van ons hart, die ons vol blijdschap al onze aardse schatten doet verkopen. Hij is de parel van grote waarde, die de koopman alles eraan deed geven om die ene parel in bezit te krijgen. Met die overgrote liefde van hem in ons hart zijn we in staat alles te doorstaan. Wat vader en moeder zijn voor het opgroeiende kind, een veilige geleide naar de onveilige, vijandige, gevaarlijke buitenwereld, dat is Jezus voor alle mensenkinderen, klein en groot, een liefdevolle geleide door de onveilige, vijandige zone van lijden en dood. Wat vieren wij in de Eucharistie anders dan dat Jezus zich vrijwillig overlevert aan lijden en dood, om nu de leerlingen die wij zijn achter zich aan te krijgen en zo deel te geven aan het nieuwe leven van de Vader? Gegroeid in het nieuwe leven van de Heer zullen wij de kruisen van onze dagelijkse beslommeringen met een grotere moed en overgave tegemoet gaan. Ja, we zullen erdoor nog meer groeien in onze verbondenheid met hem. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. Buiten Jezus om is lijden ondraaglijk, zinloos, onvruchtbaar. Maar in vereniging met hem wordt alles anders. Het leven wordt anders, maar vooral het sterven wordt anders. We sterven in Jezus weg. Christen zijn is de kunst van het verliezen. Je eer verliezen, je gezicht verliezen, je leven verliezen. Aan het einde niet zomaar opstaan en weglopen, maar juist zoals na een gewoon gesprek iets hartelijk zeggen. Bij het afscheid, tot Maria, tot Jezus die ons voorgaat, ook nu. Vragen dan of hij voor me wil bemiddelen bij zijn vader, een goed woordje doen bij zijn vader en dan me uitspreken bij de vader en een onze vader bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen wij het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de dood. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overdenken wij het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Van harte weer welkom, beste luisteraars, hier bij Radio Maria. En we zitten nu op de zondag. Gisteravond hebben we de eerste vespers en vanavond hebben we de tweede vespers. En we zitten ook in de tweede week. Dat zegt u misschien niet zoveel. U zit natuurlijk te wachten op de bladzijde, die ga ik u graag geven. In het kleingetijdenboek beginnen we op bladzijde 168. En dan loopt het verder gewoon helemaal door. 168. Behalve, en dat degene die vaker meebidt, die weten dat in het weekend dat het niet allemaal in het kleingetijdenboek staat. Dan de antifoon voor de lofzang van Maria en het slotgebed. Dat staat dus niet in het kleingetijdenboek. In het grootgetijdenboek beginnen we met de hymne op bladzijde 699. Dat is dus de tweede zondag, oftewel de tweede week. 699. Daarna volgen de antifoon en de psalmen op bladzijde 894. Dat is dus het avondgebed van de zondag in de tweede week. 894. En dan hebben we nog één bladzijde nodig. En dat is voorin bladzijde 624. En daar vindt u de antifoon voor de lofzang van Maria en het slotgebed. Is het bladzijde 624. In het kleingetijdenboek beginnen we op bladzijde 168. En in het grootgetijdenboek op bladzijde 699. En mogen we elkaar ook weer een mooi gebedsmoment wensen. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Halleluja.
0: O zalig licht drievuldigheid, die één in hart en wezen zijt. De grote zon verzinkt in nacht. O licht, houd in ons hart de wacht.
1: U loven we in de dageraad. U smeken wij des avonds laat. Geef dat ons lied uw lof verspreidt. Van eeuwigheid tot eeuwigheid.
0: Tot Vader Zoon stijgt ons gezang. Tot beider geest in, gelijk in rang. Eén God, één macht. Alle tijd bescherm ons thans drievuldigheid. In het groot getijdenboek gaan we dan nu naar bladzijde 894. Christus de Heer is voor eeuwig priester als Melchizedek. Alleluia. De Heer spreekt tot mijn Heer. Hij zit aan mijn rechterhand. Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten.
1: Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht. Heerst nu te midden van uw tegenstanders.
0: Een vorst zet gij wanneer gij u vertoont, met macht bekleed in glans van heiligheid. Ik heb u voor de dageraad verwekt.
1: Gezworen heeft de Heer, hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij priester als Melchizedek.
0: De Heer staat aan uw zijde. Die vorsten neerslaat in zijn toren.
1: Hij laaft zich uit de bergstroom langs de weg. Dan gaat hij voort met opgeheven hoofd.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Christus de Heer is voor eeuwig priester als Melchizedek. Alleluia.
0: God is in de hemel. Hij handelt zoals hij verkiest. Alleluia. Niet ons, Heer, niet ons, maar uw naam komt de eer toe. Want gij zijt barmhartig en trouw.
1: Waarom moeten vreemde volkeren vragen? Waar is toch Israëls God?
0: De God van Israël is in de hemel. Hij handelt zoals hij verkiest.
1: Hun afgodsbeelden zijn zilver en goud. Door mensenhanden vervaardigd.
0: Ze hebben een mond, maar ze spreken niet. Ze hebben ogen en zien niet.
1: Ze hebben oren, maar horen niet. Ze hebben een neus, maar ze ruiken niet.
0: Ze hebben handen en tasten niet. Ze hebben voeten en lopen niet. Er komt geen geluid uit hun keel.
1: O even, o nog. Onnozel is hij die ze maakt. En die vertrouwt op hun macht.
0: Israëls volk vertrouwt op de Heer. Hij is hun helper en schild.
1: Aarons stam vertrouwt op de Heer. Hij is hun helper en schild.
0: Al wie God vreest, vertrouwt op de Heer. Hij is een helper en schild.
1: De Heer zal ons altijd indachtig zijn. Hij zal ons zijn zegen schenken.
0: Hij zegent het volk van Israël. Hij zegent Aarons stam.
1: Hij zegent alle Godvrezenden, geringen en mensen van aanzien.
0: De Heer zal uw aantal vermeerderen, van u en uw nageslacht.
1: Gezegend zijt gij door de Heer onze God, die hemel en aarde gemaakt heeft.
0: De hemel is eigen domein van de Heer. De aarde deelde hij toe aan de mensen.
1: Niet zij die gestorven zijn loven de Heer.

0: die leven bij Zekenhem. Vandaag en in eeuwigheid.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Onze God is in de hemel. Hij handelt zoals Hij verkiest. Alleluia.
0: Looft God als zijn dienaars, gij kleine en grote. Alleluia. Alleluia. Het heil en de eer en de macht komen toe aan onze God. Want waarachtig en rechtvaardig is zijn oordeel. Alleluia.
1: Alleluia. Looft onze God als zijn dienaars. Gij die hem vreest, gij kleinen en groten. Alleluia.
0: Alleluia. De Heer, onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia.
1: Alleluia. Laat ons blij zijn en juichen. Hem alle eer bewijzen. Alleluia.
0: Alleluia. De tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam. En zijn bruid heeft zich reeds getooid. Alleluia.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Looft God als zijn dienaars, gij kleinen en groten. Alleluia. Wij moeten God altijd danken voor u, vrienden van de Heer. Want vanaf het begin heeft God u uitgekozen om door de Geest die heilig maakt en door uw geloof in de waarheid gered te worden. Daartoe heeft Hij u geroepen door onze verkondiging van het evangelie, omdat gij de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus zoudt verwerven.

0: Verheven is onze Heer, Hij is almachtig.
1: Verheven is onze Heer, Hij is almachtig.
0: Zijn wijsheid is onbegrensd.
1: Hij is almachtig.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Verheven is onze Heer, Hij is almachtig.
0: Voor de antifoon voor de loszang van Maria gaan we in het grootgetijdenboek naar bladzijde 624. Wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, die zal het redden. Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan.
1: Zijn wil,

0: zijn milde erbarming indachtig.
1: Zoals hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, die zal het redden.
0: Gaan we het groot getijdenboek terug naar bladzijde 899. Geloofd en geprezen zij Christus. Hij is in staat alle te redden die door zijn tussenkomst God naderen, daar hij altijd leeft om voor ons te pleiten, roepen wij hem aan vanuit dit geloof.
1: Heer, gedenk uw volk.
0: Christus, licht van ons leven, wij bidden u in dit uur, schenk alle mensen uw licht dat geen avond kent.
1: Heer, gedenk uw volk.
0: Houd het verbond in stand dat gij met uw bloed hebt bezegeld. Heilig uw kerk en maak haar onberispelijk.
1: Heer, gedenk uw volk.
0: Denk ook aan deze gemeenschap die u wilt toebehoren. Blijf altijd onder ons aanwezig.
1: Heer, gedenk uw volk.
0: Bescherm degenen die op reis zijn. Laat hen behouden op hun bestemming komen.
1: Heer, gedenk uw volk.
0: Neem de overledene bij u op. Schenk hun vergeving en maak hen voor altijd gelukkig.
1: Heer, gedenk uw volk.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, gedenk uw volk.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Bladzijde 624. Laat ons bidden. God, in het lijden en de kruisdood van uw Zoon hebt gij ons geopenbaard dat er een leven is de moeite waard om voor te sterven. Spreek tot ons uw woord en laat het oplaaien als een vuur, dat wij ons niet laten leiden door eigen belang, maar in staat zijn uit te maken wat gij wilt door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Heer, schenk ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie, de dienstmaagd des Heren,
1: mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
1: Op de 22e zondag door het jaar A is het evangelie ontleend aan Matteüs, hoofdstuk 16, vers 21 tot 27. Ik lees het u voor. In die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan. Dat hij daar veel zou moeten lijden, van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden, maar dat hij, na ter dood gebracht te zijn, op de derde dag zou verrijzen. Toen nam Petrus Jezus terzijde en begon hem ernstig daarover te onderhouden. Dat verhoede God, Heer, zoiets mag u nooit overkomen. Maar hij keerde zich om en zei tot Petrus: Ga weg, Satan, terug. Ge zijt me een aanstoot, want ge laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil. En daarna tot zijn leerlingen: Wie mijn volgeling wil zijn, moet mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest, om mijnentwil, zal het vinden. Wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen als dit ten koste gaat van eigen leven? Of wat zal een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven? Want de mensenzoon zal komen in de heerlijkheid van zijn vader, vergezeld van zijn engelen, en dan zal die ieder vergelden naar zijn daden. U weet, we zitten in het evangelie van Matteüs, die zijn evangelie indeelt in drie delen. Het grootste gedeelte, het middelste, gaat over het openbaar leven van Jezus. Voorafgegaan door twee hoofdstukken kindheidsverhalen en besloten met drie hoofdstukken lijden, dood en opstanding, verrijzenis van Jezus. En dwars door zijn evangelie heen, door de openbaar leven van Jezus heen, weeft hij zijn vijf toespraken. Daar ga ik nu een beetje vlug overheen, omdat ik denk dat we vandaag zoveel te bespreken hebben. We gaan eerst even kijken hoe het stukje dat we vandaag hoorden, hoe dat past in de omgeving van wat Matteüs zojuist heeft verteld en straks gaat vertellen. In het voorafgaande hebben we gehoord hoe Jezus was uitgeweken naar de gebieden van Tyrus en Sidon. En daarmee had hij de uiterste grens van het land van Gods volk, verlaten. Hij was in het gebied van de heidenen. Terwijl toch Jeruzalem, het centrum van het land van God, het uiteindelijke doel van zijn leven was. Hij was nu op het verst verwijderde punt van zijn levensbestemming. Het elastiek stond, om zo te zeggen, op zijn strakst gespannen. En op dat moment had hij zijn leerlingen gevraagd wat ze in hem zagen. En Petrus had geantwoord dat hij de Messias was, degene op wie ze al jarenlang zaten te wachten. En daarop had Jezus meteen gezegd, dat horen we dus vandaag, dat hij naar Jeruzalem moest gaan. Waarom? Op de eerste plaats omdat dat beantwoordde aan het beeld van de Messias, zoals hij dat bij de profeet Jesaja had aangetroffen en zoals dat waarschijnlijk leefde in de tijd van zijn, dat hij optrad in het volk, zoals dat leefde in de verwachting van het volk. Wat zegt Jesaja dan? Jesaja zegt dat er komt ooit een tijd dat God zelf zijn koningschap zal vestigen in Jeruzalem. En dat hij dat zal doen, dat is één. En dat hij dat zal doen, twee, in de persoon van zijn Messias. En drie, en dat die Messias herkenbaar zal zijn aan, u kent die teksten wel, blinden zullen zien, doven horen, lammen lopen en aan gevangenen wordt verlossing en vrijlating gemeld. En aan iedereen die vertrapt en vertreden is, die zal worden opgericht. Daaraan zul je de Messias herkennen. Wel nu. Eerst heeft Matteüs verteld in de eerste hoofdstukken van zijn evangelie over al de genezingen van Jezus. En stilaan is het tot de leerlingen doorgedrongen dat hij dan wel eens die Messias kon zijn, want van die Messias werd verteld door Jesaja dat hij al die genezingen zou verrichten. Nou, Jezus, dat zag je ze doen. Maar als dan Jezus de Messias was, ja, dan moet er verteld worden dat hij naar Jeruzalem moet gaan om daar Gods koningschap te vestigen. Zo had Jesaja dat aangekondigd. Nou, en dat is precies wat Jezus in de tekst van vandaag aankondigt. Hij zal naar Jeruzalem gaan om daar, ja, dat koningschap, dat zal er dan heel anders uit blijken te zien en heel anders ingevuld blijken te worden dan zijn leerlingen dachten. We gaan over naar de tekst zelf. En u weet, ik probeer altijd mijn eigen vertaling te maken van het Grieks. Niet omdat dat beter is, maar omdat ik zo graag dicht bij de Griekse woorden wil blijven. Omdat ik dan met Matthäus als het ware kan meedenken. Daar gaan we, vers 21. Vanaf toen begon Jezus zijn leerlingen erop te wijzen dat hij moest weggaan naar Jeruzalem en veel lijden van de oudsten en hoge priesters en schriftgeleerden en gedood worden en op de derde dag opgerezen worden. Dat lees ik nog eens. Vanaf toen begon Jezus zijn leerlingen erop te wijzen dat hij moest weggaan naar Jeruzalem en veel lijden van de oudsten en hoge priesters en schriftgeleerden en gedood worden en op de derde dag opgerezen worden. Eerst dat weggaan. Jezus kondigt het vervolg als het ware nu al aan. Nu Petrus heeft gezien dat Jezus de Messias is. Nu ligt als het ware de weg naar Jeruzalem voor hem open. En nu komt dan eindelijk het moment dat Jezus vanaf het verst verwijderde punt van Jeruzalem de tocht zal gaan beginnen. Maar daar neemt hij de tijd voor. Als u het leuk vindt, zou u moeten kijken wanneer Matthäus dan eindelijk vertelt dat Jezus dat ook doet. Vandaag horen we alleen maar dat hij het gaat doen. Maar wat me dan opvalt in de Griekse tekst van Matthäus, dat zijn, als het gaat over de werkwoorden, de leidende vormen. Want er staat, zijn leerlingen erop gewezen hebben dat hij moest weggaan naar Jeruzalem, dat doet hij zelf, en veel te lijden zou hebben, in het Grieks is dat al een leidende vorm, van de oudsten en hoge priesters en schriftleerden, en gedood worden, door diezelfde oudsters en hoge priesters en schriftgeleerden, en op de derde dag opgerezen worden, staat er in het Grieks. En de pijnlijke dingen die hem zullen overkomen, die zullen hem geworden, om dat zomaar uit te drukken, door de oudsten, hoge priesters en schriftgeleerden, maar op de derde dag opgerezen worden, twee keer raden wie daar de hand in zal hebben. In het Grieks van de Bijbel, en Matthäus met name, wordt heel vaak, als het gaat over de werking van God in zijn handelen, wordt heel vaak de leidende vorm gebruikt, de vorm met worden, de passieve vorm, zodat je hoort dat God daar als het ware op de achtergrond zijn rol vervult. En op de derde dag opgerezen worden. Ja, op zich is dat al een meditatie waard. Wat, je zult toch Jezus zijn? Nou, dan hebben we het nog maar niet over wat hij allemaal in het vooruitzicht stelt of ziet dat er gaat gebeuren. Maar opgerezen worden. En dan is hij overleden. En dan gaat hij ervan uit dat God dat zal doen. Dat moet hij dan toch maar helemaal op vertrouwen. Want ja, je kunt natuurlijk wel zeggen, ja, maar hij was God en hij wist het allemaal wel. Maar dat is niet juist, want hij is mens geworden en een compleet mens geworden. En dezelfde menselijke gedragingen en dezelfde menselijke emoties en dezelfde alles wat u en mij als menselijk en in die situatie wij zouden kunnen voelen en denken, dat heeft hij ook gevoeld en gedacht. En je moet toch maar het lef hebben om ervan uit te gaan dat God dan op de derde dag mij op zal reizen. Dat ik opgerezen zal worden door Gods toedoen. Dat moet je dan toch nog maar afwachten. Dat is een daad van geloof, van hoop. Daar kun je al een hele tijd bij blijven stilstaan. Wat laat Jezus hier van zijn innerlijk zien? We krijgen dus echt een inkijkje in de spiritualiteit van Jezus. Want waar is hij nou toch mee bezig? Met het vooruitzicht dat hem te wachten staat. Hij weet het. Hij voorziet het. Daar kunnen we natuurlijk wel hele mooie goddelijke inspiratie of voorspellingen aan. Maar u hoeft maar gewoon te weten, er zijn mensen op dit moment in onze maatschappij, als u voor hen partij kiest, dan weet u dat u de hele bevolking tegen u krijgt. En of dat nou ex-gevangenen zijn die bij u in de wijk komen wonen, zeker als die ex-gevangenen vervelende of erge dingen hebben gedaan met kinderen, zodra de mensen het weten. Nou, En dan hoeft u maar voor die mensen partij te kiezen om te weten dat u net zo behandeld gaat worden als die. Of het gaat over vluchtelingen, of het gaat over mensen die er eventjes niet bij horen, die door de media negatief worden afgeschilderd. Als u partij voor ze zou kiezen, dan weet u dat, dat u het niet gemakkelijk gaat krijgen. Nou, dat wist Jezus dus ook. Vers 22. En hem bij zich genomen hebbend, begon Petrus hem te dreigen, zeggend: Toe, Heer, dat zal het niet zijn voor u. En hem bij zich genomen hebbend, begon Petrus hem, ik heb maar vertaald, te dreigen. Onze gewone vertaling geeft hem daar ernstig over te onderhouden, maar dat is te zwak uitgedrukt. Want datzelfde woord dreigen, dat hoorden we net voor dit verhaal, vorige week. Daar heb je nou, als je het evangelie opknipt, dan zie je die onderlinge verbanden niet. Maar twee versen terug deed Jezus dat zogenaamde dreigen, door zijn leerlingen op het hart te drukken en tegen niemand te zeggen dat hij de Messias was. Te dreigen. Of dwingend toe te spreken. Of iets van soortgelijke strekking. Straks gaat het ook nog betekenen snauwen, als de mensen tegen die blinden roepen bij de poort van Jericho dat hij zijn mond moet houden, dan snauwen ze hem toe. Dat gevoel zit hier. Of als Jezus straks, of in het 8e hoofdstuk, heeft Jezus de wind stilgelegd door hem dreigend, dwingend toe te spreken. Datzelfde woord gebruikt. Daarnet deed Jezus dat om zijn leerlingen op het hart te drukken, dat ze nooit zouden zeggen dat hij de Messias was. En nu neemt Petrus datzelfde woord over en die toon om zo tegen Jezus te spreken. Maar dat zal u toch nooit gebeuren. Wat staat er nou in het Grieks? Hè? Er staat in het Grieks iets, ja, een uitdrukking. Zometeen gaat Jezus zeggen dat Petrus zich juist niet door de gedachten van God laat leiden. Er staat een Grieks woord waarvan, denk ik, ons woord, helaas, Helios, staat er, is afgeleid. Een soort uitroep. Helios, zou daar nou niet helaas staan? Een nette krachtterm. Helaas, Heer, dat zal voor u niet zijn. Of misschien heeft Petrus wel gezegd van, mooi niet, Heer, dat gaat met u zo niet gebeuren. Zoiets staat er. En het mooie van Matteüs is dat de toon die Petrus hier aanslaat tegen Jezus, dat is de toon die Jezus zojuist aansloeg tegen zijn leerlingen. Die Jezus aansloeg toen hij de storm neerstilde. Dat is een uitermate strengende, dwingende toon, maar Petrus spreekt voor zijn beurt, dat zullen we horen. Vers 23. Hij, zich omgedraaid hebbend, sprak tot Petrus: Ga heen, achter mij, Satan, ergernis ben je mij, want je verstand is niet bij de dingen van God, maar bij de dingen van de mensen. Zo. Hij keerde om. Dat is een ommekeer in alle betekenissen van het woord. Enerzijds, ik denk dat Jezus zich zal omgedraaid hebben om Petrus toe te spreken. Dus dan liep Jezus dus voor Petrus uit. En dat is opmerkelijk, want meteen hierna zegt Jezus: Achter mij. Alsof Petrus te ver voor hem uit was gaan lopen. Misschien niet letterlijk, maar wel met die opmerking. Dus Jezus draait zich om en zegt dan: Achter mij. Nou, dat liep hij eigenlijk al. Dan heeft dat achter mij dus een overdrachtelijke betekenis. En dan slaat het op het feit dat Petrus Jezus niet alleen moet volgen met zijn voeten, maar ook met zijn gedachten en zijn hart en zijn redeneringen. En, hooggoed bedoeld ook, die zijn op dit moment niet, zoals Jezus dat noemt, bij de dingen van God. Maar ja, ook in die overdrachtelijke betekenis is hier sprake van een enorme ommekeer. Zo net, weet u wel, vorige week was het nog tegen Petrus: Zalig ben jij, want Vader heeft het je geopenbaard. En nu, Satan ben jij, want je verstand houdt zich bezig met wat menselijk is. Wat een ommekeer. En hij, zich omkerend, hij keert zich ook van binnen om. En te oordelen naar de heftigheid van Jezus' reactie, is Petrus blijkbaar aan de ziel van Jezus gekomen. En wat is dan die ziel? Kunnen wij daar nu al iets over vermoeden uit die woorden en die heftige reactie van Jezus? Wat houdt die ziel in? Ja, we weten er al iets van. Hij gaat naar Jeruzalem. Dat had hij bij Jesaja gelezen. Dat was zijn zending. Dat althans heeft hij geleerd dat dat zijn zending was. Om daar Gods koningschap te vestigen voorgoed. Maar dat koningschap, dat zal er heel anders blijken uit te zien dan men waarschijnlijk heeft gedacht. Weet u nog hoe aan het begin van het evangelie staat, metanoia, ga anders denken? Hoe ver gaat dat andere denken dan? Hoezo anders? Gods koningschap zal niet een heerschappij zijn die het van de Romeinen of van Herodes of van wie dan ook gaat overnemen. Gods koningschap laat de politieke situatie onverlet. Nee, zijn koningschap zal een heerschappij zijn over het kwaad. Want hoe zal het kwaad uiteindelijk worden overwonnen? Door het consequent te beantwoorden met genade, met barmhartigheid, met liefde, niet met wraak, niet met terugslaan, met genade, met de zon te laten blijven schijnen, al gebeuren er onder die zon nutselen net zo vreselijkste dingen die je maar denken kunt. De zon blijft schijnen. Ooit zal het tot de mensen doordringen. We staan verdorie nog altijd in de zonneschijn. Die is het sterkste. Dat moet Jezus laten zien. En dan gaat het niet over de zonneschijn, maar over de liefde, de barmhartigheid. Zelfs als dat ten koste gaat van Jezus. Ja, om zo te zeggen, als het ten koste gaat van God zelf. Zelfs als men de liefde wil vernietigen, zal die liefde reageren met liefde. En zij zal het laatste woord hebben. Dat gaat Jezus in Jeruzalem laten zien. Er gaat geen zee te hoog voor de liefde van God. Die zal als een paal boven water staan, boven alle onrecht en kwaad en haat in deze wereld. Daar is hij mee bezig. Zijn levensplan, zijn grote uiteindelijke doel. En daar meende Petrus een stokje voor te moeten steken. En dat leverde dus die heftige reactie op van Jezus aan zijn adres. En er staat er in onze gewone vertaling, jij laat je leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil. Maar dat staat er in het Grieks, ik zou bijna zeggen, dat staat er in het Grieks gelukkig niet. Er staat niet wat God wil, er staat, je verstand is bij de dingen van God. En die dingen zijn dus onbepaald gelaten. Wat God wil. Want Jezus kiest die woorden toch waarschijnlijk met zorgvuldigheid. De gewone vertaling zegt dus, ga laat je leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil. Maar dat staat er niet in het Grieks, wat God wil. In het Grieks staat er, je verstand is niet bij de dingen van God, maar bij de dingen van de mensen. Dus om alle misverstand te voorkomen, God wil niet dat Jezus een geweldige dood tegemoet gaat. God wil dat Jezus elke vorm van kwaad, onrecht, haat en dood beantwoordt met liefde. En dat zal ten koste van hemzelf gaan. Hij beseft het. Het zal, menselijkerwijs gesproken, zijn dood worden. Maar dat wil God niet, juist in tegendeel. Maar als het toch gebeurt, dan zal Jezus consequent moeten reageren zoals God dat doet. Met genade, met barmhartigheid, met langmoedigheid, met de wereld te laten bestaan en voortduren. Zodat uiteindelijk die wereld een bol van liefde zal zijn. Het lijden uit de weg gaan, als de liefde haat oproept, dat zijn menselijke overwegingen. Dat zouden u en ik zeker. Ik ben blij dat ik dat in mijn leven eigenlijk nog nooit heb meegemaakt. Hoe moet je nou bij haat en bij onrecht? En dan zou je dat met liefde moeten beantwoorden. Jezus zegt dat dat de enige weg is. Consequent doorgaan met liefde doen en liefde zijn. Ook als het kwaad terugslaat. Dat zijn de dingen van God. En tot die opdracht weet Jezus zich geroepen. En vandaar dat Jezus tegen Petrus kan zeggen dat hij een ergernis is, een aanstoot, een hinderpaal. Petrus staat met zijn goed bedoelde opmerking, dat nooit Heer. Hij staat daarmee Jezus letterlijk en figuurlijk in de weg. Aanstoot, ergernis, hinderpaal, in de weg staan.

Vers 24. En toen sprak Jezus tot zijn leerlingen: indien iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen en zijn kruis torsen en mij volgen. Dus nu praat Jezus over het hoofd van Petrus heen tot al zijn leerlingen. Maar ik word alsmaar door dat woord kruis, zou Jezus dat nou echt gebruikt hebben? Zou hij op dat moment van zijn leven inderdaad het woord kruis in de mond hebben genomen? Die vraag houdt mij bezig. Op dat moment immers stond een kruis, voordat Jezus die straf moest ondergaan, stond een kruis voor de Romeinse doodstraf, de doodstraf van de heidense overheersers en nog wel de doodstraf voor de laagst geplaatste in de maatschappij, de slaven en de rechtelozen. En dan zou Jezus zeggen dat ik mijn kruis in die omstandigheid zou een van zijn volgelingen dat dan hebben kunnen verstaan, een kruis opnemen? Of is dit een voorbeeld dat Jezus dat zo zegt, is dit het voorbeeld van het feit dat de evangeliën pas achteraf geschreven zijn. Dat kruis, dat is pas betekenisvol geworden nadat Jezus eraan gestorven was. Daarvoor zou toch niemand op het idee gekomen zijn? En zou Matthäus dus, vanuit de achteraf situatie, Jezus deze woorden in de mond gegeven hebben? Want op het moment dat hij het schrijft, 40 jaar na Jezus heen gaan, begrijpt ieder precies waar hij het over heeft. Dat denk ik. En dat hij dus met terugwerkende kracht Jezus dat woord kruis in de mond geeft. Omdat met terugwerkende kracht weet ieder van ons waar het op slaat. Maar op het moment dat Jezus het uitspreekt, voor zijn kruisdood uit, zou iemand hebben kunnen verstaan? Gek hè, dat is nou een vraag die mij steeds bezighoudt. Of zou Jezus dat woord inderdaad hebben gebruikt? Dan is het waarschijnlijk aan zijn toehoorders voorbij gegaan en herinnerde Matthäus zich achteraf pas dat Jezus dat kruis al tevoren had voorspeld en voorzien. Het kan ook. En waar slaat dat nou op? Je kruis opnemen, torsen en jezelf verloochenen. Wat wordt daar nou mee gezegd? Ja, volgens mij zegt Jezus dit: wie mij wil navolgen, zal de naastenliefde en de barmhartigheid bovenaan zijn leven moeten plaatsen. En dat is lang niet altijd gemakkelijk. Hoe vaak spelen gevoelens van eigenbelang, van aan jezelf toekomen, van wraak en woede en wat dan niet, hoe vaak komen ze niet in je op en ook terecht? Welnu, als je de liefde bovenaan plaatst, moet je al die gevoelens laten voor wat ze zijn en wel bewust tegen al die zeer menselijke gevoelens in kiezen voor de liefde, voor de genade, voor de vergeving. Dat is pijnlijk. En daarom zegt Jezus dan ook dat het te vergelijken is met een kruis. Want het brengt twee vormen van pijn met zich mee. De pijn dat je niet aan jezelf toekomt, die gevoelens niet honoreert. En hoe belangrijk is dat niet in onze tijd? Dat je aan jezelf toekomt en dat je eigen gevoelens realiteit zijn. Maar die honoreer je niet. En ten tweede, het zal je ook lang niet een dank worden afgenomen. Kijk maar hoe het met Jezus is afgelopen. Die heeft geprobeerd alsmaar met genade op te treden, met barmhartigheid. Nou, dat hebben de mensen niet gepikt. Dus er zit een pijn die komt van binnenuit en er komt een pijn van buitenaf. Jezus is martelaar geworden van de genade en de vergevingsgezindheid. Martelaar van de barmhartigheid. Paulus later zal hierover zeggen dat je al de gevoelens die wel degelijk in je opkomen en reëel zijn, maar die niet passen bij de navolging van Christus, dat je die gevoelens moet kruisigen, zo noemt hij dat, machteloos maken, om de geest van God, die ook in je is, en die wacht om naar buiten zichtbaar te mogen worden, om die geest de ruimte te geven, in de vorm van daden van barmhartigheid, vergeving, genade en liefde. En in dat inzicht ligt volgens mij ook de kern van wat de woestijnvaders deden, de monniken in de woestijn, die vochten tegen al die gevoelens die bij ons mensen en die overlevingsdriften, honger, dorst, slaap, seks, weelde, het op je gemak zijn, je veiligheid, dat gaven ze allemaal op om te kijken of ze strijdend tegen die gevoelens, of ze daarmee vrijheid, ruim baan aan de liefde konden geven. Dat is wat er eigenlijk nu staat. Er staat gelukkig nergens dat het makkelijk is. We gaan naar vers 25. Want, zo vervolgt Jezus, want indien iemand zijn zielenleven redt, doet hij het teniet.
Wie zijn zielenleven teniet doet omwille van mij, zal het vinden. Die overbekende paradox, die schijnbare inwendige tegenstelling. Wie zijn leven verliest, zal het vinden. En wie zijn leven redt, die zal het verliezen. Nou staat er, zo heb ik het ook maar vertaald, er staat niet bios in het Grieks, het materiële levensonderhoud, de levensvoorziening, die ook al heel ver gaat, want het is ook waar wij ons tegen verzekeren, en de maatschappelijke zekerheid, heel die bios, dus, waardoor wij een menselijk leven op deze wereld kunnen leiden en kunnen voortbestaan, daar gaat het niet eens over. Het gaat niet over bios, het gaat over psyche. Jezus gebruikt het woord dat wij voor kennen uit de psychologie, de ziel. Dus ik heb maar vertaald, want indien iemand zijn zielenleven redt, het meest persoonlijke, je roeping, wat we daarnet hoorden over Jezus toen hij zo kwaad was op Petrus, daar komt Petrus aan Jezus' ziel, hij staat op zijn ziel. Daar gaat het nu om, want indien iemand dat wil redden, veiligstellen, het gaat verloren. En wie zijn leven verliest om mijnentwil, en dat staat erbij, en wat betekent dat dan? Dat betekent dus, als je je leven verliest aan de barmhartigheid, aan de liefde, het gaat ten koste van jezelf, dan zou je dus inderdaad heel veel schade gaan oplopen, omdat je aan een aantal elementaire dingen van jezelf niet toe wenst te komen, aan wraak, aan haat, aan wrok, aan uiting geven aan je pijn en je ergernis. Nee, je kiest ervoor, dwars door die gevoelens heen, die moet je dus wel eerst serieus nemen, want ze zijn er. En dan aan God vragen of je voor de barmhartigheid mag kiezen. Dat is omwille van mij. Als je omwille van de barmhartigheid de dingen die je dierbaar zijn opzij zet, dan heb je de ladder van het hoogste goed als het ware beklommen. Dan zou je de uiteindelijke bedoeling van je leven zul je vinden en je zult het redden. Overigens, dat is al de tweede keer dat Jezus deze paradox uitspreekt. We hoorden haar ook al in hoofdstuk 10, vers 39. En ook daar ging die opmerking vergezeld met de opmerking over het kruis. Dat staat één vers eerder, hoofdstuk 10, vers 38. Maar daar was het nog, grappig hè, dat daar toch in de keuze van de woorden, daar stond nog het kruis nemen, opnemen. Datzelfde woord zal Jezus bijvoorbeeld gebruiken bij het laatste avondmaal. Als hij het brood uitdeelt, neemt, eet. Dat woord nemen stond in hoofdstuk 10 ook bij wie zijn kruis opneemt. Maar vandaag staat er torsen. Het is een stuk zwaarder geworden in de loop van de tijd. Eerst nemen, hoofdstuk 10, en hier in hoofdstuk 16 het kruis torsen. En in vers 26, want wat baat het de mens indien hij de hele wereld wint en zijn zielenleven schade leidt? Of wat zal een mens geven als prijs voor zijn zielenleven? Het staat er steeds, hè? Zielenleven. En nu horen we Jezus zelf zeggen dat het gaat om het hart, om de kern van zijn leven, om te kiezen voor de liefde, voor bemind worden en beminnen. Zich te laten beminnen en dat laten beminnen ook weer omzetten in anderen te voelen dat ze bemind worden. Dat is wat Jezus kwam doen en wat hij van zijn leerlingen dus vraagt. Alleen, makkelijk zal het niet zijn. En dat betekent dus, zoals hij dat dan zei, je kruis torsen. Het is wel het hart van zijn spiritualiteit. En daarmee ook het hart van ieder van ons. Niets weegt er op tegen het staan in de liefde. En daar kwam Petrus aan, toen die zei dat nooit, Heer, want de consequenties kunnen wel eens heel ernstig zijn en dan vasthouden, dwars door die consequenties heen. Dat is waar het Jezus om te doen is. En hij besluit dan ook in vers 27, zal immers de mensenzoon komen in de heerlijkheid van zijn vader met zijn engelen en dan zal hij weggeven aan ieder volgens zijn handelen. Die opmerking is alleen maar te begrijpen als we die vorige zin er toch even bij nemen. Wat kan een mens geven als prijs voor zijn zielenleven? Want, en nu vertaal ik het maar even op een eigen manier, want ooit zal ik als mensenzoon, stralend van Gods heerlijkheid, dan zal ik tevoorschijn komen en ieder zal voor mij passeren en ik mag bij iedereen nagaan in hoeverre hij of zij zich door de liefde heeft laten leiden.
En in hoeverre hij of zij de liefde in diens leven tot werkelijkheid heeft gemaakt. Dat zal aan mij worden gegeven. Nou, en dan heb je misschien je leven veiliggesteld op een andere manier. Maar wat kun je dan geven? Wat heb je dan te geven als er geen liefde is? Wat kun je dan geven? Wat zal een mens geven als prijs voor zijn zielenleven? En in het zielenleven wordt alleen maar gekeken naar barmhartigheid, genade, liefde, vriendelijkheid, goedheid. Dat is wat Jezus ons vandaag zegt. Dat hij in de heerlijkheid, niet dat hij daar binnen gaat, nee, daar is hij al. En dat die heerlijkheid als het ware als een stralenkrans om hem heen tevoorschijn zal komen. En dat we hem zo tegen zullen komen. Ja, je moet maar durven. De man die gaat straks de nederlaag van zijn leven tegemoet. Die wordt straks vernederd, gepest, getreiterd, vertrapt. Als een mens vreselijk aan zijn einde gebracht. En dan begin jij over dat je straalt van de heerlijkheid van Gods aanwezigheid. Ja, ja, ja. Dat visioen over het lijden en de dood heen. Ja, dat is nou precies wat in het leven zo belangrijk is. Dat is wat geloven heet, of hopen. Nu is het zover nog niet. Ooit zal het zover zijn. En door dat ooit laat ik me lijden. En niet door wat ik nu, uit angst voor alle consequenties, misschien beter zou kunnen kiezen om het vege lijf te redden. De drijfkracht om te doen wat Jezus moet doen, zit hem dus in het feit dat hij het oog houdt op wat er ooit, zo te zeggen aan het einde van de tijden, als het ideaal daar is, hoe het er dan ooit zal uitzien. En daarop loopt Jezus vooruit door in de omstandigheden dat het zover nog niet is, alvast wel daarvoor te kiezen. Dat is wat geloven en hopen is. Ik blijf nog even stilstaan bij dat visioen van Jezus, waarvan we zeiden, dat is nou de kern van wat geloven en hopen doet.

0: Jezus trekt het toekomstperspectief over de grenzen van de menselijke dood heen. Alleen door dat voor ogen te houden wat er na de dood zal geschieden, alleen daardoor zal hij het aandurven en aankunnen de menselijke dood te ondergaan. Ja, je moet ook maar durven. Want menselijkerwijs gesproken moet je toch nog maar afwachten of dat allemaal klopt. En als het niet zou kloppen, dan ben je wel een van de meest beklagenswaardige mensen op aarde. Heb je je alsmaar laten pesten en treiteren omdat je dacht dat de liefde zo belangrijk was. Maar uiteindelijk gaat het nergens over, want na de dood is nou eenmaal niks. Dat idee. En Jezus laat zich juist voeden door, nee, maar na de dood zul je zien, dan zal de liefde aan de regering zijn. Dat is dan die heerschappij van Gods koningschap. Na de dood zal de heerschappij van Gods koningschap de liefde aan de orde zijn. En vanuit dat perspectief durf ik nu alvast naar die liefde toe te werken. Midden in de dreiging en het gevaar. In de pijn, in het kwaad. In het geloof dat er na de dood een definitieve afrekening zal volgen. En doordat Jezus hier op aarde consequent heeft vastgehouden aan de liefde, zal hij ook in staat zijn straks de mensen te ontvangen in een leven na de dood en eens te meer, of alsnog, uit te nodigen zich bij hem en zijn consequente liefde te voegen. Het is toch nogal wat. Als ik er nog één dingetje over aan mag toevoegen voordat ik besluit. We hebben soms van het Humanistisch Verbond op de radio zo'n spotje, zo'n reclamespotje. Gelooft u ook meer in een leven voor de dood? En dan wordt er dus als het ware stilzwijgend afgezet tegen mensen die iets geloven over na de dood. En nu hoort u wat voor een rare opmerking dat eigenlijk is van dat reclamespotje. Want Jezus durft alleen maar de dingen te doen die hij gedaan heeft, de pijn te verdragen, het kruis te torsen, het kruis serieus te nemen en de pijn alsmaar met liefde te beantwoorden, voor de dood, hè, voor de dood. Maar dat heeft hij alleen maar gedurfd, omdat hij ervan uitging dat er na de dood een definitieve situatie zou zijn waarin die liefde het eens en voorgoed voor het zeggen kreeg. Wat nou gelooft hij ook meer in een leven voor de dood? Liever niet. Ja, als je denkt met de dood, hè, houden mensen maar zoet, want na de dood komt het wel goed. Dat is zo'n ontzettende vertekening van waar het over gaat. Je durft nu gevaarlijke dingen te doen omwille van mij, omwille van de liefde en de barmhartigheid. Je durft nu voor de barmhartigheid en de rechtvaardigheid te kiezen, omdat je ervan uitgaat dat dat na de dood de definitieve situatie zal zijn. Vaak noemt Jezus dat een beloning, maar de definitieve... Dan zal de barmhartigheid het laatste woord hebben. En dan zit je dus nu al aan de goede kant, ook al levert dat nu pijn op. Gelooft u ook meer in een leven voor de dood? Nou, ik met Jezus mee bid ik dat ik ook mag leven in een leven na de dood, zodat ik nu de moed zou hebben alvast te kiezen voor wat hem dierbaar is, omdat dat nou eenmaal de goede manier is, juist te midden van alles wat er op onze wereld gebeurt. En ik hoor dat Jezus vandaag zeggen: je kruis opnemen omwille van mij. De liefde moet en zal het laatste woord hebben. Ik ga in Jeruzalem laten zien hoe dat eruit ziet. Het zal geen prettig vooruitzicht zijn, maar het uiteindelijke vooruitzicht wel. Daartoe nodig ik jullie, mijn leerlingen, allemaal uit. Tot slot de tekst van volgende week. Als het gaat over de 23e zondag door het jaar, ja, is het evangelie ontleend aan Matteüs hoofdstuk 18, vers 15 tot en met 20. Ineens twee hoofdstukken verder. 18, 15 tot en met 20.
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: Welkom beste luisteraars en weer een nieuwe De Klop van Job. Welkom te Storm Menne.
1: Ja, dankjewel.
0: Veel vragen deze week weer, hè?
1: Er zijn veel vragen en daarom, er was een verzoek om weer meer muziek te draaien, waardoor mensen zelf kunnen bellen. Ik zou willen voorstellen om gewoon toch de vragen af te werken. Want anders komen we achterop. En als mensen een dringende vraag hebben die ze niet kunnen appen, omdat ze geen mogelijkheid tot appen hebben of zo. Ja. Dan kunnen ze de receptie bellen en daar de vraag doorgeven. En dan spelen ze wel naar ons toe.
0: Precies,
1: door.
0: En dat komt ook weer in de Club van Job. En het nummer is 0736872000.
1: Ja. Goed, dan een eerste vraag. Dat gaat over de lezing van vandaag in de mis. Iemand die zegt, ik ben op mijn 60ste pas gedoopt. Ik heb het moeilijk met de lezing van vandaag. De 5 domme meisjes werden buitengesloten. Het waren domme meisjes, geen slimme. Ja. Terwijl ook zij graag naar buiten wilden. Of naar binnen wilden. Is het niet onze plicht van naaste liefde om juist hen te helpen? De olie hadden ze toch met elkaar kunnen delen. Ja. En waren alle gelukkig. Nou ja, dat is iets wat ik steeds opnieuw hoor.
0: Ja.
1: Maar mag ik met verlof zeggen dat het een beetje domme gedachte is?
0: Nou ja.
1: Maar ze hebben het, heel veel mensen hebben het dus. Ik kan er ook niks aan doen. Steeds komt er opnieuw weer terug. Een vergelijking moet je zien als vergelijking. En dan gaat niet alles, het gaat niet over moraliteit. Het gaat over het feit dat we op weg zijn naar het bruiloftsmaal van het lam. Naar het bruiloft. En de parabel is dus bruidsmeisjes op weg naar de bruidegom. Dat zijn wij allemaal eigenlijk. Ja. Die bruidsmeisjes. Want ja, bruidsjonkers, dat kon niet, want die werden niet naar de bruiloft gebracht. Mm-hmm. Als de bruidegom kwam. Nou. Dus het gaat erover dat je klaar moet zijn voor die bruiloft.
0: Waakzaamheid, ja.
1: Daar gaat het over. Het gaat niet over dat je iets met elkaar moet delen. Daar gaat het helemaal niet over in de date. Het gaat erover dat je de lampen branden moet hebben. Wat zijn die lampen? Dat is geen geld of geen olie, letterlijk. Dat is, zijn de goede werken, het geloof, al die dingen die met het christelijk leven samenhangen. Dus kun je niet eens delen.
0: Zou je niet juist kunnen zeggen dat juist dat je voelt van, hé, wacht even, hadden ze niet kunnen delen. Dat ja, Jezus was ook
1: dan
0: niet gek.
1: Dan heb je dus niet begrepen waar het over gaat.
0: Ja, dat je dan dat juist daardoor het extra benadrukt van wat juist wel de boodschap is, namelijk waakzaam zijn.
1: Het gaat over waakzaamheid en je kunt dat dus niet delen. Het gaat niet over naaste liefde. Ja. Tegenwoordig wordt alles teruggebracht tot naaste liefde, maar dat is het helemaal niet. Ja. Het gaat hier over de waakzaamheid. En je kunt die olie dus niet delen. Ik weet niet, ik heb het al dikwijls uitgelegd, maar ik zal het uit blijven leggen.
0: Nee, dat is een kwestie van geduld.
1: Ja, misschien tot de hele wereld het weet.
0: Ja.
1: Dan heb ik. Hier word ik ineens in een professor Pastoor Menne genoemd. Dat vind ik wel mooi. Ja. Ik vind het heel mooi.
0: Professeur.
1: Graag zou ik en denk veel de mening willen horen over recente uitspraak van de Westerse bisschop Monsieur Eleganti.
0: Okay.
1: Hij waarschuwt dat Europa volgens hem een punt van geen terugkeer, de point of no return, nadert als de huidige maatschappelijke en demografische ontwikkelingen niet snel worden bijgespuurd. Hij spreekt zeer scherp over de verhouding tussen het christelijk Europa en de islam, die hij niet uitsluitend als een religie, maar als een niet in een christelijke samenleving implementeerbaar politiek-religieus systeem beschouwt. Dus hij ziet, hij zegt, de islam hoort niet binnen een christelijk Europa. Dat is het onverzoenlijk. Tegelijkertijd bekritiseert hij de kerk, omdat ze volgens hem de maatschappelijke problemen rond grootschalige immigratie onvoldoende onder ogen ziet of wil zien. Hij wil dat juist de eigenheid en verscheidenheid van Europese naties, talen en culturen beschermd moet worden tegen de ontworteling en globalisering. Ook verwijt hij politiek links dat ze onder meer in Spanje ontwikkelingen bevorderen die volgens hem tot herislamisering leiden. Herislamisering betekent, Spanje was is ooit eeuwenlang door de islam bezet geweest.
0: Ja,
1: die hebben
0: Ottomanen.
1: Zich
0: daar
1: weer on, zich aan ontworsteld. Maar het gaat weer terug. Ja. Ik denk dat Monsieur Eleganti helemaal gelijk heeft. Dat onze eigen christelijke Europese beschaving die eens sterk was, kan gedachten het christelijk geloof, enorm verzwakt is, doordat ons christelijk geloof verzwakt is. En dat we helemaal overgeleverd zijn aan de heidenen, die het voor het zeggen hebben. Kijk, in onze samenleving, onze regering is heidens. Er zit geen christelijk tintje meer aan. Ze hebben allerlei heidense voorstellen enzovoorts allemaal. Ook op ethisch, medisch-ethisch terrein enzovoorts allemaal. Er is, eerder worden mensen die voor christelijke waarden inzetten vervolgd.
0: Mm-hmm.
1: En dat is in heel veel landen zo. En wat doet de kerk daartegen? Niet heel veel. Die zit een beetje lijdzaam haar ziel.
0: Ja.
1: Terwijl Monsieur Leganti zegt, we moeten ons bewust zijn van die ontwikkeling. Het is niet ongevaarlijk wat er gebeurt. Want Europa bestaat in wat zij is, krachtens haar christelijke wortels. Als die kwijtraakt, zal Europa de belangrijkste dingen die zij belangrijk vindt, zal ze verliezen. Kijk, wij vinden dat alle mensen gelijk zijn, man en vrouw gelijk zijn. Dat komt eigenlijk uit een christelijke traditie. Als de islam hier binnenkomt, blijft hij dan? Nee. Want de islam, als godsdienst, als die dus de overhand krijgt, die heeft een ander beeld over man en vrouw. Een heel ander beeld over huwelijk. Nou, dat zullen ze dan op gaan leggen. Dat doen ze overal, min of meer. Kijk, we hebben geluk als er heersers zijn die zich niet helemaal alles aantrekken van de islam.
0: Mm-hmm.
1: Maar als ze dat volgens de islam doen, dan is dat niet te rijmen met ons christelijk besef van mens zijn, van huwelijk, van alles. En dan zal de maatschappij dus grondig en heel grondig veranderen. Er is een Fransman die een boek daarover geschreven heeft, een soort roman, Houellebecq, al enkele jaren geleden. En dat heet, geloof ik, overgave of onder, ja, submission. En die beschrijft daar hoe de Franse maatschappij langzamerhand geïslamiseerd wordt.
0: Mm-hmm.
1: Wat aan alle kanten aan de gang is. Mm-hmm. Maar wat hij als het ware nog verder doorschuift. En dan zegt, ja, op een gegeven moment is het zo dat je maar beter allemaal islamiet kunt worden, anders kun je niet meer meedraaien in de maatschappij. Dat is eigenlijk de conclusie. Het is dus een hele dystopische visie over de toekomst van Europa.
0: Ja.
1: Dankzij wat wij allemaal laten gebeuren. En wat de linkse partijen heel fijn vinden. Namelijk diversiteit, weet je. Inclusie en moet allemaal binnen. En je mag er geen kritiek op hebben op de islam en op immigratie. Maar in feite, en de kerk doet daarvoor een stuk aan mee. Want die praten ook, en dan heb ik net bij de vorige vraag, waarin het gaat niet over naaste liefde gaat, maar over klaar zijn en waakzaam zijn. Zo is het nu ook.
0: Ja.
1: De Europese bisschoppen zeggen heel vaak, en zelfs de paus, dat die migranten toe moeten laten. Want dat is een christelijke naaste liefde eis. Nou, dat is grote onzin. Hier heb je weer die naaste liefde zogenaamd. En ik noem daar onderhand wurgende naaste liefde.
0: Hmm.
1: Want wat is naaste liefde? Het woord zegt het al. De liefde tot de naaste. En wie zijn de naaste? Voor een huisvader zijn de vrouw en kinderen. Hè, voor een gemeentebestuur zijn dat de inwoners van de gemeente. Voor een land zijn dat de inwoners van het land. Dat zijn de naasten. Daar hebben ze een eerste verantwoordelijkheid voor. De regering van Nederland geeft geen verantwoordelijkheid voor wat er in Saoedi-Arabië gebeurt. Daar kunnen ze wel een mening over hebben. Maar ze hebben daar geen verantwoordelijkheid voor.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben ook niet de verantwoordelijkheid om in ons land heel de wereld op te vangen. Zeker niet als dat een nadeel is van de eigen bevolking.
0: Mm-hmm.
1: En toch doet de kerk vaak wel zo. Ja, we moeten ze allemaal opnemen, want dat is naaste liefde. Dat is helemaal geen naaste liefde. Dat is een zonde tegen de naaste. Tegen je eigen medevolksgenoten. al die mensen opnemen is een zonde tegen al die mensen die hier geen woning kunnen vinden. De eigen mensen, zal ik maar zeggen. Want dat is de eerste verantwoordelijkheid. Dat is naastenliefde. Dus het misbruik van het woord naastenliefde, ook door christenen, leidt tot de ondergang van een Europese beschaving mede.
0: Ja, en dat is wat Monsieur Eleganti zegt, maar hij roept op tot bewustzijn. Maar dan, wat komt daarna? Moeten we nog meer doen dan alleen bewust worden?
1: Nou, de katholieke kerk is altijd bewust geweest van het gevaar van de islam. Ze hebben zich er altijd tegen verzet. Je weet, de islam is altijd opgedrongen, heeft heel Europa willen veroveren. In de tijd. Je weet, het Rozenkransfeest, 7 oktober, is ingesteld na de overwinning, de slag bij Lepanto. Ja. Tegen de Turken, tegen de islam. En de paus riep op in de Europese alliantie tegen de islam. Omdat we natuurlijk al ervaring hadden wat er met die islam gebeurt. Dat is een zeer gewelddadige godsdienst. Heel Noord-Afrika, vandaag viert het feest van de heilige Augustinus. Heel Noord-Afrika was christelijk. Heel het Midden-Oosten was christelijk. En dat is met het zwaard, is dat geïslamiseerd. Want de islam is geen vredelievende godsdienst. Die praat over heilige oorlog en zo. Het christendom is in wezen een vredelievende godsdienst. Ik wil niet zeggen dat christenen jihad, altijd vredelievend zijn.
0: Jihad, hè,
1: maar de islam is wezenlijk. Hè? Mohammed was een krijgsheer. Christus was geen krijgsheer.
0: Nee.
1: Nou, dat is een enorm verschil. En het gevaar van de islam wordt door Europa, met name ook door Brussel, onderschat. Die vinden het niet erg om bij wijze van spreken Turkije op te nemen in de EU. Als een islamitisch land. Want dat moet allemaal kunnen, inclusie enzovoort. Dus ze hebben helemaal geen idee van wat de geschiedenis is. En ze leren niks van de geschiedenis. En daarom is ook, heb ik altijd gezegd, de Europese Unie is een toren van Babel. Dat is een gebouw zonder God en zonder goddelijke inspiratie. Dat zal in elkaar storten, net als de Toren van Babel. Dat houdt geen stand. Maar ondertussen kan er wel veel kwaad geschied zijn. Als wij al die islamieten binnenlaten en die islamitische ideeën en het allemaal volzetten met moskeeën en minaretten, dan kunnen we er niet meer vanaf. Dan zitten we ermee. En dat is wat Monsieur Eleganti zegt. Ze hebben het niet in de gaten, maar de hele cultuur wordt veranderd. Met name door links. Maar links is het grootste gedeelte, die hebben de macht. Goed. Dan nog iemand anders. Of nee, het is dezelfde, maar die heeft het ook weer over Monsieur Eleganti.
0: En nog een andere vraag daarover.
1: Andere vraag.
0: Ja.
1: Monsieur Eleganti zegt dat men niet zonder meer zich kan beroepen op het Tweede Vaticaans Concilie om de liturgische veranderingen die uiteindelijk zijn doorgevoerd te rechtvaardigen. Dus de Novus Ordo, de nieuwe liturgie, die altijd zich beroept op het Concilie, de Concilievaders, op het document Sacrosanctum Concilium. Daar zegt hij van, dat kunnen ze helemaal niet. In Sacrosanctum Concilium nummer 23 staat namelijk dat er geen vernieuwingen mogen worden ingevoerd tenzij het werkelijke en zekere nut van de kerk dit vereist. En bovendien dat nieuwe normen organisch moeten voortkomen uit reeds bestaande vormen. En dat is niet gebeurd. Hmm. Paus Benedictus heeft alles gezegd, toen hij nog kardinaal Ratzinger was, dat de nieuwe liturgie geen organisch gegroeid gebeuren is. Het is een laboratoriumliturgie.
0: Het is meer een revolutie geweest.
1: Ja, het is een revolutie. Het is in het verleden van de kerk nooit gebeurd. Dan zeggen ze, ja, maar Pius de Vijfde heeft ook de liturgie naar Trent hervormd. Dat is niet waar, ja, wel hervormd. Die heeft er bepaalde aanschrijvers uitgejaagd enzovoorts allemaal. Dus misvormingen weggedaan. Maar de liturgie bleef wezenlijk hetzelfde als ze al honderden jaren was. Heeft geen nieuwe liturgie gevormd. Nu is er een nieuwe liturgie gemaakt. Met een hele nieuwe kalender, met een hele nieuwe lezingencyclus, met eucharistische gebeden, met allemaal gewoon nieuw. En als je van de vorige liturgie kunt zeggen dat een heleboel dingen die je niet eens weet wanneer het ontstaan is, dat het er op een gegeven moment gewoon is, organisch gegroeid, dan kun je nou zeggen, nou, dit is gemaakt door studiegroep zoveel. Hè, er is nou een boek verschenen in het Engels over alle stukken die er zijn geproduceerd over de nieuwe lezingencyclus van de dingen. Er is een hele nieuwe lezingenorde gekomen met die driejarige cyclus enzovoorts allemaal.
0: Ja.
1: Nou, daar heeft een bepaalde studiegroep heeft zich erover gebogen. En er is een geleerde geweest die nu al die stukken bij elkaar gebracht heeft om te weten welke discussies zijn er gevoerd en waar, op basis van wanneer is dat gebeurd. Ja. Dus nu wordt dat pas goed bestudeerd allemaal.
0: Een stukje reflectie van hoe is dat eigenlijk gegaan.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Zo schreef het concilie bijvoorbeeld niet voor dat priesters voortaan standaard met gezicht naar het volk moesten celebreren. Dat is nooit gezegd, concilie nooit gezegd.
0: Nee.
1: Dat de altaar omgedraaid moest, dat concilie nooit gezegd. Het Latijn uit de liturgie moest verdwijnen, nooit gezegd. Het concilie heeft gezegd, bepaalde dingen zou in de volksstijl kunnen, met name lezingen.
0: Ja.
1: Maar de rest niet. Sacrosanct Concilium nummer 36 en 54 bepaalde dat het gebruik van het Latijn in de Latijnse ritus behouden moest blijven.
0: Mm-hmm.
1: Hebben ze zich aan het concilie gehouden dus op dat punt? Nee. Toen de liturgiehervorming in 1967 aan de bisschoppensynode werd voorgelegd, kreeg ze geen meerderheid van plaatjesstemmen. Dat is ook bekend.
0: Ja.
1: Dus ze hebben het voorgelegd. Een nieuwe mis, zoals die studiegroepen het in hun hoofd hadden. En het grootste deel van de bisschoppen was er helemaal niet voor. Nou, toen hebben ze het nooit meer aan de bisschoppenconferentie voorgelegd. Dat was de oplossing.
0: Ja.
1: Want er zit een hele drive achter van een bepaalde groep mensen, ook liturgisten, die nieuwe dingen wilden. En Paulus VI wilde dat ook, of is er niet genoeg tegenin gegaan, dat is me niet helemaal duidelijk. Er zijn verschillende getuigenissen over, maar in feite heeft hij het allemaal uiteindelijk goedgekeurd. Er werd wel gezegd dat Bonini, de grote architect van de nieuwe liturgie, dat hij naar de paus ging om verslag te doen van bepaalde groepen wat hij wilde.
0: Mm-hmm.
1: Dan zei de paus, ja, maar dat is toch wel een beetje al te erg, zal ik maar zeggen. Of daar was hij het niet mee eens. Dan zei hij, ja, maar die mensen willen dat allemaal. Dus die studiegroepen, die geleerden weten, die weten wel wat ze doen.
0: Mm.
1: En omgekeerd zei sommige studiegroepen, ja, maar dat kunnen we toch niet maken. Want dan zei hij, ja, de paus wil het. Dus hij speelde ze tegenover elkaar uit, zo zegt men.
0: Mm.
1: Daarmee ontstaat precies de historische en theologische vraag die Elegantie opnieuw op tafel leggen. Hoeveel van wat tegenwoordig als liturgie van Vaticaan II wordt beschouwd, heeft Vaticaan II zelf eigenlijk gevraagd? Daar zouden veel meer studies over moeten verschijnen. Is het een machtsgreep geweest van theologen na Vaticaan II samen met de paus, Paulus VI? Of is het werkelijk de bedoeling van Vaticaan II geweest?
0: Hm.
1: Welke taak ligt hier voor de nieuwe paus? Nou, in ieder geval, je weet dat paus Benedictus het had over de hervorming van de hervorming. Die was het helemaal niet eens met die hervorming naar Vaticaan II. Die vond het veel te drastisch.
0: Hm.
1: En die wilde eigenlijk die twee liturgieën, de oude en de nieuwe, naast elkaar laten bestaan, zodat mensen konden kiezen en kennis konden nemen van alle twee. En dat er dan op den duur een hervorming van de hervorming zou ontstaan. Dus waarschijnlijk een oude liturgie beïnvloedde de nieuwe, maar niet helemaal de nieuwe. Ik bedoel, gewoon een meer in lijn van de traditie, dat hij dat wilde. Maar dat is rigoureus afgekapt door Franciscus, die de oude liturgie weer verboden heeft.
0: Hm.
1: Waarvan iedereen zegt dat dat niet kan. He, een liturgie verbieden die meer dan 1500 jaar bestaat. Die kun je zomaar niet verbieden. Dat is tegen. Dat is net iets als de geloofsbelijdenis verbieden. Ja. Maar het is wel gebeurd. En er zijn krachten in de kerk. Bepaalde modernistische, progressieve krachten in de kerk. Die dat van harte steunen. Ja. En er is een hele grote groep die niet beter weet. Ja. Die zijn ondertussen opgegroeid met de nieuwe liturgie. Die weten van de oude liturgie niks van. Die weten ook de verschillen niet. Die weten ook niet wat er aan. Die denken dat de nieuwe liturgie gewoon de liturgie van de kerk van altijd geweest is.
0: Ja.
1: En daar moet er een nieuwe bewustwording komen. Er moet studie komen enzovoort. Want ik denk dat daar het laatste woord nog niet over gezegd is. En de paus, de nieuwe paus, want er wordt hier ook gevraagd. Die zou daar een veel opener houding in moeten hebben. En zich niet op sleeptouw moeten laten nemen. Door liturgisten die daar tegenin gaan. En een belangrijke man die tegen de oude liturgie is. Is met name de prefect van de congregatie voor de eredienst. Kardinaal Rotsch. En ja, meneer Grillo is een leek. Die er ook. Er zijn mensen die geweldige haat hebben tegen de oude liturgie. Die daar niet eens een beetje voor openstaan. En die zijn een beetje onder Franciscus de baas geworden. Maar wat van God is, kun je toch niet ketenen. Het gaat overal door. Er zijn overal de oude mis, die wordt nog overal gedaan.
0: Hij heeft misschien wel meer openheid tot de oude mis of de traditionele Latijnse mis dan zijn voorganger. Dus paus Leo heeft meer openheid.
1: Laten we één ding zeggen. Ik denk Franciscus was jezuïet en jezuïeten interesseert liturgie eigenlijk niet. Dus hij was eigenlijk niet tegen de oude. Maar het zijn mensen die om kerkpolitieke redenen gebruik hebben gemaakt van de paus om zich er tegen te verzetten. Dat is de groep er rondomheen. Dus,
0: ik herinner mij dat ongeveer een jaar geleden kardinaal Burke een traditionele Latijnse mis vierde in de Sint-Pietersbasiliek.
1: Ja.
0: Ja, dus dat is toch
1: het
0: iets,
1: is ook niet zonder erg dat kardinaal Eijk het gedaan heeft in Os.
0: Ja.
1: Nu zal Burke bij de Rozenkrans Rally ook een traditionele mis vieren
0: in Amsterdam.
1: In de Lieve Vrouwenkerk in Amsterdam. Dus het gebeurt wel en meer. Maar er zijn anderzijds in Amerika bisschoppen die er geweldig tegen zijn. Die van alles verbieden. Die zelfs communiebanken verbieden. De meest gekke dingen. En dan zie je dus dat de duivel zijn staart nog behoorlijk roert. Mm-hmm. Want het is onbegrijpelijk dat zelfs communiebanken verboden worden. En het gebed tot de aartsengel Michael was na de mis gebeden dat sommige bisschoppen dan verbieden. Dat is gewoon gek.
0: Mm-hmm.
1: Het is niet verplicht, maar waarom zou het niet mogen? Nou ja, fijn. Even kijken.
0: Volgende vraag.
1: De vraag, oh ja, dat is een belangrijke vraag. Omdat we het daar de vorige keer al over gehad hebben. Namelijk, er was een luisteraar die meegedeeld heeft dat Luther zelfmoord gepleegd zou hebben. En die allemaal buitenechtelijke kinderen zou hebben enzovoorts.
0: Nou, oh ja. Ja.
1: Ik heb dat gezegd. Een beetje aarzelend heb ik die vraag. Ik zei, ik weet dat niet. Maar ik kan het eigenlijk moeilijk geloven. Dat heb ik er wel bij gezegd.
0: Klopt, ja.
1: Maar degene die geciteerd werd en die het zei, dus Alma van Stockhausen, is niet de geringste. Dus, nou ja, ik heb het een beetje opengelaten. Ondertussen hebben daar verschillende mensen op gereageerd.
0: Ja.
1: En die zeggen dat dit een sprookje is vanuit de katholieke contrareformatie.
0: Hmm.
1: Dus in de tijd direct na Luther, de protestanten hebben zich tegen, of de katholieken hebben zich tegen Luther gekeerd. En die hebben dit soort verhalen rondgestrooid om Luther te desavoueren.
0: Hmm.
1: En dat er dus uit directe bronnen niks van klopt. Luther helemaal geen onechte kinderen had. Bovendien dat hij gewoon op een normale manier gestorven is. Dat de getuigen daar rondomheen en de dokters enzovoort dat ook allemaal verklaren.
0: Mm-hmm.
1: En dat er nergens geen reden is om. Nou, ik neem dat direct ook wel aan.
0: Mm-hmm.
1: Er zullen natuurlijk weer bepaalde katholieken die erg anti-Luther zijn, het daar niet mee eens zijn. Maar ik vind dat we niet zo makkelijk moeten strooien met dit soort beschuldigingen. Dan moet het wel degelijk vaststaan. En dat lijkt me dus niet. En het is heel aannemelijk dat vanuit katholieke kring, natuurlijk om Luther zwart te maken, dat dit soort verhalen ontstaan.
0: Ja.
1: En geen twijfel over bestaat dat Luther was natuurlijk een lomp persoon. Luther die heeft de meest vreselijke dingen gezegd, met zijn tischreden, met die tafelreden. Hij was gewoon heel lomp. En hij heeft ook de meest vreselijke dingen gezegd over het katholieke geloof, over het pausdom enzovoort. Daar geen twijfel over. En daar zijn we het ook absoluut niet mee eens. Luther is, denk ik, de oorzaak van de grootste splitsing in de kerk, van de Westerse kerk. En die schuld heeft hij op zich gelaten, denk ik. Dat is duidelijk.
0: Ja.
1: En daar hoeven we dan persoonlijke dingen niet meer aan toe te voegen, want dat heeft dan weinig zin om daar dan over uit te wijden. Ja of niet ja.
0: Zeker als we niet zeker weten de waarheid is.
1: Dus ik zou zeggen, zet het tussen haakjes en geloof dat niet. Geloof de andere dingen maar.
0: Ja.
1: Namelijk wat hij gedaan heeft op het gebied van dingen. Dan hier. Ik kan begrijpen dat de waarheid over Maarten Luther en zijn theologie bijzonder pijnlijk is. Maar toch moeten we in zo'n belangrijke zaak de waarheid zoeken. Zoals bijvoorbeeld de protestantse ouderling, thans RK-schrijver Johan Lindhout. Dat weten we van zijn boek.
0: Ja.
1: Recent moedig is gedaan. Het Reformatorisch Dagblad en dominees weten hier in feite geen raad mee. Maar ook vanuit de wetenschap komt er steeds meer aan het licht. Een laat soort RK-revij, een late Rooms-Katholieke emancipatie. We moeten de gepaste schroom laten varen. Nou, dat vind ik ook. Dus we moeten Luther's opvattingen over de Joden, hij was erg antisemitisch eigenlijk. Nou, daar kunnen we het gewoon over hebben, dat is helemaal geen punt. Maar dat is bewezen, dat kun je gewoon uit bronnen halen. Dus de rest zou ik niet doen. Dan heb ik nog een heel ander iets. De Poolse bisschoppen uiten deze week felle kritiek op het ministerie van Onderwijs. Alle media in Polen berichten er al de hele week uitgebreid over. Maar in Nederland hoor je daar niets over. De Poolse bisschoppen zien namelijk dat de burgerlijke overheid de rol van de kerk in het onderwijs steeds verder verzwakt. Dat is in Nederland ook natuurlijk, hè? De overheid neemt eigenlijk de plaats van de kerk in. En van de levensovertuiging. Ze heeft allerlei dingen, legt ze aan het onderwijs op, die geleerd moeten worden. Van inclusiviteit, weet ik het wel allemaal over, gendergelijkheid en al die dingen moet de kinderen leren. Maar dat is tegen de christelijke principes. Dat heeft te maken met de godsdienstvrijheid. En de vrijheid van onderwijs. Maar de staat zegt, nee, dat hoort bij onze verworvenheden en dat moeten we aan de mensen meedelen. Dat hoeft helemaal niet. Wij moeten dus meer opkomen voor de vrijheid van onderwijs. Nederlandse bisschoppen doen daar eigenlijk ook te weinig. Maar ook het katholieke onderwijs, dat is natuurlijk zo verdorven in Nederland en verworden, dat die uit zichzelf ook geen enkele kracht meer hebben. Die zijn voor een groot stuk meegegaan met het heidense onderwijs. Maar eigenlijk zou het zo moeten zijn dat het katholieke onderwijs katholieke principes aan kinderen voorhoudt. Daar zijn ze voor.
0: Ja.
1: En niet wat de overheid zegt. Want de overheid is zogenaamd neutraal. Maar de overheid is helemaal niet neutraal. Dat zeggen ze wel, maar het is niet zo.
0: Nee. Er zit een programma achter, hè?
1: Er zit een programma achter. En ik bedoel, als zij de lentekriebels subsidiëren, dan zeg je, bent toch niet neutraal?
0: Niet alleen subsidiëren, maar
1: subsidiëren ze ook Civitas Christiana?
0: Ja?
1: Nee. Natuurlijk via de scriptie, want dat is een christelijke organisatie. En je mag geen christelijke organisatie, maar je mag wel een heidense organisatie subsidiëren. Zogenaamd dan die neutraal. Maar je denkt toch niet dat de Rutger Steeg is dan niet neutraal?
0: Nee.
1: Dat is gewoon onzin. Maar dat is in heel de overheid, die subsidiëren met ons belastinggeld linksclubs.
0: Abortuskliniek ook.
1: Alle linkse dingen. En de christelijke dingen worden vervolgd. Als iemand staat te bidden bij een, dan heeft de kans dat je voor de rechter moet komen. Want hij mag niet.
0: Ja.
1: Extinction Rebellion, die mag, nou hebben ze toch een keer hebben ze voor de rechter gebracht. Maar die hebben ze heel lang toegelaten. Omdat ze de boeren willen aanpakken, willen ze nou Extinction Rebellion ook een beetje aanpakken. Want tegen de boeren zijn is de overheid, maar niet tegen Extinction Rebellion. Nee, dat is hetzelfde soort.
0: Hm.
1: Ja, fijn. De Poolse bisschoppen.
0: Dit is een nieuwe vraag?
1: Nee, dit is dezelfde vraag. Dus de Poolse bisschoppen die verzetten zich dus tegen die bemoeienis van de overheid.
0: Oh ja. Mm-hmm.
1: Polen is een katholiek land voor de overgrote deel. Dus die hebben ook godsdienst onderwijs. Nou, dat wordt dan beperkt door de overheid. Het telt niet meer mee voor de punten.
0: Mm-hmm.
1: Dus het wordt gewoon geminimaliseerd. Terwijl natuurlijk godsdienst onderwijs voor de Poolse samenleving, dat zou voor de Nederlandse samenleving ook moeten gelden, belangrijk is. Dat mensen weet hebben van wat de Bijbel is en wat de kerk leert enzovoorts allemaal. Of ze erin geloven of niet, zou van belang zijn voor de katholiek, voor de maatschappij in Nederland, maar ook voor de Poolse maatschappij.
0: Ja.
1: Maar de overheid wil het tussen haakjes zetten. Want de overheid, die is sinds de Franse Revolutie voor een stuk laïcistisch, leekachtig en eigenlijk antigodsdienstig.
0: Hmm.
1: En dat zie je overal.
0: Ja.
1: En daar moeten we ons tegen verzetten. Dat doen we niet. Wij gaan als een schaap naar de slachtbank en laten ons slachten. In Nederland hebben we dat al lang gedaan. De Poolse bisschoppen willen dat niet doen, blijkbaar. Goed. En dit heeft allemaal te maken ook met de beleidslijnen vanuit Brussel. Hè, dan zie je dus de goddeloosheid van Brussel, waar ik net al over had. Dat is de Toren van Babel, want die verspreidt dus de goddeloosheid.
0: Mm-hmm. Er kwam nog een vraag over binnen van iemand. Kan dat nu tussendoor?
1: Ja, of hetzelfde?
0: Nou, het gaat over de litanie van Loreto. Daarin staat dus inderdaad de regel troostende migranten, bid voor ons. Deze titel is ingevoerd door Paus Franciscus in juni 2020 met nog twee nieuwe titels. De plaats is na toevlucht van de zondaars. Maar nu vraag ik me af, met deze enorme toestroom van migranten, is het nog gewenst om deze titel te bidden?
1: Nou,
0: en mag je de titel zomaar weglaten? Twee vragen dus eigenlijk in één.
1: Ik zou die titel zo weglaten. Ja, die is niet voorgeschreven, dat is onzin. Bovendien, wat zei troost van de migranten?
0: Ja, troost van de migranten.
1: Als het troost van de vluchtelingen was, zou ik zeggen ja. Maar migranten, dat is heel iets anders. Ik bedoel, al die jonge mannen die hier hun heil zoeken, moeten wij die toelaten? En dat suggereert eigenlijk die troost van de migranten. Troost van de vluchtelingen zou je in het algemeen kunnen zeggen.
0: Hmm. Ik weet niet of dat een kwestie van vertaling is. Daar heb ik geen idee van, maar hoe dat zit.
1: Nou, er is toch een verschil tussen migranten en vluchtelingen.
0: Ja.
1: Maar de paus Franciscus was voor de migranten.
0: Hmm.
1: En niet alleen voor de vluchtelingen. Want iedereen had recht op een beter bestaan. En dan moesten wij ze dan maar bieden. Weet ik, dit soort onzin.
0: Ja, je zou kunnen denken dat
1: linkse onzin.
0: Nog ongeacht wat we vinden van migranten, dat er migranten zijn. En dat voor hun dat een troost is. Maria een troost is, dat we de voorspraak van Maria daarvoor inroepen. Dat het dus niet uitmaakt. Dat het dus niet uitmaakt.
1: Troost voor de voetballers. Wij. Troost voor de voetballers moeten we daar hebben. Troost voor de, weet ik wat allemaal. Voor degene die verliezen bij de Olympische Spelen. Dit is toch een beetje onzin allemaal.
0: Hmm.
1: Kijk, ik ben er het zou kunnen zijn vluchtelingen. Dat is een negatief iets voor die mensen. Die hebben troost nodig. Maar de migranten niet. Die moeten maar thuis blijven. Ja.
0: Oké.
1: En anders risico lopen. Dat soort dingen. Migranten zijn mensen die gewoon gelukszoekers zijn.
0: Hmm.
1: En dan kun je erover zeggen, de meeste hebben geld, want ze moeten nog dingen allerlei kopen. Ze gooien hun paspoorten weg en weet ik wat ze allemaal doen. Het zijn criminelen, voor een stuk. Tenminste in onze ogen. Waarom benoemen we ze niet zo? Ik bedoel, en de kerk die bemoeit zich dan daarmee op een ideologische manier. Net of het iets met christendom te maken zou hebben. Het heeft het helemaal niet. Hier wordt het christendom een middel voor socialisme. En een socialistische, globalistische wereldorde. En daar heeft Paus Franciscus zich voor laten gebruiken. Niet alleen op dit terrein, maar ook op andere terreinen. Door die globalistische doelen te aanvaarden en weet ik wat allemaal.
0: Maar ja, goed, je kunt ook denken over toevlucht van de zondaars. Ja, je moet niet zondigen. Keuren we dan toe goed dat zij zondigen?
1: Nee, maar we zijn allemaal zondaars.
0: Ja.
1: Ik bedoel, het zal toch duidelijk zijn dat het woord migrant een ideologische betekenis heeft op dit moment van de geschiedenis.
0: Ja.
1: En als ze hadden gezegd toevlucht van de vluchtelingen, had er geen enkel probleem mee gehad. Maar dat hebben ze dus blijkbaar bewust niet gekozen.
0: Dat zou kunnen. Ja, ik heb hem hier voor me inderdaad.
1: Ja, ik zou hem niet gebruiken.
0: Ja.
1: Je hoeft niet alles te gebruiken. Dit zijn geen dogmatische of leeruitspraken. Dat is gewoon de paus die uit zijn persoonlijke devotie. Straks krijgen we. Er is iemand van de scouting een paus geweest. En die zegt, koningin van de scouting of zo. Ja, maar dat hoeft dan niet te bidden. Je kunt van alles toevoegen.
0: Ja.
1: Ze moeten er ook een beetje voorzichtiger mee zijn.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet, er zijn er een heel stap bijgekomen sinds mijn jeugd. Ik weet niet meer, wat heb je?
0: Nee, ik heb hem hier voor me. Het zijn vooral
1: even kijken degene
0: die
1: nooit gekend heb
0: op die tweede bladzijde staan waarschijnlijk. Hè? Troost van de bedroefden.
1: Waar staan die allemaal in?
0: Ja, op die tweede bladzijde. Rechterbladzijde.
1: Toevlucht van de zieken. Troost van de. Die migranten staan er toch niet bij?
0: Ja, die staan erbij. Dus het boekje wat pastoor Menne voor zich heeft. Ik bidden met Radio Maria, wat hij voor zich heeft.
1: Oh ja, troost van de migranten. Hulp van de zieken hadden we al wel. Hulp van de christenen wel. Koningin van de Vrede ook. Koningin van het Gezin is ook nieuw.
0: Ja.
1: Maar op zich vind ik dat niet verkeerd. Daar gaat het niet over. Alleen een beetje. Op een gegeven moment is het genoeg, zal ik maar zeggen. Maar iedere paus heeft er een stuk hobby bij. Nou ja, fijn. Andere vraag. Ik ben christen, leef er ook naar, maar niet katholiek opgevoed. Ik heb kennis van de Bijbel, maar ik zou graag een katholieke Bijbel aanschaffen. Welke raadt u aan en waar is deze verkrijgbaar?
0: Goeie vraag. Er zijn heel veel Bijbels, hè?
1: Ja. Nou is er geen verschil tussen de katholieke en de protestante Bijbel. Ja, een ander soort andere taal gebruiken in de vertaling. Wat een beetje op gewoonte berust. Er is ook een ecumenische Bijbel.
0: Sommige boeken ook, toch? Die juist wel of niet erin zitten?
1: Ja, er zijn bepaalde boeken die in de katholieke Bijbel wel instaan en de protestanten niet, maar in de protestanten staan die meestal ook eenmaal achter, apart bij. Dus boek Maccabeeën en Tobit enzovoort. En Judith, die staan dan achterin. Katholieke, de bekendste is natuurlijk, maar die is al wat ouder. Eigenlijk uit 75. De Willibrord.
0: Ja.
1: Dat vind ik nog steeds een van de betere. En dan heb je nog een oude vertaling, dat is de Peters Canisius vertaling. Ik weet niet of die nog te krijgen is, uit 48.
0: Ook online te vinden, hè? Dus Willibrord vertaling is te vinden op rkbijbel.nl.
1: Ja. Ik denk dat die misschien nog het makkelijkste is.
0: Ja.
1: En daar was ook de lezingen in de kerk waren erop gebaseerd.
0: En die wordt nog steeds gebruikt, toch? Ook voor de doordeweekse lezingen?
1: Doordeweekse lezingen, ja. De zondagse
0: lezing
1: hebben ze
0: nieuw.
1: een nieuwe gemaakt.
0: Ja.
1: Daar heb ik al genoeg van gezegd wat ik daarvan vind.
0: Ja.
1: Namelijk dat het verschrikkelijk is, maar ja.
0: Een vraag die er een klein beetje op lijkt, misschien als aanvulling. Waar heb ik hem nou? Beste mensen, ik woon in Rotterdam en ik wil graag een Bijbelstudie volgen. Waar kan ik hiervoor terecht? Moet je bij de parochie aankloppen.
1: Dat weet ik niet, bij de parochie en in Rotterdam. Dan zou ik eens vragen bij de Lambertusparochie.
0: Lambertusparochie.
1: In Kralingen bijvoorbeeld en de pastoor daar. Want dat is trouwens een exegeet, dus die heeft er ook, misschien is daar wel een cursus en anders weet hij wel iets.

0: En anders weet hij wel iets.
1: Ja.
0: Dus dat zou ik dan doen. Ja. Dan hebben we... bisschop Athanasius Snijder verdedigt in een nieuw schrijven de Piusbroederschap krachtig na de bisschopswijdingen van 1 juli 26. Deze noemt hij weliswaar ernstig ongeoorloofd, maar hij wijst erop dat in uitzonderlijke gewetensconflicten een dilemma kon ontstaan tussen gehoorzaamheid aan de paus en trouw aan de traditionele katholieke leer en liturgie. Hij vergelijkt de situatie van de broederschap met die van Sint Athanasius in de 4e eeuw, die paus Liberius ongehoorzaam was en zelfs geëxcommuniceerd werd, maar later heilig verklaard werd. En zelfs tot kerkleraar werd uitgeroepen, terwijl Liberius de eerste paus was die niet heilig werd verklaard. Monsieur Snijder zegt dat de Pius het pausgezag niet verwerpt en dus zeker niet schismatiek is, maar dat de Piusbroederschap door haar vasthouden aan de traditionele leer en liturgie de hele kerk feitelijk een enorme dienst van historische betekenis bewijst. Bisschop Snijder verwacht dan ook dat de kerk dit optreden in de toekomst mogelijk anders en positiever zal beoordelen. Zou dat betekenen dat Monsieur Lefebvre ook ooit nog heilig verklaard kan worden, ook al was hij ooit geëxcommuniceerd? Dat laatste daar kun je volmondig ja op zeggen, dat kan best.
1: Okay.
0: In de loop van de geschiedenis. Maar dat zal nou niet meteen gebeuren. De zaken zijn te verscherpt om daarop op dit moment. Maar ik denk dat Athanasius Snijder heel goed het dilemma schetst, wat ik ook al een paar keer hier gedaan heb. Aan de ene kant de legalistische manier om de nadruk te leggen op gehoorzaamheid en daarop excommunicatie.
1: Mm-hmm.
0: En dan moet ik nog beperken, die excommunicatie is dan alleen beperkt tot de bisschop. De rest is onzin.
1: Mm-hmm.
0: Dat wordt wel geroepen, maar het heeft geen enkele kanonieke wettelijke basis. Het is ook onzinnig om alle mensen te excommuniceren die naar dingen... Hoe moet dat? Bovendien, die mensen willen allemaal katholiek zijn. Ze willen ook de paus aanvaarden. Ze blijven... Ik bedoel, het eerste wat altijd bij schisma's is, dat men de paus niet meer noemt of de bisschop in het eucharistisch gebed. Dat is het eerste teken van schismatiek zijn. Wat dat betreft waren er veel meer mensen in de jaren 70 in Nederlands schismatiek, in hoeveel progress dat de bisschop en de paus uit de kanon gelaten werden, zou ze het kost niet willen geven.
1: Hm.
0: En dat is meer schismatiek. Alleen is dat, daar kun je minder de vinger op leggen. Maar ja, in feite is dat meer schismatiek dan dit, waarin je... Het is natuurlijk irregulier, want je moet gehoorzaam zijn aan de paus, normale wijze. Maar soms, dat zegt Pius X, zijn er andere dingen die belangrijker zijn. Namelijk het heil van de zielen. En als je ziet wat voor gekkigheid er in de wereld allemaal is, wat voor gekke bisschoppen er zijn, hebben wij gewoon een paar bisschoppen nodig om onze eigen gelovigen te bedienen met het katholieke geloof, met de katholieke sacramenten. Daar komt het eigenlijk op neer. En Rome weigert ons dat. We hebben dat gevraagd, maar ze weigeren het ons. Dus, ja. Neem daarmee een standpunt in waar ook een heleboel mensen binnen de katholieke kerk het niet mee eens zijn. Want schisma, ongehoorzaamheid, schisma, mm-hmm.
1: Ja.
0: Nou, dat vind ik een beetje overdreven.
1: Maar Monsieur Lefebvre is geëxcommuniceerd. Was bij leven, neem ik aan. Dat het dus voor zijn overlijden in 1991.
0: Ja.
1: Kan het dan worden opgeheven? Zal na overlijden? Heeft dat nog, heeft geen zin, toch?
0: Dat heeft weinig zin, maar ik weet niet... Benedictus heeft die excommunicatie opgeheven of daar Lefebvre ook onder viel. Dat weet ik niet. Maar die heeft die andere bisschop de excommunicatie opgeheven. Dus van de vorige keer waren ze niet meer geëxcommuniceerd. Die Monsieur Fellet en weet ik wat allemaal.
1: En zijn daar pogingen toe om hem heilig te verklaren?
0: Nee, dat is ook allemaal nog veel te vroeg.
1: Ja.
0: Maar er zijn mensen die zeggen, hij is van zijn enorme betekenis voor de kerk en voor de traditie van de kerk. Als die traditie gaat winnen, waarvan sommige mensen zeggen dat dat zeker het geval zou zijn. Kardinaal Sarah heeft nu weer gezegd, als de generatie van 1968 uitgestorven is, die kardinalen die daarvan zijn en die bisschoppen die daarvan zijn, nou, dan is er vrij baan voor de oude liturgie. Want dan zijn alle tegenstanders zijn dood. En de jongeren die begrijpen het niet.

0: Is ook zo.
1: Mm-hmm.
0: Denk je dat jongeren begrijpen waarom Pius X wordt uitgesloten en terwijl een hele hoop bisschoppen of een hele hoop proggies zijn die de meest gekke dingen doen en die worden niet buitengesloten?
1: Nee, dat...
0: Dat begrijpt toch niemand? Maar dat is wel de situatie waarin wij verkeren. He, waarin zelfs de heilige stoel mensen benoemt die niet echt katholiek zijn. Die allerlei opvattingen hebben die niet kloppen. En zeggen dan, maar dat zou de paus toch niet moeten doen? Betekent dat dat we dan de paus niet meer moeten gehoorzamen? Nee, dat betekent het niet. De paus blijft het hoofd van de kerk. Maar dat je dus dan makkelijker zou zeggen, op bepaalde punten als het geloof raakt, moeten we misschien meer het geloof gehoorzamen dan sec, bestuurlijke van dingen van de paus.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Goed. Dan zegt iemand, ik heb steeds het idee dat het huidige hoofd van de geloofsleer, kardinaal Fernandez, de motor is geweest van de maatregelen die zijn opgelegd aan de Pius X-beweging. Wat denkt u hierover? Nou, dat weet ik niet. Maar het is wel zo dat kardinaal Fernandez uit hoofden van zijn functie bij de Congregatie voor de Geloofsleer wel dat op zijn bordje had. Dus die hele excommunicatie en zo, dat moest hij wel doen.
1: Hm.
0: En ik denk dat je er ook niet vies van was. Maar ja, of het nou alleen van hem komt, dat weet ik niet. Ik denk dat gewoon... Kijk, in de codex staat, als iemand zonder toestemming van de paus bisschop benoemt, dan is hij automatisch geëxcommuniceerd.
1: Mm-hmm.
0: Wil dat effect hebben in het publieke bereik, dan moet dat verklaard worden. Dan moet de heilige stoel dus zeggen, en wij constateren dat ze die straf hebben opgelopen. En dat laatste heeft Fernandez gedaan.
1: Mm.
0: Er was mogelijkheid geweest van tevoren om Pius X die bisschoppen goed te keuren, of een gedeelte van die bisschoppen goed te keuren, had toch nog gekund. Ze hadden kunnen zeggen van, nou, twee vooruit vinden we wel genoeg. Dus twee. En anders niet. Dan hadden ze kunnen zeggen, hadden niks kunnen zeggen. Het niet kunnen verklaren. Zoals ze meestal doen.
1: Mm-hmm.
0: Bij andere excommunicaties. Als Amerikaanse presidenten die katholiek zijn, voor abortus zijn en de abortus bevorderen, waardoor ze een automatische excommunicatie oplopen, dan zou de heilige stoel natuurlijk eigenlijk moeten afkondigen dat ze die opgelopen hebben.
1: Mm-hmm.
0: Hebben ze nooit gedaan? Nee, ze zijn gewoon stil.
1: Mm-hmm.
0: En dan blijft die excommunicatie iets van het geweten en niet van het publieke leven van de kerk.
1: Ja.
0: Nou, ik krijg het een beetje hoest. Maar ja, fijn. Dat hebben ze ook niet gedaan. Ze hebben het dus meteen verkondigd, waardoor het publiek werd. En als dat moest, dan moest dat die kardinaal Fernandez doen. Ik moet niet zeggen, dat is, je moet de boodschapper niet de schuld geven. Hij moest die boodschap nou eenmaal brengen.
1: Wilt u een slokje water?
0: Dat zou misschien goed zijn.
1: Nou, dan ga ik dat even regelen. En als u gewoon door kunt gaan met de volgende vraag.
0: Ja, dan ga ik wel even door. Met. Vanwege 20 jaar geleden noemt jezuïet en islamgeleerde pater Körner de beroemde Regensburg-toespraak van paus Benedictus XVI uit 2006 een feitelijke en communicatieve fout. Niet iedereen zal het nog weten. Daar heeft paus Benedictus een toespraak gehouden waar hij enige kritiek had op de islam. Hij heeft daar namelijk gezegd dat de islam, wat ik me daar uit het hoofd van herinner, slokje water. Nou, dat de islam geen redelijk begrip van God had. Dus dat God in de islam niet redelijk is en dus onredelijke dingen kon doen.
1: Hmm.
0: En dus dat er geen redelijke dingen in de islam staan, zal ik maar zeggen. Het verstand daar geen rol speelt, bij het christendom wel. Dat is een van de dingen die hij gezegd heeft bovendien. Nou ja, laat ik het daarmee behouden, want ik weet het niet precies. Maar daar zijn alle islamieten zijn daar hevig boos over geworden toen. En wie gaan er dan mee huilen met de wolf in het bos? Ja. Alle linkse groeperingen die altijd met de islam eens zijn. Dus Benedictus zou de gewelddadige verspreiding en de islam te veel tegenover het rationele christendom hebben geplaatst en de wereld bij de impact van zijn woorden hebben onderschat, niet beseffend dat moslims zouden meeluisteren. Nou, ik denk dat je dat wel heeft. Je kunt van Benedictus veel zeggen, maar onnozel was hij niet. De controverse had volgens Körner echter ook een positief gevolg. Ze gaf een sterke impuls aan de christelijk-islamitische dialoog en leidde onder meer tot nieuwe overleginitiatieven en het katholiek-islamitisch forum. Nou, ik heb niet zoveel vertrouwen in de islamitische dialoog. Voor een dialoog moet je allebei willen luisteren. En het kenmerk van de islam is dat ze niet willen luisteren. Ze hebben de waarheid en die waarheid is, dat hebben wij ook, maar wij willen nog altijd wel weten wat anderen ergens van denken. Maar dat willen ze eigenlijk niet. Ik heb dat in verschillende getuigenissen gehoord van ook mensen in het Midden-Oosten die met islamieten in dialoog gaan. Het is volkomen onmogelijk. Omdat ze gewoon niet willen luisteren en geen discussie willen. Want een discussie zou kunnen zijn dat je nog iets kunt leren van anderen. Maar dat willen ze helemaal niet. Christenen en moslims erkennen volgens hem bovendien dezelfde God als schepper. Maar fundamentele verschillen blijven ook bestaan. Ja, dat is een beetje onzinnig. Dezelfde God en wij geloven wel in een scheppergod en dat doet de islam ook. Maar het is een heel ander soort God.
1: Ja.
0: He, dus de God van de islam is niet de God van het christendom. Een totaal andere God. De drie enige God.
1: Drievuldigheid
0: en Christus
1: niet,
0: is helemaal buiten. Ja, terwijl Christus geest, voor ons godsbegrip heel erg belangrijk is.
1: Heilige geest ook.
0: Ja, en daar kun je niet langs heen. En dat probeert men dan te doen. He, in de islam. Dus dat typisch christelijk een beetje tussen haakjes te zetten. Maar dan heb je geen goed christelijk godsbeeld. Dus daar klopt niks van.
1: Ik heb nog een minuut of vijf, iets meer.
0: Ja, dan heb ik hier, dat is een laatste vraag, denk ik.
1: Oké.
0: Grote complimenten aan het radioprogramma De Club van Job. Zo leerzaam en zo fijn.
1: Altijd leuk, complimenten, toch?
0: Ik ben me daar door meer en meer in de liturgiehervorming vanaf Vaticaan II gaan verdiepen.
1: Ja.
0: Kom tot de volgende vraag. Paus Leo XIV zei afgelopen woensdag tegen de algemene audiëntie dat de liturgische hervorming van Vaticaan II bedoeld was om gelovigen bewust, actief en met begrip aan de liturgie te laten deelnemen in plaats van slechts passieve toeschouwers te zijn. Maar hij kondigt geen nieuwe corrigerende liturgiehervorming aan die een einde maakt aan alle misbruiken en niet-organische veranderingen. De concilievaders wilden namelijk Latijn behouden en van het opdragen van de mis versus populum was totaal geen sprake. Dat bewijst zelfs het latere missaal van Paulus VI. Dat bleef rubrieken bevatten waarin de priester op bepaalde momenten wordt opgedragen zich naar het volk te wenden. Dat is historisch interessant omdat zulke aanwijzingen logisch blijven in de veronderstelling dat de priester de mis ad orientem opdraagt. Dus inderdaad, bij het orator frater staat er in de rubriek de priester keert zich tot het volk. Nou, als je met gezicht, dan hoef je niet, dan sta je naar het volk.
1: Ja.
0: Dus het oorspronkelijke missaal ging er ook al van uit dat de mis niet naar het volk was.
1: Ja.
0: Evenmin staat er een opdracht in om bestaande hoogaltaren te verwijderen. Nee. Tabernakels van hoofdaltaren weg te halen. Dat is pas veel naderhand, veel later gekomen. Een nieuw volksaltaar voor het oude altaar te plaatsen. De priester gedurende de eucharistie naar het volk te laten kijken. Dit zijn geen besluiten die de concilievaders in Sacrosanctum Concilium hebben genomen. Moet de paus dan niet veel verder gaan dan oproepen tot respect voor de traditie en die ongewenste ontwikkelingen waartoe de concilievaders geen opdracht gaven ook weer snel terugdraaien? Ik begin me, nu ik er meer over weet, namelijk dus meer te storen aan de Novus Ordo. Dat is het punt wat meer mensen hebben. Ik zie dat ook bij jongeren. die zich verdiepen in de verschillen tussen de nieuwe en de oude rites. En zich dan gaan storen aan de nieuwe rites. Mm-hmm. Van tevoren hebben ze het niet in de gaten. Want dan lijkt het dan, als je erin opgegroeid bent, dan lijkt het allemaal vanzelfsprekend. Maar als je de verschillen gaat zien, dan ga je je afvragen, waarom heeft men dat veranderd? Welke gedachten zit erachter?
1: Ja, overigens een mooi nieuwtje is dat we bezig zijn met een videoproductie in samenwerking met Credo Katholiek, die meer toelichting geeft over de Novus Ordo en de traditionele Latijnse mis. Allebei.
0: Ja.
1: Dus dat geeft dan ook aanleiding om die weer meer te kijken naar de verschillen bijvoorbeeld. Of de overeenkomsten.
0: Ik heb in mijn bedoelingen een stuk te produceren voor mijn website over de manco's van de nieuwe liturgie. Ik kan een paar grote dingen gewoon noemen, waarvan je zegt dat de mis, de nieuwe mis, minder goed is dan de oude.
1: Mm-hmm.
0: En minder echte liturgie is.
1: En komt dat op uw website
0: dat
1: staan?
0: Dat komt erop, ja. Ja.
1: Nou, tegen die tijd dan gaan we
0: het anders kunnen we het er wel eens een keer over hebben, maar ik moet het eerst nog maken. Ik zit wel in mijn hoofd, maar nog niet op papier.
1: Dan moeten we dat eerst doen, ja. Ja.
0: Ja. Nou. Ja, de paus heeft het dus niet gedaan. Ik denk ook niet dat het zo gauw gebeurt. Dat is een langere ontwikkeling. Je kunt niet ineens dingen terugdraaien. Hmm. De eerste liturgiehervorming na Vaticaan II heeft al veel mensen gekost. Er zijn veel mensen uit de kerk gelopen dankzij die vernieuwing. Omdat ineens alles anders werd. En er veel mensen dachten, we dachten dat het heilig was, maar het blijkt niet heilig te zijn, want ze kunnen ineens alles veranderen.
1: Mm-hmm.
0: En daarmee heeft Benedictus ook gezegd, we moeten ineens alles terug veranderen, want dan krijg je weer een nieuwe schok veranderen. Dat moet niet gebeuren. Je moet het heel langzaam doen.
1: Ja.
0: En met eerbied voor het heilige mysterie. En dat denk ik ook.
1: Zullen we daarmee afronden?
0: Ja.
1: Ja. Nou, veel dank weer voor deze aflevering van de Club van Job. En dank voor het luisteren. Graag tot volgende week.
2: Dit was de Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

0: Is Jezus God of mens? Is God barmhartig of rechtvaardig? In Water en Vuur geeft Monsieur Mutsaerts verrassende inzichten in de paradoxen van het katholieke geloof.
1: Welkom, weer een nieuwe aflevering van Water en Vuur over de paradoxen in het evangelie. Paradoxen die zoveel duidelijk maken en het geloof verdiepen. We zijn beland bij Marcus, het zesde hoofdstuk, nog steeds vers 7 tot 13. Wat schrijft Marcus? Jezus riep de 12 bij zich en begon hen 2 en 2 uit te zenden. Hij gaf hun macht over de onreine geesten en verbood hun iets anders mee te nemen voor onderweg dan alleen een stok. Geen voedsel, geen reiszak, geen kopergeld in hun gordel. Wel moogt ge sandalen dragen, maar trek geen dubbele kleding aan. Jezus zei verder, als ge ergens een huis binnengaat, blijf daar tot ge weer afreist. En is er een plaats waar men u niet ontvangt en niet naar u luistert, ga daar dan weg en schud het stof van uw voeten als een getuigenis tegen hen. Ze vertrokken om te prediken dat men zich moest bekeren. En ze dreven veel duivels uit, zalfden veel zieken met olie en genazen hen. Aldus Marcus. Jezus zendt zijn 12 leerlingen uit, maar hij zendt hen niet uit met een geoliede strategie of een goed gevulde reiszak, ook niet met een managementhandboek of wat dan ook. Nee, hij zendt hen uit met haast niets. Geen brood, geen tas, geen geld. Enkel een stok, sandalen en een opdracht. Als we eerlijk zijn, dan botst deze opdracht met bijna alles wat onze tijd als vanzelfsprekend beschouwt. Want we leven in een tijd die gelooft dat voorbereiding, controle en bezit ons beschermen. Maar Jezus zegt, neem niks mee. De mens wil zekerheid in een wereld die onzeker is, maar het pad van Christus is geen belofte van veiligheid. Het is een uitnodiging tot vertrouwen. Ja, en als je echt niks meeneemt waar je allemaal op kunt vertrouwen, ja, dan vertrouw je pas echt op de voorzienigheid van Christus. Jezus laat zijn leerlingen niks meenemen, geen geld meenemen. Waarom? Niet omdat geld slecht is, ligt er maar aan wat je mee doet, hè? Maar omdat het verleidt tot afhankelijkheid van iets anders dan God. Het grootste gevaar voor de mens zit niet in grote zonden, maar in subtiele afleidingen. In dingen die op zichzelf onschuldig zijn, maar die haast ongemerkt ons vertrouwen overnemen. En zo is het ook met bagage. We dragen het met ons mee, letterlijk en figuurlijk. Onze reputatie, ons cv, onze volgers, ons spaargeld, onze ideeën over hoe het hoort. En Jezus zegt, laat dat achter. Want het Koninkrijk van God verspreidt zich niet door indruk te maken, maar door beschikbaar te zijn. Lewis, C.S. Lewis, u kent hem misschien wel van de Narnia-verhalen, maar hij heeft veel geschreven. Hij schreef onder andere in de Screwtape Letters dat de duivel niet heeft te winnen door middel van grote zonden. Wat dan wel? Een comfortabele routine waarin we God vergeten, dat is voor de duivel genoeg. Misschien is dat precies de reden waarom Jezus zo nadrukkelijk vraagt om onvoorbereid te gaan, zodat de leerlingen niet kunnen vergeten op hem te vertrouwen. De boodschappers moeten kwetsbaar zijn, want in die kwetsbaarheid, zo leert de christelijke paradox, daarin ligt haar ware kracht. Als ik zwak ben, ben ik sterk. U kent de woorden van Paulus. De opdracht is helder. Oproepen tot bekering. Dat is het, meer niets. Je kunt het hele evangelie, de hele Bijbel samenvatten in deze twee zinnetjes. Oproep tot bekering, 2, gevolgd door een belofte van vergeving. Oftewel, bekeert u, het Rijk Gods is nabij. Hoe raakt dit ons? We worden misschien niet uitgezonden zonder geld of rugzak, maar de principes zijn nog springlevend. We leven in een cultuur waar identiteit wordt gebouwd met pixels en waar we elk moment kunnen beschikken over informatie, spullen, meningen. En toch worden we gedreven door onrust. Want bezit is geen houvast. Informatie is geen wijsheid. Wat als Jezus vandaag zou zeggen, laat je mobieltje even liggen. Laat je meningen los. Ga En luister, bid, spreek eenvoudig, practice what you preach. Laat zien dat je niet meer nodig hebt, maar juist minder. We denken vaak dat geloof een veilige haven is, maar Jezus wijst op het tegendeel. Het is een avontuur, niet omdat het onvoorspelbaar is, maar omdat het vraagt om vertrouwen in een persoon en niet op een plan. Een van de meest opmerkelijke en radicale aspecten van deze passage is dit bevel van Jezus. Als men u niet ontvangt en niet naar u luistert, nou schud dan het stof van uw voeten als een getuigenis tegen hen. Nou, hier zie je iets wat in de moderne tijd bijna ondenkbaar is, hè? De absolute zekerheid van het geloof. En dit is een cruciaal punt. Het katholicisme is niet één van de vele mogelijke meningen over God en de wereld. Het is de waarheid. En er is maar één waarheid. We hebben het wel eens over ieder zijn waarheid. Dat kan natuurlijk niet, want waarheid is iets wat altijd en voor iedereen geldt. He, dat geldt voor de zwaartekracht, dat is een fysieke waarheid. Maar dat geldt ook voor een morele waarheid. En waarheid, nee, dat is geen kwestie van discussie of compromissen. De apostelen worden niet bevolen om te debatteren, om eindeloos te onderhandelen of om zich aan te passen aan de wensen van hun toehoorders. Als iemand niet aanneemt wat de apostelen verkondigen, gaan ze verder. En dat is het tegenovergestelde van het moderne christendom, dat zichzelf vaak verontschuldigt, zich in allerlei bochten wringt om acceptabel en relevant te blijven voor de seculiere wereld. De opdracht om het stof van de voeten te schudden, dat is geen opdracht tot minachting, maar een teken van de objectieve waarheid van het geloof. Als mensen Christus weigeren, is dat geen kwestie van interpretatie, maar een tragische afwijzing van de werkelijkheid zelf. Hier klinkt een waarschuwing aan onze westerse kerk. Wees niet bang om impopulair te zijn. Apostelen waren ook niet populair en toch, zij waren het die de wereld veranderd hebben. Nogmaals, de apostelen trekken erop uit en roepen op tot bekering. Geen vage spiritualiteit, geen algemene boodschap van liefde en vrede, maar allereerst bekering. De oproep tot een radicaal nieuwe manier van leven. Religie is niet slechts een persoonlijke voorkeur zonder consequenties. Christendom is geen vrijblijvende spirituele optie. Het is de weg naar verlossing. En daarom is de missie van de apostelen, de missie van de kerk, door de eeuwen heen. De kerk is niet een neutrale instelling die cultureel erfgoed bewaart. Ze is een strijder voor de waarheid. Een kerk die niet buigt voor de grillen van de tijd, maar haar opdracht vervult zonder compromis. De kerk die haar missie serieus neemt, ja, die zal worden vervolgd. De kerk die probeert vriendelijk te zijn voor de wereld, die zal worden genegeerd. En dan, als klap op de vuurpijl, trekken de apostelen uit en drijven boze geesten uit. En dat is de climax van het avontuur. Het echte gevecht, nee, het is niet tegen mensen, ook niet tegen de cultuur, ook niet tegen heersers. Het echte gevecht is tegen de machten van de duisternis. Jezus' missie is het overwinnen van het kwaad. Dat is dus ook de missie van de kerk. Christendom is geen theorie, geen moraal, geen louter menselijke aangelegenheid. Het is een oorlog tegen het kwaad zelf. De moderne wereld heeft de neiging het kwaad te psychologiseren en het te reduceren tot sociale factoren om het als een abstractie te behandelen. Maar het christendom is veel realistischer. Het kwaad is een realiteit. En dan gaan we verder met het vervolg in hoofdstuk 6 van Marcus. Wat schrijft Marcus daar? Het volgende. Toen koning Herodes nu over Jezus hoorde, want zijn naam was bekend geworden, zei hij: Johannes de Doper is verrezen uit de doden en daarom werken die wonderkrachten in hem. Maar anderen zeiden: het is Elia, en weer anderen: het is een profeet zoals andere profeten. Maar toen Herodes dit alles hoorde, zei hij: nee, het is Johannes die ik onthoofd heb, die verrezen is. Herodes had namelijk zelf Johannes laten grijpen en in de gevangenis in boeien geslagen omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, want hij had haar tot vrouw genomen. En Johannes had immers tot Herodes gezegd: het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer te hebben. Herodias was daarom op hem gebeten en wilde hem doden, maar ze kreeg geen kans, want Herodes had ontzag voor Johannes. Hij wist dat Johannes een rechtschapen en heilig man was en nam hem in bescherming. Telkens wanneer hij hem gehoord had, verkeerde Herodes in tweestrijd. Maar toch luisterde hij graag naar hem. Er kwam echter een gunstige dag, toen Herodes bij zijn verjaardag een maaltijd aanrichtte voor zijn hoogwaardigheidsbekleders, zijn hoofdofficieren en de vooraanstaande van Galilea. De dochter van Herodias die trad op met een dans en zij beviel aan Herodes en zijn tafelgenoten. En de koning zei tot het meisje: vraag me wat je wilt en ik zal het je geven. En hij bevestigde haar met een eed: wat je me ook vraagt, ik zal het je geven, al is het de helft van mijn koninkrijk. Zij ging naar buiten en vroeg aan haar moeder: wat zou ik vragen? En deze antwoordde: het hoofd van Johannes de Doper. Ze haastte zich naar de koning en zei hem haar verlangen: ik wil dat u mij op staande voet op een schotel het hoofd van Johannes de Doper geeft. Dit deed de koning leed, maar om zijn eed gestand te doen en ook wegens zijn tafelgenoten wilde hij haar niet afwijzen. Terstond stuurde de koning dus een lijfwacht en gelastte hem het hoofd van Johannes te brengen. De man ging, onthoofde hem in de gevangenis. Hij bracht het hoofd op een schotel en gaf het aan het meisje. Het meisje gaf het weer aan haar moeder. Toen zijn leerlingen daarvan gehoord hadden, kwamen ze zijn lijk halen en legden het in een graf. Aldus onze vriend Marcus. Hier hebben we twee werelden die tegenover elkaar staan. De eerste, hè, Johannes de Doper, de laatste en grootste van de profeten, die niets bezit behalve de waarheid zelf. En dan die ander, Herodes, Herodes Antipas, de corrupte en zwakke heerser, een marionet van de Romeinen die zijn macht niet gebruikt voor gerechtigheid, maar voor zijn eigen begeerte. En deze twee werelden kunnen niet naast elkaar bestaan. De profeet moet sterven, want de machtige kan de waarheid niet verdragen. Zo vergingen trouwens bijna alle profeten van het Oude Testament. Het verhaal begint met een diep ironisch gegeven. Herodes hoort van Jezus en hij raakt in paniek. Wat zegt hij? Johannes, die heb ik onthoofd, die is opgestaan, dat moet het zijn. Hierin ontwaren we een van de grote paradoxen van de geschiedenis. De machtigen vrezen de doden meer dan de levenden. Herodes die had Johannes al gedood en toch kan hij niet ontsnappen aan zijn schaduw kennelijk. Het is een vast patroon in de geschiedenis. Hè? De vervolgers doden de rechtvaardigen, maar worden daarna gekweld door hun eigen daad. De Romeinen kruisigden Christus, maar moesten vervolgens toezien hoe zijn volgelingen hun rijk binnendrongen en hun heidense orde omverwierpen. De Franse Revolutie executeerde duizenden priesters en monniken, maar vond zichzelf steeds achtervolgd door het katholiek geloof dat zij had willen uitroeien. De waarheid kan worden onderdrukt, maar niet vernietigd. En zij die haar bestrijden, worden er uiteindelijk door geplaagd. Herodes heeft alles, hè? Rijkdom, macht, invloed, maar hij is bang. En Johannes heeft niets. Geen wapens, geen leger, geen positie. Zit zelfs gevangen, maar hij is vrij. En hierin schuilt de eerste grote les van dit verhaal. Waarheid heeft geen macht nodig, maar macht heeft altijd angst voor de waarheid. En we krijgen dan de flashback naar de reden waarom Johannes de Doper gevangen werd genomen. Hij had tegen Herodes, de koning, vergeet dat niet, hij had tegen de koning gezegd dat zijn huwelijk met Herodias onwettig was. Dat is de vrouw van zijn broer. Hè? En nou, koningen worden niet graag tegengesproken. Het is geen klein detail. Herodes was getrouwd met de vrouw van zijn broer. En dit was tegen de wet van Mozes. En Johannes was de enige die het hardop zei. Johannes toont zich hier het tegenovergestelde van de moraaltheoloog van onze tijd. Want waar de moderne theoloog altijd lijkt te zoeken naar manieren om de waarheid te versoepelen, om acceptabel te blijven voor de wereld. Daar doet Johannes precies het omgekeerde. De waarheid wordt niet aangepast aan de macht. De macht moet zich onderwerpen aan de waarheid. En dat is onacceptabel voor Herodias. Voor Herodias. Ik ben ze door elkaar te halen. Het tafereel kun je beschouwen als een klassieke illustratie van de decadentie van corrupte regimes. Johannes is opgesloten in een donkere cel in vaste en gebed. Herodes zit in een paleis omringd door drank, lust en gemakzucht. Het is het beeld van de grote beschavingen die ten onder gingen aan hun decadentie. Rome viel niet door een externe vijand, maar door zijn interne decadentie. Frankrijk viel in de revolutie niet omdat het geloof verzwakte, maar omdat de elite haar morele gezag had verloren. De decadente elite heeft altijd geprobeerd zichzelf te behouden door waarheid te onderdrukken en moreel verval te omarmen. En hier in dit tafereel zien we hoe dat werkt. De waarheid wordt ingeruild voor een dans, een belofte en een moord. En dan komt het meest tragische moment. De koning werd bedroefd, maar omwille van zijn eed en zijn gasten wilde hij Herodias niet afwijzen. Het kwaad heerst hier niet door de sterkte van slechte mensen, maar door de zwakheid van hen die beter weten. Herodes weet dat Johannes een heilige is. Hij wil hem niet doden, maar hij doet het toch, omdat hij meer vreest voor zijn eigen status dan voor de gerechtigheid. En zo sterft Johannes niet door brute kracht, maar door laffe zwakte. Herodes is koning, maar hij is een gevangene van zijn eigen zonde, zijn eigen lusten, zijn eigen angst. Johannes is de gevangene, maar hij is de enige die vrij is. Het is beter om zonder hoofd te sterven dan zonder ziel te leven. We gaan er even tussenuit voor een stukje muziek.
2: Let us ask Our Lady to give us her heart, so beautiful, so pure, so immaculate, her heart so full of love and humility, that we may be able to receive Jesus as the bread of life, love him as she loved him, and serve him

0: En we zijn weer terug. En dan gaat Marcus verder. Toen de apostelen zich weer bij Jezus voegden, brachten zij hem verslag uit over alles wat zij gedaan en onderwezen hadden. Daarop sprak Jezus tot hen: kom je zelf mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit. Want wegens de talrijke gaande en komende mensen hadden zij zelfs geen tijd om te eten. Ze vertrokken dus in de boot naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Maar velen zagen hen gaan en begrepen waar hij heen ging. En uit al de steden kwamen mensen te voet daarheen en waren er nog eerder dan zij. En toen Jezus aan het land ging, zag hij dan ook een grote menigte. En hij voelde medelijden met hen, want ze waren als schapen zonder herder. En hij begon hen uitvoerig te onderrichten. Toen het al laat was geworden, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: deze plek is eenzaam en het is laat. Stuur hen naar huis om naar de hoeven en dorpen in de omtrek te gaan en daar eten te kopen. Maar Jezus gaf hun ten antwoord: geef gij hen maar te eten. Ze zeiden hem daarop: ja, moeten wij dan voor 200 denariën brood kopen om hun te eten te geven? En Jezus zei tot hen: hoeveel broden hebt ge? Ga eens kijken. Na zich op de hoogte te gesteld te hebben, zeiden ze: 5 en 2 vissen. Nu gaf Jezus hun opdracht te zeggen dat allen zich groepsgewijs zouden neerzetten op het groene gras. Ze gingen zitten in groepen van 100 en van 50. Jezus nam de 5 broden en de 2 vissen, sloeg de ogen ten hemel, sprak de zegen uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de mensen voor te zetten. Ook de 2 vissen verdeelde hij onder allen. Allen aten toen tot ze verzadigd waren. Men haalde aan brokken en aan wat er aan vis over was 12 volle korven op. Het waren 5000 mannen die van de broden gegeten hebben. Aldus Marcus. De apostelen, ja, ze keren dus terug van hun missie. Ze zijn hongerig, uitgeput, zoals het de ware apostelen betaamt. Mannen die het stof van de wegen hebben geproefd en de scherpe toon van afwijzing. En ze rapporteren aan Jezus. En Jezus, wiens blik tegelijk de tijd en de eeuwigheid doorziet, weet wat ze nodig hebben: rust, afzondering en brood. Maar ja, het volk achtervolgt. En Jezus wil hen niet teleurstellen. Hij onderricht hen, want hij ziet dat ze zijn als schapen zonder herder. En inmiddels is het laat geworden. De schemering valt in. En de leerlingen willen de menigte naar huis sturen. Een pragmatige, een redelijke suggestie. Maar dan zegt Jezus iets merkwaardigs: geeft gij hun te eten. En hier, zoals zo vaak, ja, botst dat goddelijke gebod van Jezus op het menselijke onvermogen. Zullen we dan voor 200 denariën brood kopen? Vragen zij, zich beroepend op de logica van de penningmeester. Jezus vraagt iets anders: hoeveel broden hebben jullie? Ja, dan blijkt daar een jongen te zijn met 5 broden en 2 vissen. En die is bereid dat aan Jezus af te staan. Let op hier, hè. Jezus vraagt hoeveel ze hebben, niet wat ze zouden willen hebben. God werkt met wat er is, niet met wat zou kunnen zijn. En uit deze broze elementen, en niet genoeg voor een familiefeest, laat staan voor duizenden mensen, uit deze broze elementen creëert Jezus overvloed. Geen schimmig, symbolisch delen, zoals de modernistische exegeten graag suggereren, maar een wonder, tastbaar, zichtbaar en historisch werkelijk. Ja, mogen onze tijd opnieuw luisteren naar deze oeroude les, dat God uit weinig alles kan maken, mits men hem het weinige geeft. Het is een droevige, maar voorspelbare ironie dat dit hoofdstuk, zo rijk aan wonder, geloof en theologische diepgang, vandaag wordt uitgehold door hen die zich, nou ja, bijbelwetenschappers noemen, maar die bij gebrek aan geloof alles zien als sociologie of economische symboliek of een psychologisch projectiespel. Ze beschouwen het wonder van de broodvermenigvuldiging, ja, als een soort collectieve morele bewustwording. Volgens hen heeft Jezus de menigte ertoe aangezet hun meegebrachte lunch te delen en voilà, het wonder van de gemeenschap. Het enige wonder, zo leren zij ons, is dat men zijn boterhammen niet egoïstisch voor zichzelf hield. De hemel op aarde gereduceerd tot een picknick met een sociaal geweten. Maar dit is nonsens. Niet alleen omdat het afdoet aan de tekst zelf, die niets van zulk moraal getop laat doorschemeren, maar omdat het in wezen getuigt van een wereldbeeld dat wonderen simpelweg niet erkent. Men leest het evangelie zoals men een telefoonboek leest, zonder verwachting, zonder verwondering, zonder geloof vooral. En bovenal zonder liefde. Men wil een Jezus die past in een liberaal humanistisch curriculum, een Jezus die vooral niets bovennatuurlijks doet, tenzij in overdrachtelijke zin, wat in moderne taal wil zeggen betekenisloos. Het is veelzeggend dat deze commentatoren vaak meer tijd besteden aan het reconstrueren van de situatie in Galilea rond het jaar 30 dan aan het lezen van het verslag van Marcus zelf. Men wil weten welke vissoort men destijds ving aan het meer van Galilea. Nou, een boeiend onderwerp ongetwijfeld. Maar men keert zich af van een man die vermeende wonderen verricht. Het is alsof men een liefdesbrief bestudeert en enkel lekt op grammaticale fouten en weigert te geloven dat er werkelijke liefde bestaat. En toch is het historische kader niet zonder betekenis. Galilea in de tijd van Jezus, dat was geen mythische streek, maar een politiek getroubleerd gebied onder Romeinse bezetting, vol boeren, vissers, revolutionaire en religieuze zoekers. Een volk dat overleefde door de seizoensarbeid, visvangst en incidentele hoop. En in deze context klinkt Jezus' opdracht des te radicaler. Geeft gij hun te eten? Dat is niet zomaar een spirituele aanmoediging, het is een daad van koninklijk gezag. En hier spreekt niet een rondreizende prediker, maar de Messias zelf, wiens woord schept. Zoals God in het begin sprak en het werd licht. Zo spreekt Jezus hier en er is brood. Zulk gezag kan slechts van God zelf komen. En dat is nu precies wat de vroege kerk en het gezond verstand altijd heeft geloofd. De kerk is geen NGO, hè. Ze is geen filosofisch clubje van moreel bewogen vegetariërs met een voorkeur voor delen. Ze is het lichaam van Christus, levend van zijn wonderen, van zijn woord en bovenal zijn brood. Het brood dat hier op de berghelling van Galilea in overvloed werd gegeven aan hen die honger hadden. Marcus herinnert ons aan deze eenvoudige waarheid, dat de enige ware redder van de mensheid geen psycholoog, geen activist, geen levenscoach was, maar een koning met een mand vol brood en een hart vol barmhartigheid. Marcus gaat verder. Hij schrijft: onmiddellijk hierop dwong Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan en alvast naar de overkant te varen, naar Bethsaida, terwijl hij het volk naar huis zou zenden. Na afscheid van hen genomen te hebben, ging hij de berg op om te bidden. En toen de avond viel, bevond de boot zich midden op het meer en was hij alleen aan land. Omdat hij zag dat ze zich optopten om vooruit te komen, de wind zat hun tegen, kwam hij omstreeks de vierde nacht waken te voet over het meer naar hen toe. En hij wilde hen voorbij gaan. Maar toen ze hem zo over het meer zagen gaan, meenden ze dat het een spook was en ze schreeuwden het uit. Want allen zagen hem en raakten van streek. Maar onmiddellijk begon hij met hen te spreken en zei hun: wees gerust, ik ben het, vrees niet. Hij klom bij hen in de boot en de wind ging liggen. Ze raakten buiten zichzelf van verbazing, want ze waren door het gebeurde met de broden niet tot inzicht gekomen, maar hun geest was verblind. En toen zij overgestoken waren, bereikten zij de kust van Genezaret en liepen de haven binnen. Zodra ze uit de boot gestapt waren, herkenden de mensen hem. Ze liepen heel de streek af en men begon de zieken op hun bedden naar de plaats te dragen waar men hoorde dat hij was. Waar hij maar binnenkwam, in dorp of stad of gehucht, legde men de zieken op de pleinen en smeekte hem of ze tenminste de zoom van zijn kleed mochten aanraken. En allen die dit deden, werden gezond. Aldus Marcus. Het wonder van de broden is nog niet verteerd. Letterlijk niet, het brood is ook nog niet verteerd, want het volk is verzadigd. Of Jezus dwingt zijn leerlingen de boot in te gaan. En terwijl ze uitvaren over het onstuimige water, trekt hij zich terug op de berg alleen om daar te bidden. Zie hier het contrast. De leerlingen in de boot worstelend met de elementen. Jezus alleen op de berg biddend. Zo is het altijd geweest. De kerk die in haar aardse bestaan de golven trotseert, soms schijnbaar zonder Christus, en de Heer boven op de berg, maar niet afwezig, biddend en wakend. Zijn leerlingen bevinden zich intussen letterlijk in zwaar weer. Letterlijk en geestelijk, want ze hebben, zegt Marcus, niet begrepen wat er met de broden gebeurd was. En hier raken we een kernpunt. Men kan Christus volgen, hem horen spreken, zelfs wonderen zien doen en toch niets begrijpen. Ware kennis komt niet van waarneming alleen, maar van een hart dat openstaat voor genade. En dan, tijdens de vierde nachtwaken, dat is zo tussen 3 en 6 uur 's nachts of 's ochtends, hoe je het genoemd, uur van vermoeidheid in ieder geval, komt Jezus naar hen toe. Niet per boot, maar lopend over het water. Een beeld van serene koninklijke macht. De zee, dat oeroude Bijbelse symbool van chaos en dreiging, wordt door Jezus niet overwonnen met geweld, maar overstegen in stilte. Geen Hercules, geen Poseidon, geen Thor, maar de Zoon van God. En zij menen een spook te zien. Nou ja, wie zou hen dat kwalijk nemen? De leerlingen schreeuwen het dan ook uit. Maar Jezus zegt heel kalm, ik ben het, wees niet bang. Eenvoudige woorden. Ik ben het. In het Grieks is dat ego, eimi. En dat zijn dezelfde woorden waarmee God zich openbaarde aan Mozes. En de wind ging liggen, zoals altijd wanneer Jezus aanwezig is, vredig. En dan bereiken ze Genezaret. Het volk komt zoals altijd. Ze rennen, ze slepen hun zieken aan. Geen theologische discussies, geen verzoek om onderricht. Nee, ze willen genezing. En ze geloven zozeer dat zij denken dat enkel een aanraking van zijn kleed voldoende is. En ze worden genezen. Wat een contrast met onze tijd, waar men de zieken troost met psychotherapie en pilletjes. Maar de genezing van de ziel, dat komt niet meer in ons op. Waar men liever een welzijnswerker op bezoek krijgt dan een priester. Waar men eerder een safe space zoekt dan het kleed van Christus. En waarom? Omdat men niet gelooft dat hij over het water komt. De kerk als schip op woelige baren keert telkens weer naar dit verhaal terug. De zee, het schip, de wind, het nachtelijk uur. Het zijn niet alleen poëtische metaforen, maar de tastbare realiteit van elk tijdsgevricht. De kerk wordt belaagd, soms door de buitenwacht, soms door haar eigen kinderen. En telkens weer lijkt Christus afwezig. En telkens weer zegt hij, ik ben het, wees niet bang. Wie Jezus herkent, hoeft niet alles te begrijpen. Het volstaat om aan boord te blijven, op weg naar Genezaret, met hem aan boord.
1: U luisterde naar Water en Vuur, een programma over de paradoxen in het Marcus-evangelie met Monsieur Mutsaerts.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: U gaat nu luisteren naar een gebedsopname.
2: We zullen nu de rozenkrans met de glorievolle geheimen bidden, voorgebeden door de zalige Paus Johannes Paulus II in het Latijn.
3: Mysteria gloriosa. Jezus amortuis resurgit. Credo quod redemptor meus vivit, et in novissimo die de terra surrecturus sum, et in carne mea videbo Dominum Salvatorem meum. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo ed in terra.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de 22e week door het jaar leidt de kerk ons binnen in de viering van de heilige geheimen met een tekst uit Psalm 47. Wij gedenken uw goedheid, Heer, hier binnen uw heiligdom. Zover als uw naam reikt, God, weerklinkt ook uw lof tot aan het uiteinde van de aarde. Al wat komt uit uw hand is gerechtigheid. Lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd keerde Jezus in de kracht van de Heilige Geest terug naar Galilea. En men sprak over hem in heel de streek. Hij trad nu op als leraar in hun synagogen en werd algemeen geprezen. Zo kwam hij ook in Nazareth waar hij was grootgebracht. Hij ging volgens zijn gewoonte op de Sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. Ze reikte hem de boekrol van de profeet Jesaja aan. Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven stond: De geest des Heren is over mij gekomen, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen de blijde boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en een blinde dat ze zullen zien, om verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen van de Heer. Daarop rolde hij het boek dicht, gaf het terug aan de dienaar en ging zitten. In de synagoge waren aller ogen gespannen op hem gevestigd. Toen begon hij hen toe te spreken. Het schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt is thans in vervulling gegaan. Allen betuigden hem hun instemming en verbaasden zich dat woorden zo vol genade uit zijn mond vloeiden. Ze zeiden: Is dat dan niet de zoon van Jozef? Jezus zei hun: Natuurlijk zult ge mij dit spreekwoord voorhouden: Genees, Heer, genees uzelf. Doe al wat naar wij hoorden in Kafarnaüm gebeurd is, nu ook hier in uw vaderstad. Maar hij gaf er dit antwoord op: Voorwaar, ik zeg u, geen profeet is heilzaam voor zijn eigen vaderstad. En het is waar wat ik u zeg. In de tijd van Elia immers, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten bleef en een grote hongersnood uitbrak over het hele land, waren er veel weduwen in Israël. Toch werd Elia tot niemand van hen gezonden, maar wel tot een weduwe te Sarepta in het gebied van Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren er vele melaatsen in Israël. Toch werd niemand van hen gereinigd, behalve de Syriër Naaman. Toen ze dit hoorden, werden allen die in de synagoge waren woedend. Ze sprongen overeind, joegen hem de stad uit en dreven hem voort tot aan de steile rand van de berg waarop een stad gebouwd was, om hem daar in de afgrond te storten. Maar hij ging midden tussen hen door en vertrok. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem, die thans zijn woord gaat spreken tot mij. We moeten leven in het nu-moment. Alle gedachten aan verleden en toekomst weg. Alleen Jezus. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, even stil blijven staan. De blik omhoog. Zien hoe hij mij ziet. En wat hij ervoor over heeft gehad om bij mij te zijn. Daarvoor heeft hij de intimiteit met zijn eigen stadgenoten, met zijn eigen kring, moeten opgeven. Want als er staat, hij ging midden tussen hen door en vertrok, dan betekent dat dat hij naar anderen is gegaan. Andere steden, andere gezinnen, andere families, andere mensen. En dat hij nu naar ons is gegaan. Naar mij, op dit ogenblik. In een gebaar mijn eerbied tot uitdrukking brengen en daardoor ook laten groeien.
dan het gebed ingaan in de houding die mij het meeste helpt om in het besef van zijn aanwezigheid te blijven. En dan vraag ik om de genade dat heel mijn leven mag zijn zoals ik nu ben. Zodat heel mijn leven gebed wordt in dienst van God. Dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Wie het dichtste bij het heil schijnen te zijn, staan er soms het verste vanaf. Zoals de inwoners van Nazareth. En wie er het verste vanaf lijken te staan, zoals de melaatse Naaman uit het heidense Syrië en de arme weduwe van het heidense Sarepta, staan er in feite het dichtste bij. En die geschiedenis herhaalt zich zo vaak dat Jezus er een regel van heeft gemaakt. Denk eraan, er zijn laatsten die eersten en eersten die laatsten zullen zijn. En dan de plaats zien. Want de geschiedenis geschiedt steeds ergens op een bepaalde plaats. En hier is dat het stadje Nazareth, gebouwd tegen de helling. En in die stad de synagoge. En daar worden zij en wij voor een keuze geplaatst. Aanvaarding of afwijzing van Jezus als persoon. Tot val of opstanding. Er moet dus gekozen worden. Vraag wat ik verlang. De bijzondere genade van een innerlijke kennis van Christus om hem meer lief te hebben en te volgen. Dit evangelie waarschuwt ons dat er nogal wat obstakels zijn om Jezus te leren kennen. Jezus en de kerk hebben bepaalde kanten die bij ons mensen afkeer en zelfs agressie oproepen. De overweging. Het schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt is thans in vervulling gegaan, zegt Jezus. Hij citeert een passage uit de profeet Jesaja. En het woord van God, gesproken in het oude verbond, gaat daarmee in Jezus in vervulling. Dit woord van God en alle woorden van God. Want in Jezus spreekt God zijn definitieve woord. In Jezus spreekt God zich helemaal uit. In Jezus spreekt God ons toe, zoals hij destijds zijn stadgenoten in Nazareth toesprak. Jezus zei, het schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt is thans in vervulling gegaan en allen betuigden hem hun instemming. Het woord van God ging er bij hen in, raakte hun hart en ze zeiden er ja op. Het is helemaal waar. Het wordt waar in ons. Het wordt werkelijkheid in ons en in mij. Overal waar je tegenwoordig komt, staat de radio aan. Met muziek, met nieuws. Maar in de kerk staat God aan. Mensen in de wereld praten maar door of er nu iemand luistert of niet. Ze staan soms aan als de radio. Maar God spreekt niet zomaar. Hij richt zich tot mensen. En niet tot mensen in het algemeen, maar tot iedere mens persoonlijk. Tot elk op de manier die bij hem past. Zoals heel die gemeenschap van de bewoners van Nazareth op een heel eigen manier werd aangesproken door het woord van Jezus, door het woord van God. Dat woord zoekt zijn vervulling. Dat woord zoekt opnieuw vlees aan te nemen. Zoekt opnieuw mens te worden. Hoe meer je ervoor openstaat, ja en amen zegt, je instemming betuigt, des te meer vrucht zal Gods woord in je leven afwerpen. En een van de vruchten van het woord van God is dat hij je vrij maakt. Zoals Jezus zegt, de geest van de Heer is over mij gekomen om aan gevangenen de vrijlating bekend te maken. Hij maakt je vrij van de gevangenis waarin je zit opgesloten. Vrij van je neiging mensen etiketten op te plakken, in hokjes op te sluiten, mensen op te sluiten in hun gedrag, hun uiterlijk, hun ongeordendheden.
vrij van onze neiging ook te denken, ja, die is nu eenmaal zo, die doet nu eenmaal zo, eenmaal een dief, altijd een dief. Hij maakt je dus vrij van de dingen waarin je jezelf gevangen houdt. Laat je door Jezus vrijmaken. Laat je uit de gevangenis van je ik bevrijden. Een andere vrucht van het woord van God is, blinden doet hij zien, aan blinden dat zij zullen zien. Heb dus geduld met mensen die niet zien. Hij zal ze ziende maken.

Hij zal ze zien te maken. En tenslotte om een genadejaar af te kondigen van de Heer. Jezus kondigde een heilig jaar aan. Het ligt nog redelijk vers in onze herinnering wat een grote genade het jubeljaar 2000 voor heel de kerk en voor heel de wereld is geweest. Als Jezus een heilig jaar aankondigt, wordt ons toch zoveel aangeboden. Zet je leven, zet je hart wijd open. Zijn genade gaat alle perken te buiten. Denk niet wat mogelijk is en onmogelijk. Het gaat je grenzen te buiten. Niemand heeft er een voorstelling van. Arme mens, voel je toch rijk met de blijde boodschap van het evangelie? Zegt hij toch om een arm en de blijde boodschap te verkondigen? En dat je dus een arm gevoel krijgt met je rijkdom en een rijk gevoel met je armoede. Want samen met het woord zendt Jezus zijn heilige geest. De geest des Heren is over mij gekomen en zo komt hij ook over ons. Hij zegt niet alleen iets, zijn woord stroomt binnen de bedding van de Heilige Geest. Dat wil zeggen, binnen de bedding van de liefde tussen de Zoon en de Vader. Daarin worden wij opgenomen, als Jezus zijn woord tot ons spreekt. Het wapen waarmee wij de wereld overwinnen, zegt Sint Jan, is geen ander dan ons geloof. Ons geloof dus in de Heilige Geest, in de liefde waarmee God ons lief heeft. Het schriftwoord dat gij zojuist hebt gehoord, is thans in vervulling gegaan. Thans, dat zei Jezus toen. En dat zegt de priester elke keer, wanneer hij het evangelie heeft voorgelezen, misschien met andere woorden, maar met dezelfde lading, dit is het woord van God, of zo spreekt de Heer. Het woord van God maakt door Jezus geschiedenis. Jezus leeft voort in de kerk. God blijft dus maar geschiedenis maken door de kerk. Ik word nog steeds onmiddellijk door God aangesproken. Bij het luisteren naar het evangelie moet ik er wel op rekenen dat Jezus twee kanten heeft. Een heel aantrekkelijke kant, waardoor hij je voor zich inneemt, en een afstotelijke kant. Eerst de aantrekkelijke kant. Allen betuigden hem een instemming en verbaasden zich dat woorden zo vol genade uit zijn mond vloeiden. Mooie getuigenis van Jezus vermogen om de harten voor God te winnen is er in de schrift niet te vinden. Wel zijn er vele andere getuigenissen die ons minder sterk hetzelfde zeggen. Allen die hem, de 12-jarige Jezus, hoorden, waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden. De genade maakt zijn mens zijn transparant. En dat oefent op mensen een bijna magische aantrekkingskracht uit. Op zekere dag stond Jezus aan de oever van het meer van Genezaret, terwijl de mensen op hem aandrongen om het woord Gods te horen. Maar als Jezus weigert de rol over te nemen die ze hem toeschuiven, de rol van wonderdoener, van wereldverbeteraar, van boven lijden en dood verheven supermens, als hij gewoon zichzelf blijft, zich niet wil aanpassen aan hun belangen en hun verwachtingen, maar integendeel verlangt dat zij zich aanpassen aan hem, dan stoten ze hem uit. Nu uit Nazareth, later in Jeruzalem. Dan slaat het hele volk zelfs om, als een blad aan een boom, en wordt hun hosanna tot kruisigen. Luid, schreeuwend, bleven zij echter zijn kruisiging eisen, en hun geschreeuw gaf de doorslag. Wat is nu het aanstotelijke in Jezus? De steen des aanstoots is de eenvoud van Jezus. Zijn gewoon mens zijn. Ze zeiden, is dat dan niet de zoon van Jozef? We kijken dus een beetje op hem neer. Ze zijn blasé. En dat komt gauwer voor dan je denkt. Want het is een gave om familie van Jezus te zijn en mede-inwoner van de stad Nazareth.

red. En het is ook voor ons een voorrecht van huis uit het geloof te mogen hebben. Maar het is ook een opgave. Want aan Jezus en zijn evangelie wen je nooit. Het is zaak zich steeds opnieuw te bekeren. Zoals er dan ook staat, hij ging midden tussen hen door en vertrok. Jezus gaat weg en elders gaat hij door. En zo komt het evangelie steeds verder. De vervolging joeg de eerste christenen buiten Israël en het is een vast patroon geworden. De Samaritanen ontvingen hem niet, daarom vertrokken zij naar een ander dorp. Jezus zit aan niets vast, niet aan zijn vaderstad, niet aan zijn eer. Hij zit alleen maar aan ons vast. Aan het einde het ritme vertragen, zodat we de gewonnen diepte niet verliezen, maar over de rand van de gebedstijd meenemen. Een goede manier is gesprekjes voeren met Maria, de moeder van Jezus, die ook onder de Nazareners aanwezig is geweest, en dan met Jezus, vertrouwelijk en eerbiedig. Ten slotte me door Jezus naar de Vader laten brengen en een Onze Vader bidden.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont.
1: Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw.
0: Want hij maakt u los uit de strik van de jagers. Behoed u voor de kwaadaardige tong.
1: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild.
0: Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag.
1: Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon.
0: Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde. U zal het onheil niet deren.
1: Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaars zien.
0: De Heer is immers uw toevlucht, de Allerhoogste uw burcht.
1: Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent.
0: Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken.
1: Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen.
0: Gij kunt op slangen en adders trappen. Leeuwen en draken trotseren.
1: Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent.
0: Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood. Hem redden en aanzien schenken.
1: Zijn levensdagen zal ik vervullen. Mijn zegen zal hij ervaren.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen.
1: Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon. Want God de Heer zal over hen lichten en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen.

Laat ons bidden. Heer, luister naar onze stem op deze dag, nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd. Laat ons in uw vrede rusten. Bewaar ons voor alle kwaad en laat ons weer opstaan om met vreugde uw lof te bezingen. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: om noveengebed te bidden. Heel speciaal om te bidden voor een zegenrijke rosary ready op 5 september. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Mijn God, ik geloof, ik aanbid, ik hoop en bemin u. Ik vraag vergiffenis voor hen die niet geloven, niet aanbidden, niet hopen en u niet beminnen.
1: Allerheiligste drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik aanbid u met de grootste eerbied en ik offer u op het allerkostbaarste lichaam en bloed, de ziel en de godheid van Jezus Christus, tegenwoordig in alle tabernakels op aarde, tot eerstel voor de beledigingen, heiligschennis en onverschilligheid waardoor hij wordt beledigd. En door de oneindige verdiensten van zijn allerheiligst hart en van het onbevlekt hart van Maria bid ik u om de bekering van de arme zondaars.
0: Oneindig goede en barmhartige Jezus, in Fatima openbaarde u aan de wereld uw innige verlangen om de devotie tot het onbevlekte hart van uw moeder Maria tot stand te brengen.
1: Door u werd het zuivere hart van de heilige maagd Maria aangewezen als toevluchtsoord voor de zondaars en als zekere weg naar de hemel.
0: Wanneer wij uw hemelse moeder met vurigheid beminnen en vereren, trekken wij de doorns van heiligschennis, ondankbaarheid en onverschilligheid uit haar gewonde hart, zodat het wordt getroost en in liefde genezen. Wanneer het tedere hart van Maria door de mensheid wordt omhelst, stoppen de oorlogen in de wereld en zal er ware vrede heersen.
1: Door het trouw vervullen van de eerste zaterdagdevotie geven wij gehoor aan uw wens dat alle mensen in de wereld de zoete naam van Maria met een diepe liefde op hun lichaam en lippen mogen dragen.
0: Laat de devotie tot uw hemelse moeder groeien, die de versteende harten verzacht, die zondaars leidt tot bekering en die de zielen thuisbrengt bij uw heilig hart, bron van redding en ons uiteindelijke paradijs.
1: Maak dat door de dag van hulde en eerherstel aan het onbevlekt hart van Maria op 5 september in Amsterdam ons geloof wordt verdiept en vele zielen tot bekering komen en worden gered. Amen.
0: Lezen we de woorden zoals door Maria gesproken. Mijn onbevlekt hart zal je toevlucht zijn en de weg die je naar God zal leiden. Overwegen we enkele ogenblikken deze woorden van Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Dank u wel voor het meebidden bij deze eerste dag van de noveen, waarin we toebidden en toeleven naar de Rosary Ready op 5 september.
2: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.
3: De pauze aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
4: In de serie De pauze aan het woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 3 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium, getiteld De Kerk is het volk van God, geroepen uit alle volken. Paus Leo gaf deze catechese op 11 maart 2026. Dierbare broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Bij onze voortgaande bezinning over de dogmatische constitutie Lumen Gentium staan we vandaag stil bij het tweede hoofdstuk, dat handelt over het volk van God. God, die de wereld en de mensheid heeft geschapen en die iedere mens wil redden, voltrekt zijn heilswerk in de geschiedenis, werkelijk een volk te kiezen en onder hen te wonen. Daarom roept hij Abraham en belooft hem nakomelingen, talrijk als de sterren aan de hemel en als het zand aan de zee. Met de kinderen van Abraham sluit God, nadat hij hen uit de slavernij heeft bevrijd, een verbond. Hij gaat met hen mee, draagt zorg voor hen en brengt hen telkens opnieuw bijeen wanneer zij afdwalen. De identiteit van dit volk wordt daarom bepaald door Gods handelen en door het geloof in hem. Zij worden geroepen een licht te zijn voor andere volken, als een baken dat alle volkeren, ja de hele mensheid, naar zich toe zal trekken. Het concilie zegt hierover, dit alles is echter gebeurd als voorbereiding en voorafbeelding van het nieuwe en volmaakte verbond dat in Christus zou worden bekrachtigd en van de vollere openbaring die gegeven zou worden door het vlees geworden woord van God zelf. Het is immers Christus die, door zijn lichaam en bloed te geven, dit volk in zich verenigt en dat op definitieve wijze doet. Het gaat om een volk dat bestaat uit leden van alle naties. Het wordt verenigd door het geloof in hem, door de verbondenheid met hem, door hetzelfde leven te delen als hij, bezield door de geest van de verrezenen. Dit is de kerk, het volk van God dat zijn bestaan ontvangt uit het lichaam van Christus en dat zelf het lichaam van Christus is. Zij is geen volk zoals anderen, maar het volk van God, door hem samengebracht en gevormd uit vrouwen en mannen van alle volkeren op aarde. Het beginsel dat hen verenigt is geen taal, cultuur of etnische afkomst, maar het geloof in Christus. Daarom is de kerk, volgens een prachtige uitdrukking van het concilie, de vergadering van allen die in het geloof hun blik richten op Jezus. Het is een messiaans volk, juist omdat het Christus, de Messias, als hoofd heeft. Wie tot dit volk behoren, beroemen zich niet op verdiensten of titels, maar enkel op de gave dat zij in Christus en door hem dochters en zonen van God zijn. Boven iedere taak of functie gaat het er in de kerk om dat men in Christus is ingeplant en door genade kind van God is. Dat is ook de enige eretitel die wij als christenen mogen zoeken. Wij zijn in de kerk om onophoudelijk het leven van de Vader te ontvangen en te leven als zijn kinderen, als broeders en zusters onder elkaar. Daarom is de wet die de relaties in de kerk bezielt de liefde, zoals we die in Jezus ontvangen en ervaren. Haar doel is het Rijk van God, waarheen zij samen met de hele mensheid op weg is. Verenigd in Christus, Heer en Redder van iedere man en vrouw, kan de kerk zich nooit in zichzelf opsluiten. Zij staat open voor iedereen en is er voor iedereen. Als gelovigen in Christus tot haar behoren, herinnert het concilie ons eraan dat alle mensen geroepen zijn tot het nieuwe volk van God te behoren. Daarom moet dit volk, terwijl zij één en enig blijft, zich uitstrekken over de hele wereld en alle tijden, opdat het voornemen van Gods wil vervuld wordt. Hij heeft immers in het begin de menselijke natuur als één geschapen en wil zijn vertrooide kinderen bijeenbrengen. Ook zij die het evangelie nog niet hebben ontvangen, zijn dus op een of andere wijze gericht op het volk van God. De kerk, die meewerkt aan de zending van Christus, is geroepen het evangelie overal en aan iedereen te verkondigen, zodat iedere mens in contact kan komen met Christus. Dit betekent dat er in de kerk plaats is en moet zijn voor iedereen. Iedere christen wordt geroepen het evangelie te verkondigen en getuigenis te geven in elke omgeving waarin hij of zij leeft en werkt. Zo toont dit volk zijn katholiciteit. Het ontvangt de rijkdom en de gaven van verschillende culturen en biedt hun tegelijk de nieuwheid van het evangelie aan, die zuivert en verheft. In dit verband is de kerk één, maar omvat zij allen. Een groot theoloog beschreef haar zo: de ene ark van het heil moet alle menselijke verscheidenheid in haar wijde ruimte opnemen. De ene feestzaal, het voedsel dat zij uitdeelt, is geput uit heel de schepping. Het naadloze kleed van Christus is tegelijk, en dat is hetzelfde, het veelkleurige kleed van Jozef. Genesis 37, vers 3. Het is een groot teken van hoop, vooral in onze tijd, die door zoveel conflicten en oorlogen wordt getekend, te weten dat de kerk een volk is waarin vrouwen en mannen van verschillende nationaliteiten, talen en culturen samenleven in het geloof. Dit teken staat midden in de mensheid, een herinnering en tegelijk een profetie van de eenheid en vrede waartoe God de Vader al zijn kinderen roept. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 11 maart 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 3 van Lumen Gentium met de titel De Kerk is het volk van God, geroepen uit alle volken. Volgende keer gaan we verder met deel 4.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Ik betwijfel of Servius Galenus had aangesproken voordat het te laat was. Hij had te kampen met een treurende echtgenote, terwijl Galenus het hoofd moest bieden aan een huishouding met twee pasgeboren kinderen en een geïrriteerde vrouw. Je moeder had zelfmoord gepleegd voordat Servius begreep dat je gezond en wel bij de buren woonde. Theo knikte. Arme Servius. Ik kan me niet indenken hoe afschuwelijk het voor hem moet zijn geweest toen hij begreep dat ik al die tijd daar was. Weet je waarom hij nooit iets heeft gezegd? Zodra hij besefte wie je was? Die vraag heb ik Justus ook gesteld. Hij denkt dat zijn vader na de dood van onze moeder zo gebroken was dat hij lange tijd amper helder kon denken. Tegen die tijd zal hij ervan uit zijn gegaan dat ik gehecht was geraakt aan de families van Galenus. Dat ik een deel van hen was geworden. Waarom zou hij mij dan ontwortelen? Ik denk dat hij er ook niet veel zin in had me te moeten vertellen dat hij mij als een zak afval bij de Bema had achtergelaten. Waarschijnlijk voelde hij zich te schuldig om me onder ogen te komen. Cariline trok Theo in een stevige omhelzing. Had je moeder het maar volgehouden? Theo's armen sloten stevig om haar heen. Wat de Heer me leert, is dat het verdriet van de ene generatie niet hoeft te worden doorgegeven aan de volgende. Het ongeluk van onze ouders hoeft ons leven niet te vormen, niet met Yeshua aan onze zijde. Hij maakte zich van haar los en wees naar de kaart. Nu over vrolijkere dingen. We moeten je aan het werk zetten, schat. Kom kijken naar de boomgaard die van ons is en begint te dromen van een comfortabele villa met een schaduwrijke tuin. Meende je het echt toen je zei dat je wilt dat mijn vader met ons mee verhuist naar Korinthe? Absoluut. Ik denk dat hij je te veel gaat missen als hij je weer moet afstaan nu hij je eindelijk heeft gevonden. Ik vraag me af of hij wil overwegen zijn positie in het paleis te verlaten. Hij heeft lange tijd een belangrijke functie en invloed gehad. Dat is allemaal niet te vergelijken met jou. Dat heeft hij jezelf verteld. Jij bent zijn grootste schat, zijn meest kostbare juweel. En jij? Ik ben ook een enorme schat, geen twijfel aan. Ze deed alsof ze hem een klap verkocht. Ik bedoel, vind jij het niet erg als hij vlak bij ons woont? Cariline, ik ben opgegroeid zonder echte familie. Ik zou niets liever willen dan een hele club familieleden die vlak naast me woont. Je vader is me nu al dierbaar. Ik geef hem met alle liefde een stuk van mijn land en nog een groter stuk van mijn hart. Cariline kuste Theo en proefde in zijn aanraking een stukje van het grote hart dat bereid was ruimte te maken voor velen. Ze genoot ervan, zoals hij tegen haar aanleunde, zijn hele lijf sprak van verlangen. Uiteindelijk lieten ze elkaar los en richtten hun aandacht op de kaart om te dromen van het huis dat ze samen zouden bouwen. Ze bespraken net de ligging van Theo's tablinum toen de deur open werd gegooid. Cariline's vader stond met een stralende glimlach op zijn gezicht op de drempel. Kom mee, jullie twee. Ik heb jullie hulp nodig. Waarmee? Vroeg Theo. Nathemahar reikte achter zich en trok ergens aan. Het bleek de schouder te zijn die aan Sophocles vastzat. Deze oude zeeman wil gedoopt worden, kondigde Nathemahar aan. Hoofdstuk 33. U zei, ik zal voor eeuwig gebiedster zijn. Tot nog toe hebt u deze dingen niet ter harte genomen. U hebt aan het einde ervan niet gedacht. Dat lezen we in Jesaja hoofdstuk 47, vers 7. De reis naar Alexandrië bleek in alle opzichten idyllisch. De wind en het weer werkten goed samen om de Parmis zo vlot en snel te laten gaan als het schip kon opbrengen. Theo vond het een reis vol onvergetelijke ogenblikken. Karilines liefdesverklaring, zijn huwelijksaanzoek, haar aanvaarding, hun eerste kus, hun tweede kus, de uren dat ze samen plannen hadden gemaakt voor een toekomst die hij zich vroeger niet had kunnen voorstellen. Natemahars hartelijke aanvaarding en welkom. En Sophocles' doop in de wateren van de Middellandse Zee. Maar ondanks de gloeiende vreugde bouwde zich een verhitte onrust in hem op. Een angst die kolossale vormen begon aan te nemen naarmate ze dichter bij de kust van Egypte kwamen. Ten eerste moesten ze Kariline veilig van de haven van Alexandrië naar Meroë zien te vervoeren. Zijn schip was gebouwd voor de zee en die kon de Nijl niet bevaren. Ze zouden een ander vervoermiddel moeten zoeken. Met een moordenaar op de hielen zou elke stap van die reis gevaar met zich meebrengen. En eenmaal veilig in Meroë moesten ze alleen maar een nog groter gevaar trotseren. De gevreesde audiëntie bij de koningin. Theo werd al misselijk als hij daaraan dacht. Nadat hij erover had gebeden, wist hij dat Karilines keuze de juiste was. Juiste keuzes konden even goed je dood worden als verkeerde. De listige Kandake joeg hem angst aan. Hij kon Karilene veilig bewaren voor krijgers en moordenaars. Maar hoe moest hij haar beschermen tegen de macht van een koningin? Op de ochtend dat ze in de haven van Alexandrië aankwamen, regelde Taharka een ligplaats voor de Parmis, terwijl Theo op zoek ging naar een riviersloep die geschikt voor hen was. Toen alles was voorbereid, kwam Theo terug naar het schip. "Ben je klaar?" vroeg hij. Ze knikte. Theo trok aan de mouw van haar tunica. Ze hadden hem in Rome gekocht als voorbereiding op deze dag. "Is de kleur te fel, denk je?" vroeg hij fronsend. Natemahar bekeek de rode tint. "Ik vind dat hij perfect is." Ze haalde haar schouders op. "Ik had liever purper gehad, zoals deze tunica's." En ze wees naar Natemahars kledingstuk. Theo rolde met zijn ogen. "Pas nou maar op dat je niet vermoord wordt." Ze grinnikte en deed hem een moment lang denken aan een sluwe vos. Hun overdekte draagstoel wachtte op de kade. Tijd om te gaan. Hij trok haar stola helemaal over haar gezicht en nam voorzichtig haar zedig bedekte arm. Snel leidde hij haar naar het schip en in de wachtende draagstoel waarvan hij de gordijnen dichttrok, zo gauw ze zaten. Ze wachtten in de draagstoel tot hun vaartuig bijna klaar was om te vertrekken. Theo stapte uit en nadat hij de omgeving had afgespeurd, hielp hij haar naar buiten. Ze haastte zich om samen aan boord te gaan en snelde naar de hut op het achterschip. Vlak voordat ze instapte en de deur sloten, zag Theo een man aan boord stappen die een mantel met een kap droeg. "Gedraag je en hou je aan het plan." "Ja, meester," zei Sophocles, terwijl hij de stola op zijn schouders liet zakken, zodat de weinige passagiers die hun toevlucht gezocht hadden in de hut verbijsterd opkeken. Snel trok Sophocles de rode tunica uit en overhandigde de bundel aan Theo. Binnen enkele ogenblikken was er geen spoor meer van de vrouw die de hut was binnengekomen. Slechts een oude man met wit haar en bakkenbaarden die rustte in een stoel bij de muur.
1: Theo rolde het rode kledingstuk op en stopte het onder zijn leren riem. Het raam achter in de hut was een beetje al te smal en hij schaafde zijn armen en benen toen hij zich erdoor wrong. Hij negeerde de pijn en sprong juist op tijd in het ondiepe water van de Nijl om te zien dat de sloep zijn reis over de rivier aanving. Tegen de tijd dat hij in Lopas aankwam bij de haven waar zijn schip lag, wachtte hem een gehuurd rijtuig. Hij klom erin en trok de gordijnen achter zich dicht. Met een blik op de drie passagiers die erin zaten, vroeg hij: "Is alles klaar?" Ze knikten. Dus gaf hij de bestuurders een teken en ze begonnen de rit naar de rivierkade. Carilinee had hem de naam verteld van het schip waar zij en haar tante vaak gebruik van maakten. En hij had de kapitein betaald om de hut exclusief voor hen te reserveren. Ze glipten naar binnen zodra ze aan boord waren en sloten de deur. De boot rammelde en schommelde en begon vervolgens kermend aan zijn reis. Theo haalde net voor het eerst die dag verlicht adem toen de deur van de hut langzaam openzwaaide. Hij sprong op en klemde zijn hand om zijn nieuwe dolk. Een magere, halfnaakte jongen sloop naar binnen. Zijn donkere ogen straalden ondeugend. "Arkamani!" schreeuwde Carilinee en Atemahar op hetzelfde moment. De schatbewaarder kreunde. Maar Carilinee stoof op de jongen af en knelde hem in haar armen. De jongen zei iets in het Meroïtisch. Theo keek naar Taharka en vroeg stilzwijgend om een vertaling. Taharka verklaarde. Hij zei: "Pas op, honingdame, je kreukelt mijn lendendoek nog." En daarna vertaalde hij de rest van hun gesprek voor Theo. "Ben je weer aan het werk voor je oom?" zei Carilinee met een lach. Hij haalde zijn schouders op. "Het is soms lekker op de boot, koeler op het water in de zomer." "Arkamani, wij kunnen je hulp gebruiken." De jongen stak zijn borst naar voren. "Zeg het maar. Arkamani is je man." "We zijn op zoek naar een man in een donkere keep. Hij heeft sneden in zijn wangen en voorhoofd als een krijger. Als zo iemand aan boord stapt, wil je het ons dan komen vertellen?" "Laat dat maar aan mij over. Ik zal je snel roepen als hij op de boot stapt." Theo knikte Carilinee goedkeurend toe. Ze kende de jongen dus, en het was een goed idee om een spion buiten te hebben voor het geval de moordenaar er ondanks alle voorzorgsmaatregelen ingeslaagd was hen te vinden. Gelukkig verliep de reis zonder incidenten. De krijger moest nog vastzitten op de boot die een paar uur eerder was vertrokken. Sophocles zou bij de eerste halte uitstappen om terug te gaan naar Alexandrië, waar hij op hen zou wachten. Theo had nog nooit zo ver over de Nijl gereisd. Carilinee, Natemahar en Taharka wezen hem om beurten op de oude plaatsen. De komende audiëntie bij de koningin wierp een lange schaduw over alle wonderen die hij langs de mysterieuze, bochtige rivier zag. Ze namen de cataracten met het gebruikelijke gedoe en arriveerden tenslotte vermoeid en vergit in Meroë. Maar ze waren op tijd om het leven van de koningin te redden, als ze redding nodig had. Ze hadden de moordenaar afgeschud. Nu moesten ze alleen nog de monarch van Kush tegemoet treden. Theo overweeg een logement te zoeken bij de haven. Hij wilde liever goed uitgerust en gewassen voor de koningin verschijnen, zonder de stank van het reizen aan zijn kleding. Voordat hij daarnaar op zoek kon gaan, werden ze op de kade ontvangen door een koninklijke garde van 6 soldaten, met luipaardhuiden over hun schouders gedrapeerd en beschermd door ijzeren pansering. "Op het bevel van de Kandake moeten wij u begeleiden naar het paleis," zei hun kapitein met een uitdrukkingsloos gezicht. Het klonk niet als een suggestie.
2: Hoe kan ze maar zelfs weten dat we hier zijn, zuster Theo?
1: Terwijl hij met de soldaten meeliep, 3 voor hen en 3 in de achterhoede. Ik heb je verteld dat ze uitzonderlijke spionnen heeft. Nathemahar streek met een hand over zijn vermoeide gezicht.
2: Wat betekent het? Zijn we gearresteerd?
1: Gezien de hoffelijke manier waarop ze ons behandelen, denk ik dat ze gestuurd zijn voor onze veiligheid. Theo keek naar de harde gezichten van de krijgers die hen in volmaakte eenheid marcherend insloten.
2: Noem je dat hoffelijk?
1: Er is je toch geen speer tegen de keel gedrukt? Kariline drukte zich tegen Theo's zijde en klemde Nathemahar's hand vast. Ze waren door een lange verlaten gang naar de troonzaal van de koningin gebracht. De privégang van de koningin, had Nathemahar uitgelegd. Tot Karilines verrassing was zelfs de troonzaal leeg. Kennelijk was dit een privé-audiëntie. Ondanks Theo en Nathemahars geruststellende aanwezigheid rilde ze van angst. Ze probeerde dapper te zijn en toen dat niet lukte, haar hoofd op te heffen in de hoop te tonen wat ze niet voelde. Achter de lege gouden troon bewoog een gordijn. Een lange vrouw, gekleed in een enkel lang wit gewaad, versierd met een geplooide sjerp die om haar rechterschouder en borst was gedrapeerd, schreed naar binnen. De soldaten gingen onmiddellijk in de houding staan toen ze haar zagen. De Kandake. Terwijl de koningin de tijd nam om zich op haar troon te installeren, had Kariline de gelegenheid om haar te bestuderen. Ze zag er leeftijdsloos uit. Haar huid vertoonde geen rimpels, hoewel ze minstens 12 jaar ouder moest zijn dan Nathemahar. Henna kleurde haar lange vingernagels en korte haar zacht rood en op haar hoofd droeg ze een metalen kap die een koninklijke diadeem ophield. Karilines mond werd droog toen de donkere ogen op haar bleven rusten. Ze had het gevoel dat ze klem zat tussen de klauwen van een leeuw. Nu was het te laat om op de vlucht te slaan.
2: Jezus, help ons!
1: Je lijkt meer op je vader dan op je moeder, merkte de koningin op. Karilines boog. Dank u, Kandake. Dat vind ik een eer.
0: Ik bedoelde het niet als een compliment. Je moeder was een stuk knapper.
1: En Nathemahar, wat brengt je zo gaastig terug naar Kush? En nog wel met haar in je kielzog. Ze wees met haar kin naar Kariline. Ik heb je opgedragen haar leven te gaan redden. Niet om haar onder je arm mee terug te brengen als een prijskip die je niet kon opgeven. Nathemahar boog met veel meer gratie dan Kariline had opgebracht. Kandake, mijn dochter heeft belangrijke informatie die alleen voor uw oren bestemd is. De koningin snoof.
0: Schei uit met galmen over je dochter. In mijn paleis, alsjeblieft. Die muren hebben oren voor het geval dat je dat vergeten bent. En een zekere persoon is nog steeds op Kushitische grond. Let nog een paar dagen op je woorden.
1: U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
3: Dit was Wij lezen voor. Het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: Van harte welkom hier bij het programma Kerk in Nood. Ja, we gaan weer van start na een zomerstop waarin iedereen hopelijk wat is bijgekomen en de rust heeft kunnen pakken. Maar tegelijkertijd gaat natuurlijk alles in de wereld wel door. En daarover kan Dennis Peters van Kerk in Nood vertellen. Welkom, Dennis.
1: Dankjewel, Yvonne.
0: Ja, je hebt ook voor deze keer zoals altijd natuurlijk een aantal onderwerpen uitgezocht. We beginnen, zag ik, in Mozambique, waar we wel vaker geweest zijn, maar ja, belangrijk om toch even weer stil te staan.
1: Ja, ik moet zeggen, dit keer niet een verhaal over christenvervolging zo helder als dat wel vaker het geval is geweest voor Mozambique. We weten, in het noorden van dat land heb je zo'n terroristische organisatie die gelieerd is aan de Islamitische Staat, die ervoor heeft gezorgd dat er heel veel vluchtelingen zijn. Maar wat opvalt is dat de afgelopen jaren wel meer aanvallen, heel specifiek ook iets zuidelijker zijn geweest, op zusters. Dit is nu de aanleiding geweest om het nu even op te pakken. Een aanval op religieuze zusters in Mensuburi heet die plaats. En in juni hadden we nog de aanslag op een bisschop die doodgeschoten is in zijn eigen huis.
0: Ja.
1: Dat was voor de vakantie nog. En ik heb even teruggekeken. Het was een jaar geleden dat er ook al een huis met religieuze zusters in het zuiden was aangevallen. En dat baart natuurlijk heel veel zorgen. Ja. Je ziet dat de kerk heel breed in Mozambique dit veroordeelt. Maar dat er ook niet helemaal helder is wie dat nou steeds hebben gedaan. Dus zowel een jaar geleden bij die zusters als in juni met de bisschop, als ook nu weer bij deze aanval. Het lijkt het alsof het gewoon mensen zijn die vanwege economische reden, dus gewoon dieven zeg maar, of inbrekers die binnen zijn gekomen. Maar ze zijn wel met extreem veel geweld zijn ze binnengekomen. Ze hebben een bewaker in het ziekenhuis geslagen die nu in kritieke toestand ligt. Er waren allerlei geruchten over dat de zusters verkracht zouden zijn en zo. Dat blijkt niet waar te zijn. De bisschop heeft zich daarvan heel duidelijk uitgesproken van dat is niet zo. Maar wel met heel veel geweld ook aangevallen. Ja, en kijk, als je een inbreker bent, het is toch echt niet standaard praktijk voor een inbreker dat er met zoveel geweld iemand wordt aangevallen. Dus toch heeft men het gevoel daardoor ook van, ja, hier is wel wat meer aan de hand, maar wat dan precies?
0: En ze maken zich...
1: We weten het ook niet.
0: Nee, die daders maken zich dus ook niet bekend, zeg maar. Ja, het klinkt een beetje gek, maar nee. Het is niet van, we doen het om de christenen...
1: En niet zoals de Islamitische Staat bijvoorbeeld wel eens heeft gedaan, inderdaad. Dus dat ze dat dan claimen, hè, zo'n aanslag. Dat is niet gebeurd bij geen van deze drie aanslagen. Dus dat weten we niet zeker.
0: Nee. En wordt daar dan wel onderzoek naar gedaan? Is Mozambique daar... Ja, doen ze daar hun best voor?
1: Ja, daar doen ze hun best voor. Ik weet nog dat we voor de vakantie toch wel ook het over hadden dat in Nigeria toch ook wel wat gevallen van wel rechtspraak eindelijk waren. Ja, het gebeurt soms wel en soms niet. Dat daar dus gepakt worden is daar natuurlijk de kans veel kleiner dan hier in Europa. Waar we veel meer politie hebben, moderne technieken, forensische diensten die handtekeningen of die je vingerafdrukken en allerlei sporenonderzoek kunnen doen. Ja, daar mag je in Mozambique van uitgaan dat niet zo uitgebreid kan allemaal.
0: Nee.
1: En dat maakt het heel frustrerend.
0: Ja, dus, ja. En dus belangrijk dat daar voor gebeden blijft worden. Hè? Dat er ook duidelijkheid komt natuurlijk. Want ja, als je niet weet wie de vijand is, om het zo maar te zeggen. Of vijand of degene die je aanvalt. Dan kun je er ook moeilijk iets tegen doen.
1: Ja. Maar gebed is nodig, zeker. Ja. Dat is waar de kerk zelf ook om vraagt.
0: Ja. Nou, dat kunnen we zeker ook aan de luisteraars vragen. Ja, en dan gaan we over naar Venezuela, hè, waar natuurlijk de mensen hebben het nieuws, neem ik aan, toch ook wel meegekregen. Jullie hebben daar veel aandacht voor.
1: Nee, ik wou het wat breder trekken zelfs. Het valt mij gewoon op in de afgelopen anderhalve maand ongeveer dat er drie grote aardbevingen zijn geweest. Venezuela, Colombia, nou dat ligt nog redelijk bij elkaar in de buurt, maar ook Flores in Indonesië.
0: Ja, dat klopt.
1: En we hebben daarvoor ook van alle lokale kerken waarmee we al jaren samenwerken. Hè, Flores is het katholieke eiland in Indonesië. Mm-hmm. En Colombia en Venezuela zijn natuurlijk hele katholieke landen. Ja, we hebben daar partners waarmee we al jaren samenwerken. De bisdommen, congregaties, seminaries. En die doen een beroep op ons. En heel ja, dankbaar zijn wij natuurlijk voor alle donateurs die daar gehoor aan hebben gegeven. Dat we met name in Venezuela heel veel hebben kunnen doen. Dat was natuurlijk de grootste van de drie aardbevingen. Die was in juli al natuurlijk. Maar ja, we hebben 15 augustus hebben we de aardbeving gehad in Colombia. En 21, nee, ik zeg het verkeerd om, de aardbeving op 15 augustus was in Indonesië.
0: Ja.
1: En ja, op Flores in Indonesië. En op 10 augustus in Colombia.
0: Ja.
1: Dus het is de afgelopen anderhalve maand gewoon drie van dit soort hele grote aardbevingen. Dat doen we niet zo heel vaak. Waar ik even bij wou stilstaan, hè, is de impact. Dat heeft mij wel echt gewoon geraakt. Mm-hmm. Sommige van de verhalen die ik heb gehoord, met name uit Venezuela. Dat je hoort van de priesters en ook van een bisschop natuurlijk de doodsangst die ze zelf hebben uitgestaan. De bisschop in Venezuela vertelde hoe hij zelf in een deurpost stond. En om zich heen het geraas van de aardbeving horen, hoe alles naar beneden kwam op dat moment. Maar ook hoe zij hebben besloten, de seminaristen, de priesters, de bisschop, om bij de mensen daar constant aanwezig te zijn, die buiten op straat waren, hoe de mis op straat werd gevierd, hoe de ziekenhuisbezoeken ook verliepen. Hè. En dan hoor je verhalen van, nou, bijvoorbeeld een meisje dat werd gevraagd door de ouders van haar vriendinnen. Kunnen jullie zoeken naar onze dochters? Want wij liggen allebei in het ziekenhuis en we weten niet waar onze dochters zijn.
0: Oh,
1: dan heb je gewoon een tienermeisje dat gewoon naar een mortuarium moet gaan, wat provisorisch is ingericht. En daar vervolgens en de twee vriendinnen, dus de dochters van die ouders vindt. En dan ook nog een andere vriendin. Allemaal overleden.
0: Oh.
1: Maar dus ook echt tientallen, bijna honderden mensen heeft gezien die overleden waren door het geld.
0: Mm-hmm.
1: Het heeft op mij een hele diepe indruk gemaakt. Dat ik echt dacht van, wat een situatie. En wat zijn die priesters en die zusters daar ook hard nodig om daar de mensen te begeleiden in deze omstandigheden.
0: Ja, ja, ja. En gelukkig.
1: En dat was Venezuela, de eerste van de drie. En ja, nu beginnen de verhalen ook binnen te komen vanuit Colombia en Flores ook. Iets minder, minder verhalen, minder doden ook. Maar je kunt je voorstellen hoe elk van die verhalen zo'n verhaal kan zijn.
0: Ja, ja, zeker. En het is natuurlijk wel heel bemoedigend door alle duisternis heen, zou je zeggen, dat mensen wel ook echt kracht en steun eruit putten en ondervinden. Dat wel, hè?
1: Ongelooflijk.
0: Ja, en dat kan ook.
1: Ja, wat ik zei, de mis wordt nog steeds op straat gevierd en mensen sluiten zich daarbij aan als ze voorbij komen.
0: Ja.
1: Kerken die van 's ochtends 7 tot 's avonds 7 open zijn op het ogenblik. Maar ook alle coördinatie van dingen. Hè. Zeker Venezuela is een land waar de staat natuurlijk heel arm is geworden door eigen politieke keuzes. Maar zoveel afhankelijk is van wat de kerk doet. Dus de namenlijsten met mensen die vermist zijn, die weer gevonden zijn, die bevestigd overleden zijn. Tot en met het regelen van doodskisten van mensen van wie ze niet weten wie het zijn. Tot en met alle mensen die noodhulp nodig hebben. Zo. Alles gaat via de kerk.
0: Ongelooflijk. Dat is inderdaad wel. Dat wordt dus niet, kan niet worden opgepakt door de overheid. Of wordt gewoon niet opgepakt.
1: Sterker nog, dit heeft mij ook heel erg verbaasd. Het is nog niet zo heel lang dat wij als kerk in nood hulp geven aan Venezuela. Dat is namelijk helemaal nooit nodig geweest, omdat het een land was wat best wel rijk was, vanwege alle olie met name.
0: Ja.
1: En het is dus eigenlijk een jaar of 10, 15 geleden geweest dat de kerk is begonnen met het instellen van allemaal caritasgroepen, lokaal, in elke parochie, in elke kerklocatie. Omdat dat plotseling nodig werd, terwijl het land daarvoor gewoon rijk was.
0: Ja.
1: En dat is het. Is de zegen geweest eigenlijk op dit moment bij de aardbeving, dat dus sinds een paar jaar in al die parochies van dit soort caritasnetwerken zijn.
0: Ja, ja.
1: En dat de hulp die we dus ook konden geven via de kerk, die hebben we natuurlijk heel meteen direct al gegeven voor noodhulp, maar ook nu straks voor de wederopbouw, dat dus ook al heel snel via die caritasgroepen allemaal kon lopen.
0: Ja, ja.
1: En dat is echt recent. Dat is niet van, was dit 15 jaar geleden gebeurd, dan was dit een stuk lastiger geweest voor de
0: Snap
1: kerk.
0: Ik.
1: Omdat de staat dit soort dingen deed.
0: Ja. En het is dan ook gewoon betrouwbaar. Ik bedoel, dat is net als met al het werk van Kerk in Nood. Dat het via inderdaad de kerkelijke kanalen, noem ik het dan maar even, gaat. Ja, dan weet je gewoon dat het betrouwbaar is en dat het goed terecht komt.
1: Ja.
0: Ja. Zo, nou, ik hoop echt dat dit... en dit moet ook, laat ik zo zeggen, dit moet nog even doorgaan. Want wat je zegt, het is niet alleen maar de eerste noodhulp, maar ook voor de wederopbouw. Dus dat gaat inderdaad nog even door. Ja, nou, wel fijn dat je daarover vertelt, Dennis. En ook een beetje de omstandigheden. Dat maakt het ook wel goed om te plaatsen, hè, hoe de situatie is. Dus,
1: en dankbaar dat de kerk daar mag zijn om de mensen te helpen. Hè? Ja. En kan zijn op dit ogenblik.
0: Ja.
1: Dit is wat mij het geloof altijd heeft geraakt. Dat het juist in die duistere omstandigheden de kerk aanwezig kan zijn.
0: Ja, gelukkig maar. En dan heb je nog één ander land genoemd. En dat is China.
1: Ja. Ja, de NOS heeft uitgebreid aandacht besteed aan het feit dat met name katholieken onder druk staan in China op het ogenblik. Op de website staat nog een artikel ook, wat mensen kunnen vinden als ze even zoeken op de website van de NOS. Maar een uitgebreid verslag van een lokale correspondent die aangeeft hoe lastig het is voor de katholieke gemeenschappen, met name in het noorden van China. Het hangt een beetje af van het dorp, omschrijft zij ook. Er zat lokaal mensen geïnterviewd. Maar een van de mensen die zegt, de situatie is niet meer zo erg geweest sinds de culturele revolutie.
0: Oh, wow. Ja,
1: en dat was natuurlijk een van de meest gewelddadige perioden in de recente geschiedenis van China. Maar er wordt ook aangegeven, iets wat wij in onze rapporten ook al vanuit andere organisaties al te horen hadden gekregen. Dat is dat met name kinderen weggehouden worden uit de kerk. En dat verschilt dus per dorp. Hij geeft het ook aan van, wij als we weten dat de politie aankomt, dan verstoppen we onze kinderen ook in een zaaltje aan de zijkant. En doen de deur op slot. En dat wordt min of meer gedoogd. Maar er zijn dorpen waar dat dus niet gebeurt. En dat dus de kerk vervolgens gesloten wordt. Omdat de Chinese overheid niet wil dat kinderen het geloof doorgegeven krijgen.
0: We
1: hebben het dus over gemeenschappen die soms... Hè, er zijn dorpen die gewoon volledig katholiek zijn al een paar honderd jaar. En ik ben heel blij dat de NOS dat eens een keer echt heeft beschreven en laat zien.
0: Ja.
1: Dus kinderen die op beter gaat gaan, de traditie van vanuit 200 jaar ongeveer katholicisme in bepaalde dorpen. Dat daar echt nu heel, heel hard een einde aan wordt gemaakt of geprobeerd wordt om daar een einde aan te maken.
0: Ja,
1: met surveillancecamera's, met dit soort invallen in de kerken op de momenten dat ze denken dat de kinderen aanwezig zijn.
0: Zo, ja. Ik heb het artikel hier ook voor me hoor, van de NOS. En ik heb het niet helemaal doorgelezen, maar wordt daar iets gezegd over het verschil tussen de ondergrondse en de bovengrondse kerk? Of wordt dat helemaal niet aangehaald?
1: Nee, daar gaat het niet echt op in. Dus voor de luisteraars die niet weten waar het eigenlijk op uitkomt, is dat de Chinese overheid controle wil hebben. Over de mensen, maar zeker ook over wie is nou de baas over die katholieken. En men wil eigenlijk niet dat de paus, een buitenlandse mogendheid zoals ze dat dan noemen, formeel de baas is. En dus ook dat de paus degene is die de bisschoppen aanwijst. Ja, dat is onze apostolische traditie natuurlijk.
0: Ja.
1: En dat is dus echt wel een dingetje tussen de Chinese staat en de katholieke kerk. En dan heb je de bovengrondse kerk. Dat is de kerk waar de Chinese overheid eigenlijk akkoord is met de bisschop die benoemd is. En zegt van oké, daar kunnen we ons nog wel in vinden. Maar er zijn dus ook Chinese bisschoppen die niet geaccepteerd worden door de Chinese overheid. Maar die wel benoemd zijn. En de wijding hebben ontvangen ook vanuit het Vaticaan. En dat noemen we de ondergrondse kerk.
0: Ja.
1: En er zijn heel veel mensen die zeggen van ja, voor mij is het Vaticaan...

0: En er zijn heel veel mensen die zeggen van ja, voor mij is het Vaticaan is leidend. Ja, en dat vindt de Chinese staat heel erg lastig om daarmee om te gaan. Sommige van die bisschoppen dus ook in detentie zijn geweest, in heropvoedingscentra zijn geweest. En dat soort zaken allemaal in de loop van de jaren.
1: Ja. Maar uit het artikel zeg maar, omdat daar geen onderscheid wordt gemaakt, geldt het ook voor alle gelovigen, of het nou ondergronds of bovengronds is, zeg maar. Zo maak ik dat uit.
0: Dus als je het hebt over dat aspect van die kinderen die ze proberen buiten de kerken te houden, dat gaat ook op voor de bovengrondse kerk.
1: Ja,
0: dus ook als de bisschop in dat bisdom geaccepteerd is eigenlijk door de Chinese staat. Dit is een algemene beleidsmaatregel. Zomerkampen zijn verboden sinds een jaar of 3-4. En allerlei activiteiten waarbij kinderen in de kerk zouden komen.
1: Zo, ja. Nou, ik ben benieuwd. Jullie houden het vast in de gaten. Maar wat je zei, fijn dat ook de media, de algemene media, gewoon hier ook oog voor heeft natuurlijk. Ja. Dennis, ik moet alweer gaan afronden, want de tijd zit er alweer op. Maar zou jij willen eindigen met gebed?
0: Zeker.
1: En heel veel dank en tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Levende God, gij hebt uw welbeminde Zoon Jezus Christus gezonden in de wereld, opdat zijn heldere licht zou schijnen in de harten van de mensen. Vandaag willen wij u bidden voor machthebbers en religieuze leiders in China en in Iran. Wij vragen u dat zij overweldigd worden door de waarheid van het evangelie, dat hun hart opengaat voor Jezus Christus en dat zij u en hun landgenoten met nieuwe ogen zien. Dit vragen wij u op voorspraak van de heilige Augustinus van Hippo, door Christus, onze Heer.
1: Amen.
2: U hebt geluisterd naar een update over de werkzaamheden van Kerk in Nood. Een organisatie die zich inzet voor christenen over de hele wereld die vervolgd of onderdrukt worden. Of in pastorale nood zijn.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Tweede lezing uit de geschriften van de heilige priester Vincentius van Lera. De ontwikkeling van de christelijke leer. Is binnen de kerk van Christus een ontwikkeling in de leer niet mogelijk? Zeker, en wel in grote mate. Wie is immers zo afgunstig op de mensen en zo vol haat jegens God dat hij deze ontwikkeling probeert te verhinderen? Maar dan moet het wel een ontwikkeling van het geloof zijn en geen verandering. Er is sprake van een ontwikkeling als iets innerlijk groeit. Van verandering echter, als het een uit het ander tot iets nieuws omgevormd wordt. Daarom moeten we bij het voortschrijden van de tijd en de jaren, zowel bij de enkeling als bij allen, zowel bij één persoon als in de gehele kerk, inzicht, kennis en wijsheid in hoge mate groeien en zich krachtig ontwikkelen. Maar dit vindt dan wel in elk geval plaats binnen de gestelde grenzen, dat wil zeggen, binnen dezelfde leer, met dezelfde betekenis en dezelfde inhoud. De ontwikkeling van de godsdienst volgt dezelfde weg als die van het lichaam. Ook al groeien en ontwikkelen zich in de loop van de jaren de delen van het lichaam, toch blijft het lichaam altijd wat het was. Er is een groot verschil tussen de bloei van de jeugd en de rijpheid van de ouderdom. Toch gaat het bij iemand die nu een grijsaard is, maar vroeger een jonge man, om één en

en dezelfde persoon. Ook al verandert de gestalte en het uiterlijk van de ene man, toch blijft hij in wezen en persoon dezelfde. De ledematen van een zuigeling zijn klein. Die van jonge mensen komen tot volle groei, maar het blijven steeds dezelfde ledematen. Het aantal ledematen is bij een kind gelijk aan dat bij een volwassen. Als er dan op rijpere leeftijd nog iets tot ontwikkeling komt, dan was dat reeds aanwezig in de kiem. Er ontwikkelt zich dus op latere leeftijd niets nieuws dat tevoren al niet bij het kind verborgen aanwezig was. Daarom kan er geen twijfel over bestaan dat bij de ontwikkeling van de mens deze wetmatige en juiste regel gevolgd wordt en bij de groei deze steeds geldende en toch zo schitterende ordening gehandhaafd blijft. Met de leeftijd ontwikkelen zich bij een volwassene altijd die delen die door de wijsheid van de schepper bij een kind reeds tevoren gevormd zijn. Indien echter een menselijke gestalte gedurende het leven in een geheel andere gedaante verandert, of het aantal ledematen toeneemt of vermindert, dan moet het hele lichaam ofwel te gronde gaan, ofwel monsterachtige trekken aannemen, of in elk geval verzwakken. Zo moet ook de christelijke leer deze wetten van de ontwikkeling volgen. Met de jaren moet de leer versterkt worden. Met de tijd moet hij uitgroeien en tenslotte zich vervolmaken. Onze voorouders hebben destijds op deze akker van de kerk het zaad van het geloof als tarwe gezaaid. Het zou toch onbillijk en ongerijmd zijn als wij, hun nakomelingen, in plaats van de tarwe van de zuivere waarheid van het geloof, het onkruid van dwaling en bedrog zouden oogsten. Het is veeleer juist en logisch dat er geen tegenstelling is tussen begin en einde. En dat wij van de korenhalmen van het onderricht de rijpe tarwe van de leer oogsten. Wat zich in de loop van de tijd uit het gezaaide heeft ontwikkeld, moet aldus op gelukkige wijze veredeld worden. Eerste lezing. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. De slaven, de dwaalleraars. Veelgeliefde, zij die als slaven hun juk te dragen hebben, moeten hun meesters alle eer waardig achten. Anders zal men kwaad spreken van onze God en van de christelijke leer. Zij die gelovige meesters hebben, mogen hen niet minder achten, omdat ze hun broeders zijn. Ze moeten hen integendeel des te trouwer dienen, omdat zij die van hun dienst profiteren, één zijn met hen in geloof en liefde. Zo moet ge leren en vermanen. Wie een afwijkende leer verkondigt en zich niet houdt aan de gezonde beginselen van onze Heer Jezus Christus en de leer van onze godsdienst, is een verwaand mens, zonder werkelijke wetenschap, maar met een ziekelijke belangstelling voor twistvragen en woordenstrijd. Hieruit kan niets anders voortkomen dan afgunst, oneenigheid, gelaster, achterdocht en eindeloze discussies, het werk van mensen van wie de geest verward is en van de waarheid verstoken. Zij zien in de godsvrucht een bron van inkomsten. Nu brengt de godsvrucht ongetwijfeld grote winst, maar alleen voor hem die tevreden is met wat hij heeft. Want wij hebben in deze wereld niets meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Als wij voedsel en kleding hebben, moet ons dat genoeg zijn. Zij die zich willen verrijken, vallen in verzoeking en in de strik van allerlei dwaze en kwalijke begeerten die een mens in verderf en ondergang storten.
want de geldzucht is de wortel van alle kwaad. Door deze hartstocht zijn sommigen al van het geloof afgedwaald en hebben zich afgemarteld met kwellingen zonder tal.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weergevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de 22e week door het jaar leidt de kerk ons binnen in de viering van de heilige geheimen met een tekst uit Psalm 47. Wij gedenken uw goedheid, Heer, hier binnen uw heiligdom. Zover als uw naam reikt, God, weerklinkt ook uw lof tot aan het uiteinde van de aarde. Al wat komt uit uw hand is gerechtigheid. Lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd keerde Jezus in de kracht van de Heilige Geest terug naar Galilea. En men sprak over hem in heel de streek. Hij trad nu op als leraar in hun synagogen en werd algemeen geprezen. Zo kwam hij ook in Nazareth waar hij was grootgebracht. Hij ging volgens zijn gewoonte op de Sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. Ze reikte hem de boekrol van de profeet Jesaja aan. Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven stond: De geest des Heren is over mij gekomen, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen de blijde boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en een blinde dat ze zullen zien, om verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen van de Heer. Daarop rolde hij het boek dicht, gaf het terug aan de dienaar en ging zitten. In de synagoge waren alle ogen gespannen op hem gevestigd. Toen begon hij hen toe te spreken. Het schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt is thans in vervulling gegaan. Allen betuigden hem hun instemming en verbaasden zich dat woorden zo vol genade uit zijn mond vloeiden. Ze zeiden: Is dat dan niet de zoon van Jozef? Jezus zei hun: Natuurlijk zult ge mij dit spreekwoord voorhouden: Genees, Heer, genees uzelf. Doe al wat naar wij hoorden in Kafarnaüm gebeurd is, nu ook hier in uw vaderstad. Maar hij gaf er dit antwoord op: Voorwaar, ik zeg u, geen profeet is heilzaam voor zijn eigen vaderstad. En het is waar wat ik u zeg. In de tijd van Elia immers, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten bleef en een grote hongersnood uitbrak over het hele land, waren er veel weduwen in Israël. Toch werd Elia tot niemand van hen gezonden, maar wel tot een weduwe te Sarepta in het gebied van Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren er vele melaatsen in Israël. Toch werd niemand van hen gereinigd, behalve de Syriër Naaman. Toen ze dit hoorden, werden allen die in de synagoge waren woedend. Ze sprongen overeind, joegen hem de stad uit en dreven hem voort tot aan de steile rand van de berg waarop een stad gebouwd was om hem daar in de afgrond te storten. Maar hij ging midden tussen hen door en vertrok. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem, die thans zijn woord gaat spreken tot mij. We moeten leven in het nu-moment. Alle gedachten aan verleden en toekomst weg, alleen Jezus. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, even stil blijven staan. De blik omhoog, zien hoe hij mij ziet en wat hij ervoor over heeft gehad om bij mij te zijn. Daarvoor heeft hij de intimiteit met zijn eigen stadgenoten, met zijn eigen kring, moeten opgeven. Want als er staat, hij ging midden tussen hen door en vertrok, dan betekent dat dat hij naar anderen is gegaan, andere steden, andere gezinnen, andere families, andere mensen, en dat hij nu naar ons is gegaan, naar mij op dit ogenblik. In een gebaar mijn eerbied tot uitdrukking brengen en daardoor ook laten groeien.
dan het gebed ingaan in de houding die mij het meeste helpt om in het besef van zijn aanwezigheid te blijven. En dan vraag ik om de genade dat heel mijn leven mag zijn zoals ik nu ben. Zodat heel mijn leven gebed wordt in dienst van God. Dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Wie het dichtste bij het heil schijnen te zijn, staan er soms het verste vanaf. Zoals de inwoners van Nazareth. En wie er het verste vanaf lijken te staan, zoals de Melaatse Naaman uit het heidense Syrië en de arme weduwe van het heidense Sarepta, staan er in feite het dichtste bij. En die geschiedenis herhaalt zich zo vaak dat Jezus er een regel van heeft gemaakt. Denk eraan, er zijn laatsten die eersten en eersten die laatsten zullen zijn. En dan de plaats zien. Want de geschiedenis geschiedt steeds ergens op een bepaalde plaats. En hier is dat het stadje Nazareth, gebouwd tegen de helling. En in die stad de synagoge. En daar worden zij en wij voor een keuze geplaatst. Aanvaarding of afwijzing van Jezus als persoon. Tot val of opstanding. Er moet dus gekozen worden. Maar wat ik verlang, de bijzondere genade van een innerlijke kennis van Christus, om hem meer lief te hebben en te volgen. Dit evangelie waarschuwt ons dat er nogal wat obstakels zijn om Jezus te leren kennen. Jezus en de kerk hebben bepaalde kanten die bij ons mensen afkeer en zelfs agressie oproepen. De overweging. Het schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt is thans in vervulling gegaan, zegt Jezus. Hij citeert een passage uit de profeet Jesaja. En het woord van God, gesproken in het oude verbond, gaat daarmee in Jezus in vervulling. Dit woord van God en alle woorden van God. Want in Jezus spreekt God zijn definitieve woord. In Jezus spreekt God zich helemaal uit. In Jezus spreekt God ons toe, zoals hij destijds zijn stadgenoten in Nazareth toesprak. Jezus zei, het schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt is thans in vervulling gegaan en allen betuigden hem hun instemming. Het woord van God ging er bij hen in, raakte hun hart en ze zeiden er ja op. Het is helemaal waar. Het wordt waar in ons. Het wordt werkelijkheid in ons en in mij. Overal waar je tegenwoordig komt, staat de radio aan. Met muziek, met nieuws. Maar in de kerk staat God aan. Mensen in de wereld praten maar door of er nu iemand luistert of niet. Ze staan soms aan als de radio. Maar God spreekt niet zomaar. Hij richt zich tot mensen. En niet tot mensen in het algemeen, maar tot iedere mens persoonlijk. Tot elk op de manier die bij hem past. Zoals heel die gemeenschap van de bewoners van Nazareth op een heel eigen manier werd aangesproken door het woord van Jezus, door het woord van God. Dat woord zoekt zijn vervulling. Dat woord zoekt opnieuw vlees aan te nemen. Zoekt opnieuw mens te worden. Hoe meer je ervoor openstaat, ja en amen zegt, je instemming betuigt, des te meer vrucht zal Gods woord in je leven afwerpen. En een van de vruchten van het woord van God is dat hij je vrij maakt. Zoals Jezus zegt, de geest van de Heer is over mij gekomen om aan gevangenen de vrijlating bekend te maken. Hij maakt je vrij van de gevangenis waarin je zit opgesloten. Vrij van je neiging mensen etiketten op te plakken, in hokjes op te sluiten, mensen op te sluiten in hun gedrag, hun uiterlijk en ongeordendheden.
vrij van onze neiging ook te denken, ja, die is nu eenmaal zo, die doet nu eenmaal zo. Eenmaal een dief, altijd een dief. En maak je dus vrij van de dingen waarin je jezelf gevangen houdt. Laat je door Jezus vrijmaken. Laat je uit de gevangenis van je ik bevrijden. Een andere vrucht van het woord van God is, blinden doet hij zien, aan blinden dat zij zullen zien. Heb dus geduld met mensen die niet zien. Hij zal ze ziende maken. En tenslotte om een genadejaar af te kondigen van de Heer. Jezus kondigde een heilig jaar aan. Het ligt nog redelijk vers in onze herinnering. Wat een grote genade het jubeljaar 2000 voor heel de kerk en voor heel de wereld is geweest. Als Jezus een heilig jaar aankondigt, wordt ons toch zoveel aangeboden. Zet je leven, zet je hart wijd open. Zijn genade gaat alle perken te buiten. Denk niet wat mogelijk is en onmogelijk. Het gaat je grenzen te buiten. Niemand heeft er een voorstelling van. Arme mens, voel je toch rijk met de blijde boodschap van het evangelie? Zegt hij toch om een arm en de blijde boodschap te verkondigen? En dat je dus een arm gevoel krijgt met je rijkdom en een rijk gevoel met je armoede. Want samen met het woord zendt Jezus zijn heilige geest. De geest des Heren is over mij gekomen en zo komt hij ook over ons. Hij zegt niet alleen iets, zijn woord stroomt binnen de bedding van de heilige geest. Dat wil zeggen, binnen de bedding van de liefde tussen de zoon en de vader. Daarin worden wij opgenomen, als Jezus zijn woord tot ons spreekt. Het wapen waarmee wij de wereld overwinnen, zegt Sint Jan, is geen ander dan ons geloof. Ons geloof dus in de Heilige Geest, in de liefde waarmee God ons lief heeft. Het schriftwoord dat gij zojuist hebt gehoord, is thans in vervulling gegaan. Thans, dat zei Jezus toen. En dat zegt de priester elke keer wanneer hij het evangelie heeft voorgelezen, misschien met andere woorden, maar met dezelfde lading. Dit is het woord van God, of zo spreekt de Heer. Het woord van God maakt door Jezus geschiedenis. Jezus leeft voort in de kerk. God blijft dus maar geschiedenis maken door de kerk. Ik word nog steeds onmiddellijk door God aangesproken. Bij het luisteren naar het evangelie moet ik er wel op rekenen dat Jezus twee kanten heeft. Een heel aantrekkelijke kant, waardoor hij je voor zich inneemt, en een afstotelijke kant. Eerst de aantrekkelijke kant. Allen betuigden hem een instemming en verbaasden zich dat woorden zo vol genade uit zijn mond vloeiden. Mooie getuigenis van Jezus' vermogen om de harten voor God te winnen is er in de schrift niet te vinden. Wel zijn er vele andere getuigenissen die ons minder sterk hetzelfde zeggen. Allen die hem, de 12-jarige Jezus, hoorden, waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden. De genade maakt zijn mens zijn transparant. En dat oefent op mensen een bijna magische aantrekkingskracht uit. Op zekere dag stond Jezus aan de oever van het meer van Genezareth, terwijl de mensen op hem aandrongen om het woord Gods te horen. Maar als Jezus weigert de rol over te nemen die hem toe, die

de rol van wonderdoener, van wereldverbeteraar, van boven lijden en dood verheven supermens, als hij gewoon zichzelf blijft, zich niet wil aanpassen aan hun belangen en hun verwachtingen, maar integendeel verlangt dat zij zich aanpassen aan hem, dan stoten ze hem uit. Nu uit Nazareth, later in Jeruzalem. Dan slaat het hele volk zelfs om als een blad aan een boom en wordt hun hosanna tot kruisigen. Luid, schreeuwend, bleven zij echter zijn kruisiging eisen en hun geschreeuw gaf de doorslag. Wat is nu het aanstotelijke in Jezus? De steen des aanstoots is de eenvoud van Jezus. Zijn gewoon mens zijn. Ze zeiden, is dat dan niet de zoon van Jozef? We kijken dus een beetje op hem neer. Ze zijn blasé. En het komt gauwer voor dan je denkt. Want het is een gave om familie van Jezus te zijn en mede-inwoner van de stad Nazareth. En het is ook voor ons een voorrecht van huis uit het geloof te mogen hebben. Maar het is ook een opgave. Want aan Jezus en zijn evangelie wen je nooit. Het is zaak zich steeds opnieuw te bekeren. Zoals er dan ook staat, hij ging midden tussen hen door en vertrok. Jezus gaat weg en elders gaat hij door. En zo komt het evangelie steeds verder. De vervolging joeg de eerste christenen buiten Israël en het is een vast patroon geworden. De Samaritanen ontvingen hem niet, daarom vertrokken zij naar een ander dorp. Jezus zit aan niets vast, niet aan zijn vaderstad, niet aan zijn eer. Hij zit alleen maar aan ons vast. Aan het einde het ritme vertragen, zodat we de gewonnen diepte niet verliezen, maar over de rand van de gebedstijd meenemen. Een goede manier is gesprekjes voeren met Maria, de moeder van Jezus, die ook onder de Nazareners aanwezig is geweest, en dan met Jezus, vertrouwelijk en eerbiedig. Ten slotte me door Jezus naar de Vader laten brengen en een Onze Vader bidden.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Dierbare vrienden, met welk onderwerp kunnen we het geloof van onze wereld versterken in deze tijd van desoriëntatie en leed? Is de vraag die de zalige kardinaal Ildefonso Schuster zich stelt in de jaren 1943-44, wanneer de Tweede Wereldoorlog in volle gang is. Zijn antwoord luidt: ik heb uiteindelijk besloten over het gebed te schrijven, een onderwerp waarover de eerste kerkvaders het zo dikwijls hadden. Dat wijst erop dat zij die behoefte voelden in een tijd die vol gevaren was en in meerdere opzichten zo gelijkt op de onze. Deze Benedictijner monnik, die kardinaal zou worden, zal vasthouden aan de gebedstraditie zoals die door de heilige Benedictus is overgeleverd. Het in vier delen uitgegeven Il Libro della Preghiera Antica, het boek van het eeuwenoud gebed, is van zijn hand. Alfredo Schuster werd op 18 januari 1880 in Rome geboren. Zijn vader, Giovanni Schuster, afkomstig uit Beieren, werd twee keer weduwnaar en trekt naar de eeuwige stad om dienst te doen bij de zouave van de zalige paus Pius IX. Na de inname van Rome in 1870 vestigt hij zich daar en in 1879, op de leeftijd van 60 jaar, huwt hij Maria Anna Toetzer, afkomstig uit Bolzano in Zuid-Tirol, tegenwoordig behorend tot Italië. Ze zijn allebei trouwkatholiek. Een jaar na de geboorte van Alfredo komt een meisje ter wereld, Giulia, die bij de Dochters van Liefde zal intreden. Giovanni Schuster sterft in 1889, na een lange en pijnlijke ziekte. Toen ik nog klein was, schrijft Alfredo, had een ziekte mij in zo'n slechte toestand gebracht dat de dokters van mening waren dat ik niet meer te redden was. Mijn moeder haastte zich naar de Sint-Augustinuskerk en wierp zich aan de voeten van Jezus' moeder. Door haar gebed verkreeg zij de genezing van haar zoon. Ik schrijf dit uit dankbaarheid aan ons lieve vrouw en ter nagedachtenis aan mijn lieve moeder, door wie ik de schatten leerde kennen van christelijke vroomheid en de devotie voor onze lieve vrouw. De kleine jongen geeft al vroeg blijk van een roeping, bijvoorbeeld door thuis de misrituelen na te doen, met zijn zus als misdienaar. Met zijn aanleg voor werken van naastenliefde geeft hij zijn vier uurtje dikwijls aan een arme in de straat. Na de kleuterschool bij de Zusters van Liefde en daarna de openbare basisschool gaat hij op zijn 11e naar de Benedictijner school Sint Paulus buiten de muren. Deze telde toen een 10-tal leerlingen. Alfredo verwerft er een brede humanistische cultuur die de basis wordt van een veelzijdige geleerdheid. Zijn vroomheid is voorbeeldig en het bidden van de rozenkrans is een wezenlijk onderdeel van zijn gebed. In het heetst van de zomer begeeft de gemeenschap zich naar Farfa in de Sabijnse heuvels. Daar ontmoet Alfredo de zalige Placido Riccardi, een Benedictijn die hem opleidt in het geestelijk leven en voor hem een voorbeeld wordt in zijn zoektocht naar schoonheid en naar God. Riccardi sterft in 1915. Alfredo erft van hem, die men de heilige van de kruisweg noemde, veel devotie voor deze vrome oefening. Na 7 jaar op school wordt Alfredo toegelaten tot het noviciaat en ontvangt hij de naam Ildefonso, genoemd naar een heilige monnik die van 606 tot 667 bisschop werd van Toledo in Spanje. Hij krijgt interesse voor sacrale archeologie, maar zijn novicemeester neemt